Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 71. Enige tijd later stak Jezus het meer van Galilea over, ook het meer van Tiberias genoemd. Een grote massa mensen volgde hem, omdat ze de tekenen gezien hadden die hij aan de zieken verrichtte. Jezus trok het gebergte in en ging daar zitten met zijn leerlingen. Het was kort voor het Joodse paasfeest. Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een massa mensen naar hem toestroomde, zei hij tegen Filippus: "Waar zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?" Dit zei hij bij wijze van proef. Hij wist zelf wel wat hij ging doen. Filippus antwoordde: "Zelfs als we voor 200 denariën brood kopen, is dat niet genoeg om ieder ook maar een klein stukje te geven." Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: "Er is hier een jongen die 5 gerstebroden en 2 gedroogde visjes bij zich heeft. Maar wat hebben we daaraan voor zo'n aantal?" Hierop zei Jezus: "Zeg tegen de mensen dat ze moeten gaan zitten." Er was daar veel gras en ze gingen dus zitten. Er waren ongeveer 5000 mannen. Daarop nam Jezus de broden en na het uitspreken van het dankgebed deelde hij ze uit onder de aanwezigen en zo ook de vissen, zoveel ze maar wilden. Nadat ze volop hadden kunnen eten, zei hij tegen zijn leerlingen: "Verzamel nu de overgebleven brokken, zodat er niets verloren gaat." Ze verzamelden ze dus. 12 korven vulden ze met brokken die van de 5 gerstebroden na de spijziging waren overgebleven. Bij het zien van het teken dat Jezus verricht had, zeiden de mensen: "Dit is ongetwijfeld de profeet die in de wereld komen zou." Omdat Jezus doorhad dat ze hem met al geweld gingen meenemen en tot koning uitroepen, trok hij zich weer, geheel alleen, in het gebergte terug. Toen het avond was geworden, daalden zijn leerlingen af naar het meer en gingen aan boord om over te steken naar Kafarnaum. Het was intussen donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toegekomen. Ook woei er een hevige wind, zodat het water woelig begon te worden. Toen ze ongeveer 25 of 30 stadien ver waren, zagen ze Jezus die over het meer liep en in de buurt van de boot kwam, en ze werden bang. Maar hij zei tegen hen: "Ik ben het, je hoeft niet bang te zijn." Ze wilden hem toen aan boord nemen, maar meteen was de boot aan land op de plaats waar ze naartoe voeren. De volgende dag bevond de menigte zich nog steeds aan de overkant van het meer. Ze hadden daar maar 1 boot zien liggen en hadden Jezus niet zien meegaan toen zijn leerlingen wegvoeren. Wel waren daar andere boten uit Tiberias aangeland, dicht bij de plaats waar ze het brood hadden gegeten na het dankgebed van de Heer. Toen Jezus nergens te zien was en ook zijn leerlingen niet, stapten ze in die boten en voeren ze naar Kafarnaum om Jezus te zoeken. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen hem: "Rabbi, wanneer bent u hier gekomen?" Jezus gaf een antwoord: "Waarachtig, ik verzeker u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien,

maar omdat u volop hebt kunnen eten. U moet niet zoveel werk maken van vergankelijk voedsel, maar liever van het voedsel dat blijft, het voedsel van het eeuwig leven, dat de Mensenzoon u zal geven. Want op hem heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt. Daarop zeiden ze: wat moeten we doen als we de werken willen verrichten die God van ons vraagt? Jezus gaf hun ten antwoord: dit werk vraagt God van u, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Daarop zeiden ze: maar u, welk teken verricht u dan wel? We willen zien om u te kunnen geloven. Op welk werk kunt u zich beroepen? Onze voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten, zoals geschreven staat: brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Jezus hernam: waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven. Mijn Vader is het die u het brood uit de hemel geeft, het echte. Want het brood dat God geeft, is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft. Heer, zeiden ze, geef ons dat brood dan voor altijd. Jezus antwoordde: ik ben het brood om van te leven. Wie naar mij toekomt, krijgt geen honger meer, en wie in mij gelooft, krijgt nooit meer dorst. Maar, zoals ik u gezegd heb, u hebt mij gezien en toch gelooft u niet. Allen die de Vader mij toevertrouwt, komen naar mij toe, en wie naar mij toekomen, zal ik nooit buitensluiten. Want niet om mijn eigen wil te doen, ben ik uit de hemel neergedaald, maar om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik van allen die hij mij heeft toevertrouwd niemand verloren laat gaan, maar hen allemaal op de laatste dag laat opstaan. Want dit is de wil van mijn Vader: dat wie de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven bezit, en dat ik hem op de laatste dag laat opstaan. Intussen waren de Joden gaan morren, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef, zeiden ze, en zijn vader en moeder zijn hier toch bekend. Hoe kan hij dan beweren: ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus gaf hun ten antwoord: houd op met dat gemor. Niemand kan naar mij toekomen, tenzij de Vader, die mij gezonden heeft, hem naar mij toehaalt, en ik laat hem op de laatste dag opstaan. Er staat geschreven bij de profeten: en allen zullen onderricht ontvangen van God. Wie naar de Vader heeft geluisterd en bij hem in de leer is geweest, komt naar mij toe. Niet dat iemand de Vader ooit gezien heeft, alleen hij die van God komt, heeft de Vader gezien. Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, bezit eeuwig leven. Ik ben het brood om van te leven. Uw voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten, en toch zijn ze gestorven. Zo is het niet met het brood dat uit de hemel neerdaalt. Wie daarvan eet, zal niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dat brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven, is mijn vlees voor het leven van de wereld. Toen ontstond er onder de Joden een discussie: hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Daarop hernam Jezus: waarachtig, ik verzeker u, als u het vlees van de Mensenzoon niet eet, als u zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. Maar wie mijn vlees en mijn bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven. Op de laatste dag laat ik hem opstaan, want mijn vlees is echt voedsel, mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft met mij verbonden en ik met hem. Zoals ik leef uit de Vader, de levende, die mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met mij voedt,
leven uit mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Niet dat wat uw voorouders hebben gegeten, die niettemin gestorven zijn. Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid. Zo luidde de onderrichting die Jezus hield in een synagoge in Kafarnaum. Vele van zijn leerlingen die hem gehoord hadden zeiden: dit zijn harde woorden, wie kan daar nog naar luisteren? Maar Jezus, die wist dat dit bij zijn leerlingen gemor uitlokte, zei: dit ergert jullie dus. En als jullie nu de mensenzoon eens zien opstijgen naar waar hij vroeger was, het is de geest die levend maakt, het vlees helpt niets. De woorden die ik tot jullie gesproken heb, zijn geest, ze zijn leven. Maar er zijn er onder jullie die niet geloven. Jezus wist immers al vanaf het eerste moment wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou overleveren. En hij vervolgde: dat is de reden waarom ik zei dat niemand naar mij toe kan komen, tenzij hem dit door de Vader geschonken is. Toen keerden vele van zijn leerlingen hem de rug toe en trokken niet langer met hem mee. Hierop vroeg Jezus aan de 12: jullie willen toch niet ook weggaan? Simon Petrus antwoordde: maar Heer, naar wie zouden we gaan? In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven. Wij geloven vast en zeker dat u de Heilige van God bent. Jezus besloot: ben ik het niet die jullie alle 12 heb gekozen? En toch is één van jullie een duivel. Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iscariot. Die zou hem namelijk overleveren. Eén van de 12.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 7, verzen 1 tot en met 53. Hierna bleef Jezus rondtrekken in Galilea. De Joden waren er immers op uit om hem te doden, en daarom trok hij liever niet in Judea rond. Intussen was het Joodse loofhuttefeest op handen. En zijn broer zeide dus tegen hem: blijf toch niet hier, ga naar Judea, dan zien ook je leerlingen de daden die je verricht. Je kunt niet in het geheim werken en tegelijk openlijk erkend willen worden. Als je toch al die daden verricht, vertoon je dan aan de wereld. Zo spraken zijn broers, want ook zij geloofden niet in hem. Jezus gaf hun ten antwoord: mijn tijd is nog niet gekomen, maar voor jullie is iedere tijd goed. Jullie kan de wereld niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik door mijn getuigenis de slechtheid van haar daden aan de kaak stel. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga niet naar dat feest, omdat mijn tijd nog niet is aangebroken. Dit zei hij hun, en hij bleef zelf in Galilea. Toen echter zijn broers naar het feest waren vertrokken, trok hij er ook heen, maar onopvallend, als het ware in het geheim. De Joden keken tijdens het feest naar hem uit en vroegen zich af: waar blijft hij toch? Er werd onder de menigte druk over hem gepraat. Sommigen zeiden: hij is een eerlijk man. Maar anderen zeiden: hij misleidt het volk. Niemand echter durfde vrijuit over hem te spreken, uit vrees voor de Joden. Toen het feest al op de helft was, ging Jezus naar de tempel en gaf er onderricht. De Joden stonden verbaasd en zeiden: hoe komt hij aan die kennis van de schriften? Hij heeft toch geen onderwijs genoten? Jezus ging hierop in: mijn leer komt niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie bereid is zijn wil te doen, zal weten of deze leer van God komt, of dat ik spreek op eigen gezag. Iemand die op eigen gezag spreekt, zoekt zijn eigen glorie, maar hij die de eer zoekt van degene die hem gezonden heeft, is betrouwbaar en vrij van alle bedrog. Heeft Mozes u de wet niet gegeven? En toch onderhoudt niemand van u die wet. Waarom bent u er anders op uit om mij te doden? U bent bezeten, zei het volk. Wie is er op uit om u te doden? Jezus hernam: één daad heb ik verricht en u staat er alle versteld van. En toch, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven, al gaat ze eigenlijk terug op de aartsvaders en niet op Mozes zelf, en u besnijdt iemand zelfs op Sabbat. Als iemand dus op Sabbat besneden mag worden, omdat anders de wet van Mozes wordt geschonden, moet u dan op mij kwaad worden als ik op Sabbat iemand helemaal gezond maak? U moet niet oppervlakkig oordelen, maar een rechtvaardig oordeel vellen. Nu begonnen sommige Jeruzalemmers zich af te vragen: dit is toch de man die ze willen doden? En hij staat daar in het openbaar te spreken, zonder dat ze er iets van zeggen. Zouden onze leiders dan werkelijk tot de overtuiging gekomen zijn dat hij de Messias is? Maar van hem weten we waar hij vandaan komt, terwijl de Messias komt zonder dat men weet waar hij vandaan komt. Bij zijn onderricht in de tempel riep Jezus: goed, u kent mij en u weet waar ik vandaan kom. Toch ben ik niet gekomen uit mezelf. Maar iemand die waarachtig is, heeft mij gezonden en u kent hem niet. Ik ken hem, want ik kom bij hem vandaan. Hij is het die mij gezonden heeft. Toen hadden ze hem willen grijpen, maar niemand sloeg werkelijk toe, want zijn uur was nog niet gekomen. Onder het volk waren er velen in hem gaan geloven. Ze zeiden: als de Messias komt, zal hij dan meer tekenen kunnen verrichten dan deze man gedaan heeft? Toen de fariseeën hoorden dat het volk zo over hem sprak, stuurden de hoge priesters en de fariseeën gerechtsdienaren op hem af, om hem te grijpen. Toen zei Jezus, nog maar een korte tijd ben ik bij u. Dan ga ik heen, naar hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken, maar niet vinden. Waar ik ben, daar kunt u niet komen. De Joden zeiden onder elkaar, waar wil hij dan naartoe, dat hij voor ons onvindbaar zal zijn? Hij wil toch niet uitwijken naar de Griekse diaspora en daar de Grieken gaan onderrichten? Wat betekent die uitspraak dan? U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, daar kunt u niet komen. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus daar en riep, heeft iemand dorst, laat hij dan naar mij toekomen en laat drinken wie in mij gelooft. Zoals de schrift zegt, uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die men zou ontvangen als men tot geloof in hem kwam. Toen was de geest er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Onder het volk waren er die bij het horen van deze woorden zeiden, dit is werkelijk de profeet. Sommigen beweerden, hij is de Messias. Maar er waren er ook die zeiden, de Messias komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Messias uit het geslacht van David komt en uit Bethlehem, de woonplaats van David? Zo ontstond er verdeeldheid over hem onder het volk. Er waren er die hem wilden grijpen, maar niemand sloeg werkelijk toe. Toen de gerechtsdienaren bij de hoge priesters en fariseeën terugkwamen, vroegen deze, waarom hebben jullie hem niet meegebracht? De dienaar zeiden, nog nooit heeft een mens zo gesproken. Waarop de fariseeën antwoordden, hebben jullie je ook al laten misleiden? Heeft een van de leiders hem geloof geschonken? Of iemand van de fariseeën? Maar dat volk dat de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Nicodemus, de man die indertijd naar Jezus toe was gekomen, iemand uit hun eigen kring, merkte op, sinds wanneer staat de wet ons toe iemand te veroordelen zonder hem eerst te horen en ons over zijn daden een oordeel te vormen? Maar hij kreeg als antwoord, bent u soms ook een Galileër? Zoek het maar na en u zult zien, uit Galilea komen geen profeten. Toen ging iedereen naar huis. Vader.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 59. Terwijl Jezus naar de Olijfberg ging. Maar in de vroegte was hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de fariseeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor hem en zeiden: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover? Met deze vraag wilden ze hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek hij op en zei: Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen. En weer bukte hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudste, zodat hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor hem. Jezus keek op en vroeg haar: Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld? Nee, Heer, niemand, antwoordde ze. Waarop Jezus zei: Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer. Weer richtte Jezus zich tot hen: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten. De fariseeën brachten hiertegen in: U getuigt van uzelf. Zo'n getuigenis heeft geen waarde. Jezus gaf hun ten antwoord: Inderdaad, ik getuig van mezelf, en toch heeft mijn getuigenis waarde. Want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik heen ga. U oordeelt naar menselijke maatstaven. Maar ik oordeel niet over niemand. En als ik toch oordeel, is mijn oordeel waarachtig. Want het komt niet van mij alleen, maar ook van de Vader die mij gezonden heeft. En in uw eigen wet staat geschreven dat het getuigenis van twee personen rechtsgeldig is. Ja, ik ben iemand die van zichzelf getuigt, maar van mij getuigt ook de Vader die mij gezonden heeft. Uw Vader? Vroegen ze. Waar is die dan? Jezus antwoordde: U kent mijn Vader al even min als u mij kent. Als u mij zou kennen, zou u ook mijn Vader kennen. Zo sprak Jezus bij de offerkist tijdens zijn onderricht in de tempel. Toch was er niemand die hem greep, want zijn uur was nog niet gekomen. Opnieuw zei hij tegen hen: Ik ga heen en u zult mij zoeken, maar u zult in uw zonde sterven. Waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. De Joden zeiden daarop: Gaat hij zich soms het leven benemen dat hij zegt: Waar ik heen ga, daar kunt u niet komen? Maar hij vervolgde: U bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Vandaar mijn waarschuwing dat u in uw zonde zult sterven. Want als u niet wilt geloven dat ik het ben,

zult u in uw zonde sterven. Maar wie bent u dan? Vroegen ze. Daarop zei Jezus, niets anders dan wat ik u aldoor zeg dat ik ben. Over u zou ik veel te zeggen hebben, en wel tot uw veroordeling. Maar hij die mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat ik van hem gehoord heb, dat verkondig ik aan de wereld. Ze begrepen niet dat hij hun over de Vader sprak. Daarom ging Jezus verder. Wanneer u de Mensenzoon omhoog geheven hebt, dan zult u begrijpen dat ik het ben en dat ik niets uit mijzelf doe. Alleen datgene wat de Vader mij geleerd heeft, dat verkondig ik. En hij die mij gezonden heeft, is met mij. Hij laat mij nooit alleen, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Terwijl hij zo sprak, gingen er velen in hem geloven. Tegen die Joden die in hem geloofden, zei Jezus, als u vasthoudt aan mijn woord, dan bent u werkelijk leerlingen van mij. Dan zult u de waarheid leren kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Toen wierpen ze tegen, we zijn toch afstammelingen van Abraham en nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat we vrij moeten worden? Jezus gaf hun een antwoord. Waarachtig, ik verzeker u, wie zonde doet is een slaaf van de zonde. Een slaaf blijft niet voorgoed in huis. De zoon blijft voorgoed. Als de zoon u vrij maakt, zult u echt vrij zijn. Natuurlijk bent u afstammelingen van Abraham. Maar toch bent u erop uit om mij te doden, want mijn woord vindt geen weerklank bij u. Ik verkondig niets anders dan wat ik bij de Vader heb gezien, en u doet niets anders dan wat u van uw vader hebt gehoord. Onze vader is Abraham, antwoordde ze. Daarop zei Jezus, als u werkelijk kinderen van Abraham bent, zou u doen wat Abraham deed. In plaats daarvan bent u erop uit om mij te doden. Iemand nog wel die u de waarheid heeft verkondigd, die hij van God heeft vernomen. Zoiets zou Abraham nooit gedaan hebben. Nee, u hebt een andere vader en u doet zoals hij. Wij zijn geen onechte kinderen, antwoordden ze. We hebben maar één vader en dat is God. Als God uw vader was, zei Jezus, dan zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en van Gods wegen ben ik hier. Ik ben niet uit mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Weet u waarom u mijn taal niet verstaat? Omdat u niet in staat bent te luisteren naar mijn woord. U bent zonen van de duivel, die is uw vader, en u doet niets liever dan uitvoeren wat uw vader in de zin heeft. Vanaf het begin stond hij de mens naar het leven en bevond hij zich buiten de waarheid, omdat er in hem geen waarheid is. Als hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij geaard is. Hij is een geboren leugenaar. Maar mij, iemand die de waarheid zegt, gelooft u niet. Kan iemand van u aantonen dat ik mij aan bedrog bezondig? Als ik dus de waarheid verkondig, hoe komt het dan dat u mij niet gelooft? Alleen degene die uit God is, luistert naar de woorden van God. En daarom luistert u niet, omdat u niet uit God bent. Hierop antwoordde de Joden, hebben we geen gelijk als we zeggen dat u een Samaritaan bent en van de duivel bezeten? Nee, zei Jezus, ik ben niet van de duivel bezeten. Integendeel, ik eer mijn vader, maar u doet mij in mijn eer tekort. Niet dat ik zelf voor mijn eer wil opkomen, dat kan ik aan een ander overlaten en die zal uitspraak doen. Waarachtig, ik verzeker u, wie zich houdt aan mijn woord zal de dood niet zien. De Joden zeiden daarop, nu weten we zeker dat u bezeten bent. Zelfs Abraham is gestorven en ook de profeten, en u beweert
Wie zich houdt aan mijn woord zal de dood nooit proeven. Bent u soms groter dan onze vader Abraham en dan de profeten, die toch allemaal gestorven zijn? Wie denkt u wel dat u bent? Jezus hernam: Als ik mezelf verheerlijk, heeft dat niets te betekenen. Mijn heerlijkheid komt van de Vader. U noemt hem onze God, maar u weet niet over wie u het hebt. Ik ken hem wel. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn zoals u. Maar ik ken hem en ik houd me aan zijn woord. En wat uw vader Abraham betreft, hij verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien. En toen hij die zag, was hij vol vreugde. Toen zeiden de Joden: U bent nog geen 50 jaar en u hebt Abraham nog gezien. Jezus antwoordde: Waarachtig, ik verzeker u, van voordat Abraham werd geboren, ben ik. Toen scheelde het niet veel of ze hadden hem gestenigd, maar hij wist te ontkomen en verliet de tempel.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 41. Bij het naar buiten gaan zag hij een man die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen hem: Rabbi, waarom is hij blind geboren? Heeft hij dat te wijten aan zijn eigen zonde of aan die van zijn ouders? Jezus antwoordde: Niet aan zijn eigen zonde en evenmin aan die van zijn ouders. Nee, de daden van God moeten in hem openbaar worden. We moeten de daden van hem, die mij gezonden heeft, verrichten zolang het dag is. De nacht komt en dan kan men niet werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en streek dat op de ogen van de blinde. Daarna zei hij tegen hem: Vooruit, ga u wassen in het Siloam-bad. Siloam wil zeggen gezondene. De man ging er naartoe, waste zich en kwam ziende terug. Zijn buren en degenen die hem voordien vaak hadden gezien, hij was namelijk een bedelaar, zeiden: Is dat niet de man die altijd zat te bedelen? Inderdaad, zeiden sommigen. Wel nee, zeiden anderen, maar hij lijkt er wel op. Maar hij zelf zei: Toch wel, ik ben het. Maar wat is er dan met je ogen gebeurd, dat je nu ineens kunt zien? Vroegen ze. Hij antwoordde: Een zekere Jezus maakte wat slijk en streek dat op mijn ogen. Toen zei hij: Ga nu naar de Siloam om u te wassen. Ik ben dus gegaan en toen ik mij gewassen had, kon ik zien. Waar is die man? Vroegen ze. Dat weet ik niet, zei hij. Ze brachten de man die blind geweest was bij de Farizeeën. Nu was de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen had geopend, een sabbat. Daarom stelde ook de Farizeeën hem de vraag hoe het kwam dat hij nu kon zien. Hij antwoordde: Hij deed wat slijk op mijn ogen, ik heb me gewassen en nu zie ik. Zo iemand komt niet van God, oordeelden sommige Farizeeën, want hij houdt de sabbat niet. Anderen merkten op: Maar hoe zou een zondaar zulke tekenen kunnen verrichten? Kortom, er was verdeeldheid onder hen. Ze richtten zich toen opnieuw tot de blinde. Wat denk jij ervan? Hij heeft toch je ogen geopend? Dat hij een profeet is, antwoordde hij. De Joden wilden niet geloven dat de man die nu kon zien ooit blind was geweest, zolang ze zijn ouders er niet bijgeroepen hadden en hun de vraag hadden gesteld: Is dit wel degelijk die zoon van u, die volgens u zeggen blind geboren is? Hoe komt het dan dat hij nu kan zien? De ouders antwoordden: We weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe het komt dat hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, dat weten we evenmin. Dat kunt u beter aan hem vragen. Hij is oud genoeg. Hij kan zelf zijn woord wel doen. Zijn ouders spraken zo omdat ze bang waren voor de Joden. Want die hadden ondertussen besloten dat iedereen die Jezus als de Messias herkende uit de synagoge gebannen zou worden. Dat was de reden waarom zijn ouders zeiden: Hij is oud genoeg. Vraag het maar aan hem. Toen riepen ze de man, die blind was geweest, voor een tweede verhoor bij zich. Wees nu eens eerlijk voor God, we weten dat die man een zondaar is. Maar hij antwoordde: Of hij een zondaar is, daar weet ik niets van. Wat ik wel weet is dat ik eerst blind was en nu kan zien. Wat heeft hij met je gedaan? Vroegen ze. Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik toch al verteld, antwoordde hij, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook leerlingen van hem worden? Toen werden ze grof en zeiden: Jij bent een leerling van hem, wij zijn leerlingen van Mozes.
Wij weten dat God heeft gesproken tot Mozes, maar waar hij vandaan komt, daar weten we niets van. Hierop gaf de man ten antwoord: maar is dat nu juist niet merkwaardig dat mensen als u niet weten waar hij vandaan komt? En hij heeft mij nog wel de ogen geopend. Naar zondaars luistert God niet, dat weet toch iedereen. Maar naar iemand die ontzag voor hem heeft en zijn wil doet, naar zo iemand luistert hij. Nog nooit heeft men gehoord dat een mens de ogen heeft geopend van iemand die als blinde geboren was. Als die man niet van God kwam, had hij dat nooit gekund. Toen voeren ze tegen hem uit: wat, jij die vanaf je geboorte één en al zonde bent, jij wilt ons de les lezen. En ze gooiden hem eruit. Jezus hoorde dat ze hem eruit gegooid hadden. En toen hij hem teruggevonden had, zei hij: gelooft u in de Mensenzoon? Hij antwoordde: wie is dat, Heer? Dan zal ik in hem geloven. Toen zei Jezus: u hebt hem ontmoet, hij is degene die met u spreekt. Heer, ik geloof, zei hij, en hij wierp zich voor hem neer. Daarop zei Jezus: een duidelijke scheiding ben ik in deze wereld komen brengen. De niet-ziende zullen zien, en de ziende zullen blind worden. Enkele fariseeën in de buurt hadden dit gehoord en vroegen: zijn wij soms ook blind? Jezus antwoordde: was u maar blind, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u ziet, en daarom zit u vast in uw zonde.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen vandaag voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door Willibrord Lendemeyer. Hij is een Franciscaan conventueel. En het imprimatur voor dit boek werd gegeven door Monseigneur Gijzen, de bisschop van Roermond, op 2 februari 1973. We gaan dus meer te weten komen over het leven van de heilige Maximiliaan Kolbe. Hoofdstuk 1. De held van Auschwitz. Juli 1941. Het gebeurde in het concentratiekamp van Auschwitz, in de buurt van Krakau. Er was een wet. Voor iedere vluchteling moesten 10 onschuldigen sterven. En Fritsch hield zich aan die wet. Reken maar. De dag na een ontvluchting, bij het ondergaan der zon, wordt het avondappel nog strenger gehouden dan anders, deze keer vooral voor de bewoners van blok 14, van waaruit een gevangene ontsnapt is. Na het appel leest de dienstdoende officier deze order voor. Daar de gevluchte gevangene niet is teruggevonden, zullen 10 van u moeten sterven. Een ijzige rilling van dodelijke angst gaat door de gemartelde en zwakke lichamen van de gevangenen die in Carré staan opgesteld. 10 worden er willekeurig aangewezen. Als dit gebeurd is, gaat er een zucht van verlichting door degenen die overblijven, maar tevens overmeestert hen een onbeschrijfelijk gevoel van medelijden met hen die de hongerdood moeten sterven. De angstwekkende diepe stilte wordt dan plotseling verbroken door een laatste groet van de veroordeelden die naar de hongerbunker zullen gebracht worden. Tot ziens, vrienden, in de hemel, waar ware gerechtigheid zal zijn, groet de eerste. Ik ga sterven voor Polen, groet een ander. Ach, mijn arme vrouw en mijn kinderen die ik nu als wezen moet achterlaten, snikt een derde. Het is Frans Gajowniczek, oud-sergeant van het Poolse leger. De herinnering aan personen die hem zo lief waren maakte de anderen sprakeloos. De ontroering is intens, maar tegelijk is er de verachting voor de Duitsers. Tegen beter weten in komt bij enkelen de gedachte op dat de Duitsers misschien toch nog zullen afzien van deze vreselijke straf. Maar zie, uit een der rijen waagt zich een gevangene naar voren. Zonder verlof, zonder geroepen te zijn. Hoe durft hij het te wagen? Hij draagt hetzelfde boevenpak als al de anderen, maar wordt door zijn medegevangenen direct herkend en bij zijn naam genoemd. Het is pater Maximiliaan Maria Kolbe, 47 jaar oud, minderbroeder conventueel en de meest bekende priester van Polen. Zonder de officieren de gelegenheid te geven hem een vraag te stellen, verbreekt hij die angstaanjagende stilte en zegt: ik wil de dood ingaan in plaats van deze man, die huisvader is. Ik bid u, neem mijn aanbod aan. Wie ben jij en wat is je beroep? Vraagt de officier verwonderd. Ik ben katholiek priester, antwoordt pater Maximiliaan kalm. De commandant staat verbaasd en zegt dan: aangenomen. Hij schrapt de naam van Gajowniczek en schrijft de naam van pater Maximiliaan op de lijst der veroordeelden. Terwijl de 10 veroordeelden naar de hongerbunker worden gebracht, waar zij van honger en dorst zullen sterven, is het alsof de avondwind de naam steeds weer herhaalt van pater Maximiliaan, die zijn leven geofferd heeft voor een onbekende. Ongeveer 3 weken later zou de ijzeren poort van de hongerbunker weer geopend worden. Dit gebeurde op 14 augustus.
Pater Maximiliaan en drie van zijn lotgenoten waren nog in leven. Er moest echter ruimte komen voor anderen en daarom werd de beul van het kamp erbij gehaald om hen een dodelijk spuitje fenolzuur te geven. Met zijn schouders tegen de muur zat Pater Maximiliaan op de grond en, als gewoonlijk het hoofd naar links gebogen, ontving hij het spuitje, de kus van de dood. Zijn gezicht, sereen en mooi, straalde. De dubbele kroon van de reinheid en het martelaarschap was geplaatst op het hoofd van de held van Auschwitz. Te jong om gewoon te sterven, stierf hij de marteldood van de naastenliefde. Sindsdien schittert in de zwarte schande van Auschwitz de glans van een nieuw martelaarschap. Het leven van een vroom priester wordt afgesloten met de vervulling van een der hoogste lessen uit het evangelie van Christus. Zonder ook maar enigszins afbreuk te willen en te kunnen doen aan de verdiensten en offers van zoveel dapperen uit de Tweede Wereldoorlog, zijn wij anderzijds niet in staat de ongeëvenaarde heldendaad van een priester in de hel van Auschwitz te begrijpen, tenzij wij deze beschouwen tegen de achtergrond van heel zijn levensgeschiedenis. Er zijn duizenden helden daarnaast de liefde, maar in de levens der heiligen is er wellicht geen offer aan te wijzen dat gelijk is aan dat van Pater Maximiliaan Kolbe, die vrijwillig het vonnis overneemt uit de handen van een broeder in Christus om in diens plaats te gaan sterven. Terwijl hij zich volkomen bewust is van de folteringen welke aan dit sterven verbonden zijn. Zouden wij dit niet in de annalen van de Heilige Kerk als een nieuwe vorm van martelaarschap mogen aantekenen? Wel stond er geen beul om hem onder bedreiging afvallig te doen worden van het geloof, de wet en de geboden van God. Doch hier is het de martelaar die uit liefde tot God en zijn evenmens het vonnis over zichzelf uitspreekt en aan zich dat typische martelaarschap laat voltrekken waarvan het evangelie getuigt. Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Deze sublieme en verheven offerdaad is als de synthese van heel een leven van offer en liefde. Dit leven was bijzonder, en van dit bijzondere leven wilde ik u vertellen. Mogen de onbevlekte maagd, die zonder twijfel dit leven geleid heeft, mij helpen, opdat dit boek vruchtbaar mogen zijn voor allen die het lezen en voor mij.

tweede hoofdstuk. De kinderjaren. De periode van 1894 tot 1907. Het is een groot misverstand als men denkt dat heiligen vanaf hun geboorte al heilig zijn. Wel is waar dat wij allen in zekere zin heilig geworden zijn door de heiligmakende genade van het sacrament van het doopsel. En ook nog geheiligd worden door de dienst van God en door de voeding van andere sacramenten. Maar als wij in het algemeen spreken over heiligen, dan bedoelen wij daar bijzondere figuren mee. Mensen die in hun godsdienstig en geestelijk leven ver uitsteken boven de anderen. En spreken wij van een persoon die door de Heilige Kerk zalig of heilig is verklaard, dan staat tevens vast dat deze persoon de drie goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde op een heldhaftige wijze beoefend heeft. Daarbij komen dan nog andere deugden waarin zo iemand heeft uitgemunt. Wel nu, zo'n heilige was pater Maximiliaan Maria Kolbe niet in zijn kinderjaren. Trouwens, wie kan van heldhaftigheid bij een kind spreken? Toch moet men erkennen dat de jeugdjaren van pater Maximiliaan door bovennatuurlijk licht verlicht werden. Als de feiten op waarheid berusten, en wij hebben geen redenen hieraan te twijfelen, gezien het nauwe verband met de gebeurtenissen uit het later leven, toen hij tot volle mannelijkheid was uitgegroeid, dan moeten wij wel toegeven dat hij bijzonder begenadigd werd. We zullen dan ook moeten bekennen dat hij tegenover God en de mensen de bijzonder verdienste heeft de hemelse genaden met hart en ziel beantwoord te hebben. Het bijzondere is ook niet plotseling over hem heen gekomen, zoals bijvoorbeeld een plotselinge bekering, maar is hem geleidelijk geschonken om als het ware tegemoet te komen aan zijn verlangen naar een grotere volmaaktheid. De genade viel bij hem in goede aarde en bracht honderdvoudige vrucht voort. Een klein aantal jaren geleden wisten wij maar weinig of niets van zijn ouders, Julius Kolbe en zijn vrouw Maria Dabrowska. Deze laatste was de dochter van een onbekende wever uit Zduńska Wola. Ook de vader van Julius Kolbe was een wever uit Rozomils, een gehucht van Zduńska Wola. Als ouders zullen zij meer dan eens in de spreekkamer geweest zijn van een of ander klooster om hun kinderen te bezoeken, maar meer dan gewone aandacht zullen ze niet genoten hebben. De bekendheid en heldhaftigheid van een hunner kinderen zijn er echter de oorzaak van dat men meer te weten kwam van dit echtpaar. Het is bovendien een gelukkige omstandigheid dat Maria alle brieven van haar zoon angstvallig bewaard heeft en daaruit weten wij dat hij een grote liefde en bewondering had voor zijn ouders. Wij weten nu van Maria Dabrowska dat zij als meisje bad: Heer, laat mij liever sterven dan de leeftijd van het huwelijk te bereiken. Een dergelijk gebed klinkt ons wel bijzonder vreemd in de oren. Wij moeten het echter zien in het licht van de familiegebruiken van die tijd in Polen. Volgens die gebruiken moest een Pools meisje op een bepaalde leeftijd noodzakelijkerwijze trouwen, doodeenvoudig omdat de traditie dat nu eenmaal verlangde, of het meisje dat wilde of niet. De waarheid echter is dat zij reeds als kind naar het klooster wilde. Maar hoe vurig zij daar ook naar hunkerde, haar verlangen botste met de werkelijkheid. Zduńska Wola lag in het Poolse gebied dat de Russen bezet hielden en zoals in Rusland had de tsaar ook in dat gebied alle kloosters gesloten en de zusters verjaagd. Aan deze gedwongen sluiting hadden slechts enkele kloosters zich weten te onttrekken. Deze waren echter rijk en waren niet van plan arme meisjes op te nemen, zeker geen Maria Dabrowska, die al heel erg arm was. En zo kwam het dat zij bij nader inzien aan het bovengenoemde gebedje toevoegde: Maar Heer, ik wil u ook niet mijn wil opleggen. Als uw plannen anders zijn, geef mij dan een man die niet vloekt,
geen alcohol gebruikt en zijn vertier niet zoekt in een of ander café. Dit, heer, gaat zij energiek verder, terwijl ze overschakelt van u op je, dit, heer, vraag ik je onvoorwaardelijk. Een eenvoudig gebed van een goed kind uit een arm arbeidersgezin. Want de mensen van Zdunska Vola waren arm. Het leven was er ellendig en er werd veel gebrek geleden, ook in de dorpen in de omgeving. Op een afstand van ongeveer 60 kilometer begon Lodz op te komen als textielstad. Daar gingen de mensen heen om de grondstof te kopen voor hun weverijen en op het einde van de week trokken ze er weer heen om hun producten te verkopen. Ze hadden dan de hele week van de vroege morgen tot de late avond gewerkt. En dankzij de speculanten was hun loon te groot om te sterven en te klein om er behoorlijk van te kunnen leven. Op een mooie dag schijnt God het gebed van Maria Dabrowska verhoord te hebben. Ze was 21 jaar toen ze op 25 oktober 1891 trouwde met Julius Kolbe, wever van beroep en een man naar haar hart. In het voorbereidende proces van de zaligverklaring van pater Maximiliaan lezen wij dat zijn vader een vurig katholiek was, dat hij trouw naar de kerk ging, iedere zondag communiceerde en dit was van de derde orde, waar hij ook bestuurslid van was. En lid van de derde orde was ook Maria Dabrowska. Hun karakters lagen nogal uiteen. Hij was wat verlegen en ging gedrukt onder het werk. Zij was vlot en vlug met haar werk. Zo zachtmoedig en gelaten hij was, zo hard en strijdvaardig was zij. Maar de eisen die zij in haar gebed onvoorwaardelijk stelde, werden vervuld. Hij vloekte niet, dronk niet en zocht zijn vertier niet in een café. Ze kreeg zelfs meer dan ze gevraagd had, want hij veroorloofde zich niet eens een sigaret. Bovendien was hij een echte werkman, een van die werklui die het werk nog beschouwden als een heilige plicht en de zondag besteedde hij als een echte rustdag, toegewijd aan God. Vanaf het eerste moment dat zij in het huwelijksbootje stapten, was Maria Dabrowska de kapitein. Zij huurden in Zdunska Vola een grote eenvoudige kamer. In een hoek kwam de keuken, in de andere hoek werden de weefgetouwen opgesteld en achter een gordijn werden de bedden geplaatst. Dan stonden daar nog twee kasten met daartussen, volgens het gebruik van de Poolse katholieke families, een altaartje met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Częstochowa, te midden van lichtjes en prentjes. In deze werk-zit-slaapkamer werd Raymond geboren, onze pater Maximiliaan, op 8 januari 1894. 2 jaren eerder, in 1892, was Frans geboren. De aanwezigheid van deze jongens, met hun streken die niets met rust konden laten, maakten de kamer toch wel al te klein en noopten Julius Kolbe te verhuizen naar Pabianice, een dorp in de buurt van Zdunska Vola, dat groter was en waar wellicht meer te bereiken viel. Hij huurde een huisje dicht bij het kerkhof en omdat hij vooruit wilde nam hij iemand in dienst en opende bovendien een winkeltje waar hij van alles kon kopen. Moeder Kolbe nam de zaken van het winkeltje waar en even later slaagde vader Kolbe erin nog 3 tuintjes te pachten. Zo kon hij uiteindelijk de eindjes aan elkaar knopen. De Pabianice werd de derde zoon geboren in 1896, gevolgd door Valentijn 1897 en Antonius 1900. De laatste twee zijn vroeg gestorven, zodat pater Maximiliaan 2 broers overbleven, Frans en Jozef. Na enkele jaren van noeste arbeid en zware offers ging het de familie Kolbe goed en kon vader Kolbe een beter huis huren. Hij behield zijn werkplaats, de winkel werd zelfs uitgebreid en hij kreeg ook nog de leiding van een goederenloods. Moeder Kolbe is intussen ook nog de vroedvrouw van het dorp, zoals dat in de dorpen veel voorkwam, weliswaar zonder diploma's, maar toch met ervaring.
Uit de karakterbeschrijvingen van zijn later leven valt pater Maximiliaan ons vooral op door zijn buitengewoon zachte, vaderlijke houding. Ook degenen die hem als jongen gekend hebben, herinneren zich allemaal zijn zachtheid en mildheid. Gaven die hem, zoals dat gaat onder jongens, ook wel de bijnaam Heilig Boontje bezorgden. En toch ontving Raymond van moeder natuur een levendig, onstuimig temperament, geneigd tot plotseling opkomende reacties en koppigheid. Ongetwijfeld heeft hij hard moeten vechten om zichzelf de baas te worden en zijn karakter onder controle te krijgen. De strenge opvoeding die hij thuis kreeg zal hierbij zeker geholpen hebben. Moeder Kolbe had haar kind spoedig doorzien. Zij zag zijn deugden en ondeugden en wist op een heel verstandige manier het eerste liefdevol te koesteren en het andere te onderdrukken. In het al meer genoemde proces van Warschau vertelt zij: hij was een levendige jongen, vlug als water en wat trots, maar van de drie kinderen was hij toch wel het meest gehoorzaam. Aan hem had ik de meeste steun als ik met mijn man naar het werk ging. Raymond werkte dan in de keuken, zorgde dat het huis kraakhelder schoon was en in een ommezien knapte hij alle karweitjes op. Als er soms straf moest worden uitgedeeld voor kwajongensstreken, was het ook Raymond die gewilliger deze straf aannam dan zijn andere broers. Hij haalde zelf de stok en hield zich gedwee klaar om de slagen te ontvangen, waarna hij, zonder te mopperen, de stok weer op zijn plaats bracht. Bij een of andere gelegenheid moest ik Raymond berispen. Ik herinner mij niet juist meer waarom. Ik was alleen met hem en zei hem tamelijk ernstig: Raymond, jongen, ik weet niet wat er van jou terecht moet komen als je niet beter oppast. Deze woorden hadden hem zo getroffen dat er al spoedig een hele verandering bij hem viel te bespeuren.

In deze gezonde tegenwoordig, zouden wij zeggen, wat al te strenge opvoeding, werkte vader Kolbe samen met zijn vrouw. In deze tijd,

vluchtig te keer gingen. Bij deze kleine voorvallen, die onuitwisbaar geprent bleven in het geheugen van de moeder en de tijdgenoten van Raymond, moet men ook de ouderlijke zorg voegen voor het geestelijk en godsdienstig leven van hun kinderen. Enkele keren in de week werden zij na schooltijd naar een zekere Vladimir Jakovski, pastoor van Babjanice, gestuurd voor godsdienstonderricht. Deze priester was ook de geestelijke leidsman van het echtpaar Kolbe. Chronologisch moeten wij hier een bijzondere gebeurtenis vermelden, welke in de jeugdjaren van pater Maximiliaan plaatsvond. Het gaat om een liefderijke, moederlijke verschijning van de heilige maagd, die hij nooit meer zal vergeten en die voor hem steeds een aansporing zal zijn in zijn ridderlijke liefde voor de onbevlekte en de inspanningen van zijn apostolaat. Nooit heeft pater Maximiliaan, niet tegenstaande zijn talloze, vertrouwelijke gesprekken met zijn medebroeders, ook maar het minste van deze gebeurtenis verteld. Zijn dood had plaats in omstandigheden die toch niet vreemd waren aan de voorspelling van het hemels visioen. En pas na zijn dood schreef moeder Kolbe in een brief, waarin zij haar moederlijk verdriet de vrije loop liet, over deze gebeurtenis. Deze brief was gericht aan zijn medebroeders en is gedateerd 12 oktober 1941. Doordat zij een nauwkeurige opeenvolging geeft der gebeurtenissen en de juiste omstandigheden waarin deze plaats hadden, krijgt men de indruk dat zij al die tijd veel heeft nagedacht over dat voorval. Zij schrijft: door een bijzondere gebeurtenis die pater Maximiliaan in zijn kinderjaren meemaakte, wist ik eigenlijk al vrij vroeg dat hij eens als martelaar zou sterven. Ik weet alleen niet meer of het voor of na zijn eerste biecht gebeurde. Op een goede dag was er iets dat mij niet beviel. Ik nam hem onder handen en zei: Raymond, jongen, wat moet er toch van jou terechtkomen als jij je niet betert? Daarna heb ik er helemaal niet meer aan gedacht. Wel merkte ik dat het kind zo veranderde dat je het niet meer terugkende. In huis hadden wij op een verborgen plekje achter een gordijn een altaartje en daar ging hij dikwijls onopvallend naartoe om te bidden. En dan huilde hij. Ik heb hem wel eens stiekem gadegeslagen, maar hechtte er geen waarde aan omdat ik dacht dat het een sentimentele jongensgril was. Het zal wel overgaan, dacht ik. Hij ging ook vaak het huis uit en ging dan naar de kerk. Andere vrouwen vertelden mij dat Raymond dan lang zat te bidden voor het Maria-altaar. Op een gegeven moment werd ik toch ongerust. Hij was nog een kind, maar wat zijn gedrag betrof was hij zijn leeftijdsgenoten ver vooruit. Altijd ingetogen, altijd ernstig en als hij bad, huilde hij. De gedachte kwam bij mij op dat hij wel eens ziek zou kunnen zijn. Toen hij eens alleen met mij thuis was, vroeg ik hem: Raymond, wat heb je? Voel je niet goed? Hij boog zijn hoofd en zei niets. Wat mankeert je toch? Hij zweeg in alle talen. Opeens vond ik het middel. Ik zette hem met de rug tegen de muur om hem zo tot spreken te dwingen. Luister eens, Raymond, je weet heel goed dat je aan je moeder alles moet zeggen. Nou dan, je wilt toch niet ongehoorzaam zijn? Ik had de juiste snaar getroffen om zijn weerstand te breken en Raymond sprak. Hij beefde van ontroering en met tranen in de ogen zei hij toen: Moeder, toen u mij laatst berispte, heb ik heel veel tot de heilige maagd gebeden en haar gevraagd mij toch te zeggen wat er van mij terecht zou komen. Toen ik eens in de kerk was, vroeg ik het weer en toen verscheen de heilige maagd met 2 kransen in de handen. Een witte en een rode. Ze keek mij heel lief aan en vroeg mij of ik die 2 kransen wilde hebben. De witte betekende dat ik zou volharden in de reinheid.

0: dat ik als martelaar zou sterven. Ik heb toen geantwoord dat ik ze allebei wel wilde hebben. Toen keek de heilige maagd mij nog eens heel lief aan en verdween. En ik heb me toen voorgenomen steeds braver te worden, moeder. De buitengewone verandering in de jongen was voor mij het bewijs dat hij de waarheid sprak. Later heeft hij mij nog wel eens met een stralend gezicht gesproken van zijn grootste verlangen, het martelaarschap. En zo heb ik er mij ook op voorbereid, zoals de heilige maagd dat deed na de voorspelling van de oude Simeon. We weten niet of moeder Kolbe op haar beurt het geheim van haar jongen aan haar man verteld heeft. Het zou ons niet verbazen. Maar wel weten wij dat niet tegenstaande dit programmatisch visioen, dat Raymond goed begrepen had en dat niet minder goed begrepen werd door zijn moeder, die het zich na zoveel jaren nog levendig kon herinneren, er geen veranderingen werden aangebracht in de plannen van het echtpaar Kolbe. Zij waren gewend elk jaar op bedevaart te gaan naar het heiligdom van Shestokova. In een van de voorgaande jaren hadden zij volgens een vertrouwelijke mededeling van Raymond met een edelmoedig geloof hun oudste zoon aan de Heer aangeboden met de belofte aan de heilige maagd elk offer te zullen brengen om Frans voor priester te laten studeren als de Heer dat zo wilde. Raymond zou thuis moeten blijven helpen en zich zodoende moeten voorbereiden om eens het werk van zijn vader over te nemen. Ook na de verschijning van de heilige maagd hielden zij, zoals gezegd, vast aan hun plannen. Angsten en twijfels hebben hun wel eens slapeloze nachten bezorgd. De eenvoudigste oplossing zou zijn ook Raymond te laten studeren. Heel eerlijk onthulde moeder Kolbe dat het werkelijk onmogelijk was. Toen hij de lagere school af had, waren er maar weinig middelbare scholen in dat gedeelte van Polen, dat door de Russen bezet was, en bovendien kostte het een hele hoop geld om er een jongen te laten studeren. We waren arm en wilden ook niet rijk worden, omdat wij overtuigd waren dat de rijkdom een hindernis is voor het geestelijk leven en zelfs gevaarlijk voor het eeuwig leven. God heeft ons gespaard voor dergelijke gevaren. Wij hadden dus besloten onze oudste zoon te laten studeren en Raymond in het huishouden te laten helpen. Hij deed het graag, heel graag, zelfs zo dat hij zo nu en dan voor een verrassing zorgde door bijvoorbeeld iets heel aparts te koken. En hoewel hij nog een kind was, wist hij steeds weer iets te vinden waarmee hij mij een plezier deed. In het licht van deze kleine dingen kunnen wij al een beetje lezen in de ziel van de 10-jarige Raymond. Zoals wij verder zullen zien, liet hij zich in alles leiden door de stem van de gehoorzaamheid, of, bij gebrek hieraan, door uiterlijke feiten waarvan hij meende dat het tekenen waren van Gods wil. Begaafd met een voor zijn leeftijd vroege evenwichtigheid, weet hij dat hij als kind maar één plicht heeft, gehoorzamen aan zijn ouders, en dat doet hij met edelmoedigheid en in alle eenvoud. Frans Pizalski, de buurman van de familie Kolbe, beschrijft hem op die leeftijd als volgt. Hij had een opgeruimd karakter, was blijmoedig en levendig. Hij zei mij eens dat hij vol blijdschap was, zoals Sint Franciscus van Assisi, en dat hij wel zou willen praten met de vogeltjes. In de kerk was hij ingetogen en ging hij helemaal op in het gebed. Hij was al heel vroeg misdienaar en ging graag naar de kerk. Hij vermeed rumoerige spelletjes, hij was gehoorzaam aan zijn ouders en gedisciplineerd. En zo, beste luisteraars, beëindigen we deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we het leven van pater Maximiaan Kolbe steeds beter zullen leren kennen. Een volgende keer gaan we verder in dit hoofdstuk en leren we wat die grote aantrekkingskracht was die Maximiliaan, of Raymond, zoals hij zijn geboortenaam was, voelde voor de Franciscaanse spiritualiteit. Dat is voor een volgende keer. Wij danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u er een volgende keer opnieuw bij bent om het leven van pater Maximiliaan Kolbe te leren kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we Lia en Mark te gast van VZW De Grijze Kat. Ja, die naam alleen al spreekt voor mij tot de verbeelding. Jullie zijn een VZW uit Antwerpen en jullie zijn ook een lokaal initiatief. Mm-hmm. Ja, misschien eerst jullie zelf even voorstellen en in grote lijnen wat jullie met de Grijze Kat doen.
1: Ja, Mark van Kerkhoven ben ik. En we hebben eigenlijk de Grijze Kat leren kennen toch al heel veel jaren geleden. En dat had te maken met het feit dat de Grijze Kat zocht naar een Sinterklaas. Want hun Sinterklaas die was oud of misschien zelfs gestorven, dat weet ik precies niet meer. En ik had al een paar keren de ervaring gehad om als Giro-leider Sinterklaas te spelen. Dus goed, nu naar de Grijze Kat. En toen heb ik de stichter van de Grijze Kat heb ik nog net gezien, bij wijze van spreken. Want 4 maanden nadien heeft hij een heel zware hartaanval gehad en is hij ook gestorven. Hè. En dat is eigenlijk het moment geweest, maar goh, ik was toen Sinterklaas in de Grijze Kat, maar voor de rest de werking hebben we eigenlijk op dat moment nog niet echt meegemaakt. Hè. En dan toch wel een paar jaar later zijn we er echt met ons twee benen ingesprongen zo in wat de Grijze Kat is. En we zijn nu nog altijd bezig zo. Hè. Dus dat is een beetje de start. Ja.
0: Want ik zeg Mark en Lia en... Maar ik spreek ook in termen van we. Het is misschien ook relevant om mee te geven aan de luisteraars dat jullie als echtpaar geëngageerd zijn.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja. Ik heb dus het geluk om al 42 jaar met Sinterklaas getrouwd te zijn. En de Grijze Kat is inderdaad al een heel stuk van ons leven. En we hebben het gevoel dat het precies belangrijker en belangrijker wordt. Of meer nodig, of goed dat het aanwezig is. Ja,
0: we gaan het even schetsen voor de luisteraars. Jullie zijn actief in de Antwerpse wijk Den Dam. Misschien eerst iets vertellen over die wijk, haar eigenheid?
1: Ja. We hebben heel lang, want heel vroeger bij het begin waren er nog andere huizen ook. Men is een beetje in de stad wat rondgedwaald en ergens een plek gevonden. Maar dan heel lang in een schippers, echt tegen de Schelde aan, waar vooral gepensioneerde schippers, die dus niet meer wegvaarden, hè, maar die daar woonden. En ook een aantal jongere kinderen. Hè, en daar is eigenlijk is heel die werking heel sterk bezig geweest. Tot een jaar of 10 geleden, denk ik. Het huis waarin we waren was zo onderkomen en moest dringend gerenoveerd worden. Maar we hadden de centen er niet voor. Hè. En dus hebben we het verkocht. En dat is eigenlijk nog zeer goed meegevallen, want juist op dat moment begon men in die wijk met heel nieuwe renovatieprojecten te werken en projectontwikkelaars enzovoort enzovoort. En dus hebben we eigenlijk een vrij goede prijs gekregen om dan een ander huis te kopen op het Damplein, dat toen ook een heel arme buurt was, nu nog. Maar nu gebeurt er precies hetzelfde. Ook daar zijn wat nieuwe projecten en zo. Maar goed, er zijn buiten die projecten ook heel veel arme mensen en ook mensen die vanuit andere landen naar hier komen. En dan, dus er is werk genoeg, laat ons zeggen. Hè. Ja. Dat is een periode geweest die we nu nog kennen, maar we zitten nu, denk ik, zeker nog meer verankerd in Den Dam, hè, de wijk Den Dam in Antwerpen. Zo. Zoals ik gezegd heb, ook waar toch ook heel wat verdoken armoede is. En die, die stille, na die 10 jaar zeker een trefpunt wordt van voor heel wat mensen. Hè, die op bezoek komen of die aan een activiteit meedoen of die Sinterklaasviering doen, kerstviering enzovoort enzovoort. Hè, ja.
0: Want u zegt het al, daar zijn veel arme mensen. Dat is eigenlijk, hoe zou ik het zeggen, de doelgroep die jullie in de eerste plaats voor ogen hebben. Er te zijn voor de armen en hen te ondersteunen. Ja. In wat voor dingen, zoal vooral materieel? Of hoe is jullie werking?
2: Ja, ik wou nog even toevoegen. Op Den Dam was vroeger een kerk. Ik ben even de naam vergeten.
1: Sint-Lambertuskerk.
2: En met, laten we zeggen, 24, 25 trouwe gelovigen. Maar de kerk is dus oud en het is ontwijd. Maar de mensen blijven wel met hun honger zitten. Mario Dries, dus de nieuwe directeur of
1: voorzitter,
2: is ook altijd naar de kerk gegaan. Dus zij kent ook de parochianen daar. En nu stilaan is er een verbroedering tussen de parochianen en de grijze kat. Kom bij ons bidden. Dat is stilletjes aan het groeien, want dat zijn allemaal ook oudere mensen en die krijgen geen nieuwe kerk, maar bidden kan je overal. Dus het karakter van de grijze kat is ook een ontmoetingsplaats, stilletjes aan het worden, voor gelovige mensen die samen willen komen om te bidden. Mm-hmm. En de bisschop, Jo is naar de bisschop gestapt, monseigneur Bonny, en heeft die geschiedenis een beetje verteld en hij heeft gezegd, zeer, zeer goed, jullie krijgen een eigen tabernakel met daarin steeds de gewijde hosties. Dus het is een win-win situatie. Open deur. Mensen van vluchtelingen zijn welkom, maar ook mensen van de parochie zijn welkom. En als wij jaarlijks een barbecue doen op het einde van het werkjaar, dan zitten we buiten tot op het plein, onder tentjes en er wordt gebarbecued. En zo groeien mensen ook naar elkaar. En dat is mooi, dat is grijze kat, niet zoals vroeger voor de straatjongeren, maar toch welkom. Ja. Welkom bij de grijze kat.
3: Jullie zijn, dat vind ik precies ook wel het bijzondere aan jullie werking, dat jullie inderdaad zo lokaal verankerd zijn. Het is geen, hoe zou ik het zeggen, grote liefdadigheidsorganisatie, die misschien soms ook wel wat leidt tot onpersoonlijkheid. Bij jullie is het echt heel verankerd en persoonlijk contact dat belangrijk is.
1: Mm-hmm, ja. Inderdaad, ja. Ja,
3: ja. Ja. Lia, u zei net, begon met werking bij de straatjongeren. Misschien is het ook wel interessant om eens eerst de geschiedenis een beetje te overlopen. In 2025 zal de grijze kat 80 jaar bestaan. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Jullie spraken al over Pater Kuilen.
1: Ja. De start is eigenlijk geweest dat Pater Kuilen was een Nederlandse redemptorist. En die dan, en dat weet ik niet precies, dat zou ik ooit eens aan Jo moeten vragen. Is Pater Kuilen dan in Antwerpen terechtgekomen? En dat was dus vlak dat einde van de oorlog, hè, met kapotgeschoten gebouwen, met grote broers en vaders die gedeporteerd waren en ook eventueel gestorven waren. En dus de jongeren, de kinderen, die zwierven een beetje door de stad Antwerpen en gingen ook een aantal dingen doen die ze eigenlijk niet mochten doen, hè, want maar ja, ze hadden honger enzovoort enzovoort. En dan heeft Pater Kuilen gezegd, ik moet hier iets doen. Ik moet hier iets doen met die jongeren. Hè. En in oorsprong waren het jongens, hè, en hij heeft dan een club opgesticht, de club van de Grijze Kat, de jongensclub van de Grijze Kat. Hè. En dan later mochten de meisjes ook wel meekomen om de duur. Ja. En daar heeft dus Pater Kuilen, dan beneden in de kelder van het klooster, had hij dus gedaan gekregen van zijn medepaters, dat daar bijeenkomsten konden georganiseerd worden voor die jongeren. En er was altijd een vaste stramien, eten. Want dat was heel belangrijk. Hè? Dus er zorgde altijd dat er eten was. Hè? Een stuk verkondiging, zouden wij nu zeggen. Hè? Vertellen over Jezus. Ja. En ook plezier. Een film werd er bijvoorbeeld soms gedraaid. Of er werd een toneeltje gespeeld of wat dan ook. Dat waren zo de drie grote elementen. En we hebben foto's gezien, hè, want we waren er toen nog niet bij, maar we hebben foto's gezien waar die zaal echt wel echt goed vol zat, zo met 50, 60, 70 kinderen. Zo. Oorspronkelijk jongens, nadien dus meisjes en jongens. En dus bij het zoeken naar een nieuwe plek, want ja, op een duur kon hij in de ruimte daar beneden niet meer, dus moesten andere plekken zonder worden, was altijd interessant om te weten, we moeten een ruimte hebben waar nogal wat kinderen kunnen naartoe komen. Hè. We moeten niet ergens een klein livingesken hebben of zo, nee, we moeten, ja. En dus, en dat heeft de pater samen met enkele helpers, hè, heel de tijd getrokken, letterlijk en figuurlijk getrokken zo, om die kinderen dus een, ja, hij kon niet alles oplossen natuurlijk. En wij kunnen dat op dit moment ook nog altijd niet. We kunnen niet alles oplossen. Maar we kunnen wel de dingen doen die we kunnen doen. En op die manier toch ook wel een stukje mee hen ondersteunen. En dat is op dit moment nog altijd even goed. Hè? En het is IO vooral die zich met die dingen wat bezighoudt. Dus IO3 houdt zich vooral bezig met het invullen van papieren, het meezoeken naar een oplossing, het ook iemand iets naar zijn voeten geven. Wat te zeggen, ja, maar ik breng hier nu een stapel binnen van 15 rekeningen. Ik zeg nu zo maar iets. Ja, maar als jij die niet open doet en je bekijkt die niet en je regelt dat niet, ja, dan zul je op een bepaald moment toch wel even moeten verschieten. Zo ook die dingen. Hè? Want IO kan ook ik kan ook op een heel moederlijke manier spreken, maar ze kan ook wel mensen naar de voeten geven, hoor. Allee, echt wel. Ja.
2: De pater had ook iemand die een groot schilderij had gemaakt. En dat is dus een Christusfiguur met open armen. En eronder staat in het Latijn Christus vincit. Jezus overwint. En datzelfde schilderij hangt nog steeds bij ons in het lokaal nu. De pater had ook een gebed en een lied. Dat gebed bieden wij iedere maand. Dat lied zingen wij iedere keer op het einde van de gebedsviering. Dus traditie en de oude getrouwen onder ons, die kennen dat lied en kunnen dat gebed van buiten meezeggen. En de anderen, die luisteren gewoon mee. Maar ik wil wel zeggen, dus de pater, de geest van de pater, de gelovige geest van de pater, Christus overwint alles. Armoede, ziekte, buitensluiten, ja, oorlog. Enfin, ja.
3: Het doet eigenlijk toch wel een beetje denken aan Don Bosco, hè?
2: Ja.
1: Zo zeker. Zeker. Ja, zeker. Ja. En het boeiende is, vind ik nu, Bosco is ietsje verder in de tijd zo, maar heeft een stempel gedrukt, hè, op een bepaalde manier van omgaan met straatkinderen, met arme kinderen en arme gezinnen en zo. Hè. Ik zal niet zeggen dat pater Kuilen en pater Don Bosco dezelfde stijl hadden, dat denk ik zelfs niet, maar de drang om met die kinderen en die gezinnen, hè, want het is altijd, ja, het is niet alleen de kinderen, als je de kinderen helpt, help je natuurlijk ook het hele gezin en omgekeerd. Hè. Die drang om voor die mensen iets te doen en daar eigenlijk ontzettend veel tijd voor gekregen heeft. En ik denk dat het ook niet toevallig zal zijn dat hij ook een paar keer een serieuze hartaanval heeft gehad. Gewoon van alle zorgen en alle nadenken, denk ik. Hè. Ik ben geen dokter natuurlijk. Hè, maar, en dat heeft IO3 trouwens nu ook nog altijd. Hè. En we proberen het ook allemaal samen te doen. Hè. En dat is boeiend. Ja.
2: Ja, plus bij ons is ook iedereen welkom. Een ander geloof, niet geloof, twijfelgeloof, vurig geloof. Iedereen is welkom. En als wij bidden, op een bepaald moment tijdens de gebedsviering, dan spreekt die in het Arabisch of iemand anders in het Engels. Wij verstaan er niks van. Zwakke onder ons is iemand met een heel beperkte verstand. Als we bidden, we denken voor papa, mama, hè. Maar op het einde zegt ze duidelijk amen of laat ons bidden en wij bidden allemaal mee. Ongelooflijk. Maar we verstaan niet echt. Dat kan allemaal. Niemand lacht ermee. En in de week was er een jong meisje en die hoorde voor de eerste keer zwa bieden. En ze lachte. En ik dacht, oei kindje, het is zwa in zijn pure zijn. Maar achteraf, ik ging naar haar toe en ik probeerde uit te leggen, zwa is zo geboren. Hè. En ze zegt, ja, maar nee, ik moest niet lachen met hem. Maar de mama was nogal een grote. En die was in een stoel gaan zitten en die zat klem. En die wou recht staan en die kon niet recht. Allee, ik wil maar zeggen, dat is echt gebeurd. Hè, zo een stom voorval, maar ze lacht zwaar niet uit. Dus veel respect voor elkaar ook. Allee, ja.
3: Ja, en, want ja, zoals jullie het nu vertellen, is het vandaag de dag vooral werking voor de armen, de kansarmen. Het is wat geëvolueerd dan doorheen de jaren. Vroeger waren het de straatkinderen. Hoe is dat dan gegaan? Er waren misschien ook minder straatkinderen op de duur. Dat was misschien heel eigen aan de periode na de oorlog.
1: Ja, dat klopt. Maar er zijn nog altijd kinderen. En het zijn nu dikwijls ook kinderen van andere nationaliteit. Hè. Mm-hmm. Maar die groep als zodanig, kinderen die echt op straat ronddolen, denk niet dat we daar nog veel, alleen nog veel kinderen hebben zo. Hè. Mm-hmm. Maar wel kinderen bijvoorbeeld. Hè. Er was een gezin met 7 of 8 jongens. Hè, die allemaal Wat was de eerste letter van hun naam?
2: Nee, de laatste. Kelly, Benny, Danny, Benny,
1: ja,
2: Danny.
1: Ja, zoiets, ja. Ja. En dat was een mooi gezin, maar dat was ook niet simpel zo. Hè. Dus die groep is eigenlijk inderdaad een beetje geëvolueerd van kinderen die dolen op straat naar kinderen die in armoede zitten. En in die zin is dat natuurlijk allemaal een beetje vergelijkbaar ook. Hè. Ja.
2: Maar in de buurt zijn wel verschillende verenigingen, Elegast en het Vlot, ik kan het niet zo duidelijk noemen, die ook oog en oor en tijd en aandacht hebben voor de kinderen. En sport is er ook. En op het plein waar wij zijn is een volleybal.
1: Basketbal,
2: dat is altijd volk. Kinderen zijn altijd op straat aan het spelen, dus de stad Antwerpen doet wel iets voor de plaatselijke armoede. Ja.
3: Ja. Ja, jullie hebben ook een erkenning, geloof ik, van stad Antwerpen als werking.
1: Ja. Ja, en dat is nu ons groot probleem op dit moment. We hebben een erkenning, dat is zo, maar we hadden eigenlijk ook heel wat subsidies omdat we met jeugd werkten. Uh-huh. Maar eigenlijk is heel de jeugdwerking vlak voor de corona, maar eigenlijk daarvoor ook al een beetje. De jongeren waren er niet, ze kwamen niet meer. En dat had ook te maken met het feit dat de begeleiders ook allemaal... De echtgenoot van Christine is begeleider geweest. Er waren een paar nog begeleiders die... Ja, 30, 40, 50, 60 jaar oud waren. Dus op een bepaald moment kwamen die jongeren ook niet meer en waren er geen begeleiders. Hè. En dat betekende natuurlijk dat... Want de stad gaf ook wel heel wat steun, financiële steun ook. En allee, we moeten eerlijk zijn, daarin hebben we ook voor een groot deel de werking van de Grijze Kat. Ook voor de jongeren, maar ook voor de ouderen en voor de centrale verwarming en voor de enzovoort. En nu zitten we daar een beetje met een heel grote vraag. Zo van, hoe moet dat naar de toekomst toe? Want subsidies die hebben we niet meer gekregen. Nou, nee, als je niet kunt aantonen dat je jongeren hebt en dat je een activiteitentabel kan laten zien enzovoort, krijg je natuurlijk niks. Wat dat logisch is, hè? Natuurlijk is dat logisch. Maar voor ons is dat niet zo simpel. Hè? Ja.
3: Omdat er nog wel andere noden zijn natuurlijk. Hè?
1: Natuurlijk, ja. En nu moeten we bijvoorbeeld,
2: de lift is kapot.
1: Ja.
2: Het vuur.
1: Verwarming, dus enorm, kost veel geld allemaal. Hè?
2: Ja, ja. Ja. Ja, het kookvuur. Kleine huishoudelijke dingen. Ja, dat verslijt allemaal rapper dan in een gewoon gezin. Het is open huis. Soms vraagt iemand van de parochie, mag ik bij jullie geen vergadering komen doen? Tuurlijk, zegt joh, koffie opschenken. Allee, dat gaat allemaal mee door. Vragen bij huurgeld, oh nee, want dat zijn vrienden, mensen van de buurt. Maar verwarming, waterleiding is kostelijk. Dus wij moeten echt de koppen bij elkaar steken. En iemand die van het geld heel veel afweet, om concreet centen in het laadje te krijgen.
3: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Want hoe werken jullie in het algemeen? Natuurlijk, jullie zetten jullie vrijwillig in. Dat is eigenlijk het grootste wat je kan doen eigenlijk, bij de Grijze Kat, denk ik. Maar vooral die praktische dingen die ook bekostigd moeten worden. Leven jullie op giften?
1: Ik heb van Jo een bepaald moment de kleine opdracht gekregen om regelmatig ook een nieuwsbrief te maken. Minstens twee keren. Ik was rond kerstmis en rond het einde van het schooljaar. Kerstmis om het kerstmaal en ook de cadeautjes die we geven een beetje te sponsoren. En tegen het einde van het werkjaar voor de kampen. Hè, voor de, en dus in die zin hebben we eigenlijk een breed groep van sponsors. Maar ook daar, mensen worden ouder en ouder. En regelmatig krijgen we ook de brief terug van niet meer bestelbaar. Hè, want de mevrouw of de meneer zwijgt of kan niet meer antwoorden. Dus in die zin, daar is een zeker. Want we hebben nu nog niet zo lang geleden weer terug opnieuw een nieuwsbrief gestuurd. Dat ritme van twee keer per maand, dat doen we niet meer. Maar wel als er zoiets dringend is en er komt wel wat reactie op. Allee, dus in die zin... Ja. Die groep die verkleint natuurlijk ook altijd en er komt niet heel veel volk bij. Dus dat is, het financiële is eigenlijk een heel moeilijk punt. En eigenlijk... zouden wij zeggen als vrijwilligers zo van... dat interesseert ons niet, wij zullen ons wel bezighouden met de kinderen en zo. Maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Hè, want die kinderen, de activiteiten die we kunnen doen... en de maaltijden die we geven en de feesten die we doen... Ja, dat kost allemaal geld. Hè, dus dat is een... Ja, dat is op dit moment een moeilijk punt, ja.
2: Nu, ik durf ook wel zeggen dat er regelmatig zoiets onvoorziens uit de lucht valt. Dat kan zijn met die kiwis. Ik kan het niet meer nauwkeurig vertellen, maar iemand werkte samen met kiwis en op dat moment kregen wij speelgoed en kiwis en popjes van de firma. Dank u wel. Er was een groep jonge mensen uit Brussel en die wilden een sociaal project en die hebben uit het niets voor 40 mensen gratis een kerstmaaltijd gemaakt. Wat dacht je? Yes! Want jaar nadien zeiden ze, het was toch wel heel veel werk. We gaan dat niet meer doen. Dus het is zo wat voorzienigheid. Maar de realiteit zegt wel, ja, het zal wel in orde komen, maar je blijft altijd een beetje op eieren lopen. Want het budget wordt maar kleiner en onze God zal wel helpen. Maar we moeten zoveel vertrouwen soms hebben in getallen op papier. Maar ja, dat weten we niet. Mm. Ja.
3: Eventjes nog voor de duidelijkheid. Dus jeugdwerking is sinds corona geminderd, maar jullie doen wel nog toch die activiteiten voor kinderen, omdat jullie daar net over spraken?
1: Eigenlijk is het zo dat we meer dan vroeger alle activiteiten die er zijn sowieso openen voor ook de kinderen.
3: Ja.
1: Bijvoorbeeld als we op bedevaart gaan, dan spreken we ook een aantal kinderen die we dan eigenlijk voor de rest van het jaar eigenlijk niet meer gezien hebben, toch nog aan van, op de goesting, we gaan er daar, ga je mee? En dan is er gewoon ook wel, zijn er ook wel, en dat is wel mooi, omdat op die gezamenlijke bijeenkomsten zit daar een grote verscheidenheid. Hè? Hele jonge, hele oude mensen. En dat is wel interessant. En ook wij brengen dan onze kinderen soms mee. En als Noor, hè, een van onze kleinkinderen, die is daar heel gevoelig voor. Die vindt dat geweldig en die komt heel graag mee. Zo. Dus op die momenten wel. Hè? Maar de rest van de activiteiten, het bidden natuurlijk, is voor een aantal jongeren niet zo aantrekkelijk niet meer. Dus, maar als het echt een gezamenlijke activiteit is, dan nodigen we ze heel graag uit en ze komen. Ja.
2: Dus bijvoorbeeld concreet, we gaan op bedevaart naar Meerseldreef. Dat is een klein kerkje van de paters Capucijnen in Nederland. En de paters hebben een speeltuin. Dus we picknicken, er is een lange wandeling. Wie goed kan wandelen, doet het mee. Wie zegt, nee, het is voor mij te ver, die gaat naar het heiligdom en wacht daar. We drinken in openlucht koffie, de kinderen spelen. Wij doen een ernstig babbeltje over synodale weg. Hè? Allee, dat gaat samen. We komen toe, we hangen allemaal een kruisje aan, want we zijn op bedevaart. We wandelen dan de kruisweg. De kinderen stellen vragen, wie is daar, waarom doen we dat? Ze horen, ze zien ons bidden. Dus het is een mis. Het is gezelligheid, maar het is ook bidden. Allee, ja. Maar daar krijg je geen subsidie voor, hè?
1: Nee.
3: Ja. Dat moet structureel zijn of regelmatige basis.
1: Dat is het, hè.
3: Ja.
1: Je moet een minimum aantal kinderen hebben en een minimum aantal activiteiten hebben voordat je aan... Ja. Ja. Dat is ook logisch, natuurlijk. Hè. Ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Mark en Lia van Kerkhoven, die zich inzetten bij VZW De Grijze Kat, sinds intussen toch al heel wat jaren. Hè? Jullie hebben daarnet bij de voorstelling van De Grijze Kat al verschillende zaken aangehaald die jullie doen. Gebed, voedselbedeling, gewoon mensen verwelkomen en ondersteunen. Willen jullie eens vertellen hoe een werkjaar eruit ziet bij De Grijze Kat?
1: Mm-hmm. We hebben heel lang elke week een gebedsavond gehad. Elke week hebben we gebedsavond gehad op vrijdag. Rond de coronaperiode lag dat natuurlijk volledig stil. En dan zijn we overgeschakeld naar 1 keer per maand. Maar dat was eigenlijk wel heel weinig. Hè? Als je ze 1 keer niet kunt of vergeet, ja, dan zit je direct 2 of 3 maanden verder. En dus bij het begin van dit werkjaar, hadden we ook gezegd van ja, dat is toch wat weinig, we gaan het 2 keer per week doen. Hè? 2 keer per maand, om de 14 dagen. En dat loopt nu. Ja, dat loopt nu.
2: En het schema van een gebedsavond is, we komen samen om 5 uur, dan schenkt Julia koffie op. En dan drink ik koffie of thee met een koekje overschot van de voedselbedeling. Om 6 uur gaan we naar boven, naar het kapelletje. We zitten in een kring of in een dubbele rij als er heel veel volk is. Er worden boekjes uitgedeeld. Iemand bereidt de gebedsviering voor. De ene keer gaat het over het evangelie van de zondag. De andere keer is het over een figuur, een schilderij, een film, meer meditatie. We bieden samen, we luisteren naar elkaar. We mogen ook zeggen, dat woord versta ik niet. Of waarom zegt Jezus dat 3 keer? Of waarom komt hier 4 keer het woord evangelie in of vrede in? Dus we mediteren, we leggen het open in de groep. En dan wordt het afgesloten met het gebed van De Grijze Kat. Dan gaan we terug naar beneden. En dan heeft Aisha een grote pot soep, een boterham met kaas. Of een bord soep, een boterham met een stukje vlees, overschot van de voedselbedeling. En daar drinken we water bij. Als er iemand jarig is, en dat gebeurt dus regelmatig, Aisha is van Afghanistan, dus ook een beetje gesluierd, dan bakt ze taarten, ongelooflijk, en dan doet het licht uit, kaarsjes, en dan eten we samen een stukje taart en we zingen voor de jarigen. Dat is een gebedsavond, een gebedsmoment. Ja, en rond 9 uur is het gedaan.
1: Mm-hmm. En dan gaan we minstens ook 1 keer, zoals Lia straks al, of er juist al gezegd heeft, op bedevaart. We zijn al verschillende plekken, Scherpenheuvel, een paar keren. Dan inderdaad Meersel Dreef. Nu zouden we naar Alsenberg gaan binnen een paar weken, of ik weet niet precies wanneer. Dus dat zit er zeker ook in. Gisteren zouden we naar de Rozier gaan, naar de Karmel gaan, met daar dan een uitleg van

0: Die had een video van Theresia. Ja, dat klikte natuurlijk goed, hè, want het gaat over de Karmelieten en de Karmelitessen. Dus dat was mooi, dat was heel goed. Dat was heel goed. Dus zo'n soort bezinningsdag, laat ons nu zeggen, zonder daar hele zware thema's binnen te halen. Alhoewel, allee, we mogen ook de mensen niet onderschatten. Hè. We mogen hen ook niet alleen maar wat kleine tirelantijntjes aanboden. Er wordt soms serieus gepraat en serieus nagedacht over een aantal dingen. Dus dat is ook minstens één keer. Hè. En dan de jaarlijkse barbecue, zoals we er juist al gezegd hebben. Sinterklaasfeest elk jaar, kerstfeest elk jaar. Bij Pasen is er altijd wel iets. En dat iets is altijd een viering plus een gezamenlijke maaltijd. Ja. Dus, en dan, zo zit er eigenlijk een beetje het geheel wat in elkaar. Ja.
1: Nu, de pater had een grote liefde voor de zusters van de Karmel. En zijn grote voorbeeld was Theresa van Lisieux, de kleine weg. En de pater had ook binnen de Karmel, zuster Ludgard, zo helemaal krom. En die bad voor de grijze kat. En dat gaf de pater veel steun. En regelmatig ging hij vertellen bij zuster Ludgard. En zij en de zusters gingen dan bidden voor de grijze kat. En Jo heeft dat overgenomen. En onze grote vriendin in de grijze kat is Theresa van Lisieux. En toen de grijze kat 70 jaar bestond, hebben wij gevierd in Lisieux. Op een heel eenvoudige manier. Dus, en dan gisteren die film van Thérèse van Lisieux, dat heeft ook weer zo'n grote indruk gemaakt. De kleine weg die wij ieder op onze manier moeten gaan. Met onze rugzak, met tegenslag. Met, ja, dat was heel sterk. Ja.
2: Mooi. Mm-hmm. Ja, want jullie zeggen inderdaad, het is echt wel op een manier, iedereen is welkom, maar het is toch echt vanuit jullie geloof, hè, dat het vertrekt,
1: ja,
2: precies.
1: Ja, jawel.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, ik, ja, en ben ook blij dat je dat nu, want ik was er juist even aan het kijken in de folder zo, hè. En we hebben daar vier pijlers in genoemd. Hè. De eerste pijler gemeenschap vormen, maar daar hebben we het nu al zeer uitgebreid over gehad. Dan het bidden en het vieren. Hè. Het dienstbaar zijn, maar ook het verkondigen. Hè. Zo in de zin van, we willen ook binnen de dam, zonder daar nu grote activiteiten rond te doen en grote luidsprekers op het damplein zetten, willen we echt wel aantonen van, ja, wij zijn een christelijke organisatie, zelfs een katholieke organisatie. En dat is vanuit ons roots, hè, vanuit de start van Pater Kuilen. Dat is altijd zo geweest. En we zijn daar trots op. En als je binnenkomt bij ons, dat is een lange niet zo, ik wil dat wel zeggen, de twee lokalen hier, of misschien derde er ook nog bij. En helemaal van voor hangt een vrij groot kruisbeeld, dus het is zeer aanwezig, het kruisbeeld. Hè. Het is niet dat we ergens zo nog een klein kruisje hebben van, oké, dan zijn, nee, dus hangt er een reusachtig kruis. We hebben dan onze eigen kapel, dus dat zijn allemaal kleine tekens, en we praten daar ook met de mensen heel graag over, en we verstoppen dat ook niet. Tegelijkertijd vragen we ook geen religieus paspoort of een levensbeschouwelijk paspoort van mensen van, oké, jij bent katholiek, oké, kom maar binnen. Ja, bij u moeten misschien eens een keer goed nadenken. Enfin, kom maar. Maar we durven er ook over praten. Hè. Gelijk nu zo'n dag, gelijk gisteren, met dan de figuur van Theresia en zo, dat is mooi, dat is goed, en daar wordt over gepraat. Dus dat is toch een pijler die we ook zeer, zeer belangrijk vonden. En eigenlijk, natuurlijk, wellicht de mensen die daar echt zouden aanstoot aannemen, ja, die blijven weg natuurlijk. Mm-hmm. Hè. Maar de mensen die komen, die zeggen, ja, dat is goed dat het hier gebeurt. En ik ben dan wel niet zo heel katholiek, hè, maar het is goed dat we het hier eens kunnen over hebben. Het is een heel belangrijke pijler. En dat is ook bij de jeugdwerking altijd geweest. Maar de jeugdwerking, enzovoort, ja.
1: Nu, dus het plein, de volleybal, een cafeetje, nog een cafeetje, een leegstaand pand, nog een cafeetje. En daartussen de grijze kat. Hè. Een smalle deur, een smal raam. Maar daarboven is een kamertje met het Mariabeeld, met Jezus, dag en nacht verlicht. En zo komen dus mensen bellen, hè, en komen binnen en staan op straat. En dan zegt Jo, ja, hè. En dan komt er iemand binnen en die krijgt dan van Jo een stuk van de kerk.

0: Dan wordt er wat eten weggeschoven. Dan mag die mens er slapen in de kelder. En dan krijgt hij zo de kriebel. En dan gaat hij de kelder schilderen. En wat afkrabben, de kelder in orde maken. Die mens krikt terug op en die is weg. En een komen en gaan. Ongelooflijk. Maar het Mariabeeld boven de deur is misschien wel... Ik weet het niet. Een open...
1: Een uitnodiging.
0: Ja, ja. Ja. Allee, ik denk dat voor mensen... En Antwerpen is de kathedraal. Er hebben iemand in onze groep, Paula, 80 jaar. Die is gids van de Mariabeeldjes in Antwerpen. Dus Maria en Antwerpen, dat is wel samen. Dus ik denk dat moeder Maria in stilte daarboven aan de deur haar werk ook wel doet. Hè? Zo van, kom, hier mag je binnen. Allee. Ja.
1: Mooi. Wat is jullie publiek zo? Want jullie vertellen, iedereen is welkom.
2: Ja.
1: En is dat dan ook een hele diverse groep?
2: Ja, zeker vast. Ja, zeker en vast. En wat heel merkwaardig is... merkwaardig, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar wat toch wel opvalt is dat er een aantal mensen zijn die zo nu en dan eens komen. Hè? En dan zien we ze weken of zelfs maanden niet meer. En dan ineens staat...
0: Ja, Mario er terug.
2: Mario er terug of David er terug.
0: Ja, David.
2: David, goed van u te zien. Ja, hij moest nog eens komen enzovoort. Maar dan is het weer 3-4 maanden dat hem niet komt. Dat mag, hè. Maar ik bedoel, het is zeker geen soort van private club, hè, waar dat je als lid elke keer aanwezig moet zijn. Dat is ook hen niet gegeven, denk ik, aan onze doelgroep. Dus in die zin... En we proberen daar ook, zonder nu plotseling te zeggen... Oh, David, blij dat je er bent. Zo niet, hè. Maar zo... Ah, wel, het is goed dat je er bent. En er gaat dan iemand best naast zitten. En dan, dan gebeurt er altijd wel iets zo, iets moois. En dan zien we ze weer niet. Er zijn ook mensen die ze een keer komen en dan nooit meer komen. Dat is heel, heel, heel, heel verschillend. Ja. Maar je hebt wel inderdaad, zowel bij de vrijwilligers als bij de mensen van de buurt, een zeker klein groepje zo dat er praktisch elke keer opnieuw is en daar ook heel veel belang aan hecht, aan dat samenkomen. Dus, ja.
0: Ja, en ik denk dat vooral in dat gebeuren van mensen komen en gaan, Jo heel belangrijk is. Want zij heeft dus contact, zij schrijft mensen in en zal ze zeggen tegen die moeder met haar dochter, kom eens naar ons, kom eens mee koffie drinken. Hè? Maar we hebben ook soms een paar drugsverslaafden dat je zegt, oei, is toch zo naar, en dat je er soms een beetje schrik van hebt. Of aangekleed dat je denkt, oei, het is winter. Hoe komt hij hier binnen? Komt hij zo van de straat? Dus het is echt een bond publiek. Ja. Maar met de ogen proberen we welkom te heten. Soms willen mensen wel welkom geheet worden met een kus.
2: Ja.
0: Anderen niet. Of een hand. Allee, dat is zo aftasten met de ogen. Hoe willen ze benaderd worden? Maar ze moeten voelen dat ze welkom zijn. Dat het kom maar binnen, een stoel en een bord. Want uren, sommigen zijn zich van geen uur bewust en we zijn toevallig aan het soep eten. Op, en dan eten ze mee soep en dan zien we ze inderdaad niet meer. Maar ja, dat is heel afwisselend. Dus wij kunnen nooit zeggen, we zijn met 12 of we zijn met 15. Of een grote pot soep is soms te weinig en een andere keer is er veel te veel. Allee,
1: Ja.
0: Voor sommige mensen is zo afspraak en op tijd heel moeilijk. Ja.
1: Ja, maar dat nemen jullie wel voor lief, dat hoort erbij.
2: Ja,
0: dat is grijze kat.
2: Dat is een deel van de grijze kat, ja inderdaad. Ja.
0: Echt waar.
1: Ja, de grijze kat zelf, die naam, kunnen jullie daar ook iets over vertellen?
2: Ja. Dus dat is een uitvinding geweest van de pater. Hè? En het idee was, het idee was eigenlijk een soort zwerfkat. Zo, geen mooie, chique Persische kater of zo, maar een zwerfkat, een grijze kat. Maar die weet overal zijn of haar weg wel. Die vindt wel voedsel in de stad, enzovoort, enzovoort. En dus zegt hij, mijn straatjongens zijn eigenlijk ook zo een beetje.
0: Vrouwen.
2: Het zijn ook soms deugenieten en soms doen ze ook wel heel erge dingen. Maar ze zijn ook eigenlijk heel open. In het begin niet. In het begin, als de allereerste keer dat die... Dus dan ging hem in die stad rond en dan ging jongeren aanspreken en vragen van, kom dit niet? Oh ja, pater, we komen. En dus de pater was eigenlijk blij. Hè? En zaterdag nadien had hij verwacht dat er heel veel kinderen... Er was geen enkele jongere. En dan zegt hij dan, de volgende keer moet ik het adres misschien eens vragen. Hè? Dus hij vroeg de volgende keer het adres. En ze gaven een adres. Maar dat was niet hun adres, dat was een adres. Hè? Vanuit een zekere... ja, wantrouwen toch ook wel zo. Hè? Dus ja, en heeft dat, de sterkte eigenlijk in is dat de pater dan blijven ja, zoeken naar mensen en naar jongeren. En het iedere keer er opnieuw uitnodigen. Hè? Ook al wist hij dat hij de eerste 4-5 keren dat de bijeenkomst zogezegd zou gebeuren, dat er eigenlijk geen volk zou zijn. En toch gaat hij voor. En zo is het dan stilkens aan echt wel gegroeid. Ja. Hè?
0: Wel, doorheen de jaren heb ik geleerd dat mensen aan de rand van de maatschappij een stempel krijgen. En dat het heel moeilijk is om met je stempel te leven. Soms kun je gewoon geen contact krijgen omdat ze zich zo klein en schuw gedragen. Dat duurt soms heel lang eer dat ze... Ze blijven zich altijd precies minder voelen, maar ze zijn evenwaardig. Soep is soep en een boterham is een boterham. En komt, maar dat is zo ingeworteld. Ja, dat is heel moeilijk. Maar gaandeweg, wie honger heeft, kom eten. Welkom, ja.
1: Ja. Want ja, hoe komen de mensen dan bij jullie terecht? Jullie zijn een open huis op de momenten van de bijeenkomsten. Ja. Gaan jullie ook naar de mensen toe? Gaan jullie ze opzoeken? Of hoe komen ze dan eigenlijk bij jullie terecht? Via mond-aan-mond reclame?
2: Het is denk ik vooral via bijvoorbeeld de mensen die naar de voedselbediening komen. Dat zijn er natuurlijk... Lie heeft er juist ook gezegd, een goede 400 voedselpakketten die verdeeld worden. En dat zijn dan gewoonlijk om de 14 dagen dus... een 90-tal mensen die pakketten komen halen. Dus, want je hebt gezinnen met heel veel kinderen bijvoorbeeld, maar je hebt ook mensen die alleen zijn. Dus we zien sowieso die groep van 90 à 100 mensen zien we dus om de 14 dagen. En zij, als ze het een beetje het vertrouwen hebben gewonnen, en gezien hebben hoe dat daar allemaal werkt en dat eigenlijk nog niet zo slecht is enzovoort. Het is ook de vraag van, van als je mensen kent, stuur ze alsjeblieft, want het is belangrijk. En moet zelfs een soort van stop in die zin dat er vroeger van heel Antwerpen, bij wijze van spreken, naar de Grijze Kat kwamen om voedsel te krijgen. En heeft zich nu gezegd, we gaan alleen maar de wijk 2060, als postnummer. Want er zijn eigenlijk voldoende andere, ook vanuit bijvoorbeeld de islamitische groeperingen. Ook daar zijn alleen mensen die heel hard werken om voedsel te bedienen. En nog van anderen ook zo. Dus in die zin is dat denk ik de mond-in-mond reclame. Want bijvoorbeeld een affiche werkt niet voor een aantal dingen. Er hangt een affiche van wanneer is de volgende voedselbediening. In principe dus om de 14 dagen, maar soms gebeurt het al eens dat er iets is en uitvalt. Ja, dan staan er stevast een aantal mensen op dat moment voor de deur. Ja, maar dat kan ik niet lezen. Dus in die zin. Maar zo die mond-aan-mond reclame en dan de contacten die Jo dan heeft, bijvoorbeeld in de parochie, dat ze ook wel eens zegt van zeg maar, kom eens af, je moet je niet verplicht voelen, maar kom maar eens af. En dat is wel mooi natuurlijk. Hè? Ja, dat is wel mooi.
0: Of op een zekere dag is het dan iemand en die mens zegt, ik ben Jan Peters en ik kom uit Oostende. Zeggen we, oh dag Jan, welkom. Wie is Jan? Niemand gezien. Dus dan heeft Jan op zijn computer de website of van op de computer gelezen. En denkt, oh dat is interessant. Jan is alleenstaand, maakt een reisje naar Antwerpen. De week nadien is Jan niet meer gekomen. Maar even goed heeft hij zijn verhaal verteld. Dus komen en gaan. Hè? Of Jo is een heel gelovige vrouw. Ga echt naar de verschillende parochies. En dan is daar Barbara. En Barbara kan heel mooi zingen. En dan zegt Barbara, oh, hebben jullie gebedsviering? En dan komt Barbara mee zingen. En die avond hebben wij een prachtige, verzorgde gebedsviering. Want Barbara zingt. Allee, dat kan allemaal. Allee, zo, ieder met zijn plumage. Kom binnen, kom buiten. Ja, komt en gaat, maar er is wel een vaste kern. Dagelijks bestuur is een te groot woord, maar een vaste kern die wel zorgt dat de molen blijft draaien. Hè? Mm-hmm.
1: En ja, met hoeveel zijn jullie zo in die vaste kern? Dat is een team van vrijwilligers eigenlijk.
2: Ja. Je hebt echt wat we dan noemen, zeer mooi gezegd, hè, zo de overleggroep van de Grijze Kat, OGGK. Als het kind maar een naam heeft. Dat is dus Lia en ik en dan Jo en Christine. Dat zijn, ik zou bijna zeggen, de, ja, de dagelijkse dingen die moeten georganiseerd worden. Van, we hebben een kalender in het begin van het jaar gemaakt en we gaan dan bijvoorbeeld naar de zusters van de Karmel. Maar ja, die zusters moeten aangesproken worden enzovoort enzovoort. Dus dat is gemakkelijk gezegd en gemakkelijk op de kalender gezet, maar het moet ook georganiseerd worden. Dat is een klein groepje. En dan hebben we een hele goede raad van bestuur, heel betrokken, maar die eigenlijk op dit moment door omstandigheden met de werking eigenlijk zelf geen contact of heel weinig contact nog hebben. Maar allee, dat is goed, hè, want er zitten ook een aantal mensen die bijvoorbeeld met de financiën bezig zijn en zo. Goed, doe maar alstublieft. Maar die zitten dus niet echt met hun twee voeten in de werking zelf. Maar bon, dat is ook goed. Hè. Dat is, die zijn met zessen. Die zijn met achten. Ja. Dus Jo zelf dan natuurlijk. Een van de mensen die al heel lang in de Grijze Kat... Als kleine jongen, hè, maar ondertussen is hij al een grote jongen geworden, zo, die zit erbij. De priester. Dus van Alsenberg. Dus een achttal mensen. En die komen zo één of twee keer per jaar samen, ook voor de geplogenheden van de VZW in orde te brengen. En die komen ook nu en dan wel eens naar een activiteit, hè, maar... niet de concrete alledaagse of alle weekse of alle twee weekse, daar zijn ze meestal niet bij. Ja. Ja.
1: Het is weer tijd voor een stuk muziek en dan dadelijk nog een kort stuk eigenlijk om af te sluiten, want de tijd gaat snel voor.
2: Ja, amai, ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars. We zijn intussen al aan het laatste deel van dit gesprek met Lia en Mark van De Grijze Kat uit Den Dam in Antwerpen gekomen. Het is al heel duidelijk, jullie zijn echt bezield hè, door het werk dat jullie doen bij De Grijze Kat. Kunnen jullie omschrijven waarom dat jullie zoveel vreugde brengt? Want ik zie het gewoon aan de manier waarop jullie praten. Terwijl het toch wel bij momenten ook wel confronterend zal zijn, kan ik me inbeelden.
1: Mijn zus, ja, ik ga het toch vertellen. Hè. Ja, mijn zus was in de Focolarenbeweging. En die had al een paar keer, ik spreek nu over 30 jaar geleden.
2: Ah ja.
1: Ik weet niet.
2: Ons rap is.
1: Dat is 1 jaar.
2: 36 jaar, ja, 35 jaar.
1: 35 jaar geleden. Had daarvoor al een paar keer aan onze jas getrokken van, maar ga toch eens mee naar een bijeenkomst van het Focolare. Ja, ja, maar we waren op dat moment ook met nog wel andere dingen bezig. Zo. En op een bepaald moment hebben we dan toch eens meegegaan. En we hebben daar toch wel iets gevoeld hè, binnen die Focolarenbeweging. De eenheid, maar ook de aandacht en de breedte van de doelgroep. Hè. Want het waren ook kinderen, het waren soms gezinnen met 5, 6 kinderen. Hè. Dat was voor ons al, we hadden er 4 op dat moment. En er waren al wel eens mensen die zeiden van, ja, dat is veel, hè, 4. Hè. Dat was daar allemaal heel... En mijn moeder was toen ook voor de eerste keer mee geweest. En die vertelde op het laatste, dat was een driedaagse, denk ik, hè, voorbij was. Zei ze van, goh, ik heb pijn. Oei, mama, wat is er? Ja, maar van het lachen. Ik moest altijd maar lachen met de mensen. Alleen niet met de mensen, maar naar de mensen. Dus de sfeer, die was daar voor haar geweldig. Dus in die zin is voor mij die sprong, dus misschien een beetje overdreven, maar in de Focolarenbeweging was voor mij bijna de spirituele ondergrond van alles wat ik op dat moment eigenlijk al deed, of wat we samen al deden. Hè. Maar dat waren zo wat losse dingen zo, die wel heel boeiend waren. En ik heb dus daar, maar ook nog veel later, begrepen van, dat is voor mij ja, de ondergrond. En dat past heel mooi in en op elkaar. En het waarom en het hoe. Het hoe was dan in een concrete werkgroep, bijvoorbeeld in van de kindernevendienst, die we dan samen deden. En het Focolare was voor mij, of is voor mij nog altijd, het hoe en het waarom. En waarom doen we dat op deze moment? En op dit moment komen wij dus nog al zoveel jaren samen met de kern. En de kern, dat zijn bij ons 4 mensen, 4 van de tak vrijwilligers. Dus dat is voor mij toch wel, ik zeg het, een ondergrond die mij schraagt en die de andere dingen die ik op zich al zeer waardevol vind, nog waardevoller vind, omdat ze een uiting is van, ja, noem ze maar de eenheid en alles wat dan ook gezegd wordt binnen de Focolarenbeweging. Ja.
2: Mm-hmm. Voor mij, wij zijn ook bezig met zigeuners, met diezelfde Pater Kuilen. En ieder jaar, op 15 augustus, gaan we naar Banneu, op Bedevaart. En ik ben verliefd op Banneu. Banneu, ik kom daar graag. En ik koop ook ieder jaar de kalender. En ja, moeder Maria zegt op een bepaald moment, iedereen is welkom en zo. Maar ze zegt ook, bid veel. Bid veel. En wat ik zo mooi vind, of goed vind, of deugd doet aan de Grijze Kat, is dat daar gebeden wordt. En dat ik daar ook gewoon voel van, Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig? Hoe onzichtbaar ons nabij? Gij zijt gestadig met ons bezig. Onder uw vleugels rusten wij. Dat gevoel zo van, en of dat dan aan arme mensen zitten, of ik versta ze of niet. Er is zo een, ik denk dat dat de hemel is, of ik weet niet wat de hemel zal zijn, maar zo dat daar iets is dat groot is, en, maar dat mij wel een veilig gevoel geeft. Zo. Dus ja, het gebed en de Grijze Kat. Ja. En de liefde voor mensen.
0: Het is wel ook heel mooi dat jullie dat echt waar delen. Hè? Ja. Dat is toch ook wel bijzonder. Dat is,
1: Toen in Koekelberg zagen we Monsieur Hoogmartens. En die is de referentbisschop voor de zigeuners.
0: Ja.
1: En hij kwam dan voorbij ons kraam.
0: En, ja, of het missiecongres, ja.
1: Ja, voilà. Ja. En Hij zegt hem, ik ken u van ergens, hè? Van waar ken ik u? Ik zeg, ja, we zijn met zigeuners bezig. Ah ja, en Leon Tambour en zo. Weet u nog dat Tambour zei, zo een werking bijvoorbeeld in de Grijze Kat, of in Keriamende, de VZ2 van de zigeuners, waar we nu heel sterk in betrokken zijn, dat doe je niet alleen. Je moet dat met man en vrouw doen. Dat heeft Leon ook altijd gezegd. En, allee, dat is zoiets, we wisten dat wel, maar dat is, ik zou bijna zeggen, dat zelfs de bisschop dat zei, dat is dat nog zo een beetje extra. Dat proberen we ook toch samen te doen. Maar ja, dat is nog, kunnen we nog veel over praten. Over de,
0: dat is eigenlijk nog een ander gesprek.
2: Jawel. Want 14 dagen terug zijn we in Lyon geweest, op congres met zigeuners. We waren met 101 mensen uit 12 verschillende landen, 8 verschillende talen. Wat spreken wij daar? De taal van de liefde. Alleen onze ogen. Want ja, Engels, Duits, ik kan ook niks van talen, maar toch kun je met mensen communiceren, gelijk welke taal. En dat was ook weer zo dat mooie gevoel van alle mensen die hier komen met een bepaald doel. Ja, heel groot. Ja.
0: Lia en Mark, heel hartelijk bedankt voor dit mooie gesprek. De tijd zit er helaas op, maar ik heb al stof eigenlijk om jullie misschien nog eens uit te nodigen in de toekomst. En ja... naar de luisteraars toe vermoed ik dat als er iemand uit het Antwerpse zich nu aangesproken voelt of zo, dat ze zeker niet moeten aarzelen om eens een kijkje te nemen op jullie website. Ja, jullie kunnen altijd wel helpen van handen gebruiken. Hè?
1: Dat is zo.
2: Zeker, ja. Dank u wel.
0: Dank u voor de komst en nog veel mooie momenten en vreugde gewenst met het werk dat jullie doen.
2: Ja, dank u wel. Dank u wel.
3: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze donderdag 30 juli, donderdag in de 17e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 711 en de psalmen vanaf pagina 836. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God in

fluistert Heden dan haar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God. Nu dekt de zware diepe nacht de aarde toe en al haar pracht. O rechter die de harten kent, wij bidden, wees ons toegewend. Wij smeken dat Gij van ons neemt het kwaad dat ons van U vervreemdt. O Christus, dat Gij ons regeert en al het kwade van ons weert. Ons hart is als verstijfd in baan en schuld en wroeging vreet het aan. Het worstelt machteloos en blind totdat het zijn verlosser vindt. Verdrijf de diepe duisternis die in ons hart aanwezig is, opdat, bevrijd van zonde en schuld, wij worden met uw licht vervuld. U Koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het woord van de Heer is een schild voor ieder die vlucht tot Hem. Gods wegen zijn goed, zijn woord is betrouwbaar. Voor ieder die vlucht tot Hem is Hij een rots. Want wie is er God dan de Heer alleen? Wie is onze rots tenzij God? God die mij omgord hebt met dapperheid, Gij die mij de weg hebt geëffend. Gij maakte mijn voeten snel als een hinde en bracht mij omhoog op een steile rots. Mijn handen hebt Gij het strijden geleerd, mijn armen de boog te spannen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het woord van de Heer is een schild voor ieder die vlucht tot Hem. Heer, uw hand was mij een steun. Uw schild hebt Gij mij als bescherming gegeven. Uw hand was mijn steun, uw zorg was mijn kracht. Gij hebt voor mijn voeten ruim baan gemaakt. Mijn enkels wankelden niet. Ik zette mijn vijanden na en ik greep hen en keerde niet weer voor ik hen had verdelgd. Ik heb hen verslagen, ze staan niet meer op. Nu liggen ze neer aan mijn voeten. Gij hebt mij met kracht voor de strijd omgord. Al wie zich teweerstelde, moest voor mij bukken. Mijn vijanden sloegen voor mij op de vlucht. Verstrooid hebt Gij al mijn bestrijders. Zij riepen, maar niemand verscheen om te helpen. Zij riepen de Heer, maar Hij hoorde hen niet. Ik heb hen verstrooid als stof voor de wind, vertrapt als vuil op de straten. Gij hebt mij bevrijd van de onruststokers en mij aan het hoofd van de stammen gesteld. Een onbekend volk is mij dienstbaar geworden. Zij geven gehoor aan al wat ik zeg. Zij kwamen van ver om mijn gunst te winnen, verlieten hun beruchten bevend van vrees. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, uw hand was mijn steun.

De Heer zij geprezen, verheerlijkt zij God, mijn verlosser. De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots. Verheerlijkt zij God, mijn verlosser. De God die de volken aan mij onderwierp, die mij heeft bevrijd van mijn vijand, die al mijn bestrijders tot zwijgen bracht en mij aan mijn kwellers ontrukt heeft. Dus dank ik u onder de volkeren, Heer, en zing ik mijn lied voor uw naam. Want gij hebt uw koning de zegen geschonken, uw gunsten bewezen aan uw gezalfde, aan David en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zij geprezen, verheerlijkt zij God, mijn verlosser. Ontsluit, Heer, mijn ogen, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Uit het boek Job. Toen begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken. Wie waagt het daar met woordenkraam mijn bestel te verdoezelen? Weer je als een man, want ik ga je vragen stellen. Jij geeft bescheid. Waar was je toen ik de aarde begon te bouwen? Spreek op als je zoveel weet. Wie stelde het bestek vast? Jij weet dat toch. Wie bepaalde de maten? Waarop werden haar zuilen afgezonken? Wie plaatste de sokkels onder het eenstemmig gejuich van de morgensterren en het gejubel van alle hemelingen? Waar was je toen de zee haar poorten beukte, onstuimig los wilde breken uit de moederschoot, toen ik haar kleedde in wolken en hulde in windsels van morgensliertten? Toen ik haar paal en perk stelde, de poort vergrendelde en zei, tot hier en niet verder, hier breken uw trotse golven. Heb jij ooit de morgen ontboden en hem opdracht gegeven om de aarde bij haar einders te grijpen en de zondaars eraf te schudden? Rood wordt de aarde als zegelklei, als een kleurig kleed. Maar de zondaars ontvangen dit licht niet. Hun opgeheven arm wordt gebroken. Ben jij doordrongen tot de bronnen van de zee? Heb jij rondgewandeld in de onpeilbare diepte van de oceaan? Zijn de poorten van de dood toegankelijk voor jou? De poorten van de duisternis, heb jij die ooit gezien? Omvat jouw begrip heel de uitgestrektheid van deze wereld? Vertel op dan, als je er toch alles van weet. Waar is de weg naar de woonplaats van het licht? Waar houdt de duisternis zich op? Dan kun jij ze thuisbrengen en hen wegwijs maken. Jij weet dat toch, zo lang geleden geboren, met een zo'n enorm aantal jaren achter de rug. Ben jij op bezoek geweest in de schatkamers van de sneeuw? De schatkamers van de hagel, heb jij die ooit gezien? Hagel en sneeuw die ik opspaar voor moeilijke tijden, voor dagen van strijd en oorlog. Waar is de weg naar de tweesprong van het licht? Waar in het oosten waaiert de dageraad uit? Wie groef een bedding voor de stromende regens? Wie effende een pad voor de rollende donder, om regen neer te gieten, zelfs op een land zonder mensen, op de woestijn waar niemand woont, om wildernis en woestijn te drinken en zelfs daar fris groen te doen ontkiemen? Heeft de regen een vader? Van wie stammen de dauwdruppels? Uit welke schoot komt het ijs voort? Wie is er moeder van de rijp die uit de hemel valt? Water wordt onherkenbaar tot ijzig gesteente. De oceaan stremt tot een ijzige vlakte. En de Heer sprak tot Job,
Jij, schuldeiser van God, wil je nog doorzetten, aanklager van God? Wil je nog een laatste woord? Maar Job gaf ten antwoord: Nee, ik val te licht. Wat moet ik zeggen? Ik leg mijn hand tegen mijn mond. Eén keer, hoogstens twee keer spreken is genoeg. Van mij hoeft het niet meer.

Wie zijt gij dat gij God wilt weerspreken? Zegt het beeld soms tot zijn boetseerder, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Gij schuldeiser van God, wilt gij nog een laatste woord? Zegt het beeld soms tot zijn boetseerder, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Uit de levenslessen bij het boek Job van de heilige paus Gregorius de Grote, overleden in het jaar 604. Omdat bij de morgenschemering of dageraad de duisternis overgaat in het licht, wordt niet ten onrechte de hele kerk van de uitverkorenen met de naam morgenschemering of dageraad aangeduid. Want terwijl de kerk uit de nacht van het ongeloof naar het licht van het geloof geleid wordt, stelt zij zich, zoals de dageraad, na de nacht open voor de dag met de luister van zijn hemelse helderheid. Daarom wordt ook in het Hooglied gezegd: wie reist daarop als de dageraad? De heilige kerk, die verlangt naar de beloningen van het hemelse leven, wordt dageraad genoemd, omdat ze de duisternis van de zonden verlaten heeft en nu glanst door het licht van de gerechtigheid. Wij moeten echter bij de beschouwingen over de hoedanigheid van de morgenschemering of de dageraad iets diepzinnigers overdenken. De morgenschemering of de dageraad kondigt aan dat de nacht ten einde gelopen is, maar hij toont nog niet de klaarheid van de dag in de hele volheid. Maar terwijl hij de nacht verdrijft, verwelkomt hij niettemin de dag in een mengeling van licht en duisternis. Door de profeet immers wordt tot God gezegd: geen mens is zonder schuld voor u. En elders staat er geschreven: wij allen struikelen vele malen. Vandaar dat Paulus, wanneer hij zegt: de nacht loopt ten einde, geenszins toevoegt: de dag is daar, maar de dag breekt aan. Want wie beweert dat na het heengaan van de nacht de dag nog niet gekomen is, maar aanbreekt, toont aan dat hij zich ongetwijfeld voor de zon, maar naar de duisternis, nog in de dageraad bevindt. De heilige kerk van de uitverkorenen zal volop dag zijn wanneer zij niet meer vermengd zal zijn met de schaduw van de zonde. Zij zal volop dag zijn wanneer ze door de volmaakte gloed van het innerlijk licht zal schitteren. Vandaar ook dat deze dageraad terecht aangeduid wordt als een overgangstijd, wanneer gezegd wordt: u hebt de morgen zijn plaats gewezen. Iemand aan wie zijn plaats wordt gewezen, wordt immers inderdaad van de ene naar de andere plaats geroepen. Want wat is de plaats van de dageraad anders dan de volmaakte helderheid van de eeuwige aanschouwing? Wanneer de dageraad, daarin geleid, aankomt, heeft hij niets meer van de duisternis van de voorbije nacht. De dageraad spande zich in om zijn plaats te bereiken toen de psalmist zei: mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft. Zal ik hem ook ooit bereiken en zijn aanschijn zien? De dageraad haastte zich naar die plaats die hij kende, toen Paulus zei dat hij verlangde te sterven en met Christus te zijn. En elders zegt hij: voor mij is leven Christus en sterven winst.

Ik dank mijn God telkens als ik u gedenk. Ik ben er zeker van dat Hij die het goede werk in u begonnen is, het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. Dit is mijn bede. Mogen uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid. Ik ben er zeker van dat Hij die het goede werk in u begonnen is, het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. Laat ons bidden. God, niets is heilig zonder U. Buiten U bestaan geen vaste waarden, maar al wie op U hoopt, staat sterk en veilig. Omring ons met de rijkdom van Uw barmhartigheid, geef zin en richting aan ons leven, dat wij al het goede weten te gebruiken en ons hechten aan wat blijft. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. En fijn dat u weer bij ons bent voor het luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem, een boek van Tessa Afshar. Toen Nehemia aan zijn gebruikelijke ronde langs de omtrek van de stad begon, stelde hij verbaasd vast dat er geen gat meer in de muur te vinden was. Hij had nog niet de opdracht gegeven de deuren in de poorten te plaatsen. De arbeiders waren druk bezig met het optrekken van een speciale steiger die hen in staat moest stellen de zware deuren in te hangen. Er moest ook nog puin worden verwijderd. Maar ze hadden het onmogelijke bereikt. De muur zelf was af. Nehemia kreeg nauwelijks de kans bij die prestatie stil te staan, doordat een boodschapper hem een bericht van

Hoewel de brief een stap in de goede richting leek, meende hij er een ander plannetje onder te zien. Tot op heden hadden zijn vijanden geprobeerd de muur te raken, de mensen, Jeruzalem. Blijkbaar hadden ze zich gerealiseerd dat als ze hem uit de weg konden ruimen, het neerhalen van die muur meteen een stuk makkelijker zou worden. Nehemia kuierde naar zijn kantoor om hen te antwoorden. Op weg er naartoe stelde hij vast hoe leeg Jeruzalem bleef, hoe de inwoners weigerden terug te keren naar de stad, zolang die niet volledig versterkt was. Bij de gedachte aan een mogelijke groei van de stad voelde hij hoop in zijn hart opflakkeren. Nog even, en dan zou de bevolkingsgroei explosief zijn. Kooplui en muzikanten en boeren en vissers en hun kinderen en hun familie zouden terugkeren. Allerlei soorten mensen zouden de stad weer tot leven brengen, omdat die veilig zou zijn. Maar de slag om de veiligheid was nog niet gestreden. Nehemia duwde met een zucht de deur van zijn schamele kantoor open. Daar zat Sara, tegen zijn bureau geleund, zorgvuldig zijn boekhouding door te nemen. "Wat ben ik blij dat jij er bent," riep hij uit. En hij voelde zijn humeur direct opklaren door haar aanwezigheid. "Zou je als mijn schrijver willen fungeren en een brief opstellen voor Sanballat en Gesem?" Sara legde het vochtige kleitablet waarop ze had zitten werken weg. "Hebben ze het nog steeds niet opgegeven? Wat willen ze nu weer?" Nehemia vertelde haar van hun boodschap. "Schrijf ze alsjeblieft het volgende," zei hij. "Ik heb belangrijk werk te doen en kan niet komen. Waarom zou ik ons werk hier vertragen om u te treffen?" Hij knikte tevreden toen Sara de boodschap voor hem teruglas. "Die mannen zijn niet half zo belangrijk als ze zelf denken," merkte Nehemia op. "Ik weiger me door hun voortdurende onderbrekingen te laten afleiden." "Maak u zich geen zorgen dat de leiders van Juda beledigd zullen zijn door uw onhoffelijke antwoord op iets wat toch een uitnodiging lijkt om de vrede te herstellen." Sara blies op het perkament om het sneller te laten drogen. "Velen hier zijn nog steeds gehecht aan die mannen." Nehemia haalde zijn schouders op. "Als er bezwaren komen, handel ik die dan wel af. Ik kan geen beslissingen nemen op basis van wat anderen van me denken." Maar Sanballat gaf zich niet zo makkelijk gewonnen. Als een koppige horzel bleef hij terugkomen, hoe hard Nehemia hem ook weg probeerde te slaan. 4 keer stuurde zijn vijanden hem dezelfde boodschap. En elke keer stuurde Nehemia hetzelfde antwoord retour. De ongeduldige Sanballat zond de 5e keer zijn eigen dienaar in plaats van een gewone boodschapper. De man kwam met een brief die niet verzegeld was. Nehemia vroeg zich af hoe vaak die onderweg gelezen was en de leugens die er ongetwijfeld in stonden verspreid waren onder vriend en vijand. Dat was ongetwijfeld de reden waarom de afzender de brief niet verzegeld had. Onder het kille oog van de Samaritaanse dienaar las hij wat erin stond. "Er wordt bericht in de omringende naties en Gesem, die vele vrienden en familieleden onder uw volk heeft, bevestigt dit, dat u en de Joden een opstand plannen tegen Perzië. Ze zeggen dat de reden is voor de bouw van uw muur. Volgens deze berichten staat u op het punt uzelf uit te roepen tot koning van Juda. U hebt niet eens profeten benoemd om de verkondiging te kunnen doen dat er nu een koning van Juda is. U kunt ervan uitgaan dat dit verslag ook naar koning Artaxerxes zal worden gestuurd. Dus kom, laten we overleggen voordat hij zijn leger stuurt om u te vernietigen." Nehemia's lip krulde geïrriteerd op. "Is dat het beste dat uw meester te bieden heeft? Ga maar snel terug

en vertel hem dat ik gezegd heb dat er geen greintje waarheid in dit verhaal schuilt. Hij heeft een kinderachtig gerucht verzonnen. Darius, die Sambalats man had zien aankomen, was in de buurt gebleven voor het geval Nehemia zijn hulp nodig zou hebben. Dat was typisch Darius, die Nehemia had gemeden sinds het ongemakkelijke gesprek over zijn jeugd, om zijn persoonlijke gevoelens opzij te zetten, om hem in nationale aangelegenheden bij te staan. Nehemia schonk hem een warme glimlach, terwijl ze keken hoe Sambalats dienaar met een rood gezicht op weg ging naar de schapenpoort. U moet het die man nageven. Hij is reuze vasthoudend, zei Darius. Ze proberen me te intimideren. En u bent niet geïntimideerd? Nehemia wreef zijn borst. Natuurlijk wel. Maar het gaat niet om mijn gevoelens. Het gaat om wat God wil. Ze kunnen mijn reputatie kapot maken. Maar wat kunnen ze tegen God ondernemen? Ze denken dat ze mij kunnen ontmoedigen door de geruchten te verspreiden en mij een slechte naam te bezorgen. Ze willen hoe dan ook dat ik stop met mijn werk, en dat gaat nooit gebeuren. Omdat God wil dat u de muur afmaakt? Precies. Nehemia sloeg Darius op de schouder. U begint het Joodse denken al goed onder de knie te krijgen. Dat betwijfel ik, antwoordde Darius lijzig. Die onophoudelijke aanvallen maken mij alleen maar vastberadener om door te gaan. Zodra de steiger en de poortdeuren klaar zijn, laat ik ze plaatsen. Eenmaal terug in de stilte van zijn kamer strekte Nehemia zich op de grond uit en bad. Heer, sterk mijn handen. Geef me de kracht deze geruchten te negeren. U bent mijn verdediging. Help me mijn oren te sluiten voor de onterechte beschuldigingen. Help me mijn tijd en energie niet te verspillen aan het verlangen mezelf te verdedigen. Laat me niet stoppen voor u het zegt. Help me door te zetten. Schenk me uw kracht als ik op mijn zwakst ben, zodat ik door kan gaan. Nehemia, een zelfverkondigde profeet, stuurde Nehemia een uitnodiging om hem later die avond te bezoeken. Ondanks zijn drukke werkschema accepteerde Nehemia de uitnodiging en vroeg zich af wat Nehemia van hem wilde. Hij hoefde niet lang te wachten. Hij had de man nog maar nauwelijks begroet toen die hem al stevig vastpakte en zijn gebogen vingers in zijn bovenarm boorde. Ik heb u hier gevraagd om uw leven te redden. Hier is een voorspelling die u maar beter serieus kunt nemen. Uw vijanden komen vanavond om u te doden. Laat ons in de tempel gaan schuilen en de deuren barricaderen. Daar zullen ze niet tegen u op durven treden. In de tempel schuilen, ben je niet goed bij je hoofd, Nehemia? Een leek als ik heeft daar niets te zoeken. Bovendien, wat moeten mensen wel niet denken als de gouverneur zichzelf in het huis van God opsluit? Wil je mijn imago ruïneren? Ik pens er niet over. Nehemia's gezicht werd ijzig. Als u liever door de hand van uw vijanden de dood vindt, ga dan vooral uw gang. U bent zo'n koppige ezel. Er is echt niet met u te praten. Een moment lang voelde Nehemia zo'n angst dat hij bijna geen lucht kreeg. Waren er serieus mannen op pad gegaan om hem nu te vermoorden? De confrontatie met zulke grote angst was niet nieuw voor Nehemia. Er waren meer momenten geweest dat hij moest handelen, hoewel hij eigenlijk doodsbang was. In de stilte van zijn hart vroeg hij God om wijsheid, en hij concentreerde zich op dat gebed om niet toe te geven aan het overweldigende verlangen Nehemia's waarschuwing te geloven. Hoe beter hij de angst het hoofd wist te bieden, hoe meer die wegtrok. Met een plotselinge helderheid zei hij: Ik geloof helemaal niet dat God u naar mij toe heeft gestuurd.
dit is niet een profetie van onze Heer. Ofwel, Jehemia. Tobia en Sanballat hebben je ingehuurd om mij te intimideren. Ze hoopten dat ik zo zou schrikken van je leugens dat ik Gods huis zou bezoedelen en mezelf met mijn eigen handelen in diskrediet zou brengen. Hij schudde zijn hoofd. Mogen God nooit vergeten hoe je mij vannacht over probeerde te halen hem te verloochenen. Muren die meer dan een eeuw lang in puin hadden gelegen, waren nog geen 2 maanden herbouwd. Ondanks de onophoudelijke vijandelijke aanvallen en interne strubbelingen was het ambitieuze bouwproject in slechts 52 dagen tot een goed einde gebracht. Nehemia's blik dwaalde over de enorme poorten die vandaag eindelijk op hun plek waren gehangen. Sommige waren zelfs al voorzien van poortwachtershuisjes, zodat de mannen die als schildwachten over de toegangspoorten van de stad waakten, beschermd waren tegen de elementen. Het bleke kalksteen van de muren, schoongeboend en niet langer ontsierd door plakken mos, glinsterde in het zonlicht. Nehemia vond dat de stenen vanuit een bepaalde invalshoek wel van goud leken. Achter de muren waren meerdere boerderijen te zien. Het was nog vroeg in de herfst en de laatste oogsten werden binnengehaald. De gele koren en gerstpluimen wuifden als een gouden band boven de muur in de wind. Een gouden oogst, de muren en het graan. De een bracht bescherming, de ander voedsel. God had het onmogelijke bereikt. Hij had voor Jeruzalem gezorgd. Ondanks al hun angsten, ondanks hun gebrekkige geloof, ondanks hun twijfels en hun zelfmedelijden. God had voor hen gezorgd. De aanblik van de muur maakte dat Nehemia zich het liefste op zijn knieën wilde laten vallen en hem danken. Nooit eerder was hij zich zo bewust geweest van Gods voorzienigheid. Zijn macht versloeg elke vijand. Hoe vaak had men Nehemia niet verweten dat hij een onmogelijke droom najoeg. Maar God had het onmogelijke bereikt, niet Nehemia, God. Door trouw te blijven aan hem, door zijn weigering het op te geven, door vol te houden, kon Israël een oogst binnenhalen die de toekomst voorgoed zou veranderen. Een gouden oogst. Zijn broer Hanani stond naast hem. Vol ontzag hadden de mannen gezwegen. Beiden verzonken in hun overpeinzingen. Nehemia, is dit echt? Fluisterde Hanani. Nehemia lachte. Dat hoop ik wel. Zijn stem trilde van emotie. Dit moet onze vijanden toch eindelijk tot zwijgen brengen. Dat zou je denken, ja. Maar ik heb geleerd dat de strijd nooit gestreden is als het op Gods werk aankomt. Tobia, die veel banden heeft met Israël, blijft me maar boodschappen sturen die bedoeld zijn om me te intimideren. Ik weet niet wat die man van me verwacht. Dat ik naar buiten hol, met een hamer en hoogstpersoonlijk de muur weer kapot sla, omdat ik zo bang voor hem ben? Hanani grinnikte. Als je vrienden zo trouw zijn als je vijanden, ben je een gezegend man. Ik ben ook een gezegend man, maar ondertussen moeten we wel weer aan het werk. Hanani keek hem verbijsterd aan. Welk werk? Alles is af. Dit is nog maar het begin. Het was niet alleen de muur. We moeten huizen bouwen, wegen aanleggen. Als we willen dat de bevolking van Jeruzalem weer groeit, moeten we een goed georganiseerde stad opzetten met voldoende inwoners om nog meer mensen aan te kunnen trekken. En Hanani, dit was nooit zomaar een bouwproject. God wil dat de mensen hun weg terugvinden naar hem. Hij wil dat onze harten zich weer tot hem richten. En met alles wat de stad nog moet zien te bereiken, hebben we iemand nodig die daaraan leiding kan geven. Ik zat aan jou te denken, broertje. Ik? Ja,
Jij, samen met Hanania, de commandant van de citadel. Hij is een integere man die boven alles van God houdt. Ik heb vertrouwen in jullie beiden. Hoe kun je mij een zo belangrijke post toevertrouwen? Hanani liet het hoofd hangen en meet de blik van zijn broer. De laatste 2 maanden heb ik vaak aan je getwijfeld. Je moet me meer dan eens behoorlijk vervelend hebben gevonden. Nehemia schudde zijn hoofd. De ergste karaktertrek die een leider kan hebben is arrogantie. Weet je wat het beste middel tegen arrogantie is? Wat? Mislukking. God houdt van degenen die op hun machtpositie mislukken. Ze kennen hun beperkingen en vertrouwen meer op Hem. De moeilijkheden van de afgelopen weken hebben je doen groeien. Je hebt gezien dat God groter is dan onze zwaktes. Hij heeft je nederig gemaakt, Hanani. Je zult nooit meer de fout maken arrogant te zijn. Ik ben gevleid dat je denkt dat ik een goede leider van Jeruzalem zou kunnen zijn. Ook al lijkt mijn belangrijkste kwalificatie dat ik mislukt ben. Nehemia lachte hartelijk. Wellicht heb je nog andere interessante kwalificaties. Goed dan, hier is je eerste opdracht. De poorten van Jeruzalem mogen pas later vandaag worden geopend, als de zon hoog aan de hemel staat. Zet bewakers van de tempel in als poortwachters, want ze zijn in het huis van God minder vaak nodig. Zorg ervoor dat ze de deuren 's nachts sluiten en vergrendelen. Benoem bovendien inwoners van Jeruzalem als extra bewakers, sommigen op de vaste wachtposten, anderen in de buurt van hun eigen huizen. Mensen zijn geneigd beter op te letten als het om hun eigen huis gaat. Ik ben ook van plan alle inwoners van de stad per familie te registreren. We moeten vastleggen welke mensen uit gevangenschap zijn teruggekeerd. In het gebied rond de stad moeten meer dan 40.000 mensen wonen. Hanani knikte zwakjes. Vanuit een ooghoek ontwaarde Nehemia een kleurige glimp. Toen hij zich omdraaide, zag hij Darius staan, die op hem wachtte. Het nederige geduld van de jongeman verraste hem. Als neef van de koning en hooggeplaatst edelman had Darius alle recht op hem af te komen en hun gesprek te onderbreken. Nehemia liet Hanani alleen en liep naar Darius toe. Hij had nog niet eens de kans gehad hem te begroeten toen Darius al het woord nam. U had gelijk met wat u over mij zei.

Met zijn arm om Darius' schouder leidde Nehemia de jonge pers naar de afzondering van een heuvel en liet hem onder een myrteboom met gedraaide stam plaatsnemen. Vervolgens bleef het stil. Hoewel hij hem zelf had opgezocht en zijn eerste bekentenis bijna had uitgebraakt, leek Darius nu zijn tong te hebben verloren. Nehemia wachtte geduldig. Het kon niet makkelijk zijn een levenslange discipline zomaar te laten varen. Heer Nehemia, u zei dat mijn jeugd als de fundering is van de muur van Jeruzalem, vol schade die de tijd niet uit heeft kunnen wissen. U hebt gelijk. Ik heb geen idee hoe ik de man kan zijn die ik wil zijn. Ik slaag er niet in. Ik kan niet van mijn vrouw houden zoals zij wil en verdient. Hij slaakte een gekwelde zucht. Om de pijn te kunnen verzachten van de scheiding van mijn ouders en die kille eenzaamheid op de paleisschool, leerde ik om mijn hart het zwijgen op te leggen. Elke keer als ik nu op het punt sta Sarah mijn hart te schenken, vind ik wel een excuus om te, vluchten. Ik heb haar steeds de schuld gegeven van de problemen in ons huwelijk. Maar ik draag net zoveel schuld en ik weet niet hoe ik kan veranderen. Ik ben bang. Nehemia kon zich voorstellen wat die bekentenis vergde van deze jonge aristocraat. Bang voor wat? Dat ik nooit in staat zal zijn te veranderen. Dat ik nooit het soort man zal zijn dat oprecht respect verdient. Nehemia zuchtte. Mijn jonge vriend, mijn oplossing zal u niet aanstaan. Darius lachte als een boer met kiespijn. Die knoop in mijn binnenste die niet weg wil gaan, die staat me al helemaal niet aan. Toe, vertel het me maar. Dat is waarom ik hier ben. Ik ken maar één manier om te genezen. Hij die u gemaakt heeft, kan ook uw ziel vernieuwen. Hij kan de pijn uit het verleden ongedaan maken en u tot de man en echtgenoot maken die u zo graag wilt zijn. Darius knikte. Ik dacht al dat u zoiets zou zeggen. Ik heb erover zitten peinzen sinds we die dag met elkaar spraken. Hij trok een knie op en liet zijn vuist erop rusten. Mijn vaders hart zal breken als ik voor uw God kies. Maar mijn hart zal gebroken blijven als ik het niet doe. Nehemia slaakte een diepe zucht. Hij wist dat de heer Vivant zich verraden zou voelen door wat hij op het punt stond te doen. Hun vriendschap zou het gewicht van dit besluit wellicht niet kunnen dragen. Maar anderzijds, hij wist wat God van hem verwachtte. En het zou dan misschien pijn doen om Vivants respect en warme vriendschap te verliezen. Het zou vele malen pijnlijker zijn om God niet te gehoorzamen. Darius, de Heer vraagt ons soms om iets te bouwen. Iets wat in zijn ogen belangrijk is. Hij riep me naar deze kapotte stad om de ruïnes weer op te bouwen. Hij heeft jou geroepen om een huwelijk met Sarah op te bouwen. En om dat te doen, moet je de ruïnes uit een eerder leven herstellen. Darius keek op. Zo had ik het nog nooit bekeken. Net zoals mijn pogingen om Jeruzalem te herstellen op weerstand stuitte, zo zal ook jouw huwelijk met weerstand te maken krijgen. Jouw ziel heeft vijanden die minstens zo vasthoudend en vals zijn als Sanballat. Wat voor vijanden? Zonde, de verlokkingen van deze wereld, de donkere krachten van het kwaad die tegen ons optrekken, knagende twijfel, leugens, krachten die je al in je jeugd tegenwerken. Wat kan ik tegen een vijand doen die ik niet eens kan zien? Een vijand die in mij lijkt te wonen. U hebt Gods wapens nodig om die oorlog te winnen. U bent een strijder.
U weet hoe het is om aangevallen te worden. U weet hoe u beschermende muren op moet trekken, hoe u zich terug moet trekken, hoe u moet aanvallen. U moet een strijder voor uw huwelijk worden, Darius. Darius liet zijn hoofd zakken. Ik weet hoe ik moet vechten, ja. Wat voor wapens bedoelt u? Deze wereld heeft krachtige wapens. Bitterheid, afstandelijkheid, een wrok. Wapens waarmee u een ruzie kunt beslechten. U kunt uzelf gerechtvaardigd doen voelen, uzelf gelijk geven. Maar uiteindelijk zullen ze u elke kans op geluk ontnemen. Net als zwaarden kunnen ze de beste verbintenis kapot maken. En het zijn de enige wapens die u tot nu toe geleerd hebt te hanteren. Maar God kan u van zijn wapens voorzien, wapens die de kracht hebben u te beschermen tegen de aanvallen van uw vijanden. Leren bidden, voor uw gezin vechten, Mozes geboden leren en ernaar leven. Darius zweeg een moment. Mijn eerste stap is mij over te geven aan de God van mijn moeder, nietwaar? Tja, tenzij hij uw God wordt, hebt u geen toegang tot zijn macht. Hij kan u niet veranderen als u niet hem toebehoort. Darius legde zijn open hand over zijn vuist. Hij beet zijn tanden zo hard op elkaar dat Nehemia vreesde dat ze elk moment konden barsten. Met een abrupte hoofdbeweging gaf Darius zijn instemming. Ik zal doen wat u zegt, heer Nehemia. Ik denk dat ik u altijd onbewust een beetje meet, omdat ik voelde dat u mij dichter bij God kon brengen. Dat was de ware reden waarom ik u niet mocht. Nehemia moest lachen. Tegen de tijd dat wij klaar zijn, zult u mij nog minder mogen. U zult bijvoorbeeld besneden moeten worden. Darius verstijfde en mompelde binnensmonds een verwensing. En ook daar zult u mee moeten stoppen. Sarah probeerde bij een klein kistje met schrijfspulletjes te komen dat Pari hoog op een plank had weggezet. Ze was te klein om het ding zo te kunnen pakken en stond daarom op het puntje van haar tenen te wiebelen. Haar onhandige buik zat daarbij in de weg en ze kreunde geïrriteerd omdat ze er niet bij kon. Plotseling slaakte ze een hoge gil toen onverwacht een lange arm boven haar hoofd opdook en het kistje met één hand pakte. Je moet gewoon om hulp vragen, Sarah. Het is geen enkele moeite voor me om je te helpen. Darius zette het versierde houten kistje op tafel. Ik hoorde je niet binnenkomen. Ik dacht dat ik je misschien tot een dutje kon verleiden. Het is midden op de dag. Je slaapt slecht de laatste tijd. Een middagdutje zou je goed doen. Sarah liet niet merken dat zijn opmerking haar verbaasde. Ze had geprobeerd haar nachtelijke gevecht met de slapeloosheid en de aanhoudende vermoeidheid die haar daardoor overdag plaagde, verre van hem te houden. Maar ze had kunnen weten dat hem weinig ontging. Hup, ik kom bij je liggen. Nog voor ze iets kon zeggen, tilde hij haar op en droeg haar naar het bed. Sarah protesteerde met luide piepstem. Zet me neer. Ik ben minstens zo zwaar als een paard. Darius trok een gezicht. Ik heb wapenrusting die zwaarder is dan jij. Hij ging achter haar op het bed zitten, haar rug tegen zijn borstkas, zijn knieën links en rechts van haar lichaam als een menselijk hek. Tot haar vreugde begon hij met tedere vingers haar schouders te masseren. Ze slaakte een zucht van genot. Weet je, een man moet veel leren over hoe je een goede echtgenoot bent, zei hij. Ze opende haar ogen en herinnerde zich vaag dat zij vergelijkbare woorden had gebruikt laat op een avond in Damascus. Ze vroeg zich af wat hij van plan was. De afgelopen weken had hij haar meer dan eens de stuipen op het lijf gejaagd. Niet dat ze klaagde, maar het was net alsof hij haar lijstje van geheime verlangens had gelezen en besloten had ze uit te laten komen. Leunend tegen zijn borst zei ze, is dat zo? Ja, ik was altijd arrogant over het gemak waarmee ik kon leren.
Het is een enorme deuk in mijn trots dat ik, in dat wat het belangrijkste in mijn leven is, opeens een slak van een leerling ben. Nu kwam de herinnering weer helemaal terug. Sarah begon te giechelen. Zit je me te plagen? Helemaal niet. Ik vond dat je het gevoel destijds heel aardig benoemde. En nu, het mijn beurt is, besloot ik maar gewoon jouw woorden te gebruiken. Ik hoop ermee in een goed blaadje te komen bij je. Sarah zweeg een moment. Dat is nergens voor nodig. Ze voelde hoe Darius achter haar rug diep zuchtte. Ze draaide zich om, ging op haar knieën zitten en keek hem aan. Tranen vertroebelden haar blik. Met bijna dichtgeknepen keel vroeg ze hem. Darius, kun je me alsjeblieft vergeven dat ik je niet vertelde dat ik zwanger was? Hij werd bleek en Sarah kneep haar ogen dicht in een poging de bitterheid die hij niet zou kunnen verbergen niet te hoeven zien. Zijn vingers pakten haar kin. Kijk me aan, zei hij dwingend. Sarah dwong haar ogen open en probeerde haar teleurstelling te verbergen. Ik vergeef je, Sarah. Ik vergeef je. Ze hapte naar adem. Ze kon geen woorden vinden, probeerde te verwerken wat hij zei. Zijn mond zocht de hare in een hongerige kus en hij fluisterde. Ik vergeef je, met heel mijn hart. Sarah huilde, in een overweldigende golf van hoop en opluchting. Darius hield haar stevig vast. Zijn handen streelden haar rug en hij wiegde haar zachtjes heen en weer. Er was iets anders in de manier waarop hij haar vasthield. Ze had vroeger altijd een ondoorbringbare gereserveerdheid gevoeld in de manier waarop hij haar omhelsde. Alsof hij een deel van zichzelf achterhield, een deel van zijn ziel, waar niemand echt bij in de buurt mocht komen. Op onverklaarbare wijze voelde ze nu dat hij die barrière had weggenomen. Het was alsof er tussen hen een muur omlaag was gekomen en ze dichter tot elkaar kwamen dan ooit tevoren. Ze had zich nog nooit zo één met iemand gevoeld. Ze voelde dat ze hem volledig toebehoorde. En hij haar. Ze wist dat hij niet van haar hield en voor het eerst kon haar dat niet schelen. Hij gaf haar alles wat hij te geven had. Alles, behalve zijn hart. Je vergeeft me, vroeg ze, om er zeker van te zijn dat ze dit moment niet gedroomd had. Ik vergeef je. Sst, stil nou, liefje, niet zo huilen. Ik wilde juist dat je ging rusten. Sarah snoot haar neus in de zakdoek die hij haar voorhield. Je hebt me van een enorme last bevrijd, dank je. Zijn borstkas zette zich onder haar wang uit. Dan moet ik jou dus om vergeving vragen, omdat ik je zo lang mijn vergiffenis heb onthouden. Ze lachte tussen haar snikken door. Dat is je vergeven, helemaal. Ik heb je pijn gedaan met mijn gedrag, Darius. Ik kan je niet zeggen hoeveel spijt ik daarvan heb. Hij wuifde het weg. Sarah, ik ben niet de beste echtgenoot voor je geweest. Ik heb je geen reden gegeven om mij te vertrouwen. Ik ben een blinde dwaas geweest met al mijn trots. Ik zag enkel wat ik in mijn ogen goed deed, maar zag nooit de fouten die ik tegenover jou maakte. Ik ben een erg harde criticus geweest, Sarah. Sarah streelde zijn wang. Zijn baard was behoorlijk dik geworden en kietelde nu haar hand. Ze glimlachte bij dat gevoel en bij de pure vreugde dat ze hem in alle vrijheid aan kon raken zonder zich zorgen te hoeven maken dat hij haar afwees. Je maakt me al heel gelukkig door hier te zijn, Darius, door mij te willen. Hij trok met zijn duim een lijn over de binnenkant van haar arm. Ze huiverde. En jij maakt mij gelukkig. Ik heb goed nieuws voor je. Nog meer goed nieuws. Nehemia is mijn besnijdenis aan het regelen. Een moment lang wist Sarah niets te denken of te zeggen. Maar toen begon de strekking van zijn woorden tot haar door te dringen. Ze slaakte een hoge gil, waarna ze hem met kussen overlaadde.
Het kan niet waar zijn. God zij geprezen. Echt. Oh, ik ben zo vreselijk blij, riep ze ademloos tussen de zoenen door. En ik ben zo trots op je, mijn echtgenoot. Darius lachte geluidloos en wurmde haar voorzichtig los. Jullie Joodse vrouwen zijn een bloeddorstig stelletje, zeg. Ik vertel je dat je man op het punt staat een buitengewoon dierbaar deel van zijn lijf te verliezen. En jij rolt bijna uit bed van vreugde. Sarah lachte en knuffelde hem zo hard ze kon. Maar toen zag ze dat zijn handen tot harde vuisten waren gebald en zijn mond een harde, strakke lijn was geworden. Sarah, er zijn nog steeds veel dingen tussen ons niet uitgesproken. Zijn gezicht was nu spierwit. Je hoeft me niets te vertellen dat je niet kwijt wilt. Jawel, het is te gemakkelijk voor mij om persoonlijke onderwerpen te mijden. Ik geef toe dat ik mijn gevoelens graag voor mezelf houd, maar ik heb vastgesteld dat dat alleen maar ons huwelijk in de weg zit. Sarah streelde zijn vuisten in een poging hem gerust te stellen. Ze was overweldigd door zijn bekentenis. Het verraste haar dat hij zelf blijkbaar heel goed doorhad dat hij de neiging had zijn emoties te verbergen. En helemaal dat hij haar daarmee kwetste. Hun huwelijksschade. Hij slikte. Het was een ontroerend geluid voor een man die altijd zo zeker en elegant leek in zijn manier van doen. Ik heb je nooit verteld van mijn leven in het paleis, zei hij.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden. We zijn telefonisch verbonden met eerwaarde heer Dirk van der Linden om samen met u de lauden te bidden. Het ochtendgebed van de kerk op deze donderdag in de 17e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 713. Bladzijde 713. Gevolgd door de psalmen die u vindt vanaf bladzijde 838. Bladzijde 838 voor de psalmen. En daaropvolgend op bladzijde 841 vindt u de korte schriftlezing. Bladzijde 841.
2: God, kom mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Ere aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en bloost en schaamt zich niet. Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis, waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
2: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo gaat de dag in vrede voort, geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt.

0: Akker, harp en citer, ik wek de dageraad.
1: Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil.
0: Ik houd mij schuil onder uw vleugels, totdat het onheil wijkt.
1: Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God die voor mij zorgt.
0: Dat hij mij redding zendt vanuit de hemel en mijn vervolgers smadelijk verjaagt.
1: Ik leg te midden van de leeuwen die dorstig zijn naar mensenbloed.
0: Hun tanden zijn zo scherp als speren, hun tong een snijdend zwaard.
1: Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
0: Zij hebben op mijn pad een net gespannen en brachten mij ten val.
1: Zij hebben op mijn weg een kuil gegraven, maar vielen zelf erin.
0: Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
1: Ontwaak mijn geest, word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
0: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer.
1: Want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw.
0: Vertoon u in den hoge God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Word wakker, harp en citer, ik wek de dageraad. Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer.
1: Volkeren, hoort het woord van de Heer. Geest er bericht van op verre kusten.
0: Hij die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden. Zoals een herder zijn kudde hoedt.
1: Jacob is vrijgekocht door de Heer, losgemaakt uit de greep van de heerser.
0: Juichend trekt men de Sionsberg op, stroomt men toe naar de welvaart des Heren.
1: Hopend op koren, olie en wijn, vruchtbare kudden van koeien en schapen.
0: Dan zijn ze als een besproeide tuin. Nooit meer zullen ze dorst moeten lijden.
1: Meisjes dansen een vreugdedans, samen met jongens en grijsaards.
0: Zo breng ik vreugde in plaats van rouw, troost en blijdschap na hun ellende.
1: Ik zal de priesters rijk bedelen. Overvloed zal er zijn voor mijn volk.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was sinds het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer. Groot is de Heer. Hij zij hoog geprezen in onze godsstad Jeruzalem.
1: Groot is de Heer, hij zij hoog geprezen in onze godsstad Jeruzalem.
0: Zijn heilige berg rijst daar schitterend op, een vreugde voor ieder op aarde.
1: Voor ons is de Sion de Godenberg, de stad van de grote koning.
0: God zelf, die binnen haar beruchten verblijft. Hij toont zich een veilige vesting.

0: zie, koningen kwamen samen en rukten tegen haar op.
1: Maar toen zij haar zagen, werden zij bang en sloegen verschrikt op de vlucht.
0: Opeens overviel hen de angst, als weeën een barende vrouw.
1: Zoals de storm uit het oosten de schepen voor Tarsis treft.
0: Al wat wij gehoord hebben, zien wij nu zelf in onze Godsstad Jeruzalem.
1: De stad van de Heer der hemelse legers. God houdt haar voor eeuwig in stand.
0: Wij vieren uw goedertierenheid, God. Hier, binnen uw tempelmuren.
1: Zo groot als uw naam is, is ook uw roem. Hij reikt tot de grenzen der aarde. Rechtvaardig is alles wat komt uit uw hand.
0: Verheugd is de Sion, de steden van Juda. Zij juichen om wat gij beschikt.
1: Bezichtig de Sion rondom en telt zijn machtige torens.
0: Wees trots op zijn sterke muren, gaat tussen zijn bouwwerken door. Dan kunt ge uw kinderen daarvan verhalen.
1: Zie, hij is God, onze God. Hij is in de eeuwen der eeuwen. Hij die ons voor altijd bestuurt.
0: Ere aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Groot is de Heer, hij zij hooggeprezen in onze Godsstad Jeruzalem. Uit het boek van de profeet Jesaja. Dit zegt de Heer. De hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Wat wilt gij dan een huis voor mij bouwen? Een rustplaats voor mij zoeken? Al wat bestaat heb ik met eigen handen gemaakt. Alles is van mij, luidt de Godspraak van de Heer. Ik ben vol zorg voor diegenen die nederig zijn zonder pretenties en vol ontzag voor mijn woord.
0: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Heer, verhoor mij.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Laten wij de Heer dienen in vroomheid, en hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand.
0: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
2: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dank zij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
2: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid, en Hij zal ons verlossen uit de macht van de vijand.
0: Brengen wij dank aan Christus, die ons het licht schenkt van deze dag, en zeggen wij tot hen: Heer, zegen en heilig ons.
2: Als een offer hebt Gij U aangeboden voor onze zonden. Help ons vandaag bij al wat wij ondernemen.
0: Heer, zegen en heilig ons.
2: Gij schenkt onze vreugde door het licht van deze nieuwe dag. Wees Gij de morgenster die opgaat in ons hart.
0: Heer, zegen en heilig ons.
2: Leer ons geduld te hebben met anderen, want Gij hebt geduld met ons en zijt met ons begaan.
0: Heer, zegen en heilig ons.
2: Heer, laat deze morgen Uw genade blijken. Laat vandaag Uw vreugde onze kracht zijn.
0: Heer, zegen en heilig ons. En met de hulp van de Heilige Geest kunnen we als Jezus bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, van de morgen tot de avond komen wij ons biddend tot U. Ban het duister van de zonde uit ons hart en leid ons tot het ware licht, Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
0: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Moge de Almachtige God u verre houden van alle tegenspoed en u de gave van zijn zegen overvloedig schenken.
2: Amen.
0: Moge de levende God uw hart openen voor zijn boodschap, zodat er geen einde komt aan uw blijdschap.
2: Amen.
0: Mogen jullie met zin voor goedheid en gerechtigheid snel vooruitgaan op de weg van de heiligheid en mede-erfgenamen worden van allen die nu reeds leven in zijn koninkrijk.
2: Amen.
0: En zegene u die almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en kracht. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We vieren vandaag de heilige bisschop en kerkleraar Petrus Chrysologus. Hij werd rond het jaar 380 geboren in Imola in Italië en trad er later in dienst van de kerk. Omstreeks 433 werd hij bisschop van Ravenna, waar hij zich met grote ijver inzette voor de verkondiging van het evangelie en de zorg van zijn gelovigen. Door zijn buitengewone welsprekendheid kreeg hij de bijnaam Chrysologus, wat man van het gulden woord betekent. Van zijn meer dan 160 preken zijn er vele bewaard gebleven. In eenvoudige, heldere taal sprak hij over het evangelie, de menswording van Christus, de Eucharistie, de blijvende maagdelijkheid van Maria en het gezag van de apostel Petrus en zijn opvolgers. Hij stierf rond het jaar 450. Ik vond een zeer mooie beschrijving van hem over Jezus Christus, waar hij schrijft: Hij is het brood, gezaaid in de maagd, gerijpt in het vlees, gekneed in het lijden, gebakken in de oven van het graf en dagelijks uitgedeeld op het altaar des hemels als hemelsvoedsel voor de gelovigen. Hem mogen we nu ook ontmoeten in deze Eucharistie. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden. Bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige bisschop Petrus Chrysologus uitgekozen tot verkondiger van uw mens geworden woord. Verleen ons op zijn voorspraak dat wij het mysterie van uw verlossing overwegen in ons hart en daarvan trouw getuigen in ons leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
2: Eerste lezing uit de profeet Jeremia. Dit woord van de Heer kwam tot Jeremia. Ga naar het huis van de pottenbakker. Daar zal ik u laten horen wat ik heb te zeggen. Ik ging naar het huis van de pottenbakker. Deze was juist aan het werk op de schijf. Toen de pot die aan het boetseren was onder zijn handen mislukte, begon hij met de leem een andere pot te maken die hem wel beviel. Daarop kwam het woord van de Heer tot mij. Huis van Israël, kan ik niet met u doen als deze pottenbakker? Zo luidt de godspraak van de Heer. Als leem in de handen van een pottenbakker zet gij in mijn hand, huis van Israël. Tot daar deze lezing.
3: Wij danken God.
2: Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. De Heer zal ik loven mijn leven lang. Mijn God zal ik al mijn dagen bezingen. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Vertrouwt op geen vorst die mens is als wij. Hij kan het geluk niet schenken. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde. Dan is het gedaan met zijn macht. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Zijn hoop stelt op de God de Heer. Op hem die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee met al wat daar leeft. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Alleluia. Wees mij barmachtig en laat mij leven, Heer. Dan blijf ik aan wat gij verordent trouw. Alleluia.
0: De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot de menigte: het Rijk der Hemelen gelijkt op een sleepnet dat in zee geworpen vissen van allerlei soort bijeenbracht. Toen het vol was, trok men het op het strand. Men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen. De slechte echter werden weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tanden geknars. Hebt gij dit alles begrepen? Zij antwoordden hem, ja. Hij zei hun, daarom is iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der Hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt. Toen Jezus deze gelijkenissen had beëindigd, ging hij vandaar weg. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. Broeders en zusters, de heilige Petrus Chrysologus, wiens feest wij vandaag vieren, die stond bekend als de man van het gouden woord. Hij kon met eenvoudige beelden diepe waarheden uitleggen. En de schrift doet vandaag voor ons hetzelfde. De lezingen die ons vandaag worden aangereikt doen precies hetzelfde. Geen ingewikkelde theorieën, maar het ging over een pottenbakker en een visnet. Dingen die iedereen kent. God spreekt vaak met beelden uit het gewone leven. Het deed me denken aan een huisbezoek dat ik een tijd geleden bracht. Ik ging op bezoek bij een oude man en zijn dochter was er ook weer. Eigenlijk is die dochter er bijna altijd. Zeker 5 keren per dag komt die dochter bij haar oude vader. Ze brengt eten, ze doet boodschappen, ze doet van alles wat daar nodig is. En dankzij die dochter kan die vader thuis in zijn huis blijven wonen, in het huis waar hij meer dan 90 jaar geleden geboren is en waar hij heel zijn leven heeft gewoond. En ik zei tegen die dochter, goh, ik heb daar toch echt bewondering voor, wat dat jij toch allemaal doet, als zo'n inzet, hè? En zij antwoordde heel eenvoudig, met een zekere nuchterheid, ah ja, je moet met iets uw hemel verdienen. Ik moest zo aan die woorden denken toen ik dat evangelie van vandaag las. Ja, we moeten met iets uw hemel verdienen. Nu weten wij als katholieken natuurlijk dat we de hemel niet kunnen verdienen, alsof God aan het einde van ons leven punten optelt op een groot scorebord. Als dat zo was, zouden we misschien allemaal in de problemen zitten. We worden gered door Gods genade en door de liefde van Christus. Maar die vrouw, die dochter daar, voelde wel iets heel wezenlijk aan. Ons geloof moet niet blijven steken in mooie woorden. Wie Christus lief heeft, moet dat ook laten zien in zijn leven. Geloof zonder werken is dood, zegt de apostel Jacobus. De liefde die God ons schenkt, wil vrucht dragen. Of zoals Jezus het vandaag zegt, uiteindelijk zal zichtbaar worden welke vis goed is en welke niet. Dat klinkt misschien hard. Jezus vertelt daar over een net dat allerlei vissen bijeenbrengt. En pas aan de oever worden de goede en de slechte gescheiden. Dat is eigenlijk ook een zeer geruststellende gedachte. Want zie eens hoeveel geduld God met ons heeft. Hij gooit het net niet halverwege leeg. Hij zegt niet, die vis, die ziet er wat verdacht uit, weg ermee. Nee, iedereen mag mee in het net, iedereen krijgt tijd en iedereen krijgt kansen, heel ons leven lang. En dat is Gods barmhartigheid. Maar Jezus zegt er tegelijk eerlijk bij dat er een moment komt waarop de keuze definitief wordt. Op het einde zal de lijn worden doorgetrokken die wij zelf in ons leven hebben uitgezet. Dat is een ernstige boodschap. Hè? Oh, wij denken soms gemakkelijk, het zal zeker wel meevallen. Hè? Alsof dat een hemel zo'n soort luchthaven is waar dat iedereen automatisch door de douane kan wandelen zonder paspoort. Maar zo spreekt Jezus niet. Nou, zouden we het misschien graag zo hebben. Hij zegt, als je bij mij wil horen, kies dan ook voor mijn weg. Niet alleen met woorden, maar met daden. Is mijn leven zo de keuze voor de weg die de Heer van ons verwacht. En niet alleen woorden. Daar sluit die eerste lezing van daarnet ook heel mooi bij je aan. Jeremia gaat naar de pottenbakker. En hij ziet hoe een kruik mislukt. En de pottenbakker wordt niet kwaad. En hij smijt die kleine weg. Nee, hij begint opnieuw. Hij vormt dezelfde klei tot een nieuwe kruik. Dat is een heel mooi beeld van God, die pottenbakker. Misschien zijn er mensen die nu denken, goh, mijn leven is mislukt. Goh, ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Goh, ik heb kansen laten liggen. En dan zegt God, kom maar hier. Kom terug op mijn draagschijf. Hij is de pottenbakker en wij zijn de klei. En zolang wij ons door hem laten vormen, is niets definitief verloren. Alleen, gij als klei moet wel meewerken. Als de klei zou zeggen, ik laat mij door niemand kneden, ik bepaal het allemaal zelf. Ja, dan kan de beste pottenbakker er nog weinig mee doen. En misschien is dat wel een mooie vraag vandaag. Ben ik nog kneedbaar? Of ben ik zo hard geworden dat God nauwelijks nog aan mij nog iets kan veranderen? Soms merk je dat heel concreet. Hè? Iemand die zegt, ja, ik ben nu zo, je moet mij maar aanvaarden. Ah ja, dat kan, maar dat klinkt heel definitief. Maar meestal betekent dat als ze zeggen, ja, je moet mij maar aanvaarden gelijk als ik er ben. Meestal betekent dat, ik heb eigenlijk geen zin meer om te veranderen. Dat is gevaarlijk. Want een christen is nooit af. Een christen blijft leerling. Gij ook allemaal. Ook al zijt ge al 50, 60, 70, 80 of 90 jaar. Een christen blijft leerling. Zelfs op 90-jarige leeftijd. Misschien juist dan. De heilige Petrus Chrysologus, die zei ooit dat woorden pas geloofwaardig worden wanneer ze gedragen worden door het leven. En dat geldt ook voor u en voor mij. Iedere dag maken wij kleine keuzes. Neem bijvoorbeeld het verkeer. Je staat aan een zebrapad en er staat iemand te wachten. En wel, je kunt gas geven of je kunt remmen. Het duurt misschien 3 seconden. Maar die 3 seconden zeggen soms meer over ons hart dan een uur praten over de naastenliefde. Of denk een keer aan uw smartphone. Mensen kijken gemiddeld 10 keren per dag op ons scherm. De vraag is niet of dat mag of niet, dat mag zeker. Maar de vraag is, krijgt God evenveel aandacht als mijn gsm? Als men een telefoon ping zegt, hè, dan reageren we vaak binnen de 5 seconden. Maar als God zachtjes in ons hart aanklopt, hè, dan drukken we soms op later herinneren. Misschien zou de Heer ons dan ook zo'n keer een berichtje mogen sturen. Gebed gemist, wilt u het opnieuw proberen? Dat zou sommige telefoons behoorlijk druk maken, tussen haakjes. Dierbaren, het evangelie van vandaag nodigt ons uit om af en toe eens eerlijk in de spiegel te kijken. Niet om moedeloos te worden, niet om bang te zijn, maar om ons af te vragen, als mijn leven vandaag zou eindigen, welke richting hebben mijn keuzes? Leiden ze me dichter naar Christus? Word ik meer mens, meer gelovig, meer vergevingsgezind, meer liefdevol? Want uiteindelijk zal God aan u en mij niet vragen hoeveel volgers hadden jij op Instagram, hoeveel volgers hadden jij op Facebook, hoeveel volgers hadden jij op TikTok. Ik zal vragen hoeveel mensen wij gevolgd hebben naar hem. Hij zal niet vragen hoeveel bezit wij verzameld hebben, maar wel hoeveel liefde wij hebben uitgedeeld. En misschien zal hij ook vragen hoeveel keer wij ons opnieuw hebben laten kneden door zijn genade. Het is daarom dat ik die woorden van die dochter, van die oude man, ondanks hun eenvoud, toch zo mooi vind. Ah ja, je moet mij iets, u een hemel verdienen, hè? Theologisch zouden we kunnen zeggen, ja, maar de hemel is een gave. Maar pastoraal horen we daar iets heel kostbaars. Zij begreep dat liefde nooit vrijblijvend is. Dat echte liefde offers vraagt. Dat geloof handen en voeten krijgt. En precies daarin herkennen wij Christus. Hij heeft niet alleen over liefde gesproken, hij heeft zijn leven voor u en voor mij persoonlijk gegeven. Mogen de heilige Petrus Chrysologus ons vandaag helpen om niet alleen mooie woorden over het geloof te spreken, maar het ook elke dag zichtbaar te maken. Mogen God, de goddelijke pottenbakker, ons blijven vormen tot mensen naar het hart van Christus, zodat de keuzes die we vandaag maken ons eens zullen doen thuiskomen in het eeuwige leven. Wij dragen deze heilige mis aan God op voor Julien Bruneel. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kapel zijn gekomen. voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Voor de zielenrust van de overleden luisteraars van Radio Maria. Vertrouw alles toe aan de zorgen van moeder Maria en bidden wij. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Dan gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En nu dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard de gaven die van uw goedheid komen en die wij neerzetten op dit altaar. Wij vragen dat deze mysteriën ons hier op aarde heiligen uit kracht van uw genade en ons voeren naar de blijvende vreugde door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Die met ons onbestendig lot begaan, is mens geworden, geboren uit de macht, die aan het kruis gestorven ons gered heeft van de dood die eeuwig duren zou, die opgestaan voor goed ons doet voortleven tot in eeuwigheid. En daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe met de woorden. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen zijn dachtig God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Julien Bruineel, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Petrus Chrysologus en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: Amen.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Ziet, het is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet.
1: En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Laat ons dan bidden naar de communie. Heer, wij hebben uw goddelijk sacrament ontvangen. De blijvende gedachtenis aan wat uw Zoon voor ons geleden heeft. Laat deze gaven die hij ons in zijn ondoorgrondelijke liefde heeft geschonken een hulp zijn voor ons heil. Hij die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Reken op Gods geduld, maar maak in je leven duidelijke keuzes. Laat je kneden door zijn genade. De Heer zij met u. En zegen en beschermen u de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede. Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
1: De mensen houden van de waarheid. Ze houden niet van leugenaars, ze houden niet van leugens. Wel, dat komt goed uit, want God vraagt ons in zijn 8e gebod: gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. Dat lezen we uit het boek Exodus. En Jezus in zijn bergrede heeft gezegd: je hebt gehoord dat onze voorouders gezegd is, gij zult geen valse eed doen, maar gij zult voor de Heer uw eden houden. Met andere woorden, wat Mozes geleerd heeft aan de Joden, wil Jezus bevestigen. En dat is het voorwerp van het 8e gebod. Het 8e gebod verbiedt in de relaties met de medemens de waarheid te verdraaien. Het is toch mooi dat mensen kunnen communiceren met elkaar. Maar als we door de waarheid te verdraaien dit communicatievermogen ondermijnen, dan is elke vorm van vertrouwen of samenleving zo goed als onmogelijk. En dan moet het ons niet verbazen dat God, wanneer hij zijn volk roept om heilig te zijn en te getuigen van zijn God, dat het ook een volk moet zijn die de waarheid bemint en wil. Men kan zondigen tegen de waarheid in woorden of daden. Eigenlijk iemand die zondigt tegen de waarheid laat ook blijken dat hij ontrouw is tegenover God. Want elke vorm van verbond steunt op een gegeven woord. En iemand die zich niet houdt aan zijn woord is iemand die ontrouw is. Zich niet houden aan zijn woord is dus tegen de waarheid zondigen. Het is een deugd die spreekt tot de verbeelding. Veel mensen, zelfs ongelovige mensen, verlangen naar een leven in de waarheid. En wij gelovigen sinds het Oude Testament al zeggen: God is de bron van alle waarheid. Zijn mond spreekt waarheid. De woorden van God, ik citeer hier uit het boek der Spreuken en uit een psalm, zijn woorden zijn betrouwbaar. Meer nog, wanneer God spreekt, past de realiteit zich aan de woorden van God. Maar dat gaan we bekijken op een ander moment. Toen Jezus Christus gekomen is, heeft de waarheid een soort hoogtepunt bereikt, want dan heeft de waarheid van God zich volledig geopenbaard. Men zegt van Jezus en de eerste christenen dat ze vol van genade en waarheid zijn. Jezus zegt ook van zichzelf dat hij het licht van de wereld is, en meer nog, heeft het lef om van zichzelf te zeggen dat hij de waarheid zelf is. En hij zegt nog verder: wie in hem gelooft, blijft niet in de duisternis. Jezus volgen is eigenlijk leven uit de geest van de waarheid. En dat is een citaat van het evangelie van Johannes. En aan zijn leerlingen leert Jezus de waarheid onvoorwaardelijk lief te hebben. Uw ja moet ja zijn en uw nee, nee. De mens keert zich spontaan naar de waarheid. Hij moet de waarheid gestand doen en ervan getuigen. Overeenkomstig hun waardigheid als persoon, dat wil zeggen begaafd met verstand en vrije wil, en daarom toegerust met persoonlijke verantwoordelijkheid, worden alle mensen er door hun eigen natuur toe gedreven en door een morele verplichting aan gehouden de waarheid te zoeken. Vooral die welke op godsdienst betrekking heeft. Tevens moeten zij de gekende waarheid aanhangen en heel hun leven inrichten naar de eisen van de waarheid. Wat ik nu heb geciteerd is de verklaring Dignitatis Humani. Waarheid is iets dat in God bestaat, maar wanneer de mensen naar waarheid spreken, noemt men het handelen in oprechtheid in het spreken, dat noemt men waarachtigheid, eerlijkheid of vrijmoedigheid. Wie van de waarheid houdt, beleeft de waarachtigheid. Dat betekent dat zijn daden en woorden overeenkomstig de waarheid zijn. Waarom gaan we dit zeggen? Omdat de oprechtheid niet alleen maar waarachtigheid betekent, maar ook andere deugden erbij. Dat gaan we later zien, zoals bijvoorbeeld de discretie. Maar waarachtigheid betekent dat wat ik zeg overeenkomt met de waarheid. De mensen kunnen niet samenleven, zegt de heilige Thomas van Aquino, als ze elkaar niet zouden geloven als personen die over en weer de waarheid uiten. Er zijn mensen die zeggen de waarheid bestaat niet. En toch zien we dat die mensen toch toegeven met hun praktische manier van werken dat ze toch geloven in een zekere graad van waarheid. De deugd van de oprechtheid houdt het juiste midden tussen wat men moet zeggen en het geheim dat men moet bewaren. Er zijn bepaalde deugden, er zijn bepaalde dingen die wij niet mogen vertellen. En dan moeten we een evenwicht vinden tussen oprechtheid en discretie. Of waarachtigheid en discretie. En de plicht die ons daartoe dwingt is de plicht van gerechtigheid. De ene mens is aan de ander verschuldigd de waarheid mee te delen, maar soms heeft de andere persoon geen recht om iets te weten en dan zijn we juist verplicht om het niet te zeggen. Wat we nooit mogen doen uiteraard is liegen, maar we mogen en we moeten zelfs discreet zijn, met andere woorden twee deugden, oprechtheid en discretie. Een verdere plicht die mee met de waarheid komt, is de plicht om te getuigen voor de waarheid. Toen Christus werd ondervraagd door Pilatus, heeft hij verklaard dat hij in de wereld gekomen was om te getuigen van de waarheid. Daarom moet de christen zich niet schamen om van onze Heer te getuigen. En dat gaat soms lastig worden. Er zijn omstandigheden die vragen dat men voor zijn geloof getuigt. En dan moet de christen er ondubbelzinnig voor uitkomen. Het voorbeeld bijvoorbeeld van Paulus voor zijn rechters, dat wordt verteld in de Handelingen van de Apostelen. De verplichting van de christen om actief deel te nemen aan het leven van de kerk brengt hen ertoe getuigen te worden van het evangelie en van de verplichting die daaruit voortvloeit. Dat is een getuigenis in woord en daad. Het is geloofsoverdracht. Alle christenen, waar ze zich ook bevinden, moeten door het voorbeeld van hun leven en door het getuigenis van het woord een nieuwe mens tonen die ze door het doopsel hebben aangedaan en de kracht van de Heilige Geest die hen door het vormsel versterkt heeft, verklaart een document van het Concilie Vaticanum II over het missionarisch werk van de christenen ad gentes. De meest verheven vorm van getuigenis van de waarheid is het martelaarschap. We moeten heel goed het verschil kunnen zien tussen wat christenen begrijpen met martelaar, trouwens dat betekent getuigen, martyrum. Wij doden nooit omwille van ons geloof. Wij worden soms gedood, maar het is niet dat we als doel hebben ons leven op te offeren, we hebben als doel te getuigen van de waarheid. Ook al moet ons dat het leven kosten. Het heeft natuurlijk niks te maken met zogenaamde vormen van martelaarschap door andere godsdiensten aangeprezen. Dat heeft meer te maken met terrorisme dan iets anders. In ons geval gaat het over getuigen van de waarheid. Een martelaar wil niet sterven. Soms moet hij wel, omdat het niet anders kan, maar het is niet zijn keuze. Wat doet de martelaar en getuigt voor Christus gestorven en verrezen, met wie hij door de liefde verbonden is? Hij getuigt van de waarheid van het christelijk geloof en de christelijke leer. Hij trotseert de dood in een houding van sterkte. De heilige Ignatius van Antiochië, toen hij werd gebracht naar het martelaarschap, zei: laat me voedsel worden voor de wilde dieren. Door hen zal het mij gegeven zijn bij God te komen. Want inderdaad, hij werd gegooid in Rome, in de arena voor de wilde dieren, en is daar gestorven als martelaar. De martelaren laten ons inzien dat er mensen zijn die echt geloven in de waarheid. En dat laat ons ook inzien hoe waardevol de waarheid is dat ons christelijk geloof inhoudt. Het is niet zomaar een opinie. Het is niet zomaar een ideologie. Het is de waarheid. En daarom heeft de kerk met de grootste zorg de herinnering opgetekend en bewaard van hen die tot het uiterste zijn gegaan om van hun geloof te getuigen. Het zijn de handelingen van de martelaren. Ze vormen een soort archief van de waarheid, geschreven met letters van bloed. En dat is een grote schat, dat de christenen martelaren hebben. Te alle tijden. Nu zijn er nog, nu, mensen die sterven omwille van hun geloof. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens communistische totalitaire regimes van allerlei aard, in alle eeuwen onder de Franse Revolutie, bij de eerste christenen, er zijn altijd mensen die hebben moeten getuigen met hun bloed. En dat is een rijkdom voor de kerk, want dat doet de mensen nadenken over de ernst van ons geloof.

na dit hoofdstuk over de martelaren, gaan we verder spreken over hoe men kan zondigen tegen de waarheid. Maar door het feit dat de leerlingen van Christus zich hebben bekleed met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen, in ware gerechtigheid en heiligheid, bevrijd van leugen, moeten ze alle boosheid, bedrog, valsheid en intriges afleggen. Het ergste is een vals getuigenis. Een meineed in bepaalde gevallen. Een inspraak tegen de waarheid is bijzonder ernstig wanneer die in het publiek wordt gedaan. Voor de rechtbank uitgesproken is het een vals getuigenis. En wanneer dit onder ede gebeurt, is het bovendien een meineed. Deze handelwijze, zegt de catechisme van de katholieke kerk, dragen ertoe bij dat ofwel een onschuldige veroordeeld wordt, ofwel een schuldige vrijgesproken wordt, ofwel de straf van de beschuldigde verhoogd wordt. Zij brengen dus de uitoefening van een eerlijke rechtspraak en rechtvaardigheid van de vonnissen van de rechters ernstig in gevaar. Dus niet alleen maar de gelovigen hebben alle belang bij vals getuigenis en meineed te vermijden, maar alle mensen die rationeel zijn ingesteld. Een tweede waarde die beschermd wordt door het achtste gebod is de eerbied voor de goede naam van personen. Iedereen heeft recht op een goede naam. Daarom elke houding of uitspraak die hen onrechtmatige schade berokkent, is schuldig. We hebben hier drie mogelijkheden. Wat men noemt vermetel oordeel. Dat is wanneer men zelfs stilzwijgend, zonder voldoende reden, een morele fout van zijn medemens als waar aanneemt. Alleen maar luisteren naar iemand die zomaar een oordeel velt over iets of iemand, kan soms schuldig zijn. Een vermetel oordeel is de houding van iemand die veel te snel denkt, het zal wel juist zijn wat ik denk. Een verdere stap is kwaadsprekerij. Dat is niet alleen maar iets dat gebeurt in mijn geest die oordeelt, maar het gaat over naar woorden. Kwaadsprekerij is zonder objectief geldige reden gebreken en fouten van anderen onthullen aan mensen die er niet van op de hoogte waren. Dat is niet altijd nodig. Dat is niet altijd nodig. En de derde graad is laster. Dat is niet alleen maar kwaadsprekerij, maar bovendien zegt men dingen die niet waar zijn. Laster is een leugenachtige mededeling die schade berokkent aan de goede naam van de medemens en aanleiding geeft tot valse oordelen over hem. De beste manier om niet eens vermetel te oordelen, dat is ervoor zorgen dat de gedachten en woorden en daden van onze naasten proberen altijd zo gunstig mogelijk uit te leggen. We moeten een soort neiging hebben naar positief te zijn. De heilige Ignatius van Loyola geeft als raad het volgende. Een goed christen moet altijd meer geneigd zijn de uitspraak van zijn naaste positief te verstaan dan ze te veroordelen. Indien hij ze niet positief kan verstaan, moet hij vragen hoe zijn naaste de uitspraak verstaat. Indien deze zijn uitspraak slecht bedoelt, moet hij hem met liefde terechtwijzen. En zo dit niet volstaat, moet hij alle geschikte middelen aanwenden opdat hij ze op de goede manier verstaat en zich redt. Tot zover het citaat van de heilige Ignatius, aangehaald door de catechisme van de katholieke kerk. Het is een moeilijke oefening, ziet men dus. En daarom neemt de heilige Ignatius die op in zijn geestelijke oefeningen. Omdat dat echt moet aangeleerd worden. Gunstig denken, gunstig praten, gunstig interpreteren wat er gebeurt bij onze medemens. En in geval van twijfel vragen. En als we ons moeten neerleggen bij het feit dat die persoon het toch slecht bedoelt, in dat geval nog die persoon met liefde terechtwijzen.
moesten de christenen dat een beetje meer doen, denk ik dat heel wat problemen van de wereld verholpen zouden zijn. Kwaadsprekerij en laster, wat men in de volkstaal noemt roddelen, vernietigen de goede naam en de eer van de naasten. Wel, de mensen hebben recht om een zekere vorm van eer. Misschien is men in het verleden te ver gegaan in het formalistisch aanvaarden of verspreiden van bepaalde eretekens. Maar nu denk ik dat men in de andere richting aan het overdrijven is. We moeten in de maatschappij de menselijke waardigheid van de mensen erkennen en iedereen heeft recht op eerbied voor zijn naam. Ik denk dat bijvoorbeeld mensen die een verantwoordelijkheid hebben in de media daaraan moeten denken voordat ze spreken over de mensen. Dus wat we moeten afwijzen is elk woord of elke houding die in botsing gaat met de goede reputatie van de mensen. Men kan ook zondigen door iets anders. Het is vleierij, ogendienst of kruiperigheid. Zo zegt de catechismus van de katholieke kerk. Dat is een subtiele houding waardoor we de mensen niet tegenspreken en een ongunstig oordeel over hen geven, maar omgekeerd. Men geeft een te positief oordeel over die mensen om bepaalde mensen die slecht handelen aan te moedigen. Vleierij is een zware fout als men zich daardoor medeplichtig maakt aan ernstige ondeugden of fouten. Het verlangen om iemand van dienst te zijn of vriendschap rechtvaardigen geen dubbelhartig taalgebruik. Een andere zonde, die soms wordt aangezien als een beetje sympathiek en verbonden met bepaalde landen of grote steden, dat is wat men noemt grootspraak of opschepperij. Het is een zonde tegen de waarheid. Men moet proberen die dingen in de ware verhouding te zeggen, zonder te overdrijven, want dat het kwaadwillig of niet gebeurt, het is nooit goed de dingen te overdrijven. Het maakt eigenlijk van de mensen karikaturen. En dat is soms geen goede dienst. Nu, om naar de kern van de zaak te gaan, liegen. Liegen is niet alleen maar een onwaarheid vertellen. Het is een onwaarheid vertellen met de bedoeling om te bedriegen. Daar moeten we heel goed opletten voordat we van iemand zeggen dat hij gelogen heeft, wanneer men en betrapt op iets dat niet strookt met de waarheid, want het is niet altijd gezegd dat die andere persoon de bedoeling had te bedriegen. Liegen is onwaarheid vertellen met de bedoeling te bedriegen. En de Heer klaagt in de leugentaal het werk van de duivel aan. Dit is wat Jezus zegt. De vader uit wie gij zijt is de duivel. In hem is geen waarheid. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij uit zijn eigen wezen. Want een leugenaar is hij, ja, de aardse leugenaar. Johannes 8, 44. De leugen is de meest directe inbreuk op de waarheid. Liegen is spreken of handelen tegen de waarheid om iemand op een dwaalspoor te brengen. Dat beschadigt de relaties tussen de mensen en ook de liefde tot de naaste. Daarom is het een ernstige zonde. De ernst van de leugen hangt af van de aard van de waarheid die geschonden wordt. Als het gaat over een kleinigheid, is het een kleinere zonde. Als het gaat over iets groots, is het een grotere zonde. Maar we moeten niet alleen maar kijken naar de omvang van de leugen op zichzelf. We moeten ook kijken naar de gevolgen. Als iemand daardoor bijvoorbeeld een job verliest, kan de leugen veel erger zijn. Het kan zelfs komen tot doodzonde, wanneer de deugden van de rechtvaardigheid en van de naastenliefde er ernstig door worden aangetast. Het lijkt dat we niet houden van de leugen, en veel van mijn vrienden zeggen
dat ze niet willen liegen, niet wensen te liegen. Maar het gebeurt veel sneller dan wat we denken. Daar moeten we altijd in tegenwoordigheid van God blijven om ervoor te zorgen dat we alleen maar de waarheid zeggen. Er zijn mensen die van de leugen een systeem maken. In de zakenwereld, in de politiek, dat moet afgekeurd worden. Ik zeg niet dat de mensen zichzelf moeten benadelen, maar ze mogen daar geen systeem van maken, iets te bereiken met de leugen.

0: En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vriendenluisteraars, staan jullie al klaar voor een volgende begeleide excursie voor jullie, georganiseerd gedurende deze twee zomermaanden?
2: En ons afspraakpunt was al telkens op onze rots in de branding.
1: En ook vandaag.
2: Onze radio wil toch aan de luisteraars die niet meer kunnen reizen de kans geven toch even weg te dromen in een of ander verland.
1: En zo bezochten we reeds in drie grote uitstappende Filipijnen, gevolgd door een kortere bezoek aan de Democratische Republiek Congo, en we eindigden in het kleine Afrikaanse land Burundi. Maar ook vandaag blijven we op het Afrikaanse continent en bezoeken er terug twee landen.
2: En Jos, je verklapte vorige keer al dat we Ethiopië zouden gaan bezoeken, met een heel bijzondere geschiedenis, welke zelfs teruggaat naar het Oude Testament.
1: Ja, Lut, dat gaan we zeker doen. Maar als we het een beetje logischer en praktischer bekijken, passeren we eerst vanuit Burundi, Kenia en daarna Ethiopië.
2: Oké. Dan starten we vandaag in Kenia. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding.
1: Kenia, officieel genoemd als de Republiek Kenia, ligt ten oosten van Afrika. Ten noorden bevindt zich Ethiopië, ten oosten grenst het aan Somalië en in het zuidoosten aan de Indische Oceaan. Ten zuiden bevindt zich Tanzania en ten westen Oeganda en een stukje Zuid-Soedan. Ten zuidwesten bevindt zich tevens het enorme Victoriameer, waarvan een klein stukje in Kenia. De officiële taal in Kenia is het Engels en het Swahili. De hoofdplaats, Nairobi, ligt meer in het zuiden.
2: Het land telt een 53 miljoen inwoners en is een 19 keer groter dan ons België. Het christendom wordt beleden door een 70% van de bevolking, waarvan een 23% katholieken. De islam vertegenwoordigt een 11%.
1: De eerste menselijke bewoners

0: even op terug.
1: In 1498 bereikte de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama Kenia via de havenstad Mombasa in het uiterste zuidoosten, waarna Portugese handelaren zich vestigden aan de Keniaanse kust en het land stilaan een Portugese kolonie werd.
0: In 1720 werden de Portugezen dan verdreven door de moslims. En voor een volgende periode moeten we naar 1885, toen de Duitsers er zich vestigden en Kenia een protectoraat werd.
1: Maar dit duurde niet lang, want 3 jaar later arriveerde er de British East Africa Company. De Duitsers zagen af van een oorlog en droegen hun bezittingen aan de kust in 1890 over aan het Verenigd Koninkrijk. En zo werd het gebied een Britse kroonkolonie.
0: Er werden spoorwegen aangelegd, waardoor ook het binnenland beter bereikbaar werd. Vele Europeanen trokken naar het gebied, van wie velen een plantage begonnen, meestal koffieplantages.
1: Tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog dienden veel Kenianen in het Britse leger. Maar dit droeg bij aan een toenemend nationalisme. En zo ontstond een nationalistische beweging en de roep op onafhankelijkheid met als hoogtepunt in de jaren 50 van de vorige eeuw de zogenaamde Mau Mau-opstand.
0: In 1957 kwamen er dan toch vrije verkiezingen, gewonnen door de Kenya African National Union van Jomo Kenyatta.
1: Maar de drang naar onafhankelijkheid bleef bestaan en zo werd in 1963 Kenia een onafhankelijke monarchie met de Britse koningin als staatshoofd. Maar reeds na een jaar werd de republiek uitgeroepen en werd Kenyatta de eerste president, dus los van Engeland.
0: Na zijn dood in 1978 werd hij opgevolgd door Daniel Arap Moi, die in totaal 4 keer werd verkozen. Maar er heerste veel corruptie, vriendjespolitiek en verkiezingsfraudes enzovoort, waarbij tevens de oppositiebewegingen en de media werden onderdrukt.
1: Zo braken er onrusten uit, zoals in 2007 met zeer vele doden en honderdduizenden Kenianen die op de vlucht sloegen. De huidige verkozen president vandaag is William Ruto. Hij is evangelisch christen en het is geweten dat hij en zijn vrouw op het terrein van hun woonplaats een kapel lieten bouwen. Tot zover deze heel korte weergave van de geschiedenis van het land.
0: We gaan luisteren naar een loflied tot God door een Keniaans katholiek koor, om daarna over te gaan naar de christelijke geschiedenis van dit grote land.

0: Beste luisteraars, laat ons een woordje plaatsen over de christelijke geschiedenis van Kenia. Het christendom wordt beleden door een 70%, sommige bronnen vermelden zelfs 85% van de bevolking, waarvan een 23% katholieken. En de anderen zijn voornamelijk presbyterianen, anglikanen, baptisten, methodisten en kwekers. En zo bekeken betekent de katholieke kerk dan toch wel de belangrijkste groep.
1: Voor het echte verschijnen van het christendom in Kenia wordt eigenlijk het jaar 1844 vermeld. Toen kwamen in de havenstad Mombasa de eerste zendelingen toe.
0: Maar voor wat de katholieke kerk betreft was een belangrijke missionaris de Franse pater Alexandre Leroy van de Congregatie van de Heilige Geest of van de Spiritijnen. En dit vanaf 1881.
1: Pater Alexandre Leroy werd geboren in Frankrijk in 1854. Eerst trok hij naar India en daarna vanaf 1881 reisde hij 15 jaar door Somalië, Mozambique, Zanzibar, Tanzania en Kenia.
0: En bijzonder interessant is toch te vermelden. Hij was ook botanicus en antropoloog, zoals blijkt uit de uitgebreide beschrijvingen die hij noteerde van de flora, de fauna, taal, cultuur en de religie van de volkeren die hij tegenkwam. Zo bestaat van hem een fascinerend verslag over het geloof in deze streken, waar hij tevens de kenmerken besprak die het christelijk geloof en de praktijk belemmerden. Dit competente verslag van de Afrikaanse samenleving voor de komst van de missionarissen is dus van onschatbare waarde voor studenten van missie en Afrikaanse geschiedenis, cultuur en religie.
1: Pater Alexandre Leroy ligt dus aan de basis van de eerste katholieke missie in Kenia. De residentie en de kapel van de eerste missionarissen bevonden zich in Diaku, het oude stadsgedeelte van de stad Mombasa. Maar reeds na enkele jaren moest men er al een groter gebouw neerzetten. En in januari 1898 kochten de missionarissen een groot stuk grond waar een grotere kerk kwam.
0: Maar ook deze kerk werd stilaan te klein om ruimte te bieden aan het groeiend aantal gelovigen. In 1919 werden dan plannen gemaakt om een nieuwe kerk te bouwen, die dan klaar kwam in 1923. Deze werd dan later in mei 1955 tot kathedraal verheven, wat dan samenviel met de oprichting van het bisdom Mombasa en Zanzibar. Trouwens, vandaag bestaan er in Kenia 4 aartsbisdommen met in het totaal 24 bisdommen.
1: En zo vierde de kerk er in 2023 de 100ste verjaardag van het bestaan van deze Heilige Geestkathedraal in Mombasa.
0: We gaan nu even luisteren naar een lied gezongen door meisjes van een katholieke school nabij de zuidwestelijke stad Kizi. En ik vond het op YouTube, waarbij vele commentaren werden geschreven, zoals deze.
1: Heel erg bedankt aan de meisjes, dienaren van de Heer, voor het goede werk van de missie. Mogen God jullie zegenen en beschermen en jullie de kracht geven van de Heilige Geest om Hem alle dagen van jullie leven te dienen. Amen.

0: Graag nog wat enkele info over Kenia en de grote uitdagingen. 11% van de bevolking behoort dus tot de islam. Zoals reeds vermeld, arriveerden in de 8e eeuw islamitische kooplieden aan de Swahili-kust. Dit is de oostkust van Afrika, ter hoogte van Tanzania, Mozambique en dus ook Kenia. Archeologisch bewijs getuigt van een bloeiende moslimstad op het eiland Manda aan de Keniaanse kust in de 10e eeuw na Christus. Er ontstonden huwelijken met de inwoners en zo ontstonden nieuwe Afro-Arabische moslimgemeenschappen.
1: Maar er was steeds een sterk verzet tegen de islam door de meerderheid van de gemeenschappen die meer in het binnenland woonden, waardoor de islam meer beperkt bleef tot de kustgebieden.
0: Maar later, in de 19e eeuw, bij de komst van de Europeanen, die moslimarbeiders nodig hadden voor de oprichting van hun koloniale structuren, kwam de islam meer en meer ook in het binnenland. En zoals in vele andere Afrikaanse landen, wordt ook het land Kenia geteisterd door islamitische terroristische aanslagen. Trouwens, de moslimpopulatie is in de laatste decennia verdubbeld. En zij behoren vooral tot de orthodoxe soenieten en zijn nog zeer strikt in de islamitische leer.
1: Maar er is nog een andere uitdaging voor de katholieke kerk.
0: De Kenianen zijn dus een bijzonder gelovig volk. Uit een peiling blijkt dat 80% zegt dat ze minstens één keer per week naar een of andere kerk gaan. Een percentage die bijzonder hoog scoort. De belangrijkste zijn dus wel de katholieken, protestanten en anglikanen en ook de bijzondere levendige evangelische pinksterkerken.
1: Dit betekent dus een grote uitdaging voor de katholieke kerk. Vele Kenianen doen, zoals men zegt, aan kerkhoppen, regelmatig veranderen van kerkgemeenschap.
0: Of men spreekt ook van kerkzappen. Zo heeft men via de televisie toegang tot verschillende christelijke televisieprogramma's, maar ook tot de virtuele, als het ware, kruistochten van de tele-evangelisten.
1: En tenslotte is er nog een andere uitdaging, de grote armoede.
0: Meer dan de helft van de Keniaanse bevolking leeft onder de armoedegrens en wonen noodgedwongen in sloppenwijken, zoals in de havenstad Mombasa, wat een zeer ongezonde en onhygiënische plek is om te wonen. Deze groep mensen, waarvan ongeveer 60.000 kinderen, worden gezien als een van de armste en meest ondervoede bevolkingsgroepen in Afrika.
1: Beste luisteraars, tot zover deze korte christelijke geschiedenis en uitdagingen in het land. We gaan luisteren naar een zangeres, Florence Andenie. En zij zingt: Vader, hou me vast, zodat ik niet val. Ik verlang ernaar bij u te blijven, gans mijn leven. Als ik zing, mogen uw aanwezigheid komen. U bent goed.

0: Beste luisteraars, volgen jullie ons verder?
1: We verlaten nu het land Kenia richting het noorden, steken de grens over en komen alzo in het land Ethiopië.
0: Ja, zo eenvoudig gaat dat met onze radio.
1: En nog iets, beste Lut, jij kan nu eventjes uitblazen, want we gaan luisteren naar een opname waarbij ik zelf met Mark van Klassikuur ooit voor onze luisteraars samen de geschiedenis van Ethiopië hebben doorgenomen.
0: Inderdaad, dat zal ik zeker doen. Beste luisteraars, geniet maar volop van de volgende excursie in Ethiopië. Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee.

0: Afspraak op onze rots in de branding.
1: En Mark, welgekomen. Je bent dan toch op tijd toegekomen.
2: Zeker.
1: Juist 5 minuten geleden. Goed. Ethiopië, of officieel genoemd de Federale Democratische Republiek Ethiopië, is een land in het noordoosten van Afrika, omringd door Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, Zuid-Soedan en Soedan. Het is een 36 keer groter dan ons België en telt een 108 miljoen inwoners. De 5 officiële talen zijn inheemse talen. De hoofdplaats is Addis Abeba, gelegen in het midden van het land.
3: En wat hier opvalt is dat een goede 40% van de bevolking aangesloten is bij de Ethiopische Orthodoxe Kerk. De islam vertegenwoordigt dan 35%, het protestantisme 19% en het katholicisme juist geen 1%.
1: Reeds in zeer oude reisverslagen uit het oude Egypte wordt melding gemaakt van het land Punt. En dat gaat dan terug tot een 2500 jaar voor Christus. Het omvatte Eritrea, het zuidoostelijke deel van de Rode Zeekust, van Soedan en Ethiopië. Trouwens, Ethiopië wordt beschouwd als de plaats van het ontstaan van de mensheid.
3: Het begin van een echte staat in dit gebied kwam in 980 voor Christus. De naam was ook Abyssinië. Er waren koninkrijken of keizerrijken met als de belangrijkste dynastie de Salomo-dynastie, die beweerde af te stammen van koning Salomo, waarover spraken in het Oude Testament als de zoon van koning David.
1: En deze dynastie bleef bestaan tot in de late 20e eeuw. We komen daar straks op terug. Denken we aan keizer Haile Selassie, die regeerde tot 1975, ook de Negus genoemd, of zelfs de Negus Negesti, de koning der koningen.
3: Vanaf 1880, tijdens de massale kolonisatie van Afrika, de wedloop om Afrika genoemd, ontstond wel een modernisering van Ethiopië. Maar het land zelf bleef onafhankelijk. Zo werd in de slag bij Adwa in 1896, tot verrassing van de hele wereld, de Italianen verslagen.
1: Maar bij een volgende poging viel Italië in 1935 opnieuw Ethiopië binnen. En na een oorlog van 7 maanden, waarin trouwens door Italië verboden wapens, als onder andere mosterdgas, werd gebruikt. Toen werd het Ethiopische leger wel verslagen. Alhoewel deze invasie steeds werd veroordeeld door de Volkenbond, werd Ethiopië toch een deel van het Italiaans Oost-Afrika.
3: 6 jaar later, in 1941, werd het land dan toch bevrijd door de geallieerden, komende vanuit Noord-Afrika. Na Wereldoorlog II bekwam Ethiopië het land Eritrea erbij.
1: In januari 1974 werd keizer Haile Selassie van de nog steeds gevestigde Salomo-dynastie afgezet door een militaire communistische staatsgreep. De keizer, als ook de patriarch van de Ethiopische Orthodoxe Kerk, overleden onder verdachte omstandigheden. Met de nieuwe machthebber, kolonel Mengistu, die de steun bekwam van de Sovjet-Unie en Cuba, volgde er de Rode Terreur.
3: Terzelfde tijd doken er verzetsbewegingen op. Voor eerst het Ethiopische Volksrevolutionaire Democratisch Front tegen het communistisch bewind. En tevens ontvlamde zich een burgeroorlog met Eritrese verzetsbewegingen die naar een onafhankelijk Eritrea streefden. Aan dat laatste kwam een einde in 1993 met de onafhankelijkheid van Eritrea, waardoor Ethiopië dan wel geen kustlijn meer bezat.
1: Om een verhaal wat kort te maken, na de val van de Sovjet-Unie eind jaren 80 viel deze steun voor het communistische bewind onder Mengistu weg en werd in 1991 de hoofdstad ingenomen door dat Ethiopisch Democratisch Front, die de macht in handen nam en waarna kolonel Mengistu in ballingschap ging in Zimbabwe.
3: In november 2020 brak dan weer de oorlog in Tigré uit in de noordelijke regio. Een oorlog tussen een volksbevrijdingsfront voor dit noordelijk deel, maar ook met Eritrese militairen tegen de regeringstroepen. En rapporten vermelden massamoorden en executies voornamelijk op Ethiopische jongens en mannen in de regio, met uiteraard een humanitaire crisis met een massale vluchtelingenstroom.
1: Begin november 2022 bereikten de strijdkrachten in Tigré en de Ethiopische regering een akkoord over een staakt het vuren.
3: Vandaag is het land een federale staat met vanaf 1994 een nieuwe grondwet met een parlement, een staatshoofd en premier.
1: En vandaag is de premier, ja, een vrouw, de eerste vrouw die deze positie bekleedt, Saleh Work Saudi.
3: Beste luisteraars, we gaan toch even onderbreken.
1: En jij weet iets van composities, hè, Mark?
3: Bescheiden gezegd, ik weet er iets van composities.
1: We gaan over naar een stukje uit een Ethiopisch katholiek lied, getiteld God is daar, om daarna een woordje te plaatsen over de toch wel heel bijzondere, eigenlijk joods-christelijke geschiedenis van het land. Dus met roots in het Oude en Nieuwe Testament.

0: Zo kunnen we uren verder gaan. Voor de christelijke geschiedenis van Ethiopië moeten we eigenlijk eerst teruggaan naar het Oude Testament. En we spraken al van de Salomo-dynastie. Volgens de Bijbel, in het boek Koningen, en ook volgens de Ethiopische overleveringen, bezocht de koningin van Sheba, koning Salomo, de zoon van koning David, in Jeruzalem, om zijn wijsheid te leren kennen. Sheba behoorde toen zeer vermoedelijk tot Ethiopië.
1: Maar die koningin van Sheba, waarvan Händel een mooi muziekstuk schreef trouwens, ontving niet alleen lessen in wijsheid, maar beviel in haar land enkele maanden later van Menelik, een zoon van koning Salomo.
0: En toen de jongen 22 jaar oud was, bezocht hij zijn vader Salomo en leerde hij het Jodendom kennen. En op de terugweg naar huis bracht hij, volgens de overlevering, de Ark van het Verbond mee naar zijn land. We bevinden ons in de 10e eeuw voor Christus.
1: En deze prins Menelik stichtte deze Salomo-dynastie, die duurde tot de afzetting van de laatste keizer Haile Selassie in 1974, de 225ste keizer.
0: De Ark van het Verbond bevindt zich vandaag onder strenge bewaking in een kerk in Aksum. Aksum is de vroegere hoofdstad in het uiterste noorden, gelegen aan de grens met Eritrea. Op datzelfde terrein staan eigenlijk drie kerken. Het kerkje met de Ark van het Verbond, de kathedraal van Ons Lieve Vrouw van de Zon uit de jaren 50 van de vorige eeuw en de oude kathedraal uit de 4e eeuw. En alles behoort tot de Ethiopische Orthodoxe Kerk. Tot zover de band met het Oude Testament.
1: Voor de heel vroege introductie van het christendom moeten we gaan naar de Handelingen der Apostelen. Daarin wordt verhaald hoe de apostel Filippus de hoogste ambtenaar doopte van het hof van koningin Kandake van Ethiopië. Maar meer weten we daar niet over.
0: Een duidelijke evangelisatie gebeurde dan in de 4e eeuw door de christelijke broers Frumentius en Edesius uit Tyrus, het huidige Libanon.
1: Als kinderen waren zij met hun oom op reis met de boot naar Ethiopië. Bij een van de havens aan de Rode Zee werd de ganse bemanning uitgemoord en de twee jongens als slaven meegenomen naar het hof van de keizer van Ethiopië in het noordelijke Aksum.
0: Maar met de tijd wonnen beide broers de gunst van de keizer en hielpen zij bij de opvoeding van zijn zoon, prins Ezena.
1: Eens de prins meerderjarig, keerden beide broers terug naar Tyrus. Edesius werd er priester gewijd en samen met zijn broer Frumentius zochten ze de heilige Athanasius, de patriarch van Alexandrië, op om hem op te roepen een bisschop en priesters te sturen naar Ethiopië.
0: Maar de patriarch vond Frumentius eigenlijk de meest geschikte kandidaat en wijde de jongeman tot priester en bisschop. Om een verhaal kort te maken, bisschop Frumentius werd dan de eerste bisschop van Ethiopië en bekwam ook de toestemming om de ondertussen keizer Ezena te dopen.
1: Bisschop Frumentius richtte in Aksum dan ook het eerste bisdom op met de bouw van vele kerken, waardoor het christendom zich verspreidde in gans Ethiopië.
0: De heilige Frumentius van Aksum, ook de apostel van Ethiopië genoemd, overleed in 383. Zeer bijzonder is dat het christendom de officiële godsdienst van het land Ethiopië werd in 334 na Christus. Dit is zeer opvallend, daar in het Romeinse Rijk het pas werd beslist door keizer Theodosius in 381.
1: De Ethiopische Orthodoxe Kerk is daardoor een van de eerste christelijke kerken op het Afrikaanse continent.
0: Maar u hoort wel Orthodoxe Kerk, omdat in 451 de kerk van Ethiopië het Concilie van Chalcedon verwierp, waarin beschreven wordt dat Jezus met twee naturen, de menselijke en goddelijke, wordt erkend. Eigenlijk spreekt men van de Oriëntaals-Orthodoxe Kerk. Maar ik stel voor dat we daar niet dieper op ingaan. Maar het verklaart waarom een goede 40% van de bevolking aangesloten is bij deze Ethiopische Orthodoxe Kerk.
1: En beste vrienden, beste luisteraars, na deze bijzondere geschiedenis gaan we toch eerst terugluisteren naar een stukje van een katholiek Ethiopisch lied getiteld Maria is vol vrede. Daarna gaan we het even hebben over de Rooms-Katholieke Kerk aldaar.
0: En daar gaan we.

0: En dat was een Ethiopisch Marialied. Maar Jos, hoe zit dat nu met die katholieke kerk in Ethiopië na deze breuk met Rome?
1: Wel, deze heilige Frumentius, dus de eerste bisschop van Ethiopië, was dus nog verbonden met Rome. De volledige benaming van de katholieke kerk al daar is de Oosterse Ritus Katholieke Kerk. Ze hebben dezelfde liturgie zoals de Ethiopische Orthodoxe Kerk, maar aangepast om in eenheid te zijn met Rome. Vergeten we niet dat, hoewel gescheiden van de bisschop van Rome, deze Ethiopische, zoals ook de andere orthodoxe kerken, wel voor ons katholieken geldige sacramenten en liturgie bezitten. Dit is omdat zij de eerste concilies wel aanvaarden.
0: En vanaf de 13e eeuw stuurde de Rooms-Katholieke Kerk wel verschillende missies naar Ethiopië, zoals ook met de komst van de Portugese ontdekkingsreizen aan het einde van de 15e eeuw. Maar veel succes was er niet vanwege de gehechtheid van de meeste Ethiopiërs aan deze Ethiopisch-Orthodoxe Kerk, die tevens sterk verbonden is met de nationale identiteit.
1: Halverwege de 16e eeuw lieten sommige Ethiopische leiders de Jezuïten toe, waarna enkele van hen zich bekeerden tot het Rooms-Katholicisme. Zo was er in de 17e eeuw een Portugese Jezuïet, katholiek patriarch van het land. Maar dat alles leidde tot opstanden, en de keizer van toen verdreef alle Europese katholieke missionarissen in 1636.
0: En het is pas 200 jaar later dat de katholieke missionaire activiteiten konden hervatten onder het krachtig werk van Monseigneur Justin de Jacobi en kardinaal Guglielmo Massaia.
1: Pater Justin de Jacobus kwam uit Italië en behoorde tot de congregatie van de Vincentianen. Hij vertrok in 1839, hij was toen 39 jaar oud, naar Ethiopië. En zijn opdracht was bijzonder, omdat hij eigenlijk in een land terechtkwam die reeds christelijk was, van in de 4e eeuw, maar losgekomen van Rome. Maar de pater zat met een probleem.
0: Hij had een aantal seminaristen, maar er was geen bisschop om hen tot priester te wijden. De voorzienigheid zorgde voor een oplossing. De Romeinse congregatie voor de verspreiding van het geloof beval een zekere kapucijn bisschop Massaia om een stop te maken op een eiland aan de toen Ethiopische havenstad Massawa en daar alle kandidaten te wijden die pater Justin klaar had gestaan.
1: Maar monseigneur Massaia realiseerde zich dat dit slechts een tijdelijke oplossing was, aangezien pater Justin in de toekomst nog meer kandidaatpriesters had om te wijden. En de logische oplossing lag eigenlijk voor de hand: deze pater zelf wijden tot bisschop. En na wat tegenopwerpingen van de pater werd hij dan toch in januari 1849 in het geheim tot bisschop gewijd in de havenstad Massawa.
0: Maar gedurende de resterende 11 jaar, tot aan zijn dood in 1860, was het leven van Monseigneur Justin de Jacobi een aaneenschakeling van problemen, intimidatie, vervolging, met zelfs een periode van gevangenisstraf, allemaal voortkomend vanuit een oppositie van de orthodoxe Ethiopische kerk.
1: Monseigneur Justin de Jacobus werd beschouwd als de grondlegger van de Ethiopische katholieke missie. En op 25 juli 1939 werd hij zalig verklaard en op 26 oktober 1975 heilig.
0: Het zal nog duren tot in 1961, alvorens paus Paulus VI een katholieke metropoliet kon benoemen in de hoofdstad Addis Abeba. Er zijn vandaag 3 bisdommen en 8 apostolische vicariaten, bisdommen in wording.
1: Ook al is het christendom de hoofdreligie in Ethiopië, worden toch christenen vervolgd. Want wie de traditionele Ethiopische orthodoxe kerk verlaat en overstapt naar de katholieke kerk ondervindt toch een zekere onderdrukking.
0: Tevens lopen christenen met een moslimachtergrond ook de kans te worden gediscrimineerd en vervolgd door familieleden en dorpsgenoten. Ze kunnen zelfs de voogdij over hun kinderen verliezen.
1: Nog een klein woordje over de islam in het land. Het centrum van de islam in Ethiopië is de oostelijk gelegen stad en regio genaamd Harar. En dit reeds van in de 10e-11e eeuw. De stad Harar wordt trouwens beschouwd als de vierde heiligste stad van de islam na Mekka, Medina en Jeruzalem, met 82 moskeeën, tientallen islamitische scholen en 100 heiligdommen.
0: En beste luisteraars, tot zover wat informatie over het Afrikaanse land Ethiopië, met toch wel een merkwaardige begingeschiedenis. We laten terug een christelijk Ethiopisch lied horen ter ere van Maria, meesteres van de gezinnen.

0: En beste vrienden luisteraars, dit was toch wel een goed gevulde en vooral interessante uitleg over het land Ethiopië.
1: Inderdaad en vooral verrassend is die band met het Oude Testament en tevens met het prille begin van het Nieuwe Testament met de handelingen der apostelen.
0: Zo, we moeten nu gaan afsluiten en spreken af voor een volgende excursie, nog steeds in het Afrikaanse continent. En welke twee landen gaan we bezoeken, Lut?
1: Wel, dat worden Nigeria en Mozambique.
0: Dus afspraak, terug op onze rots.
1: In de branding.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag zullen we lezen in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 6 tot en met 8. En God zei: er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de tweede dag.

Het was. En nu is er een tweede dag. En op die tweede dag is er weer een schepping die zal gebeuren. En dat is de schepping van het uitspansel. Wat is dat uitspansel eigenlijk? Wel, het staat geschreven. Het uitspansel is er om een afscheiding te zijn tussen het ene water en het andere. Er zijn blijkbaar twee soorten wateren. En het gaat hier over het water beneden, op de aarde. Denken we maar aan de oceanen en de zeeën. En dan is er nog het andere water, het water erboven. En dat was natuurlijk in die tijd, in de oudheid, dacht men dat er water was in de hemel boven de aarde. En het is van dat water dat er regen kwam. Met enkele gaten zelfs in het uitspansel, zodat de regen goed erdoor kon komen. En dat wordt nu beschreven. Natuurlijk is dit, zoals reeds uitgelegd, geen wetenschappelijke beschrijving. Het heeft niet te maken met de wetenschappelijke realiteit van de aarde, van de kosmos en van de hele schepping. Maar het heeft wel zin. God heeft bedacht om de wateren te scheiden. Er zijn twee soorten wateren. En we hebben dat eigenlijk al gezegd. Wanneer de geest over het water zweefde, toen hebben we gezien dat, en dat gebeurt helemaal in het begin van het boek Genesis, dat God het water domineert. Het water staat vaak symbool voor het kwade. Wanneer het water bij de ark van Noach de wereld zal vernielen, dan hebben we gezegd reeds dat dat eigenlijk het kwade is dat vernield wordt en men kan daarover zweven. Zoals Jezus over het water wandelt naar zijn apostelen. En wanneer Petrus uit de boot stapt naar Jezus toe, wandelt hij ook over het water. Maar wanneer hij twijfelt en dus geen vertrouwen meer heeft in God, begint hij te zakken in het water. Hij daalt af naar het kwade, terwijl hij eigenlijk naar het goede moet opstijgen met de hulp van Jezus Christus en dus doorheen het vertrouwen. En zo heeft de geest gezweefd over het water. God domineert. En nu zien we op de tweede dag de schepping van het uitspansel. En dat is hetgeen waar wij op aarde naar kijken. Naar het uitspansel. Naar hetgeen dat ons scheidt van de rest van het universum. En wij weten nu, dankzij de wetenschap, dat dat universum immens is. Bijna zelfs oneindig. Het is dus, als we naar het uitspansel kijken, als een symbool voor het naar God kijken, naar het oneindige. Want zo is God oneindig. En in de schepping zit God volledig met zijn symboliek om hem te doen kennen. De schepping helpt ons om God te leren kennen en om God als persoon werkelijk te ontmoeten. Want wij komen van hem als onze schepper en we gaan naar hem toe. Hij wacht op ons om een antwoord te geven op zijn roepstem, om hem te volgen, om in zijn liefde aanwezig te zijn. Als wij dus nu naar het uitspansel kijken, dan moeten we dat zien als een uitdrukking, een symbool van het kijken naar God. God die oneindig groot is, oneindig goed, die vol is van liefde. En op de tweede dag wordt dat geschapen. Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren. Het ene water boven en het andere water, zoals de oceanen en de zeeën, maar daarover later meer, beneden hier op aarde. God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Dit is wel bijzonder, omdat de hemel reeds geschapen was. In het begin, zo begint Genesis, schiep God de hemel en de aarde. Het gaat hier dus over een andere hemel. En natuurlijk, wij kijken naar die hemel zoals we het zien met onze ogen, lichamelijke ogen. Maar dat staat maar symbool voor de waarheid.

De hemel waar we naartoe kunnen kijken met ons hart, met de ogen van het geloof. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd wederom avond, het werd ochtend, dat was de tweede dag. De tweede scheppingsdag is eigenlijk gebeurd zoals de eerste. Er is een avond, er is een ochtend en dat wordt dan de tweede dag. En toch is er iets bijzonders van wat er gebeurt op de tweede scheppingsdag. Bij de eerste scheppingsdag heeft God iets geschapen, het licht, en daarvan wordt er gezegd, God zag dat het licht goed was. En we zullen dat nog verschillende keren merken, dat God kijkt naar zijn schepping en hij ziet dat het goed is. Hij ziet er dus een reflectie in van zichzelf, want God is het ultieme goede. Jezus Christus zal dat ook verklaren in het evangelie, bij een jonge man die tot bij hem komt en die aan Jezus zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? Jezus antwoordt met een vraag, waarom noemt gij mij goed? God alleen is goed. Wanneer God dus iets goed ziet in zijn eigen schepping, is dat eigenlijk een reflectie van zichzelf. Hij kijkt, als het ware, naar iets dat van zichzelf komt. Maar nu, bij dat uitspansel, geldt dat niet. God heeft dus niet gezegd dat dat goed was. Daarmee wordt niet gezegd dat het slecht is, maar het heeft ergens wel een band met het slechte. En zo komen we wederom bij de stelling dat we zeiden dat het water zowel iets goeds, maar ook vaak iets slechts is. Het water kan verwoestend zijn, ook al is het eigenlijk de ware bedoeling geweest dat het water iets goeds was, want het water is ook de bron van alle leven. En dat wordt dan weer gesymboliseerd door het doopsel, dat gebeurt met water. Terwijl het eigenlijk, in het geloof dan toch, wordt gezegd dat we gedoopt worden met de Heilige Geest, diezelfde geest die over de wateren zweefde. Wanneer men nu dus gedoopt wordt in het water, dan komt die geest die zweeft over het water mee. En het is die geest die het hart vernieuwt en terug openmaakt om God te kunnen bereiken. En dat is de zin van het doopsel. Iemand die niet gedoopt is, niet door het water waarbij de geest zweeft, heeft die opening naar God nog niet. Maar zeer zeker, voor God zijn er heel vele mogelijkheden, maar dit is de gekende mogelijkheid, gekend door de kerk en gegeven aan de kerk om die verder te geven aan alle christenen, aan iedereen die behoort tot die gemeenschap van gelovigen. En dus als God nu niet ziet dat het uitspansel goed is, dan toont het aan dat die scheiding tussen de wateren wel degelijk nodig is. Een scheiding die nodig is om ons aan te tonen dat wij een keuze moeten maken. Voor het goede of voor het slechte. En als we kiezen voor het goede, dan kiezen we dus voor God, die als enige het goede is. Als we dus nu nog eens in de schepping naar de hemel kijken. Bij dag, wanneer de zon schijnt, een blauwe hemel. Of bij nacht, als we de maan zien. Als we naar de hemel kijken, moeten we dat zien als een symbool van het kijken naar God. En God proberen ontdekken. Nee, hij is niet daarboven, letterlijk. Maar het is wel symbolisch om, en dat drukken wij ook vaak uit, om te kijken naar hierboven. Dat is een uitdrukking die een volledige betekenis heeft als we echt kijken naar de schepping gedaan door God en gegeven aan alle mensen. En zo hebben we vandaag de tweede dag van de schepping besproken. We lezen nogmaals deze versen, hoofdstuk 1 van het boek Genesis, versen 6 tot en met 8. En God zei, er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel
Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de tweede dag.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 12:00 geworden. We bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen, dierbare luisteraars van Radio Maria, het middaggebed van de kerk op deze donderdag in de 17e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 842. Bladzijde 842. En de korte schriftlezing die vindt u terug bovenaan bladzijde 845. Bladzijde 845. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons, Geest, in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Ontsluit mijn ogen, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Vergun uw dienaar dat hij mag leven. Dan houd ik mij steeds aan uw woord. Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Een vreemdeling ben ik op aarde. Verberg uw gebod niet voor mij. Mijn geest wordt verteerd van verlangen naar alles wat gij hebt bepaald. Gij zult de vermetelen straffen die afwijken van uw gebod. Verwijder van mij alle smaad en schande, omdat ik al wat gij verordend volbreng. Al spannen ook vorsten tegen mij samen, uw dienaar geeft acht op wat gij beschikt. Ik neem uw verordeningen ter harte. Zij geven mij goede raad. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ontsluit mijn ogen, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Heer, leid mij volgens uw woord. Tot u in den hoge richt ik mijn geest. Tot u, Heer, mijn God. Op u vertrouw ik, beschaam mij niet. Laat niemand de spot met mij drijven. Want wie op u rekent, wordt nimmer beschaamd. Beschaamd worden zij die op u niet vertrouwen. Wijs mij uw wegen, Heer. Leer mij uw paden kennen. Leid mij volgens uw woord. Want gij zijt mijn God en verlosser. Op u stel ik altijd mijn hoop. omdat ik vertrouw op uw goedheid. Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming. Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen. De Heer is goed en rechtschapen, daarom wijst Hij zondaars de weg. Hij leidt de geringen langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar. Voor ieder die zijn verbond onderhoudt. Jij zult om uw naam, Heer, mijn zonden vergeven. Ik weet dat ik zwaar heb misdaan. Wie is het die eerbied heeft voor de Heer? De Heer zal hem leren zijn weg te kiezen. Hij zelf zal voorspoed genieten. Zijn kinderen erven het land. Een vriend is de Heer voor hen die hem vrezen. Hij toont hun de waarde van zijn verbond. Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht, want Hij zal mijn voet uit het vangnet bevrijden. Heer, wend u tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Verlicht de druk die mijn hart beklimt. Verlos mij van al mijn angsten. Zie toch mijn ellende, mijn zwoegen. Vergeef mij wat ik misdeed. Mijn vijanden, zie hoeveel het zijn. Hoe zij meedogenloos haten. Bescherm mijn leven en red mij hieruit. Laat mij niet vergeefs naar u vluchten. Laat onschuld en deugd mijn beschermers zijn, omdat ik mijn hoop stel op u, Heer. Mijn God, maak Israël vrij van alles waardoor het gekweld wordt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, leid mij volgens uw woord. Uit het boek van de profeet Amos. Hij die de Pleiaden maakt en Orion, Hij die het doodse donker in dageraad verandert en de dag verduistert tot nacht. Hij die het water van de zee roept en het uitstort over de aarde. De Heer is zijn naam. Pracht en verhevenheid gaan voor hem uit. Macht en luister vervullen zijn woning. En laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer, die met u heerst en leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars.

0: vader moest zijn. Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, wij heten u hartelijk welkom in Klassiekuur. Op Radio Maria brengen wij naast de componist van de week ook een mooi deel aan religieuze gezangen vandaag met Russische en Byzantijnse inslag. In de eregalerij der componisten plaatsen wij vandaag Dmitri Shostakovich in de kijker, de grootste meester van het Sovjet-tijdperk. Hij leefde van 1906 tot 1975 en hij was zowat de enige toondichter die de Sovjet-Unie heeft voortgebracht, gedrild door het communistisch regime. Zijn muziek werd wel bekritiseerd omdat na overweldigende passages er plots naïeve, weinig smaakvolle passages opduiken. Goed en slecht naast elkaar dus. Zijn oeuvre valt echter best te smaken, waaronder zijn symfonie nummer 1 in F uit 1925. Het is een afstudeerwerk van hem. Dan Lady Macbeth uit het Mtsensk District, een opera uit 1934. Symfonie nummer 5 in Re klein uit 1937. Zijn vioolconcert nummer 1 in La klein uit 1948. Zijn 24 preludes en fugas voor piano uit 1951. Zijn pianoconcert nummer 2 uit 1957 en zijn symfonie nummer 15 in A uit 1971. Toen Shostakovich in 1975 overleed, was hij de laatste componist die zowel bij traditionalisten als modernisten bewondering opriep. Zijn muziek was zeker vitaal en origineel. En ter kennismaking nu het adagio uit Macbeth, Lady Macbeth uit het Mtsensk district, gespeeld door Gidon Kremer en het Cremerata Baltica uit de CD De Profundis, wat betekent uit de diepten.

Sjostakovitsj groeide op in een welgesteld intellectueel gezin. Zijn vader was scheikundig ingenieur en een muziekliefhebber met een goede zangste. En zijn moeder was conservatoriumpianiste. Dimitri werd geboren op 25 september 1906 in Sint-Petersburg. Op 9 jaar gaf zijn mama hem pianoles. 13 jaar oud liet Glazunov hem toe tot het conservatorium van Sint-Petersburg. Zijn eerste symfonie was een afstudeerwerk. Op 20 jaar werd hij hiermee al internationaal beroemd. De tweede symfonie met koorfinale kreeg als ondertitel Op Oktober. De derde symfonie werd de 1e mei genoemd als eerbetoon aan de Internationale Dag van de Arbeid, een Russisch-Sovjetfeest. Volgens Sjostakovitsj moest muziek de staat dienen in toegankelijke muziek. Hij gebruikte dissonante harmonieën zonder de tonaliteit op te geven. Kenmerkend zijn melodie, volksliedjes, snelle uitingen van emoties, van het sublieme naar het banale en van sarcasme naar melancholie. Luisteren we naar het Philharmonisch Orkest van Sint-Petersburg onder leiding van Yevgeny Mravitsky in het tweede deel Allegretto uit de 5e symfonie in Re klein, opus 47 van Dimitri Sjostakovitsj.

In 1929 trok Shostakovich met zijn satire-opera De Neus de kritische aandacht van de Sovjets. De overheid bestempelde De Neus als burgerlijk decadent. Zijn derde symfonie als formeel gebaar aan de proletarische solidariteit. En 2 jaar na de succesvolle première van Lady Macbeth uit Tsensk-district, een opera uit 1934 die door de Russische muzici algemeen als goed werd verwelkomd, net zo goed als wat er toen in het Westen werd geproduceerd, dat werd in de Pravda, dat is de officieel communistische krant, als chaos in de muziek voorgesteld. Overspel en moordscènes schokten de Sovjets. Dit gekkenhuis aan geluid werd door Stalin bekritiseerd. Maar in 1936 zuiverde Stalin het land politiek door een schrikbewind. Vele vrienden en familieleden van Shostakovich werden gevangen genomen of vermoord. Maar hij putte troost uit de geboorte van zijn dochtertje Galina in 1936 en 2 jaar later van zijn zoon Maxim. Maar we gaan nu luisteren naar The Gadfly, een romance, deel 8, uit de gelijknamige suite, opus 97a, voor de Sovjetfilm uit 1955, The Gadfly. Wat betekent eigenlijk daas, dat is een steekvlieg, of horzel. En het is gebaseerd op de novelle The Gadfly van Ethel Lilian Voynich. De melodie is geïnspireerd op Méditation de Thaïs van Massenet en bevat een mooie solomelodie voor viool. Het arrangement is van Levon Atovmian en het BBC Symfonieorkest staat onder leiding van Maxim Shostakovich, zijn zoon.

Zijn vijfde symfonie, een schitterend werk met als titel Het praktische creatieve antwoord van een Sovjet-kunstenaar op gerechtvaardigde kritiek, was een succes bij zowel critici als publiek. Een waar voorbeeld van ware Sovjet-kunst heette het. Majestueus met veel kopergeschal en paukenslagen werd dit zijn populairste werk. Tot 1955 componeerde Shostakovich symfonieën en strijkkwartetten en nog heel weinig toneelwerk. Als oorlogsvrijwilliger werd hij in de Tweede Wereldoorlog afgewezen wegens te slechte ogen. En toch diende hij 2 maanden in Leningrad, het vroegere Sint-Petersburg, later in Samara, de tijdelijke Sovjet-hoofdstad. En daar voltooide Shostakovich zijn 7e symfonie, de Leningrad, die op microfilm het land werd uitgesmokkeld en overal in het Westen gespeeld. We luisteren nu naar vioolconcerten nummer 1 in La Klein, opus 99, deel 4, Burlesque, Allegro con Brio. Sir Andrew Davies en het BBC Symfonieorkest brengen u deze symfonie te gehoren.

Na de oorlog vestigde Sjostakovitsj zich in Moskou en werd er hoogleraar compositie aan het conservatorium. In 1948 werd hij met Prokofjev beschuldigd van formalisme. Sjostakovitsj werd uit zijn ambt gezet en de meeste van zijn werken in de ban gedaan. En de privileges van zijn gezin die werden ingetrokken tot na de dood van Stalin in 1953. Hij schreef nu nog filmmuziek en patriotische muziek. Symfonieën nummer 10 en 11 kregen geen kritiek en symfonie nummer 12, getiteld 1917, werd goed ontvangen als gedachtenis aan Lenin. Maar nu uw aandacht voor jazz suite nummer 2, wat Russen toch jazz noemen althans, met hieruit de delen nummer 6, getiteld wals, nummer 7, getiteld dans en nummer 8, de finale. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest staat onder leiding van Ricardo Chailly. De tweede jazz suite schreef Sjostakovitsj in 1938 voor het nieuwe Staatsjazzorkest van Viktor Knuschewitsky. Vooreerst op de Moskouse radio gespeeld, op 28 november 1938. Het werk was verloren gegaan, maar uit een pianopartituur herontdekt in 1999 werd het werk geherorchestreerd door Gerard McBurney. Uit de jazz suite werd vooral de Second Waltz bekend. Voor u nu de drie delen uit de jazz suite, nummer 6 met wals, nummer 7 met dans en nummer 8 de finale.

Symfonie nummer 13 stuitte weerom op officiële kritiek. Communistisch partijvoorzitter Nikita Khrushchev viel het werk aan. Het koorgedeelte was volgens Khrushchev een verwijzing naar de massamoord van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en besteedde niet genoeg aandacht aan de anderen die ook omkwamen. Wij vonden van Shostakovich opus 79 Jewish Poetry, Joodse volkspoëzie. En uit dit elfdelig werk kozen we nummer 2, Fuzzy Mummy and Auntie, Pietluttige moeder en tante, voor sopraan en alt. En vervolgens nummer 9, The Good Life, het goede leven, en dit voor tenor. Deze liedercyclus voor sopraan, alt en tenor met piano staat centraal in het oeuvre van Shostakovich. Gecomponeerd in 1948, toen de componist afstand nam van de Zdanov-doctrine. Deze doctrine van de Sovjets verdeelt de wereld in twee delen. Het imperialistisch deel met onder andere de Verenigde Staten en het democratisch deel van de Sovjet-Unie. De componisten moesten volgens de lijnen van de partij schrijven, anders werden ze vervolgd. Alles stopte wel in 1953 met de dood van Stalin. Shostakovich vereenzelvigde zich met de Joden. Hij wist van de Holocaust, ook van de moorden op Russische Joden, de horror van Stalin en het nazisme. Het werk dook op in de openbaarheid in 1955 en bevat natuurlijk elementen van de Joodse muziek. Geniet nu van het Göteborg Symfonisch Orkest onder leiding van Neeme Järvi met Luba Organasova, Nathalie Stutschman en Filip Langrit.

Nina Vanazar, de vrouw van Shostakovich, overleed in 1954. In 1956 trouwde hij met Margarita Kainova, maar scheidde weer na 3 jaar. Maar ondertussen maakte Maxim zijn zoon grote vorderingen in de muziekstudies en momenteel is hij een topvertolker van zijn vader. Hij dirigeerde het derde muziekstuk in dit programma, The Gadfly. Uw aandacht nu voor de 7e prelude en fuga uit een reeks van 24 voor piano in La Groot. En de delen zijn Allegro con, Allegro poco marcato en Allegretto. En Alexander Melnikov bespeelt de piano.

Wat we juist hoorden was prelude 7 en fuga. En die was opgedragen aan Tatjana Nikolajeva door deze componist, een van zijn kunstvrienden. Ook Rostropovich en Oistrakh, twee Russische muzieklegendes, waren zijn vrienden. Voor Maxim Shostakovich schreef Dimitri de Vader het tweede pianoconcerto, opus 102 in fa groot. Een sprankelend werk uit 1957, vol van muziekgrapjes en met een meeslepende lange beweging. In 1960 maakte hij zich lid van de communisten, deels uit opportuniteit en deels onder politieke druk. In de jaren 60 ging zijn gezondheid achteruit door roken en vodka drinken. Hij schreef wel in alle rust verder. Hij voltooide 15 strijkkwartetten, produceerde nog symfonie, nummer 14 en 15. Op 9 augustus 1975 overleed Shostakovich aan longkanker in Moskou. Hoe zou hij geschreven hebben, moest hij niet steeds onder het juk van de partij hebben gepresteerd? We nemen afscheid van Shostakovich met het pianoconcerto nummer 2 in fa groot, opus 102, deel 2 Andante, met Joshua Pierce, Paul Freeman en het Radiotelevisie Symfonieorkest.

En met een stukje geschiedenis over de Byzantijnse muziek, beste luisteraars van Radio Maria, komen we ook weer in Rusland terecht. En laten wij jullie ook genieten van deze prachtige religieuze muziek. In het jaar 312 stond het leger van de Romeinse keizer Constantijn voor een zware veldslag om de heerschappij over het Romeinse Rijk. En in een visioen zag Constantijn dat hij deze veldslag zou winnen als zijn leger streed onder het teken van het kruis. Hij liet de schilden van zijn soldaten met een kruis beschilderen en inderdaad won zijn leger deze slag. Hierop bekeerde hij zich tot het christendom, waarmee er een einde kwam aan de christenvervolging. Constantijn vestigde zich in de kleine, maar strategische aan de Bosporus gelegen plaats Byzantium. Na zijn dood in 337 werd deze stad naar hem vernoemd en kreeg de naam Constantinopel, thans Istanbul. In de vierde eeuw werd het Romeinse keizerrijk te gevolge van de onderlinge twisten opgesplitst in twee delen. Het West-Romeinse keizerrijk met als hoofdstad Rome en het Oost-Romeinse Byzantijnse keizerrijk met de hoofdstad Constantinopel. In beide staten ontwikkelde zich de nauw met de staat verweven godsdienst op een eigen wijze. Na het schisma van 1054 werd de scheiding tussen de kerk van Rome en de Oosters, Grieks-Orthodoxe kerk, definitief, waarbij Byzantium de zetel werd van de orthodoxe kerk. En uit deze kerk zijn de andere orthodoxe kerken voortgekomen.

In 988 zond de Russische vorst Vladimir van Kiev zijn gezanten naar alle windstreken om te onderzoeken welke godsdienst voor zijn rijk het meest geschikt was. Toen de gezanten die hij naar Constantinopel had gestuurd bij een vorst terugkeerden, vertelde zij hem: het was alsof we in de hemel waren, want nergens hebben we een schouwspel met zulke wonderschone zang gehoord als daar. Hierop koos Vladimir de Heilige voor deze godsdienst en zijn hele rijk volgde hem. Hij liet samen met zijn echtgenote Griekse prinses Anna een aantal kerkelijke functionarissen, waaronder zangers, uit Byzantium naar Kiev komen. De christelijke gezangen en hymnen uit die tijd waren sterk beïnvloed door Griekse, Bulgaarse zang en de Joodse muziekcultuur. Vanaf begin van de 12e eeuw bestonden in de toenmalige Rusland twee zangwijzen naast elkaar. Eén ervan verdween in 200, de andere, de zogenaamde Zamenni-zangwijze, werd met neumen genoteerd, Griekse accenttekens die het verloop van de zang aangeven. Eeuwenlang veranderde de muziek nauwelijks, maar in de 15e eeuw ontstond onder invloed van de verschillende zangscholen een nieuwe zangwijze, genoteerd met de neumen uit de vorige periode. Deze liederen werden vooral twee- en driestemmig uitgevoerd. Een stem die de melodie zong in het midden en parallel daarboven en daaronder een hoge en een lage stem. Deze muziek werd sterk beïnvloed door de Russische volksmuziek die volgens hetzelfde patroon was opgebouwd. Tegen het einde van de 16e eeuw ontstond een nieuwe notatie met neumen. En deze veelal vierstemmige muziek is niet te vergelijken met onze westerse muziek, hoewel ze elkaar wel beïnvloed hebben.

Na de inval van de Mongolen in 1237 kwamen steeds meer Russische vorstendommen onder het gezag van Litouwen. De diocesen Kiev en Lemberg, Lvov, hadden sinds de 14e eeuw een onafhankelijke metropoliet en de kerkmuziek in dit gebied ontwikkelde zich geheel onafhankelijk van de muziek in Centraal-Rusland. Met het verdrag van Lublin in 1569, waarbij Litouwen fuseerde met Polen, komt Oekraïne bijna geheel onder Pools gezag. En daarmee onder politieke en culturele overheersing van het katholieke Polen. Dit werd nog versterkt door de Unie van Brest in 1596, waarbij de relaties met de patriarch van Constantinopel werden verbroken en de kerk zich plaatste onder het gezag van de paus van Rome. Hierdoor werd de meerstemmigheid volgens de westerse muziekopvattingen in deze gebieden ingevoerd. In deze periode werd op scholen muziek onderwezen en in de Oekraïense kloosters zongen de koorknapen. Door de opstand tegen de Poolse overheersing in 1638 vluchtten veel Oekraïners, waaronder monniken en nonnen, naar Rusland. En zij namen hun zangers mee en sommigen sloten zich aan bij koren van de tsaar en de patriarch, waar ze al spoedig een dominante rol vervulden. Naast polyfone muziek kende men in Rusland in die tijd ook meerstemmige muziek met zoveel scherpe dissonanten dat deze niet is te vergelijken met onze polyfone muziek. Mede door invloed van deze Oekraïense zangers ontwikkelde de meerstemmige koorzang zich vanaf circa 1650. Volgens de westerse principes. Men noemt dit de periode van de Russische barok.

In 1880 introduceerde de Russische dirigent en componist Archan Kelsky vrouwenstemmen in een kerkkoor in Sint-Petersburg. En deze nieuwe ontwikkeling werd weldra gevolgd door veel dirigenten. Vrouwen hadden echter al eerder gezongen in de Russische kerken, want reeds in de 18e eeuw gebruikten componisten Sarti, Galuppi en Kerzeli onofficieel vrouwenstemmen voor de uitvoering van liturgische gezangen. In de kerkmuziek verschoof de zuiver liturgische functie van de muziek steeds meer naar een muzikale functie, waarmee de kloof tussen deze twee vormen steeds groter werd. Componisten keerden terug naar hun oude oorspronkelijke znamenizang, mede door composities van Rachmaninov, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Gretchaninov en Tchernigov. Werd deze zang een wijdverbreid en zeer geliefde muziekstijl. Beste luisteraars van Radio Maria, tot volgende week in Klassiekuur op Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, u hoort nu een geestelijke brief vanuit de abdij Saint-Joseph de Clairval uit Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Dierbare vriend van de abdij van Saint-Joseph de Clairval, een van de weinige leken die tot het concilie Vaticanum II worden toegelaten, Jean Guiton, zei in oktober 1968 een oordeel uitspreken over Pater Pio kost tijd en is niet eenvoudig. Maar duizenden getuigen zullen zich verheffen om te zeggen dat hij hen heeft gesterkt in hun overtuiging van de aanwezigheid van God en van waarheid van het evangelie. De kapucijner broeder, in wie Jezus Christus het mysterie van zijn lijden een halve eeuw lang heeft willen hernieuwen, is een uitzonderlijke getuige. Pater Pio herinnert de christenen en de hele mensheid eraan dat Jezus Christus de enige verlosser van de wereld is. Francesco Forgione is geboren in 1887 te Pietrelcina in een groot dorp in Zuid-Italië. Reeds op zeer jeugdige leeftijd ontvangt hij de genade van herhaaldelijke visioenen van de Heilige Maagd. De duivel dient zich ook aan bij hem en vaak 's nachts in schrik aanjagende verschijningen. Vanaf zijn 9e jaar begint hij zogezegd aan een cyclus van ernstige ziektes die pas bij zijn dood zal ophouden. Op zijn 16e treedt hij echter in bij de kapucijnen, waar hij zijn gelofte aflegt onder de naam van broeder Pio. De gezondheid van de jonge monnik verbetert echter niet. Hij heeft een ernstige aandoening aan de linkerlong. De thermometers barsten van zijn koortsaanvallen, in de hoop dat een gunstiger klimaat deze onverklaarbare ziekte kan helpen genezen, wordt hij verschillende malen naar andere kloosters overgebracht, om vervolgens van 1910 tot 1916, terug te keren naar Pietrelcina, naar zijn familie. Op 10 augustus 1910 wordt hij ondanks al die ziektes, priester gewijd. Wat was ik die dag toch gelukkig, zal hij later zeggen. Mijn hart had branden van liefde voor Jezus. Ik smaakte voor het eerst het paradijs. In juli 1916 lukt het hem eindelijk zich in het klooster van San Giovanni Rotondo dicht bij Foggia in Apulië te vestigen. Wonderen in de 20e eeuw. Op 20 september 1918, op 31-jarige leeftijd, ontvangt hij de genade van de stigmata. Bloedende wonden aan de handen, de voeten en de zij, zoals de gekruisigde Jezus Christus ze had vertoond. Voortaan verliest hij dagelijks het equivalent van een glas bloed, en dat 50 jaar lang. Bij hem, zo getuigt een van zijn medebroeders, zijn het niet alleen vlekken, maar echte wonden van doorboorde handen en voeten. Ik heb die in zijn zij kunnen zien, een echte scheur waaruit voortdurend bloed vloeit. De wonden zijn dan ook de oorzaak van de bijbehorende flauwtes, die, hoe licht ook, er niet minder pijnlijk om zijn. Tegenover een dergelijke genade ervaart Pater Pio intens zijn eigen onwaardigheid. Maar hij is er blij mee aan Christus gelijkvormig te zijn. Zijn meerdere doen een beroep op gerenommeerde artsen om de stigmata te onderzoeken. En deze specialisten stellen vast dat het om echte wonden gaat. Sommigen schrijven ze toe aan een magnetische kracht, anderen aan autosuggestie en weer anderen aan fysico-fysiologico-pathologische verbanden. Maar meerdere specialisten erkennen dat de oorzaak van die wonden de medische wetenschap ontgaat. De stigmata, schrijft kardinaal Journet, hebben de bedoeling ons op aangrijpende wijze te herinneren aan het lijden van de gemartelde God voor ons en aan de noodzaak voor de hele kerk om te lijden, te sterven alvorens de heerlijkheid binnen te gaan. De stigmata zijn als het ware een bloedige prediking, hartverscheurend en luisterrijk tegelijk. Ze maken het ons onmogelijk te vergeten welke de ware tekenen zijn van de oprechte liefde. In het begin van de maand mei 1919 wordt een klein meisje plotseling genezen nadat het een visioen van Pater Pio heeft gehad. Op 28 mei wordt een soldaat die in de oorlog gewond is geraakt
en door de artsen ongeneeslijk ziek is verklaard. Naar Pater Pio vervoerd die hem zegent. En hij is op slag volledig genezen. Deze twee wonderen waarover het in de pers wordt gesproken, brengen de menigten in beweging. Sinds juni 1919 begeven 300 tot 500 pelgrims, of nieuwsgierigen, zich iedere dag naar San Giovanni Rotondo. Het gerucht verspreidt zich dat Pater Pio in de zielen van de mensen kan lezen. Dat komt in feite herhaaldelijk voor. De knappe en puissant rijke Luisa V., uit pure nieuwsgierigheid naar San Giovanni Rotondo gekomen, voelt zich koud ter plekke aangekomen, overmand door zo'n smartelijk verdriet om haar zonden, dat ze in een volle kerk in tranen uitbarst. De pater komt naar haar toe en zegt: kalmte, mijn kind. De barmhartigheid kent geen grenzen en het bloed van de Christus wist alle misdaden van de wereld uit. Ik wil biechten, eerwaarde. Komt u eerst weer tot rust. Komt u morgen terug, signora V., die sedert haar kinderjaren niet meer heeft gebiecht. Brengt de nacht door met het opmaken van de lijst van haar zonden. De volgende dag tegenover de pater is ze plotseling niet meer in staat haar tekortkomingen op te noemen. En Pater Pio komt haar ter hulp en zegt vervolgens: herinnert u zich niets anders? Luisa siddert bij de gedachte aan een ernstige zonde die ze niet durft te bekennen. Pater Pio wacht en maakt geluidloze lipbewegingen. Ten slotte is ze zichzelf weer meester. Dit is er ook nog, eerwaarde. God zij geprezen. Ik geef u de absolutie, mijn kind.

Een kliniek voor de zielen. Ik ben een biechtvader, zei pater Pio, graag van zichzelf. Het komt inderdaad voor dat hij 15 tot 17 uur per dag besteedt aan het ontvangen van boetelingen. Meer dan een rechtbank of een leerstoel is zijn biechtstoel een kliniek voor zielen. Hij ontvangt de boetelingen op allerlei manieren, al naar gelang ieders behoeften. Naar de ene strekt hij zijn armen uit in uitbundige vreugde en zegt hem waar hij vandaan komt, voor deze zijn mond heeft kunnen opendoen. En de ander die krijgt verwijten te horen. Hij spreekt hem streng toe en bejegent hem zelfs ruw. Hij betoont zich soms veel eisender jegens een goed christen die zijn plichten niet vervult, dan jegens een grote zondaar die min of meer onwetend is in zaken de goddelijke wetten. Streng in zijn veroordeling van de zonden tegen de kuisheid en tegen de wetten die het doorgeven van het leven regelen, die vergeeft hij niet zonder de zekerheid te hebben verkregen dat de boeteling vastbesloten is zijn leven te beteren en sommigen worden maandenlang op de proef gesteld alvorens de absolutie te ontvangen. Pater Pio geeft hiermee blijk van het belang dat hij hecht aan berouw en aan vaste voornemens alvorens het sacrament van boete en verzoening te kunnen ontvangen. Daar waar hij oprechtheid aantreft, echter, betoont hij zich welwillend, een welwillendheid die het hart doet zwellen. Bij de eerste woorden die hij tot de boeteling richt, wanneer hebt u voor het laatst gebiecht, begrijpt men dat de priester een duidelijke, korte, volledige en oprechte biecht verwacht. Hij heeft dan 5 à 6 minuten genoeg om een heel leven om te vormen en een losgeslagen bestaan weer op God gericht te krijgen. Het komt voor dat de priester de biechteling voor het einde wegstuurt. De ruit, ga weg. Ik wil je voor die en die dag niet zien. Zijn toon wordt gebiedend streng. Hij weet dat het wegsturen een heilzame maatregel is die de zondaar zal wakker schudden, hem doen huilen, hem zal dwingen een inspanning voor zijn bekering te leveren. Deze manier van doen, die verbazing kan wekken, sluit helemaal aan bij de pedagogie van pater Pio. Ze is te verklaren aan de hand van zijn persoonlijk charisma en de verlichting van het verstand die hij dankt aan de Heilige Geest, die inwerkt op het geweten van de mensen. De zielen die met deze bijzondere energie worden behandeld, vinden pas vrede wanneer ze met oprecht berouw terugkeren aan de voeten van de biechtvader, die zich dan laat zien als een zeer liefhebbende vader. Maar de smart van de pater wanneer hij tot dergelijke methodes zijn toevlucht neemt, is onvoorstelbaar groot. Als je eens wist door welke pijlen mijn hart eerst doorboord wordt, bekent hij op een dag tegenover een medebroeder, nadat hij een biechteling die niet de juiste instelling bezat, had weggestuurd. Maar als ik niet zo te werk ga, zullen zoveel niet naar God terugkeren. Door zelf op uitzonderlijke wijze met lichaam en ziel deel te nemen aan het lijden van de verlossing, doorziet hij bijzonder scherp de ernst van de zonde. Op een dag knielt een man van rijpe leeftijd, die sinds zijn 7e jaar niet meer te biecht is gegaan, neer in de biechtstoel van pater Pio. Terwijl zijn geweten geleidelijk aan wordt verlicht, ziet hij de pater bleek worden en transpireren. Sommige biechtelingen beweren dat ze druppels bloed op zijn voorhoofd hebben zien parelen, terwijl zij hun trouweloosheden beschreven. Zielen, zielen, hoe hoog is de prijs van uw heil, roept hij op een dag uit. In onze tijd boezemt de zonde geen afschuw meer in. In de hedendaagse oordeling worden mensen niet meer als zondaars beschouwd, aldus paus Paulus VI. Ze staan te boek als gezond, ziek, fatsoenlijk, goed, sterk, zwak, rijk, arm, geleerd, onwetend. Maar het woord zonde komt men nooit tegen. Er zijn ook mensen zoals pater Pio die het met het kwade niet op een akkoordje gooien en die diep zijn ontsteld bij de aanblik van de zonde en het ongeluk van hen die in staat van zonde en doodzonde verkeren.
De catechismus van de katholieke kerk leert: zonde is een belediging jegens God. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Gij doorziet het kwaad dat ik deed. Beschrijft de Psalm 51. De zonde keert zich tegen de liefde van God voor ons en wendt onze harten van hem af. De zonde is als dus eigenliefde die zo ver gaat dat men God veracht, volgens de heilige Augustinus. De eeuwigdurende consequentie daarvan, voor hen die voor hun dood niet tot inkeer komen, is verschrikkelijk de hel. De leer van de kerk bevestigt het bestaan van de hel en haar eeuwige duur. De zielen van hen die sterven in staat van doodzonde dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar ze de straffen van de hel, het eeuwige vuur, ondergaan. Pater Pio huilt en snikt wanneer hij bij het lezen van de bezoeken aan de allerheiligste maagd Maria van de heilige Alphonsus di Liguori deze woorden uitspreekt. Ik dank u voor al wat u hebt gedaan, in het bijzonder dat u mij hebt behoed voor de hel die ik zoveel malen heb verdiend. Daar komt het op aan. Padre Pio put het uit het gebed de bovennatuurlijke kracht om het kwaad te bestrijden. De pijnen van zijn 5 wonden ten spijt biedt hij veel. Elke dag wijdt hij zich 4 uur lang aan meditatie. En zijn gebed gaat gepaard met de zuchten van het hart. Hij beoefent ook het schietgebed, korte gebeden die als pijlen naar de hemel worden afgeschoten. Maar hij bidt ook vooral de rozenkrans. Men hoort hem vaak zeggen: gaat u naar de Madonna, laat haar lief hebben. Bid steeds het rozenhoedje, bid het goed en bid het zo vaak als u kan. Wees zielen van het gebed, wordt het bidden nimmer moe. Daar komt het op aan. Het gebed doet het hart van God geweld aan en verkrijgt daardoor de nodige genaden. Het hoogtepunt van de dag en van het gebed van Pater Pio is de viering van het heilig misoffer. In dit goddelijk offer dat tijdens de mis wordt voltrokken, is dezelfde Christus, die zichzelf eenmaal op het altaar van het kruis op bloedige wijze offerde, aanwezig. En wordt hij op onbloedige wijze geofferd? Concilie van Trente of katholieke catechismus. Door zijn stigmata aan de Christus gelijkvormig, beleeft Padre Pio de mis in innige vereniging met het lijden van Christus. Het lijden van Jezus. De mis is een soort van heilig verbond tussen Jezus en mij. Weliswaar op zeer onwaardige wijze leid ik al hetgeen hij heeft geleden. Hij die het mij heeft vergund toe te treden tot het mysterie van de verlossing. Pater Pio huilt vaak tijdens het opdragen van het offer en aan iemand die zich daarover verbaast legt hij uit: vindt u het gering dat een God met zijn schepselen spreekt? En dat hij door hen wordt tegengesproken en dat hij voortdurend wordt gekwetst door hun ondankbaarheid en hun ongelovigheid. De mis van Pater Pio kan 1,5 of 2 uur duren. Een Franse ambassadeur bij de Heilige Stoel, die de genade

Als antwoord op de wens die door Paus Pius XII wordt geformuleerd, organiseert hij ook gebedsgroepen voor leken. Iedere avond ziet hij zelf de plechtigheid voor die de gelovigen samenbrengt in de kleine kloosterkerk. Daar wordt de rozenkrans gebeden, de heilige sacramentzegen gegeven. Daar wordt de zogeheten onweerstaanbare novene tot het heilig hart van Jezus en het bezoek aan de Madonna gehouden. De gebedsgroepen die door hem in het leven zijn geroepen, verbreiden zich dan ook over de hele wereld. Ter viering van zijn 80ste verjaardag sturen meer dan 1000 van die groepen vertegenwoordigers naar San Giovanni Rotondo.

Hinderlijke aanwezigheid. Aldus herleeft geleidelijk aan de godsvrucht in San Giovanni Rotondo. Dat voor de komst van Pater Pio in een erbarmelijk geestelijke staat verkeerde. Maar de apostolische ijver van de jonge kapucijn wekt ook tegenstrijdigheden op. Een aantal kanunniken uit de streek, gewend een verdorven leven te leiden en de plichten van hun priesterlijk ambt te veronachtzamen, vinden zijn aanwezigheid natuurlijk zeer hinderlijk. Bovendien wekt de plotselinge roem van de drager der stigmata de stroom van pelgrims en de aalmoezen aan het klooster het ongenoegen op van een deel van de plaatselijke geestelijkheid. De bisschop van het diocese, die een zeer slechte reputatie heeft, laat priesters en gelovigen een aangifte tekenen van zogenaamde schandalen die zich in het klooster van San Giovanni Rotondo zouden afspelen, waarmee een begin komt aan een langdurig proces dat wordt gevoerd door het gerechtshof van Rome. Als gevolg van ernstige lasteringen worden door de misleide kerkelijke overheid vanaf juni 1922 strenge maatregelen tegen Pater Pio genomen. Verbod op iedere geestelijke correspondentie, zelfs met zijn geestelijke leidslieden. Verbod op het vieren van het misoffer in het openbaar. Overbrenging van Pater Pio naar een ander klooster. In feite zullen de twee laatste maatregelen niet kunnen worden toegepast vanwege de felle reactie van de plaatselijke bevolking. In 1931 loopt de vervolging uit op het verbod van ieder ambt uit te oefenen met uitzondering van de misviering in besloten kring. Pater Pio moet in eigen klooster leven als een kluizenaar. Deze pijnlijke situatie duurt 2 jaar lang, waarna de pater al zijn priesterlijke bevoegdheden terugkrijgt in juli 1933. Intussen wordt een onderzoek naar het schandelijk gedrag van sommige geestelijken, die tegen de pater waren gekant, afgesloten met de veroordeling van de schuldigen. Na de zondeval, zei Pater Pio, is het lijden

0: de helpster van de schepping geworden. Ze is de machtigste hefboom geworden om de wereld weer overeind te helpen. Zij is de rechterarm van de liefde die wil verkrijgen dat wij opnieuw worden geboren. Terwijl hij leed en ziekte uit ervaring kent, heeft hij evenwel veel aandacht voor de verzachting daarvan, in navolging van de heiland die gezond maakte wie genezing nodig had en die zijn apostelen uitzond om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken gezond te maken, bij Lucas. Met dit doel voor ogen vat hij het plan op een ziekenhuis in San Giovanni Rotondo te bouwen. De zieken, vooral de armen, zullen er gastvrij ontvangen worden en deskundig worden geholpen in een waardige, geriefelijke omgeving. Maar er zal ook zorg worden gedragen voor hun zielen, zodat de uitgeputte geesten en lichamen nader zullen komen tot de Heer en in hem hernieuwde kracht zullen vinden. In 1947 wordt er gestart met de verwezenlijking van het Casa Sollievo della Sofferenza. Het Casa Sollievo della Sofferenza, het huis ter verlichting van de pijn, dat een van de modernste ziekenhuizen van Italië wordt, met een capaciteit van meer dan 1000 bedden. Afgunstwekkende eigendom. Dit werk geeft weer aanleiding tot een nieuwe vervolging van Pater Pio, die door een speciale, door Paus Pius XII verleende dispensatie van de gelofte van armoede eigenaar is van het ziekenhuis. Verscheidene diocesane overheden en Italiaanse religieuze instellingen zijn inderdaad, ondanks de waarschuwingen van de Heilige Stoel, zo onvoorzichtig geweest zich te laten betrekken bij een financiële zaak, waarbij ze hun hele bezit zijn verloren. Gezien de omvang van de geldelijke verliezen, doen kapucijnerpaters en enkele geestelijken een poging de hand te leggen op de financiële reserves van Pater Pio, die zich gewijselijk van de zaak afzijdig had gehouden. Debatten, bedreigingen, perscampagnes met het oogmerk de pater in discrediet te brengen, evenals de administrateurs die hij heeft uitgekozen voor het beheer van het CASA. In april 1960 gaan enkele kerkelijke medewerkers zo ver dat ze microfoons gaan plaatsen op verschillende plekken om de gesprekken van Pater Pio met de gelovigen op te nemen. Deze handelswijze draagt een heiligschennend karakter, aangezien hier ook werd afgeluisterd welke raad tijdens de biecht werd verstrekt, met de bedoeling de biechtvader op een fout te betrappen. Deze afluisterpraktijken die duren 4 maanden. Een snel onderzoek onthult de namen van de schuldigen en hun medeplichtigen die allen wettelijk worden gestraft. Om het ziekenhuis dat een liefdewerk is voor vele naijver te behoeden, vraagt de Heilige Stoel in 1961 aan Pater Pio het aan haar te legeren, hetgeen hij doet in voorbeeldige gehoorzaamheid. Hij wordt echter nog altijd behandeld als een in voorwaardelijke vrijheid gestelde verdachte, totdat Paus Paulus VI begin 1964 de volledige vrijheid om zijn priesterambt uit te oefenen teruggeeft. In weerwil van al deze tegenslag beoefent Pater Pio een gestadige, heldhaftige gehoorzaamheid. Zijn meerdere gehoorzamen is God gehoorzamen, zegt hij. Orders van zijn meerderen worden nooit door hem betwist, hoe onrechtvaardig ze ook mogen zijn. Aan een van zijn meerderen schrijft hij: ik handel slechts om u te gehoorzamen, daar de goede God mij heeft laten weten dat dit het enige is dat hem behaagt en voor mij het enige middel waarvan ik heil mag verwachten en waardoor ik victorie zal mogen roepen. Tijdens de mis ter zaligverklaring van Pater Pio zei Paus Johannes Paulus II: in de heiligheidsgeschiedenis gebeurt het soms dat de uitverkorene door een bijzondere permissie van God het voorwerp is van veel onbegrip. Wanneer dit juist blijkt te zijn, wordt de gehoorzaamheid voor hem een smeltkroes van zuivering, een weg van voortschrijdende eenwording met Christus, versterking van de ware heiligheid. Maar de eenwording met Christus kan slechts door en in de kerk plaatsvinden. Voor Padre Pio zijn de liefde voor Christus en de liefde voor de kerk niet van elkaar te scheiden. Aan een geestelijke zoon die zich op een onaanvaardbare manier want vernederend voor de kerk, zijn verdediging op zich wil nemen, schrijft hij: als je dicht bij mij was, zou ik je aan mijn hart drukken. Ik zou me aan je voeten werpen en je smekend vragen: laat de Heer de menselijke armzaligheden oordelen en keer terug in je eigen nietigheid. Laat me de wil van de Heer volbrengen wanneer ik me volledig ondergeschikt heb gemaakt. Leg aan de voeten van onze heilige moeder de kerk alles neer wat haar schade kan berokkenen en verdrietig doen. Hij ziet in de kerk een moeder die altijd moet worden bemind, alle zwakheden van haar kinderen ten spijt. Zijn hart siddert van liefde voor de plaatsvervanger van Christus, getuige een brief van 12 september 1968, kort voor zijn dood, aan paus Paulus VI. Ik weet dat het lot van de kerk, de vrede in de wereld, de zo talrijke noden onder de volken, maar vooral het gebrek aan gehoorzaamheid van bepaalde katholieken ten aanzien van de verheven lering die we van u, die wordt bijgestaan door de Heilige Geest en spreekt in de naam van God, ontvangen, uw hart deze dagen zwaar beproeven. Ik bied u mijn gebed aan en mijn dagelijks lijden, opdat de Heer u met zijn genade nieuwe kracht mogen schenken om de moeizame rechte weg te blijven vervolgen, ter verdediging van de eeuwige waarheid. Ik dank u eveneens voor de duidelijke, besliste woorden die u met name in de laatste encycliek Humanae Vitae hebt gesproken, en ik verzeker u opnieuw van mijn geloof in en mijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan uw verlichte richtlijnen. Omhelst uw kruis van harte. Tot het einde toe blijft Pater Pio zijn missie vervullen van biechtvader en slachtoffer. In het jaar 1967 neemt hij bijna 70 mensen per dag de biecht af. In grote getalen doen zich, onder invloed van zijn uitstraling, wonderen, profetieën, bekeringen en roepingen voor. Maar zijn eigen geestelijk leven speelt zich af in de nacht van het geloof. Ik weet niet of ik goed of slecht handel, zegt hij. En dat geldt overal en met alles, aan het altaar, in de biechtstoel, overal. Dat ik voorwaarts ga, is bijna een wonder. Maar begrijpen doe ik niets. Zo te leven is wel erg lastig. Ik leg me daarbij neer, maar mijn fiat voluntas tua komt me zo koud, zo vergeefs voor. Ik laat de zorg daarover aan Jezus Christus. De heilige Johannes van het Kruis heeft geschreven: deze dorheid doet de ziel in zuivere liefde tot God voortgaan. Want zij wordt niet meer tot activiteit aangezet door de smaak en het genot van het werk. Dat was misschien nog het geval toen ze genoegens smaakte. Het enige dat haar nu nog aanzet, is het genoegen dat zij God verschaft. Dezelfde lering treffen we aan in de brieven van Pater Pio. Ik zeg jullie je volslagen nietigheid te beminnen. Dat houdt in nederig, innerlijk rustig en zachtmoedig te zijn. En het vertrouwen bewaren in perioden van duisternis en onmacht. Het houdt in zich niet laten verontrusten, maar zijn kruis evenals zijn duisternis van harte omhelzen. Ik zeg niet met een blij gemoed, maar wel vastberaden en standvastig. Maar door alle tegenslagen heen blijft Pater Pio in wezen een tevreden, gelukkig en blijmoedig man. En dat is het christelijke mysterie. Op 23 september 1968 blaast Pater Pio blijmoedige in zijn klooster San Giovanni Rotondo zag de laatste adem uit. Hij had ooit geschreven: wanneer ons laatste uur zal hebben geslagen, wanneer het kloppen van ons hart tot zwijgen zal zijn gekomen, zal alles voor ons afgelopen zijn, de tijd van verdiensten en van onverdiensten. Het is moeilijk om een heilige te worden. Moeilijk, maar niet onmogelijk. De weg naar de volmaaktheid is lang, zoals het leven van ons allemaal. En laten we daarom onderweg niet stoppen, en de Heer zal niet nalaten ons de steun van zijn genade te verlenen. Hij zal ons helpen en ons kronen met een eeuwige triomf. Zalige Pater Pio, leer ons door ons geduld deel te nemen aan het lijden van Christus en zo te verdienen om ook deelgenoten te worden van zijn rijk. Dat is de regel van de heilige Benedictus. in zijn proloog. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u wel om mee te gaan in deze geestelijke brieven vanuit de abdij Saint-Joseph de Clairval uit Flavigny-sur-Oserin in Frankrijk. Tot wederhoren.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden, het uur van de goddelijke barmhartigheid. Onze Heer Jezus Christus heeft zijn lijden aanvaard en opgenomen, biddend in doodsangst in de Hof van Olijven, werd gearresteerd en vervolgens gegeeseld. Uiteindelijk zal hij ter dood veroordeeld worden om te sterven, de meest schandelijke dood die in die tijd gekend was, namelijk aan het kruis. Jezus sterft voor ons heil, voor de vergeving van onze zonden, voor de bevrijding van de dood en de gevolgen van de zonde. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid bidden we samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid. Uit dankbaarheid voor het offer van Jezus Christus, en we leggen al onze intenties bij hem neer. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden voor al uw intenties. We danken u van ganser harte voor het meebidden en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsuur mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. En fijn dat u weer bij ons bent voor het luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem, een boek van Tessa Afshar. Toen Nehemia aan zijn gebruikelijke ronde langs de omtrek van de stad begon, stelde hij verbaasd vast dat er geen gat meer in de muur te vinden was. Hij had nog niet de opdracht gegeven de deuren in de poorten te plaatsen. De arbeiders waren druk bezig met het optrekken van een speciale steiger die hen in staat moest stellen de zware deuren in te hangen. Er moest ook nog puin worden verwijderd. Maar ze hadden het onmogelijke bereikt. De muur zelf was af. Nehemia kreeg nauwelijks de kans bij die prestatie stil te staan, doordat een boodschapper hem een bericht van Sanballat en Gesem kwam brengen. Wanneer zouden die mannen het eindelijk laten rusten? Nehemia was moe. Moe. Hij had geen geduld meer voor hun onophoudelijke getreiter. Met een bruske beweging verbrak hij het zegel en begon te lezen. Kom, Nehemia, laten we elkaar treffen in een van de dorpen op de vlakte van Ono. De uitnodiging klonk onschuldig, maar Nehemia vermoedde dat dit bepaald geen zoenoffer was. Hoewel de brief een stap in de goede richting leek, meende hij er een ander plannetje onder te zien. Tot op heden hadden zijn vijanden geprobeerd de muur te raken, de mensen, Jeruzalem. Blijkbaar hadden ze zich gerealiseerd dat als ze hem uit de weg konden ruimen, het neerhalen van die muur meteen een stuk makkelijker zou worden. Nehemia kuierde naar zijn kantoor om hen te antwoorden. Op weg er naartoe stelde hij vast hoe leeg Jeruzalem bleef, hoe de inwoners weigerden terug te keren naar de stad, zolang die niet volledig versterkt was. Bij de gedachte aan een mogelijke groei van de stad voelde hij hoop in zijn hart opflakkeren. Nog even, en dan zou de bevolkingsgroei explosief zijn. Kooplui en muzikanten en boeren en vissers en hun kinderen en hun familie zouden terugkeren. Allerlei soorten mensen zouden de stad weer tot leven brengen, omdat die veilig zou zijn. Maar de slag om de veiligheid was nog niet gestreden. Nehemia duwde met een zucht de deur van zijn schamele kantoor open. Daar zat Sara, tegen zijn bureau geleund, zorgvuldig zijn boekhouding door te nemen. Wat ben ik blij dat jij er bent, riep hij uit. En hij voelde zijn humeur direct opklaren door haar aanwezigheid. Zou je als mijn schrijver willen fungeren en een brief opstellen voor Sanballat en Gesem? Sara legde het vochtige kleitablet waarop ze had zitten werken weg. Hebben ze het nog steeds niet opgegeven? Wat willen ze nu weer? Nehemia vertelde haar van hun boodschap. Schrijf ze alsjeblieft het volgende, zei hij. Ik heb belangrijk werk te doen en kan niet komen. Waarom zou ik ons werk hier vertragen om u te treffen? Hij knikte tevreden toen Sara de boodschap voor hem teruglas. Die mannen zijn niet half zo belangrijk als ze zelf denken, merkte Nehemia op. Ik weiger me door hun voortdurende onderbrekingen te laten afleiden. Maakt u zich geen zorgen dat de leiders van Juda beledigd zullen zijn door uw onhoffelijke antwoord op iets wat toch een uitnodiging lijkt om de vrede te herstellen? Sara blies op het perkament om het sneller te laten drogen. Velen hier zijn nog steeds gehecht aan die mannen. Nehemia haalde zijn schouders op. Als er bezwaren komen, handel ik die dan wel af. Ik kan geen beslissingen nemen op basis van wat anderen van me denken. Maar Sanballat gaf zich niet zo makkelijk gewonnen. Als een koppige horzel bleef hij terugkomen, hoe hard Nehemia hem ook weg probeerde te slaan. 4 keer stuurden zijn vijanden hem dezelfde boodschap. En elke keer stuurde Nehemia hetzelfde antwoord retour. De ongeduldige Sanballat zond de 5e keer zijn eigen dienaar in plaats van een gewone boodschapper.
De man kwam met een brief die niet verzegeld was. Nehemia vroeg zich af hoe vaak die onderweg gelezen was en de leugens die er ongetwijfeld in stonden verspreid waren onder vriend en vijand. Dat was ongetwijfeld de reden waarom de afzender de brief niet verzegeld had. Onder het kille oog van de Samaritaanse dienaar las hij wat erin stond. Er wordt bericht in de omringende naties en Gesem, die vele vrienden en familieleden onder uw volk heeft, bevestigt dit, dat u en de Joden een opstand plannen tegen Perzië. Ze zeggen dat de reden is voor de bouw van uw muur. Volgens deze berichten staat u op het punt uzelf uit te roepen tot koning van Juda. U hebt niet eens profeten benoemd om de verkondiging te kunnen doen dat er nu een koning van Juda is. U kunt ervan uitgaan dat dit verslag ook naar koning Artaxerxes zal worden gestuurd. Dus kom, laten we overleggen, voordat hij zijn leger stuurt om u te vernietigen. Nehemia's lip krulde geïrriteerd op. Is dat het beste dat uw meester te bieden heeft? Ga maar snel terug en vertel hem dat ik gezegd heb dat er geen greintje waarheid in dit verhaal schuilt. Hij heeft een kinderachtig gerucht verzonnen. Darius, die Sambalats man had zien aankomen, was in de buurt gebleven voor het geval Nehemia zijn hulp nodig zou hebben. Dat was typisch Darius, die Nehemia had gemeden sinds het ongemakkelijke gesprek over zijn jeugd, om zijn persoonlijke gevoelens opzij te zetten, om hem in nationale aangelegenheden bij te staan. Nehemia schonk hem een warme glimlach, terwijl ze keken hoe Sambalats dienaar met een rood gezicht op weg ging naar de schapenpoort. U moet het die man nageven. Hij is reuze vasthoudend, zei Darius. Ze proberen me te intimideren. En u bent niet geïntimideerd? Nehemia wreef zijn borst. Natuurlijk wel. Maar het gaat niet om mijn gevoelens. Het gaat om wat God wil. Ze kunnen mijn reputatie kapot maken. Maar wat kunnen ze tegen God ondernemen? Ze denken dat ze mij kunnen ontmoedigen door de geruchten te verspreiden en mij een slechte naam te bezorgen. Ze willen hoe dan ook dat ik stop met mijn werk. En dat gaat nooit gebeuren. Omdat God wil dat u de muur afmaakt? Precies. Nehemia sloeg Darius op de schouder. U begint het Joodse denken al goed onder de knie te krijgen. Dat betwijfel ik, antwoordde Darius lijzig. Die onophoudelijke aanvallen maken mij alleen maar vastberadener om door te gaan. Zodra de steiger en de poortdeuren klaar zijn, laat ik ze plaatsen. Eenmaal terug in de stilte van zijn kamer strekte Nehemia zich op de grond uit en bad. Heer, sterk mijn handen. Geef me de kracht deze geruchten te negeren. U bent mijn verdediging. Help me mijn oren te sluiten voor de onterechte beschuldigingen. Help me mijn tijd en energie niet te verspillen aan het verlangen mezelf te verdedigen. Laat me niet stoppen voor u het zegt. Help me door te zetten. Schenk me uw kracht als ik op mijn zwakst ben, zodat ik door kan gaan. Nehemia, een zelfverkondigde profeet, stuurde Nehemia een uitnodiging om hem later die avond te bezoeken. Ondanks zijn drukke werkschema accepteerde Nehemia de uitnodiging en vroeg zich af wat Nehemia van hem wilde. Hij hoefde niet lang te wachten. Hij had de man nog maar nauwelijks begroet toen die hem al stevig vastpakte en zijn gebogen vingers in zijn bovenarm boorde. Ik heb u hier gevraagd om uw leven te redden. Hier is een voorspelling die u maar beter serieus kunt nemen. Uw vijanden komen vanavond om u te doden. Laat ons in de tempel gaan schuilen en de deuren barricaderen. Daar zullen ze niet tegen u op durven treden.
In de tempel schuilen, ben je niet goed bij je hoofd, Jehemia? Een leek als ik heeft daar niets te zoeken. Bovendien, wat moeten mensen wel niet denken als de gouverneur zichzelf in het huis van God opsluit? Wil je mijn imago ruïneren? Ik pens er niet over. Jehemia's gezicht werd ijzig. Als u liever door de hand van uw vijanden de dood vindt, ga dan vooral uw gang. U bent zo'n koppige ezel. Er is echt niet met u te praten. Een moment lang voelde Nehemia zo'n angst dat hij bijna geen lucht kreeg. Waren er serieus mannen op pad gegaan om hem nu te vermoorden? De confrontatie met zulke grote angst was niet nieuw voor Nehemia. Er waren meer momenten geweest dat hij moest handelen, hoewel hij eigenlijk doodsbang was. In de stilte van zijn hart vroeg hij God om wijsheid, en hij concentreerde zich op dat gebed om niet toe te geven aan het overweldigende verlangen Jehemia's waarschuwing te geloven. Hoe beter hij de angst het hoofd wist te bieden, hoe meer die wegtrok. Met een plotselinge helderheid zei hij: Ik geloof helemaal niet dat God u naar mij toe heeft gestuurd. Dit is niet een profetie van onze Heer. Of wel, Jehemia? Tobia en Sanballat hebben je ingehuurd om mij te intimideren. Ze hoopten dat ik zo zou schrikken van je leugens dat ik Gods huis zou bezoedelen en mezelf met mijn eigen handelen in diskrediet zou brengen. Hij schudde zijn hoofd. Mogen God nooit vergeten hoe je mij vannacht over probeerde te halen hem te verloochenen. Muren die meer dan een eeuw lang in puin hadden gelegen, waren nog geen 2 maanden herbouwd. Ondanks de onophoudelijke vijandelijke aanvallen en interne strubbelingen was het ambitieuze bouwproject in slechts 52 dagen tot een goed einde gebracht. Nehemia's blik dwaalde over de enorme poorten die vandaag eindelijk op hun plek waren gehangen. Sommige waren zelfs al voorzien van poortwachtershuisjes, zodat de mannen die als schildwachten over de toegangspoorten van de stad waakten, beschermd waren tegen de elementen. Het bleke kalksteen van de muren, schoongeboend en niet langer ontsierd door plakken mos, glinsterde in het zonlicht. Nehemia vond dat de stenen vanuit een bepaalde invalshoek wel van goud leken. Achter de muren waren meerdere boerderijen te zien. Het was nog vroeg in de herfst en de laatste oogsten werden binnengehaald. De gele koren en gerstpluimen wuifden als een gouden band boven de muur in de wind. Een gouden oogst, de muren en het graan. De een bracht bescherming, de ander voedsel. God had het onmogelijke bereikt. Hij had voor Jeruzalem gezorgd. Ondanks al hun angsten, ondanks hun gebrekkige geloof, ondanks hun twijfels en hun zelfmedelijden. God had voor hen gezorgd. De aanblik van de muur maakte dat Nehemia zich het liefste op zijn knieën wilde laten vallen en hem danken. Nooit eerder was hij zich zo bewust geweest van Gods voorzienigheid. Zijn macht versloeg elke vijand. Hoe vaak had men Nehemia niet verweten dat hij een onmogelijke droom najoeg. Maar God had het onmogelijke bereikt, niet Nehemia, God. Door trouw te blijven aan hem, door zijn weigering het op te geven, door vol te houden, kon Israël een oogst binnenhalen die de toekomst voorgoed zou veranderen. Een gouden oogst. Zijn broer Hanani stond naast hem. Vol ontzag hadden de mannen gezwegen. Beiden verzonken in hun overpeinzingen. Nehemia, is dit echt? Fluisterde Hanani. Nehemia lachte. Dat hoop ik wel. Zijn stem trilde van emotie. Dit moet onze vijanden toch eindelijk tot zwijgen brengen. Dat zou je denken, ja. Maar ik heb geleerd dat de strijd nooit gestreden is als het op Gods werk aankomt.
Tobia, die veel banden heeft met Israël, blijft me maar boodschappen sturen die bedoeld zijn om me te intimideren. Ik weet niet wat die man van me verwacht. Dat ik naar buiten hol, met een hamer en hoogstpersoonlijk de muur weer kapot sla, omdat ik zo bang voor hem ben? Hanani grinnikte. Als je vrienden zo trouw zijn als je vijanden, ben je een gezegend man. Ik ben ook een gezegend man, maar ondertussen moeten we wel weer aan het werk. Hanani keek hem verbijsterd aan. Welk werk? Alles is af. Dit is nog maar het begin. Het was niet alleen de muur. We moeten huizen bouwen, wegen aanleggen. Als we willen dat de bevolking van Jeruzalem weer groeit, moeten we een goed georganiseerde stad opzetten met voldoende inwoners om nog meer mensen aan te kunnen trekken. En Hanani, dit was nooit zomaar een bouwproject. God wil dat de mensen hun weg terugvinden naar hem. Hij wil dat onze harten zich weer tot hem richten. En met alles wat de stad nog moet zien te bereiken, hebben we iemand nodig die daaraan leiding kan geven. Ik zat aan jou te denken, broertje. Ik? Ja, jij. Samen met Hanania, de commandant van de citadel. Hij is een integer man die boven alles van God houdt. Ik heb vertrouwen in jullie beiden. Hoe kun je mij een zo belangrijke post toevertrouwen? Hanani liet het hoofd hangen en meet de blik van zijn broer. De laatste 2 maanden heb ik vaak aan je getwijfeld. Je moet me meer dan eens behoorlijk vervelend hebben gevonden. Nehemia schudde zijn hoofd. De ergste karaktertrek die een leider kan hebben is arrogantie. Weet je wat het beste middel tegen arrogantie is? Wat? Mislukking. God houdt van degenen die op hun machtpositie mislukken. Ze kennen hun beperkingen en vertrouwen meer op hem. De moeilijkheden van de afgelopen weken hebben je doen groeien. Je hebt gezien dat God groter is dan onze zwaktes. Hij heeft je nederig gemaakt, Hanani. Je zult nooit meer de fout maken arrogant te zijn. Ik ben gevleid dat je denkt dat ik een goede leider van Jeruzalem zou kunnen zijn. Ook al lijkt mijn belangrijkste kwalificatie dat ik mislukt ben. Nehemia lachte hartelijk. Wellicht heb je nog andere interessante kwalificaties. Goed dan, hier is je eerste opdracht. De poorten van Jeruzalem mogen pas later vandaag worden geopend, als de zon hoog aan de hemel staat. Zet bewakers van de tempel in als poortwachters, want ze zijn in het huis van God minder vaak nodig. Zorg ervoor dat ze de deuren 's nachts sluiten en vergrendelen. Benoem bovendien inwoners van Jeruzalem als extra bewakers, sommigen op de vaste wachtposten, anderen in de buurt van hun eigen huizen. Mensen zijn geneigd beter op te letten als het om hun eigen huis gaat. Ik ben ook van plan alle inwoners van de stad per familie te registreren. We moeten vastleggen welke mensen uit gevangenschap zijn teruggekeerd. In het gebied rond de stad moeten meer dan 40.000 mensen wonen. Hanani knikte zwakjes. Vanuit een ooghoek ontwaarde Nehemia een kleurige glimp. Toen hij zich omdraaide, zag hij Darius staan, die op hem wachtte. Het nederige geduld van de jongeman verraste hem. Als neef van de koning en hooggeplaatst edelman had Darius alle recht op hem af te komen en hun gesprek te onderbreken. Nehemia liet Hanani alleen en liep naar Darius toe. Hij had nog niet eens de kans gehad hem te begroeten toen Darius al het woord nam. U had gelijk met wat u over mij zei.

Met zijn arm om Darius' schouder leidde Nehemia de jonge pers naar de afzondering van een heuvel en liet hem onder een myrteboom met gedraaide stam plaatsnemen. Vervolgens bleef het stil. Hoewel hij hem zelf had opgezocht en zijn eerste bekentenis bijna had uitgebraakt, leek Darius nu zijn tong te hebben verloren. Nehemia wachtte geduldig. Het kon niet makkelijk zijn een levenslange discipline zomaar te laten varen. Heer Nehemia, u zei dat mijn jeugd als de fundering is van de muur van Jeruzalem, vol schade die de tijd niet uit heeft kunnen wissen. U hebt gelijk. Ik heb geen idee hoe ik de man kan zijn die ik wil zijn. Ik slaag er niet in. Ik kan niet van mijn vrouw houden zoals zij wil en verdient. Hij slaakte een gekwelde zucht. Om de pijn te kunnen verzachten van de scheiding van mijn ouders en die kille eenzaamheid op de paleisschool, leerde ik om mijn hart het zwijgen op te leggen. Elke keer als ik nu op het punt sta Sarah mijn hart te schenken, vind ik wel een excuus om te, vluchten. Ik heb haar steeds de schuld gegeven van de problemen in ons huwelijk. Maar ik draag net zoveel schuld en ik weet niet hoe ik kan veranderen. Ik ben bang. Nehemia kon zich voorstellen wat die bekentenis vergde van deze jonge aristocraat. Bang voor wat? Dat ik nooit in staat zal zijn te veranderen. Dat ik nooit het soort man zal zijn dat oprecht respect verdient. Nehemia zuchtte. Mijn jonge vriend, mijn oplossing zal u niet aanstaan. Darius lachte als een boer met kiespijn. Die knoop in mijn binnenste die niet weg wil gaan, die staat me al helemaal niet aan. Toe, vertel het me maar. Dat is waarom ik hier ben. Ik ken maar één manier om te genezen. Hij die u gemaakt heeft, kan ook uw ziel vernieuwen. Hij kan de pijn uit het verleden ongedaan maken en u tot de man en echtgenoot maken die u zo graag wilt zijn. Darius knikte. Ik dacht al dat u zoiets zou zeggen. Ik heb erover zitten peinzen sinds we die dag met elkaar spraken. Hij trok een knie op en liet zijn vuist erop rusten. Mijn vaders hart zal breken als ik voor uw God kies. Maar mijn hart zal gebroken blijven als ik het niet doe. Nehemia slaakte een diepe zucht. Hij wist dat de heer Vivant zich verraden zou voelen door wat hij op het punt stond te doen. Hun vriendschap zou het gewicht van dit besluit wellicht niet kunnen dragen. Maar anderzijds, hij wist wat God van hem verwachtte. En het zou dan misschien pijn doen om Vivants respect en warme vriendschap te verliezen. Het zou vele malen pijnlijker zijn om God niet te gehoorzamen. Darius, de Heer vraagt ons soms om iets te bouwen. Iets wat in zijn ogen belangrijk is. Hij riep me naar deze kapotte stad om de ruïnes weer op te bouwen. Hij heeft jou geroepen om een huwelijk met Sarah op te bouwen. En om dat te doen, moet je de ruïnes uit een eerder leven herstellen. Darius keek op. Zo had ik het nog nooit bekeken. Net zoals mijn pogingen om Jeruzalem te herstellen op weerstand stuiten, zo zal ook jouw huwelijk met weerstand te maken krijgen. Jouw ziel heeft vijanden die minstens zo vasthoudend en vals zijn als Sanballat. Wat voor vijanden? Zonde, de verlokkingen van deze wereld, de donkere krachten van het kwaad die tegen ons optrekken, knagende twijfel, leugens, krachten die je al in je jeugd tegenwerken. Wat kan ik tegen een vijand doen die ik niet eens kan zien? Een vijand die in mij lijkt te wonen. U hebt Gods wapens nodig om die oorlog te winnen. U bent een strijder.
U weet hoe het is om aangevallen te worden. U weet hoe u beschermende muren op moet trekken, hoe u zich terug moet trekken, hoe u moet aanvallen. U moet een strijder voor uw huwelijk worden, Darius. Darius liet zijn hoofd zakken. Ik weet hoe ik moet vechten, ja. Wat voor wapens bedoelt u? Deze wereld heeft krachtige wapens. Bitterheid, afstandelijkheid, een wrok. Wapens waarmee u een ruzie kunt beslechten. U kunt uzelf gerechtvaardigd doen voelen, uzelf gelijk geven. Maar uiteindelijk zullen ze u elke kans op geluk ontnemen. Net als zwaarden kunnen ze de beste verbintenis kapot maken. En het zijn de enige wapens die u tot nu toe geleerd hebt te hanteren. Maar God kan u van zijn wapens voorzien, wapens die de kracht hebben u te beschermen tegen de aanvallen van uw vijanden. Leren bidden, voor uw gezin vechten, Mozes geboden leren en ernaar leven. Darius zweeg een moment. Mijn eerste stap is mij over te geven aan de God van mijn moeder, nietwaar? Tja, tenzij hij uw God wordt, hebt u geen toegang tot zijn macht. Hij kan u niet veranderen als u niet hem toebehoort. Darius legde zijn open hand over zijn vuist. Hij beet zijn tanden zo hard op elkaar dat Nehemia vreesde dat ze elk moment konden barsten. Met een abrupte hoofdbeweging gaf Darius zijn instemming. Ik zal doen wat u zegt, heer Nehemia. Ik denk dat ik u altijd onbewust een beetje meet, omdat ik voelde dat u mij dichter bij God kon brengen. Dat was de ware reden waarom ik u niet mocht. Nehemia moest lachen. Tegen de tijd dat wij klaar zijn, zult u mij nog minder mogen. U zult bijvoorbeeld besneden moeten worden. Darius verstijfde en mompelde binnensmonds een verwensing. En ook daar zult u mee moeten stoppen. Sarah probeerde bij een klein kistje met schrijfspulletjes te komen dat Pari hoog op een plank had weggezet. Ze was te klein om het ding zo te kunnen pakken en stond daarom op het puntje van haar tenen te wiebelen. Haar onhandige buik zat daarbij in de weg en ze kreunde geïrriteerd omdat ze er niet bij kon. Plotseling slaakte ze een hoge gil toen onverwacht een lange arm boven haar hoofd opdook en het kistje met één hand pakte. Je moet gewoon om hulp vragen, Sarah. Het is geen enkele moeite voor me om je te helpen. Darius zette het versierde houten kistje op tafel. Ik hoorde je niet binnenkomen. Ik dacht dat ik je misschien tot een dutje kon verleiden. Het is midden op de dag. Je slaapt slecht de laatste tijd. Een middagdutje zou je goed doen. Sarah liet niet merken dat zijn opmerking haar verbaasde. Ze had geprobeerd haar nachtelijke gevecht met de slapeloosheid en de aanhoudende vermoeidheid die haar daardoor overdag plaagde, verre van hem te houden. Maar ze had kunnen weten dat hem weinig ontging. Hup, ik kom bij je liggen. Nog voor ze iets kon zeggen, tilde hij haar op en droeg haar naar het bed. Sarah protesteerde met luide piepstem. Zet me neer. Ik ben minstens zo zwaar als een paard. Darius trok een gezicht. Ik heb wapenrusting die zwaarder is dan jij. Hij ging achter haar op het bed zitten, haar rug tegen zijn borstkas, zijn knieën links en rechts van haar lichaam als een menselijk hek. Tot haar vreugde begon hij met tedere vingers haar schouders te masseren. Ze slaakte een zucht van genot. Weet je, een man moet veel leren over hoe je een goede echtgenoot bent, zei hij. Ze opende haar ogen en herinnerde zich vaag dat zij vergelijkbare woorden had gebruikt laat op een avond in Damascus. Ze vroeg zich af wat hij van plan was. De afgelopen weken had hij haar meer dan eens de stuipen op het lijf gejaagd. Niet dat ze klaagde, maar het was net alsof hij haar lijstje van geheime verlangens had gelezen en besloten had ze uit te laten komen. Leunend tegen zijn borst zei ze, is dat zo? Ja, ik was altijd arrogant over het gemak waarmee ik kon leren.
Het is een enorme deuk in mijn trots dat ik, in dat wat het belangrijkste in mijn leven is, opeens een slak van een leerling ben. Nu kwam de herinnering weer helemaal terug. Sarah begon te giechelen. Zit je me te plagen? Helemaal niet. Ik vond dat je het gevoel destijds heel aardig benoemde. En nu, het mijn beurt is, besloot ik maar gewoon jouw woorden te gebruiken. Ik hoop ermee in een goed blaadje te komen bij je. Sarah zweeg een moment. Dat is nergens voor nodig. Ze voelde hoe Darius achter haar rug diep zuchtte. Ze draaide zich om, ging op haar knieën zitten en keek hem aan. Tranen vertroebelden haar blik. Met bijna dichtgeknepen keel vroeg ze hem. Darius, kun je me alsjeblieft vergeven dat ik je niet vertelde dat ik zwanger was? Hij werd bleek en Sarah kneep haar ogen dicht in een poging de bitterheid die hij niet zou kunnen verbergen niet te hoeven zien. Zijn vingers pakten haar kin. Kijk me aan, zei hij dwingend. Sarah dwong haar ogen open en probeerde haar teleurstelling te verbergen. Ik vergeef je, Sarah. Ik vergeef je. Ze hapte naar adem. Ze kon geen woorden vinden, probeerde te verwerken wat hij zei. Zijn mond zocht de hare in een hongerige kus en hij fluisterde. Ik vergeef je, met heel mijn hart. Sarah huilde, in een overweldigende golf van hoop en opluchting. Darius hield haar stevig vast. Zijn handen streelden haar rug en hij wiegde haar zachtjes heen en weer. Er was iets anders in de manier waarop hij haar vasthield. Ze had vroeger altijd een ondoorbringbare gereserveerdheid gevoeld in de manier waarop hij haar omhelsde. Alsof hij een deel van zichzelf achterhield. Een deel van zijn ziel waar niemand echt bij in de buurt mocht komen. Op onverklaarbare wijze voelde ze nu dat hij die barrière had weggenomen. Het was alsof er tussen hen een muur omlaag was gekomen en ze dichter tot elkaar kwamen dan ooit tevoren. Ze had zich nog nooit zo één met iemand gevoeld. Ze voelde dat ze hem volledig toebehoorde. En hij haar. Ze wist dat hij niet van haar hield en voor het eerst kon haar dat niet schelen. Hij gaf haar alles wat hij te geven had. Alles, behalve zijn hart. Je vergeeft me, vroeg ze, om er zeker van te zijn dat ze dit moment niet gedroomd had. Ik vergeef je. Sst, stil nou, liefje, niet zo huilen. Ik wilde juist dat je ging rusten. Sarah snoot haar neus in de zakdoek die hij haar voorhield. Je hebt me van een enorme last bevrijd, dank je. Zijn borstkas zette zich onder haar wang uit. Dan moet ik jou dus om vergeving vragen, omdat ik je zo lang mijn vergiffenis heb onthouden. Ze lachte tussen haar snikken door. Dat is je vergeven, helemaal. Ik heb je pijn gedaan met mijn gedrag, Darius. Ik kan je niet zeggen hoeveel spijt ik daarvan heb. Hij wuifde het weg. Sarah, ik ben niet de beste echtgenoot voor je geweest. Ik heb je geen reden gegeven om mij te vertrouwen. Ik ben een blinde dwaas geweest met al mijn trots. Ik zag enkel wat ik in mijn ogen goed deed, maar zag nooit de fouten die ik tegenover jou maakte. Ik ben een erg harde criticus geweest, Sarah. Sarah streelde zijn wang. Zijn baard was behoorlijk dik geworden en kietelde nu haar hand. Ze glimlachte bij dat gevoel en bij de pure vreugde dat ze hem in alle vrijheid aan kon raken, zonder zich zorgen te hoeven maken dat hij haar afwees. Je maakt me al heel gelukkig door hier te zijn, Darius, door mij te willen. Hij trok met zijn duim een lijn over de

Ik ben zo vreselijk blij, riep ze ademloos tussen de zoenen door. En ik ben zo trots op je, mijn echtgenoot. Darius lachte geluidloos en wurmde haar voorzichtig los. Jullie Joodse vrouwen zijn een bloeddorstig stelletje, zeg. Ik vertel je dat je man op het punt staat een buitengewoon dierbaar deel van zijn lijf te verliezen. En jij rolt bijna uit bed van vreugde. Sarah lachte en knuffelde hem zo hard ze kon. Maar toen zag ze dat zijn handen tot harde vuisten waren gebald en zijn mond een harde, strakke lijn was geworden. Sarah, er zijn nog steeds veel dingen tussen ons niet uitgesproken. Zijn gezicht was nu spierwit. Je hoeft me niets te vertellen dat je niet kwijt wilt. Jawel, het is te gemakkelijk voor mij om persoonlijke onderwerpen te mijden. Ik geef toe dat ik mijn gevoelens graag voor mezelf houd, maar ik heb vastgesteld dat dat alleen maar ons huwelijk in de weg zit. Sarah streelde zijn vuisten in een poging hem gerust te stellen. Ze was overweldigd door zijn bekentenis. Het verraste haar dat hij zelf blijkbaar heel goed doorhad dat hij de neiging had zijn emoties te verbergen. En helemaal dat hij haar daarmee kwetste. Hun huwelijksschade. Hij slikte. Het was een ontroerend geluid voor een man die altijd zo zeker en elegant leek in zijn manier van doen. Ik heb je nooit verteld van mijn leven in het paleis, zei hij.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden en we zijn verbonden met de Zusters aan Liefde te Kortenmark om samen met u de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk, op deze dag waar wij de heilige Petrus Chrysologus gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1641, gevolgd door de psalmen bladzijde 846 en op bladzijde 1642 vindt u de korte schriftlezing terug.

De wijsheid van omhoog is voor alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht. Gerechtigheid is een vrucht van de vrede en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.

0: Christus is voor de mensen aangesteld tot hoge priester om hen te vertegenwoordigen bij God. Laten wij hem de eer brengen die hem toekomt en ootmoedig vragen.
1: Heer, red uw volk.
2: Gij hebt uw kerk op wondere wijze verlicht door heilige en uitmuntende leiders. Geef dat de christenen zich altijd in dit licht verblijden.
1: Heer, red uw volk.
2: Gij hebt de zonden van uw volk vergeven, toen heilige herders zoals Mozes tot u hebben gebeden. Heilig uw kerk op hun voorspraak en zuiver haar voortdurend. Gij hebt uw heiligen gezalfd te midden van hun broeders en uw geest over hen uitgezonden. Vervul alle leiders van uw volk met de heilige geest.
1: Heer, red uw volk.
2: Gij zelf zijt het erfdeel geworden van de heilige herders. Laat niemand van hen die gij door uw bloed hebt verworven van u gescheiden blijven.
1: Heer, red uw volk.
2: Gij schenkt door de herders van de kerk eeuwig leven aan uw schapen en niemand rooft ze van u weg. Wees het behoud van de gestorvenen voor wie gij uw leven hebt gegeven.

0: God, gij hebt de heilige bisschop Petrus Chrysomachus uitgekozen tot verkondiger van uw mens geworden woord. Verleen ons op zijn voorspraak dat wij het mysterie van uw verlossing overwegen in ons hart en daarvan trouw getuigen in ons leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit het Romeins Martyrologium, 31 juli, de 16e dag na de nieuwe maan. De gedachtenis van de heilige Ignatius van Loyola, priester, die als Spanjaard werd geboren in Baskenland, een leven leidde aan het hof van de koning en in krijgsdienst, totdat hij zich na een zware verwonding tot God bekeerde, te Parijs zijn theologische studie voltooide en zijn eerste metgezellen verwierf. Hij maakte hen daarna tot de Sociëteit van Jezus in Rome, waar hij zelf zijn vruchtbaar dienstwerk uitoefende, zowel bij het schrijven van werken als bij het opvoeden van de leerlingen, tot meerdere eer van God. Te Milaan in Noord-Italië, de heilige Calimerus, bisschop. Te Synada in Frigie in het huidige Turkije, de heilige Democritus, Secundus en Dionysius, martelaren. Te Caesarea in Mauritanië in het huidige Algerije, de heilige Fabius, martelaar, die op een bijeenkomst van de hele provincie weigerde de vaandels van de landvoogd te dragen en daarom eerst in de gevangenis werd opgesloten en na zijn volharding in het belijden van Christus door de rechter ter dood werd veroordeeld. Te Rome aan de Via Latina, de heilige Tertullinus, martelaar. Bij Ravenna in Romagna het overlijden van de heilige Germanus, bisschop van Auxerre, die tweemaal het geloof van de Engelsen verdedigde tegen de ketterij van de Pelagianen en die na zijn vertrek naar Ravenna om de vrede te herstellen in de streek van Bretagne op grootse wijze werd ontvangen door keizer Valentinianus en zijn vrouw Galla Placidia en daarna het koninkrijk der hemelen ging. Bij Imola, eveneens in Romagna, het overlijden van de heilige Petrus Chrysologus, bisschop van Ravenna, wiens gedachtenis wordt gevierd op 30 juli. Te Skövde in Zweden de heilige Helena, weduwe, die ten onrechte werd gedood en wordt beschouwd als martelares. In de plaats Kai Mit bij Saigon in Vietnam, de heilige Petrus Doan Kong Kwi, priester, en Emmanuel Punch, martelaren, die ongeveer 7 maanden doorbrachten in de gevangenis en daarna onder keizer Tuduk werden onthoofd omwille van Christus. In de vallei van Allegheni in Ethiopië, de heilige Justinus de Jacobis, bisschop uit de congregatie van de Missie, die zich zachtmoedig en liefdevol toelegde op apostolische werken en op het onderricht van de inlandse geestelijkheid, waarbij hij al snel honger, dorst, ellende en gevangenschap had te verduren.

0: Uit de wijsheid van Jezus Sira. Wie zijn geest recht op de vrezen des Heren en de wet van de Allerhoogste overweegt, die zal de wijsheid van alle oude nasporen en met profetieën bezig zijn. De uitspraken van beroemde mannen zal hij bewaren en in de fijnzinnigheid van spreuken doordringen. De verborgen betekenis van gelijkenissen zal hij naspeuren en vertrouwd zijn met mysterieuze spreuken. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: U Heer, vragen wij, laat de voorspraak van uw heiligen ons voortdurend bijstaan, zoals wij ook hun hemelse geboortedag telkens weer mogen vieren. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi!
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En ik zeg inderdaad opnieuw Vaticaanse, want de vakantieperiode van Paus Leo XIV is officieel afgelopen. Maandag 27 juni verliet hij het buitenverblijf, het zomerverblijf van de pausen, Castel Gandolfo. En heeft hij zich opnieuw richting Vaticaanstad begeven. Nu, heel lang heeft dat niet geduurd, want hij was er al heel snel terug, namelijk op woensdag 29 juli. Daar gaan we zo meteen meer over kunnen te weten komen. Het was wel alle hens aan dek al onmiddellijk, want de paus die moest op woensdag 29 juli toch zeker zijn agenda goed nakijken en had enkele audiënties reeds op het programma staan. We gaan er even naar kijken. Zo was er een audiëntie voor monsignor Giordano Piccinotti, de voorzitter van de administratie van het patrimonium van de apostolische stoel. Er werd eveneens een audiëntie verleend aan kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München und Freising in Duitsland en coördinator van de Raad voor Economische Zaken. De paus ontving ook dokter Alessandro Cassinis Righini, een algemeen rekenkundige. En dan zien we natuurlijk dat er hier dus drie afspraken zijn die te maken hebben met het patrimonium en de economie van de Heilige Stoel. En dan ook een audiëntie voor de heer Ivan Velasquez Gomez, de ambassadeur van Colombia, bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. De paus ontving ook de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez, en de prefect van het dicasterie voor de dienst aan de integrale menselijke ontwikkeling, dat is sinds kort zuster Alessandra Smerelli, samen met kardinaal Fabio Baggio, pro-prefect van ditzelfde dicasterie. En we konden het u reeds melden. Op maandagavond, iets na 8:30, kwam Paus Leo XIV uit Castel Gandolfo om terug te keren naar Vaticaanstad, na een rustperiode die op 5 juli was begonnen. Toen zijn auto de pauselijke residentie verliet, begroette de Heilige Vader een groep mensen die zich had verzameld om hem uit te zwaaien. Hij zegende ook enkele kinderen die samen met hun ouders stonden te wachten. Zoals ik ook eveneens zei, het heeft niet lang geduurd, want op woensdag 29 juli keerde hij reeds terug om deel te nemen aan een heel mooi gebeuren, het Cantico di Pace of the Canticle of Peace. Een bijeenkomst van gebed en broederschap georganiseerd door het Laudato Si Centrum voor Hoger Onderwijs en de Andrea Bocelli Stichting. Jawel, want hij was zelf ook aanwezig. Deel van de vieringen ter gelegenheid van de 800ste sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi. Het concert begon om 7:00 in de tuinen van de pauselijke villa's. Alvorens we daar blijven bij stilstaan, gaan we even kijken in vogelvlucht naar de vakantie van Paus Leo XIV. Tijdens zijn 23 dagen dat hij in Castel Gandolfo heeft verbleven, heeft de paus vooral tijd besteed aan gebed, lezen en een beetje sportbeoefening. We hebben namelijk een heel sportieve paus en dus dat was een ideale gelegenheid om dat ook te doen. En dat op een hele mooie locatie, dat stadje dat uitkijkt over het Albanomeer in de heuvels buiten Rome. Het staat op de lijst van de mooiste dorpen van Italië. Naast 4 zondagse ontmoetingen met de gelovigen, waarbij hij het Angelus heeft gebeden aan de ingang van het Apostolische Paleis, namelijk respectievelijk 5, 12, 19 en 26 juli, u weet wel, die laatste keer waar hij zelfs voor de eerste keer Vlaamse woorden uitsprak, Onze Lieve Vrouw Ster der Zee, en dat is de naam van een KSA-afdeling van Maldegem. En deze jonge tieners waren aanwezig op het moment waarop dat de Heilige Vader het Angelus bidt, samen met de gelovigen, voor het voorplein, het Piazza della Libertà van Castel Gandolfo. Daar hebben we een vorige keer kunnen blijven bij stilstaan. Op 11 juli lunchte hij in de pauselijke tuinen met 200 mensen, afkomstig uit het bisdom Rome, die zich in sociaal kwetsbare situaties bevonden, waaronder ook 35 kinderen. Een week later, op 18 juli, woonde hij een concert bij dat door het bisdom Albano was georganiseerd op de binnenplaats van het Apostolisch Paleis.

even de vakantie van de paus in vogelvlucht overlopen. Maandagavond vertrokken, woensdag tekende hij opnieuw present om 19 uur in de Borgo Laudato Si. In de tuinen van de pauselijke villa's van Castel Gandolfo vond daar dus die Cantico di Pace plaats. Georganiseerd door het Centro di Alta Formazione Laudato Si en de Andrea Bocelli Foundation. In het kader dus van de viering van de 800-jarig jubileum van het heengaan van de heilige Franciscus van Assisi. Dit gebedsmoment werd begeleid door de stem van maestro Andrea Bocelli en het koor ABF Voices, een internationaal koor van 164 kinderen uit 5 crisisgebieden over de hele wereld, die dus zo konden samenkomen met Paus Leo XIV tijdens dit evenement waarbij muziek een universele taal van vrede werd. Het was dus ook een initiatief, bezinning en gebed, zeer zeker, geleid door de Heilige Vader zelf, waarbij ook werd gebeden voor vrede in de wereld. En de inspiratie werd natuurlijk gehaald uit The Canticle of the Creatures, of het zonnelied dat geschreven of toegeschreven wordt aan heilige Franciscus van Assisi. En dus op deze wijze konden die jongeren die afkomstig waren onder meer uit het heilige land, uit Oeganda, Haiti en Italië, hun uiteenlopende achtergronden en verhalen samenbrengen. Een geschiedenis die vaak gekenmerkt is door oorlog, armoede, verschillende uitdagingen. Maar hun stemmen getuigden van de kracht van muziek en kunst als talen van dialoog, hoop en verzoening. Het is een manier om een boodschap over te brengen die universeel is en die door iedereen ter wereld kan worden begrepen. Door hun ervaring in het koor kunnen de kinderen en de jongeren het belang van wederzijds begrip, een gemeenschappelijk doel en ook ontmoeting herontdekken, als ook natuurlijk steun vinden in de soms ja, jammerlijk unieke ervaringen die ze hebben meegemaakt in oorlogssituaties en moeilijkheden. Het is eigenlijk de afsluiting van een 10-daagse bijeenkomst van koorzangers en docenten die voor het eerst via muziek met elkaar een verbondenheid in de geest van een werelddorp, zeg maar, wilden beleven. In een gezamenlijk persbericht van het Laudato Si Centrum voor Hoger Onderwijs en de Andrea Bocelli Stichting legde kardinaal Fabio Baggio, de algemeen directeur van het Laudato Si Centrum, uit dat het evenement laat zien hoe de Borgo een plek blijft waar geloof wordt vertaald in concrete gebaren van ontmoeting, onderwijs en broederschap, aldus de kardinaal. In een wereld die gekenmerkt wordt door toenemende conflicten en verdeeldheid, benadrukte hij dat het samenbrengen van deze diverse groep jongeren met Paus Leo XIV, tijdens een bijeenkomst geïnspireerd door de lofzang van de heilige Franciscus, getuigt van het feit dat vrede in de eerste plaats wordt opgebouwd door mensen te leren kennen, in ontmoeting, dialoog en wederzijdse zorg. En dat is ook de missie van de Borgo Laudato Si. Eigenlijk een plaats die dus opgericht werd door Paus Franciscus met de bedoeling om een specifieke ruimte te hebben in de tuinen van Castel Gandolfo waar dergelijke evenementen kunnen georganiseerd worden. Zo ook bijvoorbeeld de lunch waar we daarnet hebben over gehoord met de mensen die in moeilijke situaties zitten. Vaak gaat het over armen die op een of andere manier financiële hulp krijgen van het bisdom Rome. Maar ook dus dit concert of dit gebedsmoment, moet ik zeggen, dat geleid werd door Andrea Bocelli en door de paus om te bidden voor vrede om die jongeren dan te kunnen samenbrengen. Andrea Bocelli, die u ongetwijfeld kent, een hele bekende zanger ontdekt door Pavarotti, heeft in een persbericht ook beschreven dat die Canticle of Peace werkelijk voortkomt uit de wens om muziek onder de aandacht te brengen via een eenvoudige en universele boodschap. En dat wil zeggen, opnieuw, vrede ontstaat door dialoog, ontmoeting en het luisteren naar anderen.

De aanwezigheid van die jongeren en kinderen uit de hele wereld is natuurlijk een krachtige manier om die boodschap ook uit te dragen. Aan het einde van het gebedsmoment mochten iedere nationale koordelegatie de Heilige Vader een handgemaakt geschenk uit hun land overhandigen, waarmee de culturele identiteit van het land wordt uitgedragen en de dankbaarheid van de groep werd uitgedrukt. Er zijn hier en daar hele korte fragmentjes te vinden, maar ja, we hebben ons vooral willen concentreren op datgene wat de Heilige Vader heeft willen delen in zijn begroeting aan de aanwezigen. We hebben daarvan een vertaling. De paus zei het volgende. Dierbare vrienden, dierbare jongeren uit Oeganda, het Heilige Land, Italië, van harte welkom. Ik ben erg blij dat jullie hier vandaag bij ons zijn. Het is werkelijk een plezier om deze momenten met jullie te mogen delen. Ik bedank alle koorleden voor jullie harde werk bij de voorbereiding en spreek mijn waardering uit voor de koorleiders. We hebben zojuist naar jullie prachtige gezang geluisterd. Muziek heeft het buitengewone vermogen om verschillende stemmen tot één harmonie te verenigen, waarbij elk iets unieks bijdraagt aan het geheel. In die zin wordt het koor een symbool van eendracht en samenwerking. Het is veelzeggend dat de Heilige Schrift en de liturgie van de kerk spreken over koren van engelen en heiligen, wanneer zij de vreugde van de hemel beschrijven. Niet omdat zij letterlijk de hele tijd zingen, maar omdat zij verenigd in liefde samen God aanschouwen en in hem de volheid van het geluk vinden. Mijn dierbare jonge vrienden, hebben jullie tijdens het zingen gemerkt hoe de muziek ons allemaal heeft meegenomen in een nieuwe ervaring? Iets dat groter was dan wat ieder van ons in zijn eentje had kunnen creëren. Dat is de ervaring van schoonheid. Ze opent een nieuwe horizon voor ons en wekt in ons het verlangen op om die horizon tegemoet te gaan. Wanneer we die horizon tegemoet gaan, ontdekken we niet zomaar iets, maar iemand. We ontmoeten God, onze schepper. Net zoals we een beekje kunnen volgen tot aan zijn bron, zo nodigt de schoonheid van de muziek ons uit om hem te ontmoeten, die de schoonheid zelf is. Blijf in dit verband de gaven koesteren die God jullie heeft gegeven en laat ze jullie naar hem leiden. De Heer is alles wat we in het leven zoeken. Hij die als enige vrede kan schenken aan onze onrustige harten. Bedenk dat jullie bestemd zijn voor grote dingen en dat de hele wereld niet volstaat om jullie dorst naar zingeving en geluk te lessen. Weet ook dat de Heilige Vader van jullie houdt en voor jullie bidt, voor jullie gezinnen en voor jullie landen. In het bijzonder bid ik dat er vrede mag heersen in jullie huizen en op al die plaatsen in de wereld die nog steeds lijden onder geweld. Tot slot wil ik de Andrea Bocelli Stichting bedanken voor het werk dat zij verricht ten behoeve van jongeren die te maken hebben met onderwijs en sociale achterstand. Door de kracht van de muziek dragen jullie bij aan de missie van de kerk om de integrale ontwikkeling van iedere mens te bevorderen, ten dienste van het algemeen welzijn. Mogen God jullie inspanningen zegenen. Dierbare vrienden, nogmaals hartelijke dank dat jullie zijn gekomen om onze harten te verblijden met jullie prachtige muziek. Ik vertrouw jullie toe aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, onze moeder, en geef ieder van jullie met veel plezier mijn hartelijke zegen. Ik dank u. De woorden van Paus Leo de XIV. En dat naar aanleiding dus van dat bijzonder gebedsmoment, muzikale gebedsmoment, dat werd georganiseerd in de Borgo Laudato Si
in Castel Gandolfo. Ja, de paus kan blijkbaar er niet wegblijven. Zoveel is duidelijk. Hij zal ongetwijfeld genoten hebben van zijn vakantie. We hebben ook een heel ontspannen paus Leo de XIV gezien. Iedere keer wanneer dat hij in beeld kwam, bijvoorbeeld op zondag, of dat er beelden werden getoond en bekendgemaakt van de uitstapjes die hij heeft gedaan. Nog heel druk is het niet, maar dat gaat heel snel veranderen. Vanaf volgende week is het voor de paus opnieuw tijd om op woensdag ons te verblijden met een catechese. We zullen zien of dat hij verder gaat met het thema rond het Tweede Vaticaans Concilie. Dat mogen we zeker verwachten. Of dat hij terugblikt op zijn vakantie. Ook dat zou eventueel mogelijk kunnen zijn. Maar we zullen het afwachten op woensdag 5 augustus. De eerste woensdag van de maand. Om te zien hoe paus Leo de XIV zijn agenda verder zal zetten. Dat gezegd zijnde gaan we natuurlijk nog even luisteren naar dat mooie zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi, vertaald door Angelo Branduardi. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we even kijken naar een ontmoeting die zal plaatsvinden tussen paus Leo de XIV en een tal van groepen. We gaan van jongeren die deelnemen aan de Go Franciscan Youth Meeting van 2026, die in Assisi wordt georganiseerd op donderdag 6 augustus. En dan gaan we ook even kijken naar de kalender van de liturgische vieringen die er aankomen voor paus Leo de XIV. Dat is allemaal voor zo dadelijk.

0: En dat vrolijke lied dat toegeschreven wordt aan de heilige Franciscus van Assisi, kunnen we zo mooi de brug maken tussen het concert, de Canticle of Peace, dat werd gehouden in Castel Gandolfo, en de kalender voor de liturgische vieringen die door de paus zullen worden geleid in de komende tijd. Wel, dat samenkomen van die jongeren in de Go Franciscan Youth Meeting 2026 in Assisi, dat zal ook niet ongemerkt voorbijgaan aan de paus. Want hij zal op 6 augustus dus, op de feestdag van de Transfiguratie van de Heer, in de pauselijke basiliek van Santa Maria degli Angeli in Porzioncula de heilige mis opdragen voor de deelnemers. Om 10:30 zal dat plaatsvinden. Op 15 augustus dan, het hoogfeest van de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria, in de pauselijke parochie van Sint Thomas van Villanova in Castel Gandolfo zal de paus om 10:00 de heilige mis opdragen. Op 22 augustus zal hij om 18:30 een heilige mis celebreren in de haven van Rimini tijdens zijn pastoraal bezoek al daar. Dus 22 augustus en dan 29 augustus. Zo maakte de pauselijke prefectuur van de pauselijke huishouding nog bekend, zal hij op 29 augustus om 18:00 een heilige mis celebreren in de kerk van Maria Santissima del Lago in Castel Gandolfo. En volgt er ook een processie waar de paus zal aan deelnemen. Hij gaat dus toch nog een aantal keer terug naar Castel Gandolfo. Maar zoals u ook al weet, misschien is het zo dat paus Leo XIV sinds het begin van zijn pontificaat iedere dinsdag even naar daar gaat om ook een dagje, zeg maar even, de gedachten te kunnen verzetten en dus te genieten van de omgeving van Castel Gandolfo. De inwoners die zullen het zich niet beklagen, want er is een hele sterke band tussen de inwoners van Castel Gandolfo en de pausen natuurlijk, en zeer zeker ook met paus Leo XIV. De prefectuur van het pauselijke huishouding maakte ook het programma bekend van de ontmoeting die zal plaatsvinden dus met tussen de paus en de jongeren die deelnemen aan de Go Franciscan Youth Meeting 2026. Om 8:00 ochtends op donderdag zal de Heilige Vader met de helikopter vertrekken vanuit het Vaticaan, waar hij om 8:30 landt op het sportveld. En daar wordt hij verwelkomd door onder meer de aartsbisschop van Assisi, monsieur Felice Acroca. Ook de heer Alfredo Mantovano zal daarbij zijn, dat is de staatssecretaris bij de ministerraad, mevrouw Stefania Proietti, de voorzitter van de regio van Umbria, waar hij zich dan bevindt. Ook de prefect van Perugia zal aanwezig zijn. De burgemeester van Assisi, dokter Walter Stoppini. En ook de voorzitter van de provincie Perugia, de heer Presciutti, zal daarbij aanwezig zijn. Daarna gaat hij per wagen naar de basiliek van Santa Maria degli Angeli. Bij aankomst in het klooster zal hij worden verwelkomd door de algemene overste van de Franciscaanse ordes. Dus het gaat over de conventuelen, de kapucijnen en de minderbroeders. Broeder Massimo Fusarelli, broeder Carlos Alberto Trovarelli en broeder Roberto Genuin. Om 8:45 op het Piazza Santa Maria degli Angeli zal een ontmoeting plaatsvinden met de jongeren, waar hij ook 3 vragen van de jeugd zal beantwoorden. 9:15 in de kloostergang van het klooster zal de Heilige Vader de vertegenwoordigers van de Franciscaanse ordes nog begroeten. Ook de bisschoppen die daarbij aanwezig zijn en de leden van het Nationaal Comité voor de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi. 10:30, heilige mis in de basiliek, waar de paus ook een homilie zal uitspreken natuurlijk. En dan zal hij de jongeren ook nog bedanken achteraf voor deze mooie ontmoeting. Om 12:00 staat gepland dat hij de basiliek zal verlaten om 12:15 per helikopter terug naar het Vaticaan, nadat hij afscheid neemt van de autoriteiten die hem ook bij aankomst hebben verwelkomd. Hij wordt in het Vaticaan opnieuw verwacht om 1:15. We volgen het zeker voor u op en u krijgt ook nog een verslag te horen. We zijn al aan het einde gekomen vandaag voor deze keer. De aflevering van Radio Vaticaan voor nu heeft natuurlijk te maken met het feit dat het nog even wat rustig aan is voor Paus Leo XIV. Maar we blijven het voor u opvolgen. We gaan nog samen met hem het Angelus bidden. Daarna hoort u de Vaticaanse hymne met ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Laten wij samen bidden.
1: Angelus Domini nuntiabit Mariae.
2: Et concepit in Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat in mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

En zo heeft Paus Leo de 14e Monseigneur Juan de Dios Peña Rojas, de bisschop van El Villa San Carlos del Zulia, benoemd tot bisschop van Barinas in Venezuela. Op woensdag 29 juli heeft de bisschopswijding plaatsgevonden van eerwaarde heer Francisco Xaverio Duan-Yankun, die door de paus op 15 juni tot hulpbisschop van Bameng werd benoemd, de autonome regio van Binnen-Mongolië in China, nadat hij zijn kandidatuur had goedgekeurd in het kader van de voorlopige overeenkomst tussen de Heilige Stoel en de Volksrepubliek China. De paus heeft ook eerwaarde heer Eustache Ntambwe Makoyo benoemd, die tot nu toe rector was van het seminari Saint-Charles Borromée in Cabinda. En hij heeft hem dus tot bisschop van hetzelfde bisdom benoemd, van Cabinda in de Democratische Republiek van Congo. En tot slot heeft hij ook Monseigneur Gerard Nash, de bisschop van Ferns, benoemd tot bisschop van Surrey in Ierland, waarbij hij de twee bisdommen in persona episcopi heeft samengevoegd. En zo heeft u Radio Vaticaan helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer en een zeer fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: "Doet wat hij u zeggen zal." Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van ons.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend

0: Kind is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
4: nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag zullen we lezen in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 6 tot en met 8. En God zei: er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de tweede dag.

In de tekst zo net gelezen, de drie versen van het boek Genesis, versen 6 tot en met 8, krijgen we de beschrijving van de tweede dag van de schepping. In het begin schiep God hemel en aarde. Dan was er een eerste dag waarbij het licht werd geschapen en God zag dat het licht goed was. En nu is er een tweede dag. En op die tweede dag is er weer een schepping die zal gebeuren. En dat is de schepping van het uitspansel. Wat is dat uitspansel eigenlijk? Wel, het staat geschreven. Het uitspansel is er om een afscheiding te zijn tussen het ene water en het andere. Er zijn blijkbaar twee soorten wateren. En het gaat hier over het water beneden, op de aarde. Denken we maar aan de oceanen en de zeeën. En dan is er nog het andere water, het water erboven. En dat was natuurlijk in die tijd, in de oudheid, dacht men dat er water was in de hemel boven de aarde. En het is van dat water dat er regen kwam. Met enkele gaten zelfs in het uitspansel, zodat de regen goed erdoor kon komen. En dat wordt nu beschreven. Natuurlijk is dit, zoals reeds uitgelegd, geen wetenschappelijke beschrijving. Het heeft niet te maken met de wetenschappelijke realiteit van de aarde, van de kosmos en van de hele schepping. Maar het heeft wel zin. God heeft bedacht om de wateren te scheiden. Er zijn twee soorten wateren. En we hebben dat eigenlijk al gezegd. Wanneer de geest over het water zweefde, toen hebben we gezien dat, en dat gebeurt helemaal in het begin van het boek Genesis, dat God het water domineert. Het water staat vaak symbool voor het kwade. Wanneer het water bij de ark van Noach de wereld zal vernielen, dan hebben we gezegd reeds dat dat eigenlijk het kwade is dat vernield wordt en men kan daarover zweven. Zoals Jezus over het water wandelt naar zijn apostelen. En wanneer Petrus uit de boot stapt naar Jezus toe, wandelt hij ook over het water. Maar wanneer hij twijfelt en dus geen vertrouwen meer heeft in God, begint hij te zakken in het water. Hij daalt af naar het kwade, terwijl hij eigenlijk naar het goede moet opstijgen met de hulp van Jezus Christus en dus doorheen het vertrouwen. En zo heeft de geest gezweefd over het water. God domineert. En nu zien we op de tweede dag de schepping van het uitspansel. En dat is hetgeen waar wij op aarde naar kijken. Naar het uitspansel. Naar hetgeen dat ons scheidt van de rest van het universum. En wij weten nu, dankzij de wetenschap, dat dat universum immens is. Bijna zelfs oneindig. Het is dus, als we naar het uitspansel kijken, als een symbool voor het naar God kijken, naar het oneindige. Want zo is God oneindig. En in de schepping zit God volledig met zijn symboliek om hem te doen kennen. De schepping helpt ons om God te leren kennen en om God als persoon werkelijk te ontmoeten. Want wij komen van hem als onze schepper en we gaan naar hem toe. Hij wacht op ons om een antwoord te geven op zijn roepstem, om hem te volgen, om in zijn liefde aanwezig te zijn. Als wij dus nu naar het uitspansel kijken, dan moeten we dat zien als een uitdrukking, een symbool van het kijken naar God. God die oneindig groot is, oneindig goed, die vol is van liefde. En op de tweede dag wordt dat geschapen. Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren. Het ene water boven en het andere water, zoals de oceanen en de zeeën, maar daarover later meer, beneden hier op aarde. God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Dit is wel bijzonder, omdat de hemel reeds geschapen was.
In het begin, zo begint Genesis, schiep God de hemel en de aarde. Het gaat hier dus over een andere hemel. En natuurlijk, wij kijken naar die hemel zoals we het zien met onze ogen, lichamelijke ogen. Maar dat staat maar symbool voor de ware hemel waar we naartoe kunnen kijken met ons hart, met de ogen van het geloof. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd wederom avond, het werd ochtend, dat was de tweede dag. De tweede scheppingsdag is eigenlijk gebeurd zoals de eerste. Er is een avond, er is een ochtend en dat wordt dan de tweede dag. En toch is er iets bijzonders van wat er gebeurt op de tweede scheppingsdag. Bij de eerste scheppingsdag heeft God iets geschapen, het licht, en daarvan wordt er gezegd, God zag dat het licht goed was. En we zullen dat nog verschillende keren merken, dat God kijkt naar zijn schepping. En hij ziet dat het goed is. Hij ziet er dus een reflectie in van zichzelf. Want God is het ultieme goede. Jezus Christus zal dat ook verklaren in het evangelie. Bij een jonge man die tot bij hem komt en die aan Jezus zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? Jezus antwoordt met een vraag. Waarom noemt je mij goed? God alleen is goed. Wanneer God dus iets goed ziet in zijn eigen schepping, is dat eigenlijk een reflectie van zichzelf. Hij kijkt als het ware naar iets dat van zichzelf komt. Maar nu, bij dat uitspansel, geldt dat niet. God heeft dus niet gezegd dat dat goed was. Daarmee wordt niet gezegd dat het slecht is, maar het heeft ergens wel een band met het slechte. En zo komen we wederom bij de stelling dat we zeiden dat het water zowel iets goeds, maar ook vaak iets slechts is. Het water kan verwoestend zijn. Ook al is het eigenlijk de ware bedoeling geweest dat het water iets goeds was, want het water is ook de bron van alle leven. En dat wordt dan weer gesymboliseerd door het doopsel. Dat gebeurt met water. Terwijl het eigenlijk, in het geloof dan toch, wordt gezegd dat we gedoopt worden met de Heilige Geest. Diezelfde geest die over de wateren zweefde. Wanneer men nu dus gedoopt wordt in het water, dan komt die geest die zweeft over het water mee. En het is die geest die het hart vernieuwt en terug openmaakt om God te kunnen bereiken. En dat is de zin van het doopsel. Iemand die niet gedoopt is, niet door het water waarbij de geest zweeft, heeft die opening naar God nog niet. Maar zeer zeker, voor God zijn er heel vele mogelijkheden, maar dit is de gekende mogelijkheid, gekend door de kerk en gegeven aan de kerk om die verder te geven aan alle christenen, aan iedereen die behoort tot die gemeenschap van gelovigen. En dus als God nu niet ziet dat het uitspansel goed is, dan toont het aan dat die scheiding tussen de wateren wel degelijk nodig is. Een scheiding die nodig is om ons aan te tonen dat wij een keuze moeten maken. Voor het goede of voor het slechte. En als we kiezen voor het goede, dan kiezen we dus voor God, die als enige het goede is. Als we dus nu nog eens in de schepping naar de hemel kijken. Bij dag, wanneer de zon schijnt, een blauwe hemel. Of bij nacht, als we de maan zien. Als we naar de hemel kijken, moeten we dat zien als een symbool van het kijken naar God. En God proberen ontdekken. Nee, hij is niet daarboven, letterlijk. Maar het is wel symbolisch om, en dat drukken wij ook vaak uit, om te kijken naar hierboven. Dat is een uitdrukking die een volledige betekenis heeft als we echt kijken naar de schepping gedaan door God en gegeven aan alle mensen. En zo hebben we vandaag de tweede dag van de schepping besproken.
We lezen nogmaals deze versen, hoofdstuk 1 van het boek Genesis, versen 6 tot en met 8. En God zei, er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel, hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de tweede dag.

Van harte welkom, beste luisteraars, voor een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. New Age is alomtegenwoordig en mensen beseffen het niet. Het is heel normaal voor christenen een pendelaar of een medium te raadplegen om antwoorden op hun vragen te vinden. Ze beseffen niet dat ze bij de duivel te raden gaan. En dit is voor mij, die zelf een bekeerling is uit New Age, een grote bekommernis. Daarom heb ik besloten om een reeks programma's te maken die het hoofdstuk van New Age eens diepgaand zullen analyseren. Ik steun daarbij op het enige document dat het Vaticaan omtrent dit onderwerp heeft vrijgegeven, Jezus Christus, de drager van het levenswater. De eerste bijdrage was in hoofdzaak een inleiding op het vraagstuk van New Age. Vandaag duiken wij dieper in de materie. En u zult weer de letterlijke vertaling horen van de Vaticaanse tekst. Wat beweert New Age te bieden? Ik citeer. Een van de meest voorkomende elementen in de New Age spiritualiteit is een fascinatie voor buitengewone verschijnselen en in het bijzonder voor paranormale entiteiten. Mensen die bekend staan als mediums beweren dat hun persoonlijkheid tijdens trance wordt overgenomen door een andere entiteit, een New Age fenomeen dat bekend staat als channeling. Tijdens een trance kan het medium de controle over zijn of haar lichaam en vermogens verliezen. Sommige mensen die deze gebeurtenissen hebben meegemaakt, zouden zonder meer erkennen dat de manifestaties inderdaad spiritueel zijn, maar niet van God afkomstig, ondanks de taal van liefde en licht die bijna altijd wordt gebruikt. Het is waarschijnlijk juister om dit te beschouwen als een hedendaagse vorm van spiritualisme, in plaats van spiritualiteit in de strikte zin van het woord. Andere vrienden en raadgevers uit de geesteswereld zijn engelen, die het middelpunt zijn geworden van een nieuwe industrie van boeken, beeldjes en schilderijen. Degenen die in de New Age naar engelen verwijzen, doen dat op een onsamenhangende manier. In feite worden onderscheidingen op dat gebied soms als onbehulpzaam beschouwd, als ze te precies zijn, aangezien er vele niveaus van gidsen, entiteiten, energieën en wezens in elk octaaf van het universum zouden bestaan. Ze zijn er allemaal om uit te kiezen in relatie tot je eigen aantrekkings- of afstotingsmechanisme. Deze spirituele entiteiten worden vaak niet religieus aangeroepen om te helpen bij ontspanning, gericht op betere besluitvorming en controle over iemands leven en carrière. Fusie met bepaalde geesten die via specifieke personen onderwijzen is een andere New Age ervaring die wordt geclaimd door mensen die zichzelf mystici noemen. Sommige natuurgeesten worden beschreven als krachtige energieën die bestaan in de natuurlijke wereld en ook op de innerlijke vlakken. Dat wil zeggen, degenen die toegankelijk zijn door het gebruik van rituelen, drugs en andere technieken om veranderde bewustzijnstoestanden te bereiken. Het is duidelijk dat de New Age, in ieder geval in theorie, vaak geen hogere spirituele autoriteit erkent dan persoonlijke innerlijke ervaring. Fenomenen, zo divers als de vinthorntuin en feng shui, vertegenwoordigen verschillende manieren waarop het belang van een harmonie met de natuur of de kosmos wordt geïllustreerd. In New Age bestaat er geen onderscheid tussen goed en kwaad. Menselijke handelingen zijn het resultaat van verlichting of onwetendheid. Daarom kunnen we niemand veroordelen en heeft niemand vergeving nodig. Geloven in het bestaan van het kwaad
kan alleen maar negativiteit en angst creëren. Het antwoord op negativiteit is liefde. Maar het is niet het soort liefde dat in daden moet worden omgezet. Het is meer een kwestie van een gemoedstoestand. Liefde is energie, een hoogfrequente trilling en het geheim van geluk, gezondheid en succes is je afstemmen, je plaatsvinden in de grote keten van het zijn. New Age-leraren en therapieën beweren de sleutel te bieden tot het vinden van de verbanden tussen alle elementen van het universum, zodat mensen de toon van hun leven kunnen aanpassen en in absolute harmonie kunnen leven met elkaar en met alles om hen heen, hoewel er verschillende theoretische achtergronden bestaan. De reguliere, dat is de allopathische geneeskunde van vandaag de dag, beperkt zich vaak tot het genezen van specifieke, geïsoleerde aandoeningen en kijkt niet naar het bredere plaatje van iemands gezondheid. Dit heeft geleid tot begrijpelijke ontevredenheid. Alternatieve therapieën zijn enorm populair geworden omdat ze beweren de hele persoon te beschouwen en zich richten op genezing in plaats van alleen op het genezen van een aandoening. Holistische gezondheid, zoals het bekend staat, concentreert zich op de belangrijke rol die de geest speelt bij fysieke genezing. De verbinding tussen de spirituele en de fysieke aspecten van de persoon zou te vinden zijn in het immuunsysteem of het Indiase chakrasysteem. Vanuit een New Age perspectief komen ziekte en lijden voort uit het tegenwerken van de natuur. Wanneer men in harmonie is met de natuur, kan men een veel gezonder leven en zelfs materiële welvaart verwachten. Voor sommige New Age genezers zou er zelfs geen reden moeten zijn om te sterven. Het ontwikkelen van ons menselijk potentieel brengt ons in contact met onze innerlijke goddelijkheid en met die delen van onszelf die vervreemd en onderdrukt zijn. Dit komt vooral tot uiting in veranderde bewustzijntoestanden, die worden opgewekt door drugs of diverse geestverruimende technieken, met name in de context van de transpersoonlijke psychologie. De sjamaan wordt vaak gezien als de specialist op het gebied van veranderde bewustzijnstoestanden. Iemand die kan bemiddelen tussen de transpersoonlijke rijken van geesten en goden en de wereld van de mensen. Er bestaat een opmerkelijke verscheidenheid aan benaderingen voor het bevorderen van holistische gezondheid. Sommige afgeleid van oude culturele tradities, zowel religieus als esoterisch, andere verbonden met de psychologische theorieën die in de jaren

mensen, aanrakingen enzovoort. Verder meditatie en visualisatie, voedingstherapieën, paranormale genezing, diverse soorten kruidgeneeskunde, genezing door middel van kristallen, metalen, muziek of kleuren, reïncarnatietherapieën en tenslotte 12-stappenprogramma's en zelfhulpgroepen. De bron van genezing zou in onszelf liggen. Iets wat we bereiken wanneer we in contact komen met onze innerlijke energie of kosmische energie. Voor zover gezondheid ook een verlenging van het leven omvat, biedt New Age een Oosterse formule in westerse termen. Oorspronkelijk maakte reïncarnatie deel uit van het cyclische gedachtegoed van de Hindoes, gebaseerd op de Atman of goddelijke kern van de persoonlijkheid, later het concept van Shiva, die van lichaam naar lichaam overging in een cyclus van lijden, samsara genaamd, bepaald door de wet van karma, gekoppeld aan gedrag in vorige levens. Hoop ligt in de mogelijkheid om in een betere staat geboren te worden, of uiteindelijk in bevrijding van de noodzaak tot wedergeboorte. Wat in de meeste boeddhistische tradities anders is, is dat wat het van het lichaam naar lichaam zwerft, niet een ziel is, maar een continuum van bewustzijn. Het huidige leven is ingebed in een potentieel eindeloos kosmisch proces dat zelfs de goden omvat. In het Westen wordt reïncarnatie sinds de tijd van Lessing veel optimistischer begrepen als een proces van leren en progressieve individuele vervulling. Spiritualisme, theosofie, antroposofie en New Age zien reïncarnatie allemaal als deelname aan kosmische evolutie. Deze postchristelijke benadering van de eschatologie zou een antwoord bieden op de onopgeloste vragen van de Theodicee. De Theodicee, dat is het geheel van pogingen om het bestaan van God te rechtvaardigen. En het idee van de hel terzijde schuiven. Wanneer de ziel zich van het lichaam scheidt, kunnen mensen terugkijken op hun hele leven tot dat moment. Wanneer de ziel zich verenigt met een nieuw lichaam, krijgen ze een voorproefje van de komende levensfase. Mensen kunnen via dromen en meditatietechnieken toegang krijgen tot hun vorige levens. Een van de centrale thema's van de New Age-beweging is de zoektocht naar heelheid. Er wordt aangemoedigd om alle vormen van dualisme te overwinnen, omdat dergelijke scheidingen een ongezond product zijn van een minder verlicht verleden. Scheidingen die volgens New Age-aanhangers overwonnen moeten worden, zijn onder andere het werkelijke verschil tussen schepper en schepping, het werkelijke onderscheid tussen mens en natuur, of geest en materie, die allemaal ten onrechte als vormen van dualisme worden beschouwd. Deze dualistische tendensen worden vaak toegeschreven aan de joods-christelijke wortels van de westerse beschaving, terwijl het juister zou zijn om ze te verbinden met het gnosticisme, in het bijzonder met het manicheïsme. De wetenschappelijke revolutie en de geest van het moderne rationalisme worden met name verantwoordelijk gehouden voor de neiging tot fragmentatie, waarbij organische gehelen worden behandeld als mechanismen die kunnen worden gereduceerd tot hun kleinste componenten en vervolgens in termen daarvan kunnen worden verklaard, en de neiging om geest te reduceren tot materie, waardoor de spirituele realiteit, inclusief de ziel, slechts een contingent epifenomeen wordt van in wezen materiële processen. En een epifenomeen is een nevenverschijnsel dat niet noodzakelijk waar is. Op al deze gebieden worden de New Age

alternatieve holistisch genoemd. Holisme is alomtegenwoordig in de New Age-beweging. Van de aandacht voor holistische gezondheid tot het streven naar een eenheidsbewustzijn. En van ecologisch bewustzijn tot het idee van een wereldwijd netwerk. Welke zijn nu de fundamentele principes van het New Age-denken? Daarover zegt de tekst het volgende. Zowel de christelijke traditie als het seculier geloof in een onbegrensd wetenschappelijk proces kregen te maken met een ernstige breuk die zich voor het eerst manifesteerde in de studentenrevoluties rond 1968. De wijsheid van ouder generaties verloor plotseling haar betekenis en respect, terwijl de almacht van de wetenschap verdween. De kerk stond nu voor een ernstige breuk in de overdracht van haar geloof aan de jongere generatie. Een algemeen verlies van vertrouwen in deze voormalige pijlers van bewustzijn en sociale cohesie ging gepaard met de onverwachte terugkeer van kosmische religiositeit, rituelen en overtuigingen waarvan velen dachten dat ze door het christendom waren verdrongen. Maar deze eeuwigdurende esoterische onderstroom is nooit echt verdwenen. De opleving van de populariteit van Aziatische religies, ontstaan aan het einde van de 19e eeuw binnen de theosofische beweging, was in deze periode iets nieuws in de westerse context en weerspiegelt het groeiende besef van een mondiale spiritualiteit die alle bestaande religieuze tradities omvat.

Beste luisteraars van Radio Maria, we luisteren vandaag naar een tweede stuk uit het Vaticaans document rond New Age, Jezus Christus, de drager van het levenswater. Voor de pauze hebben we geluisterd naar wat New Age te bieden heeft. Een centraal thema is holisme of heelheid, een thema dat heel uitgebreid aan bod komt in alle mogelijke vormen van alternatieve geneeskunde. Aziatische religies zijn ook enorm populair. De eeuwenoude filosofische vraag naar het ene en het vele vindt zijn moderne en hedendaagse vorm in de verleiding om niet alleen onnodige verdeeldheid, maar zelfs reële verschillen en onderscheidingen te overbruggen. De meest voorkomende uitdrukking hiervan is holisme, een essentieel ingrediënt van de New Age en een van de belangrijkste tijdssignalen in het laatste kwart van de 20e eeuw. Er is buitengewoon veel energie gestoken in de poging om de compartimentering, kenmerkend voor mechanistische ideologieën, te overbruggen. Dit heeft echter geleid tot een gevoel van verplichting om zich te onderwerpen aan een mondiaal netwerk dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. De duidelijkste implicaties hiervan zijn een proces van bewuste transformatie en de ontwikkeling van ecologie. De nieuwe visie, die het doel is van deze bewuste transformatie, heeft tijd gekost om te formuleren en de uitvoering ervan stuit op weerstand van oudere denkbeelden die als vastgeroest in de status quo worden beschouwd. Wat wel succesvol is gebleken, is de veralgemening van ecologie als een fascinatie voor de natuur en een hersacralisatie van de aarde, een opnieuw heilig beschouwen van de aarde, Moeder Aarde of Gaia met hoofdletters, en met de missionaire inslag die kenmerkend is voor de groene politiek. De uitvoerende macht van de aarde is de mensheid als geheel en de harmonie en het begrip die nodig zijn voor verantwoord bestuur worden steeds meer gezien als een wereldregering met een mondiaal ethisch kader. De warmte van Moeder Aarde, wier goddelijkheid de hele schepping doordringt, wordt geacht de kloof te overbruggen tussen de schepping en de transcendente Vader God van het Jodendom en het Christendom, en sluit het vooruitzicht uit om door zo'n wezen beoordeeld te worden. In zo'n visie op een gesloten universum, dat God en andere spirituele wezens samen met onszelf bevat, erkennen we hier een impliciet pantheïsme. Dit is een fundamenteel punt dat alle New Age gedachten en praktijken doordringt en dat bij voorbaat elke anderszins positieve beoordeling bepaalt, zelfs als we voorstander zouden zijn van een of ander aspect van de spiritualiteit ervan. Als christenen geloven we daarentegen dat de mens in wezen een schepsel is en dat voor eeuwig blijft, zodat een absorptie van het menselijk ik in het goddelijke ik nooit mogelijk zal zijn. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie die in de 18e en 19e eeuw vrij algemeen aanvaard was in Europese intellectuele kringen. Deze traditie was met name sterk vertegenwoordigd binnen de vrijmetselarij, het spiritualisme, het occultisme en de theosofie, die een gemeenschappelijke esoterische cultuur deelden. In deze wereldvisie zijn het zichtbare en onzichtbare universum met elkaar verbonden door een reeks overeenkomsten, analogieën en invloeden tussen microcosmos en macrocosmos, tussen metalen en planeten,
tussen planeten en de verschillende delen van het menselijk lichaam, tussen de zichtbare kosmos en de onzichtbare rijken van de werkelijkheid. De natuur is een levend wezen, doorspekt met netwerken van sympathie en antipathie, bezield door een licht en een geheim vuur dat de mens probeert te beheersen. Mensen kunnen contact leggen met de hogere of lagere werelden door middel van hun verbeelding, een orgaan van de ziel of het verstand, of door gebruik te maken van bemiddelaars, engelen, geesten, duivels of rituelen. Mensen kunnen worden ingewijd in de mysteries van de kosmos, God en het zelf, door middel van een spirituele transformatiereis. Het uiteindelijke doel is gnosis, de hoogste vorm van kennis, het equivalent van verlossing. Het omvat een zoektocht naar de oudste en hoogste traditie in de filosofie, wat een onrechte philosophia perennis wordt genoemd, en in religie, primordiale theologie, een geheime esoterische doctrine die de sleutel vormt tot alle exoterische tradities die voor iedereen toegankelijk zijn. Esoterische leringen worden van meester op discipel doorgegeven in een geleidelijk inwijdingsprogramma. Sommigen beschouwen het esoterisme van de 19e eeuw als volledig geseculariseerd. Alchemie, magie, astrologie en andere elementen van het traditionele esoterisme waren grondig geïntegreerd met aspecten van de moderne cultuur, waaronder de zoektocht naar causale wetten, evolutionisme, psychologie en de studie van religies. Het bereikte zijn duidelijkste vorm in de ideeën van Helena Blavatsky, een Russisch medium, die in 1875 samen met Henry Olcott de Theosofische Vereniging in New York oprichtte. De vereniging streefde ernaar elementen van Oosterse en Westerse tradities te verenigen in een evolutionair type spiritualisme. Ze had drie hoofddoelen. Een kern vormen van de universele broederschap van de mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, kaste of huidskleur. De studie van vergelijkende religie, filosofie en wetenschap aanmoedigen. En tenslotte onverklaarde natuurwetten en latente krachten in de mens onderzoeken. De betekenis van deze doelstellingen zou duidelijk moeten zijn. Het eerste doel verwerpt impliciet de irrationele onverdraagzaamheid en het sectarisme van het traditionele christendom, zoals dat door spiritualisten en theosofen wordt ervaren. Het is niet direct duidelijk uit de doelstellingen zelf dat voor theosofen wetenschap de occulte wetenschappen betekende en filosofie de occulta philosophia, dat natuurwetten van occulte of psychische aard waren en dat van vergelijkend religieonderzoek werd verwacht dat het een oeroude traditie zou onthullen die uiteindelijk gemodelleerd was naar een hermetische philosophia perennis. Een prominent onderdeel van de geschriften van mevrouw Blavatsky was de emancipatie van vrouwen, wat een aanval inhield op de mannelijke god van het jodendom, het christendom en de islam. Ze spoorde mensen aan terug te keren naar de moedergodin van het hindoeïsme en vrouwelijke deugden te beoefenen. Dit werd voortgezet onder leiding van Annie Besant, die een voortrekkersrol speelde in de feministische beweging. Wicca en vrouwenspiritualiteit zetten deze strijd tegen het patriarchale christendom vandaag de dag voort. Marilyn Ferguson wijdde een hoofdstuk van haar boek Aquarian Conspiracy aan de voorlopers van het Aquarius-tijdperk, zij die de basis hadden gelegd
voor een transformerende visie gebaseerd op de expansie van het bewustzijn en de ervaring van zelfoverstijging. Twee van hen die ze noemde waren de Amerikaanse psycholoog William James en de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. James defineerde religie als ervaring, niet als dogma. En hij leerde dat mensen hun mentale houding zo kunnen veranderen dat ze architecten van hun eigen lot kunnen worden. Jung benadrukte het transcendente karakter van het bewustzijn en introduceerde het idee van het collectieve onbewuste, een soort opslagplaats voor symbolen en herinneringen die gedeeld worden door mensen uit verschillende tijdperken en culturen. Volgens Wouter Hanegraaf, en dat is de auteur van New Age Religion and Western Culture, droegen beide mannen bij aan een sacralisering van de psychologie. Iets wat een belangrijk element is geworden van het New Age denken en de New Age praktijk. Jung heeft niet alleen esoterisme gepsychologiseerd, maar ook de psychologie gesacraliseerd door haar te vullen met de inhoud van esoterische speculatie. Het resultaat was een geheel van theorieën dat mensen in staat stelde over God te praten, terwijl ze in werkelijkheid het goddelijke bedoelden. Als de psyche geest is en God ook geest, dan moet het bespreken van het ene ook het bespreken van het andere betekenen. Zijn reactie op de beschuldiging dat het christendom had gepsychologiseerd was dat psychologie de moderne mythe is en dat we het geloof alleen in termen van de huidige mythe kunnen begrijpen. Het is zeker waar dat Jung's psychologie licht werpt op vele aspecten van het christelijk geloof, met name op de noodzaak om de realiteit van het kwaad onder ogen te zien, maar zijn religieuze overtuigingen verschillen zo sterk in de verschillende fasen van zijn leven dat men met een verward beeld van God achterblijft. Een centraal element in zijn denken is de cultus van de zon, waarin God de vitale energie, libido, in een persoon is. Zoals hij zelf zei, is deze vergelijking geen louter woordspel. Dit is de God in ons, waarnaar Jung verwijst, de essentiële goddelijkheid die volgens hem in ieder mens aanwezig is. De weg naar het innerlijke universum loopt via het onbewuste. De correspondentie tussen de innerlijke en de uiterlijke wereld bevindt zich in het collectieve onbewuste. De neiging om psychologie en spiritualiteit door elkaar te halen was stevig verankerd in de Human Potential Movement, zoals die zich aan het einde van de jaren 60 ontwikkelde aan het Esalen Institute in Californië. Transpersoonlijke psychologie, sterk beïnvloed door Oosterse religies en door Jung, biedt een contemplatieve reis waar wetenschap en mystiek samenkomen. De nadruk op het lichaam, de zoektocht naar manieren om het bewustzijn te verruimen en de cultivering van de mythe van het collectieve onbewuste moedigden allemaal aan om de God in jezelf te zoeken. Om iemands potentieel te realiseren moest men het ego overstijgen om de God te worden die men diep van binnen is. Dit kon worden bereikt door de juiste therapie te kiezen: meditatie, parapsychologische ervaringen en het gebruik van hallucinogene drugs. Dit waren allemaal manieren om piekervaringen te bereiken, mystieke ervaringen van versmelting met God en met de kosmos. Het symbool van Waterman werd ontleend aan de astrologische mythologie, maar kwam later symbool te staan voor het verlangen naar een radicaal nieuwe wereld.
De twee centra die aanvankelijk de drijvende kracht achter de New Age waren, en dat tot op zekere hoogte nog steeds zijn, waren de Garden Community in Findhorn in Noordoost-Schotland en het Center for Development of Human Potential in Iselin in Big Sur, Californië, in de Verenigde Staten. Wat de New Age-beweging stevast voedt, is een groeiend wereldwijd bewustzijn en een toenemende bewustwording van een dreigende ecologische crisis. Nu iets over de centrale thema's van New Age. New Age is strikt genomen geen religie, maar het is wel geïnteresseerd in wat goddelijk wordt genoemd. De essentie van New Age is de losse associatie van de verschillende activiteiten, ideeën en mensen die terecht onder die term vallen. Er is dus geen eenduidige formulering die vergelijkbaar is met de doctrines van de gevestigde religies. Ondanks dit, en ondanks de enorme diversiteit binnen New Age, zijn er enkele gemeenschappelijke punten. De kosmos wordt gezien als een organisch geheel. De kosmos wordt bezield door een energie, die ook wel de goddelijke ziel of geest wordt genoemd. Er wordt veel waarde gehecht aan de bemiddeling van verschillende spirituele entiteiten. Mensen zijn in staat om op te stijgen naar onzichtbare hogere sferen en hun eigen leven na de dood te beheersen. Er wordt een eeuwige kennis verondersteld die ouder is dan en superieur is aan alle religies en culturen. En tenslotte, mensen volgen verlichte meesters. Nee.

Beste luisteraars van het programma Het Inzicht, welkom terug in onze uitzending Jezus Christus, de drager van het levenswater, een tweede stuk dat wij lezen uit het Vaticaans document over New Age. Voor de pauze had ik het erover dat eigen aan New Age is de verleiding om verschillende verschillen te willen overbruggen. En zo is er een mondiaal netwerk ontstaan dat een quasi-transcendente autoriteit claimt. Er is veel aandacht voor de natuur en voor Moeder Aarde met hoofdletter. Wij herkennen in New Age een impliciet pantheïsme. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie. Een belangrijke naam is Helena Blavatsky. Het uiteindelijke doel van New Age is gnosis, de hoogste vorm van kennis, het equivalent van verlossing. New Age is strikt genomen geen religie, maar er is wel heel veel interesse in het goddelijke. Er is een enorme diversiteit binnen New Age, maar er zijn wel gemeenschappelijke punten. Daar had ik het over voor de pauze. Wat zegt New Age nu over de menselijke persoon? New Age omvat een fundamenteel geloof in de perfectibiliteit, dat wil zeggen de bekwaamheid om volmaakt te worden, van de mens door middel van een breed scala aan technieken en therapieën. En dat in tegenstelling tot de christelijke visie van samenwerken met de goddelijke genade. Er is een algemene overeenstemming met Nietzsche's idee dat het christendom de volledige manifestatie van de ware menselijkheid heeft belemmerd. Perfectie betekent in deze context het bereiken van zelfverwerkelijking volgens een waardesysteem dat we zelf creëren en dat we door eigen kracht bereiken. Vandaar dat men kan spreken van een zelfscheppend zelf. Volgens deze opvatting is er meer verschil tussen mensen zoals ze nu zijn en zoals ze zullen zijn, wanneer ze hun potentieel volledig hebben gerealiseerd, dan tussen mensen en mensapen. Het is nuttig om onderscheid te maken tussen esoterisme, dat is een zoektocht naar kennis en magie, of het occulte. Het laatste is een middel om macht te krijgen. Sommige groepen zijn zowel esoterisch als occult. Centraal in het occultisme staat een wil tot macht, gebaseerd op de droom om goddelijk te worden. Geestverruimende technieken zijn bedoeld om mensen hun goddelijke kracht te onthullen. Door deze kracht te gebruiken, bereiden mensen de weg voor het tijdperk van de verlichting voor. Deze verheffing van de mensheid ondermijnt de juiste relatie tussen schepper en schepsel. En een van de extreme vormen hiervan is satanisme. Satan wordt het symbool van een rebellie tegen conventies en regels. Een symbool dat vaak agressieve, egoïstische en gewelddadige vormen aanneemt. Sommige evangelische groepen hebben een bezorgdheid geuit over de subliminale aanwezigheid van wat zij satanische symboliek noemen in bepaalde soorten rockmuziek, die een sterke invloed hebben op jongeren. Dit alles is ruimschoots terug te vinden in het Nieuwe Testament. Het is vaak een van de gevolgen van de verheffing van de mensheid wanneer dat de ontkenning van een transcendente God met zich meebrengt. Maar het is niet alleen iets dat jongeren raakt. De basisthema's van de esoterische cultuur zijn ook aanwezig in de politiek, het onderwijs en de wetgeving. Dit geldt met name voor de ecologie. De nadruk van de diepe ecologie op biocentrisme ontkent de antropologische visie van de Bijbel, waarin de mens centraal staat in de wereld, omdat hij kwalitatief superieur wordt geacht aan andere natuurlijke levensvormen. Dit is zeer prominent aanwezig in de wetgeving en het onderwijs van vandaag,
ondanks het feit dat het de mensheid op deze manier onderschat. Dezelfde esoterische culturele matrix is terug te vinden in de ideologische theorie die ten grondslag ligt aan bevolkingsbeheersingsbeleid en experimenten met genetische manipulatie, die een droom lijken uit te drukken die mensen koesteren om zichzelf opnieuw te creëren. Hoe hopen mensen dit te bereiken? Door de genetische code te ontcijferen, de natuurlijke regels van de seksualiteit te veranderen, de grenzen van de dood te trotseren. In wat een klassiek New Age verhaal genoemd zou kunnen worden, worden mensen geboren met een goddelijke vonk, in een zin die doet denken aan het oude gnosticisme. Dit verbindt hen met de eenheid van het geheel. Ze worden dus in wezen als goddelijk beschouwd, hoewel ze op verschillende bewustzijnsniveaus deelnemen aan deze kosmische goddelijkheid. Wij zijn medescheppers en we creëren onze eigen realiteit. Veel New Age auteurs beweren dat we de omstandigheden van ons leven kiezen, zelfs onze eigen ziekte en gezondheid, in een visie waarin elk individu wordt beschouwd als de scheppende bron van het universum. Maar we moeten een innerlijke reis maken om volledig te begrijpen waar we passen in de eenheid van de kosmos. Die reis is psychotherapie en de erkenning van het universele bewustzijn is verlossing. Er is geen zonde, er is alleen onvolmaakte kennis. De identiteit van ieder mens wordt verdund in het universele wezen en in het proces van opeenvolgende incarnaties. Mensen zijn onderworpen aan de bepalende invloeden van de sterren, maar kunnen zich openstellen voor de goddelijkheid die in hen leeft, in een voortdurende zoektocht, door middel van geschikte technieken, naar een steeds grotere harmonie tussen het zelf en de goddelijke kosmische energie. Er is geen behoefte aan openbaring of verlossing die van buitenaf tot mensen komt, maar simpelweg aan de behoefte om de verlossing die in henzelf verborgen ligt, zelfverlossing dus, te ervaren door psychofysische technieken te beheersen die leiden tot definitieve verlichting. Sommige stadia op de weg naar zelfverlossing zijn voorbereidend, zoals meditatie, lichaamsharmonie, het vrijmaken van zelfhelende energieën. Ze vormen het startpunt voor processen van spiritualisatie, perfectie en verlichting die mensen helpen om meer zelfbeheersing en psychische concentratie te verwerven op de transformatie van het individuele zelf naar kosmisch bewustzijn. Het lot van de mens is een reeks opeenvolgende reïncarnaties van de ziel in verschillende lichamen. Dit wordt niet begrepen als de cyclus van samsara, in de zin van zuivering als straf, maar als een geleidelijke opstijging naar de perfecte ontwikkeling van iemands potentieel. De psychologie wordt gebruikt om expansie te verklaren als mystieke ervaringen. Yoga, zen, transcendentale meditatie en tantrische oefeningen leiden tot een ervaring van zelfvervulling of verlichting. Piekervaringen, zoals het herbeleven van de geboorte, reizen naar de poorten van de dood, biofeedback, dans en zelfs drugs, alles wat een veranderde staat van bewustzijn kan oproepen, zouden leiden tot eenheid en verlichting. Omdat er slechts één geest is, kunnen sommige mensen kanalen zijn voor hogere wezens. Elk deel van dit ene universele wezen staat in contact met elk ander deel. De klassieke benadering binnen New Age is de transpersoonlijke psychologie, waarvan de belangrijkste concepten de universele geest, het hogere zelf, het collectieve en persoonlijke onbewuste en het individuele ego zijn.
Het hogere zelf is onze ware identiteit, een brug tussen God als goddelijke geest en de mensheid. Spirituele ontwikkeling is contact met het hogere zelf dat alle vormen van dualisme tussen subject en object, leven en dood, psyche en soma, het zelf en de fragmentarische aspecten van het zelf overstijgt. Onze beperkte persoonlijkheid is als een schaduw of een droom gecreëerd door het ware zelf. Het hogere zelf bevat de herinneringen aan eerdere reïncarnaties. Wat zegt New Age over God? New Age heeft een uitgesproken voorkeur voor Oosterse of pre-christelijke religies die geacht worden niet beïnvloed te zijn door joods-christelijke vertekeningen. Vandaar het grote respect voor oude landbouwrituelen en vruchtbaarheidscultussen. Gaia, moeder aarde, wordt aangeboden als alternatief voor God de Vader, wiens beeld verbonden wordt geacht met een patriarchale opvatting van mannelijke dominantie over vrouwen. Er wordt gesproken over God, maar het is geen persoonlijke God. De God waarover New Age spreekt is nog persoonlijk, nog transcendent. Hij is ook niet de schepper en instandhouder van het universum, maar een onpersoonlijke energie die inherent is aan de wereld en waarmee zij een kosmische eenheid vormt. Alles is één. Deze eenheid is monistisch, pantheïstisch of, preciezer gezegd, panentheïstisch. En dat is de opvatting dat God alomtegenwoordig is in het gehele universum, dat het universum een deel is van God en dat God de drijvende kracht is in het universum. God is het levensprincipe, de geest of ziel van de wereld, de som van al het bewustzijn dat in de wereld bestaat. In zekere zin is alles God. Gods aanwezigheid is het duidelijkst in de spirituele aspecten van de werkelijkheid. Dus ieder verstand, elke geest, is in zekere zin God. Wanneer deze goddelijke energie bewust wordt ontvangen door mannen en vrouwen, wordt deze vaak omschreven als christelijke energie. Er wordt ook gesproken over Christus, maar dit betekent niet Jezus van Nazareth. Christus is een titel die wordt toegekend aan iemand die een staat van bewustzijn heeft bereikt waarin hij of zij zichzelf als goddelijk beschouwt en zich daarom een universele meester kan noemen. Jezus van Nazareth was niet de Christus, maar slechts één van de vele historische figuren in wie deze christelijke natuur zich openbaart, zoals ook het geval is bij Boeddha en anderen. Elke historische realisatie van Christus laat duidelijk zien dat alle mensen hemels en goddelijk zijn en leidt hen naar deze realisatie. Het meest innerlijke en persoonlijke psychische niveau waarop deze goddelijke kosmische energie door mensen wordt waargenomen, wordt ook wel Heilige Geest genoemd. Beste luisteraars, we hebben vandaag opnieuw enkele hoofdstukken gelezen uit het enige Vaticaanse document dat New Age analyseert en definieert. We hebben geluisterd naar wat New Age beweert te bieden. We hoorden dat de zoektocht naar heelheid een van de centrale thema's is. We hebben kennis gemaakt met de fundamentele principes van het New Age-denken. De kern van het New Age-denken is te vinden in de esoterisch-theosofische traditie waarvan Helena Blavatsky de belangrijkste vertegenwoordigster is geweest. Er is een enorme interesse in het goddelijke. Het New Age-mensbeeld verschilt sterk van het christelijke. Er is ook een grote voorkeur voor Oosterse en pre-christelijke religies. Er is sprake van Christus,
maar het gaat niet om de Christus van de Bijbel, eerder om een Christusbewustzijn. We kunnen met stelligheid zeggen dat New Age pantheïstisch is, nog sterker panentheïstisch. Duidelijk is na deze uiteenzetting dat New Age een complexe materie is die alle facetten van het leven, de maatschappij en het universum probeert te verklaren. Er is ongetwijfeld niemand die dit geheel van benaderingen kan begrijpen, maar ik ben er zeker van dat de luisteraar er bepaalde aspecten van heeft herkend. Wat we vooral moeten onthouden is dat New Age een ernstige uitdaging vormt voor ons christelijk geloof, een aanval zelfs, die we pas zullen herkennen als we de basisprincipes van New Age begrepen hebben. Dit is meteen de doelstelling van deze reeks van uitzendingen, en daar gaan we in een volgende bijdrage verder op in. Zo, dat was het voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Als u nog vragen hebt of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare mede-pelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Als u vorige aflevering hebt gehoord, dan weet u dat wij ons nog steeds in Kortemark bevinden vandaag, bij de Zusters van Liefde. Het is een gemeenschap van zusters die we ook al heel veel jaren kennen eigenlijk, waar we ook iedere keer biddend mee verbonden mogen zijn op maandag en op donderdagavond voor de Vespers en op zondag voor de Eucharistie. En waar we natuurlijk ook een eigen studio hebben voor priesters en andere mensen die willen opnames doen voor Radio Maria. Bedenk maar aan het inlezen van een boek, geven van catecheses en dergelijke meer. Dan kunnen zij hier terecht. In een van de ruimtes van het klooster is een studiobox gebouwd, waar twee van onze vrijwilligers, Roland en René, dan ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Het is een mooie plaats. De locatie zelf, we hebben al in de tuin gestaan. Zeer mooi, met dan die zonsopgang erbij. Het geeft zeker zin om op ons zwartstalen ros te gaan springen en richting Roeselaren te gaan. Dat is onze eerste halte, zeg maar, in de tocht vandaag, of het eerste doel waar we naartoe gaan. Maar alvorens we dat gaan doen, gaan we even, zoals we in de vorige aflevering ook aankondigden, in gesprek met moeder Godelieve Vlamink. Zij is de algemene overste van de congregatie van de Zusters van Liefde hier te Kortemark. En zoals u in de eerste aflevering kon horen, in de geschiedenis van de Zusters van Liefde, is het zo dat er dus vele stichtingen zijn geweest. Vandaag blijven er eigenlijk twee huizen over. Dat is hier in Kortemark, het hoofdklooster, van waaruit altijd de verschillende activiteiten van het apostolaat van de zusters zich hebben ontwikkeld en zo verspreid over Vlaanderen. Maar vandaag de dag dus Kortemark en Dadizele. En dat is ook niet toevallig het eindpunt van onze tocht vandaag. Een hele mooie plaats, Dadizele, en zeker ook omwille van het feit dat men daar een prachtige basiliek kan terugvinden die toegewijd is aan onze lieve vrouw. Zodoende zullen wij de intenties van de zusters en van u allen natuurlijk meenemen en neerleggen bij de heilige maagd Maria daar in Dadizele. Maar dat is natuurlijk nog even voor ons. Het is een dertigtal kilometer die we vandaag zullen afleggen of in onze tocht zullen afleggen. Eerst, en dat is ook altijd de goede beleefdheid in een klooster, toch even goeiedag te gaan zeggen aan de overste. Deze keer mogen we wat langer in gesprek gaan met moeder Godelieve. Dat zal ook deze aflevering zijn. Kom, we gaan onze stoute schoenen aantrekken en we gaan aankloppen aan de deur. We gaan binnen en we gaan ons samen met moeder Godelieve aan tafel zetten om enkele vragen aan haar voor te stellen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn ondertussen begonnen aan onze nieuwe tocht die ons vandaag onder meer vanuit Kortemark helemaal tot in Dadizele zal brengen. En als we Kortemark en Dadizele zeggen, dan zeggen we ook de Zusters van Liefde natuurlijk. Ondertussen zit ik met moeder Godelieve hier aan tafel. Zij is de overste van de Zusters van Liefde. Moeder Godelieve, misschien is het goed dat u zichzelf even voorstelt aan onze luisteraars.
1: Goeiedag, ik ben de zuster moeder Godelieve. Ik ben de overste van de zusters van Kortemark. Wij hebben nu nog twee communiteiten. Eén in Kortemark, de grootste, en die ook het moederklooster is. En dan ook in Dadizele hebben wij nog een kleinere communiteit van 8 zusters. Hier in Kortemark zijn we nog met 18. Wij hebben dan als naast ons religieus leven, die uiteraard bestaat uit het gebed, hebben wij ook een apostolaat. En dat apostolaat is nu gericht op kinderen en jongeren die door omstandigheden in een moeilijke situatie, een thuissituatie bevinden, bij ons geplaatst worden door jeugdrechters of door jongerenwelzijn enzovoort. Wij hebben ook nog vluchtelingen bij ons, die ook altijd welkom zijn. Voor de minderjarigen is dat een samenwerking met het OCME van Kortemark. Dat is voor altijd 4 jongeren, minderjarigen, die hier kunnen terechtkomen en waarvoor wij 4 kamers verhuren aan het OCME. En dan hebben wij ook natuurlijk ons apostolaat binnen de gemeenschap, en dat is dan de zorg voor onze bejaarde zusters. Het is zo dat wij als een beetje principe nemen. Wij houden onze bejaarde zusters, uiteraard als het kan, maar tot nu toe kan het nog altijd. En wij zijn daar heel blij om. En ook onze bejaarde zusters zijn daar heel blij om, dat ze bij ons kunnen blijven totdat ze kunnen sterven. En dat is natuurlijk ook een serieuze opdracht om die taak op ons te nemen, omdat dag in dag uit, en ook 's nachts soms, te zorgen voor onze bejaarde zusters. Wij doen dat met heel veel liefde, omdat wij heel goed weten wat wij nu hebben, is wij hebben dat gekregen. Wij hebben dat niet zelf opgebouwd, wij hebben dat gekregen. Sinds zoveel jaren wordt dat doorgegeven, en al die zusters die ons zijn voorgegaan, hebben dat opgebouwd. Dat is een beetje in het kort onze werken.
0: We horen toch echt wel een grote hospitaliteit, hè? Een ontvangen van mensen. Dat staat helemaal centraal in jullie apostolaat. Kan u misschien iets

0: zorgen voor alle mensen die eigenlijk ja, moesten geholpen worden. Dat waren wezen die geen thuis hadden, dat waren ook zieken die niet langer konden thuis zijn. Dat waren ook bejaarde mensen en dat werd allemaal ondergebracht in die tijd. Dat noemde dan het oud-manhuis. Maar dat was niet alleen voor bejaarden, dat was voor alle mensen die in nood waren van de gemeente en dat het OCMW moest opvangen. De pastoor in die tijd, pastoor Lampe, die eigenlijk onze stichter is, zag dat, het, ja, dat er daar in dat rusthuis en dat oud-mannenhuis nood was aan mensen die meer bezield waren, die dat konden doen vanuit ja, een liefde voor Christus, vanuit de christelijke Caritas. Hij heeft dan onderhandeld, zowel met het bisdom als met de gemeente, om enkele zusters van de bestaande congregatie te vragen om daar te mogen die mensen helpen. Dat was tijdelijk, maar ze bleven lid van de congregatie van het onderwijs. Na enkele tijd heeft de pastoor Lampen dan kunnen bekomen dat met het bisdom en met de gemeente dat er 5 zusters van hen konden afgescheiden worden van die congregatie en een volledige nieuwe congregatie beginnen. En zo is onze stichting dan begonnen.
1: Als we gaan kijken naar de grote figuur die jullie inspireert, een grote heilige ook. Hè. We zien daarnet, als we in de grote zaal waren, dan zagen we ook zijn portret aan de muur hangen. Wie is deze man en hoe heeft hij eigenlijk als inspiratie gediend voor wat jullie vandaag hier in West-Vlaanderen doen?
0: Het is zo dat in die tijd redelijk veel congregaties ontstaan zijn hier in Vlaanderen en veel van die congregaties hadden dan de heilige Vincentius als patroon. Dat was ook zo de bedoeling van onze stichter, pastoor Lampe. Hij is niet de heilige die ons inspireert, maar hij heeft wel de stichting gedaan, maar heeft altijd de heilige Vincentius als onze patroon voorgehouden. En de heilige Vincentius is iemand die in de tijd dat er nog geen actieve congregaties bestonden, dat mocht dan nog niet vanuit Rome. Het waren alleen contemplatieve congregaties. Heeft de heilige Vincentius een beetje op een sluwe manier, zoals heiligen kunnen zijn, dan toch kunnen bekomen. Hij noemde dat niet een congregatie, hij noemde dat de dochters van liefde. Maar van daaruit zijn er dan wel ook congregaties ontstaan die uiteindelijk toch door de kerk herkend zijn geweest en dan, van daaruit zijn dan actieve kloosters ontstaan.
1: Ja, maar als ik mij niet vergis, dan was dat ook zijn trucje om ervoor te zorgen dat de zusters zonder habijt ook over straat konden gaan.
0: Ja, het was zo dat ze niet mochten herkend worden als zuster, want het waren geen zusters, het was nog geen erkende congregatie, maar het was de kiem wel van al de kloosters die dan ontstaan zijn met patroon de heilige Vincentius. En zijn spiritualiteit is vanuit het gebed armen gaan helpen. Mm-hmm. Dus zowel actie als contemplatie, dat samen. Want hij zei altijd, we vertrekken vanuit Christus, we vertrekken vanuit de sacramenten, we vertrekken vanuit de Eucharistie. Maar als de armen ons nodig hebben, ontmoeten we terug Christus in de armen. En we verlaten niet ons gebed, we verlaten het ene moment met Christus om een ander moment met Christus te hebben. Dat was zijn spreuk eigenlijk, ja.
1: En dat is ook wat jullie doen natuurlijk, want de mensen van Radio Maria zullen jullie vooral kennen omwille van het gebed. Hoe ziet jullie gebedsleven eruit gedurende een dag bijvoorbeeld?
0: Wij hebben als centraal, als gebed, de Eucharistie natuurlijk. Daarnaast hebben wij ook de verschillende momenten van onze tijdengebed, zoals het morgengebed en het avondgebed. Het avondgebed die ook door ons wordt uitgezonden dan. Maar wij hebben ook daarnaast nog het tijdengebed, het middaggebed, dat is ook altijd samen. De dagsluiting is ook altijd samen. Wij hebben dan ook nog de lezing in dienst, dat doet iedere zuster afzonderlijk op een moment dat voor haar het best uitkomt dan in combinatie met haar werk. Daarnaast hebben we ook nog als gebed een uur aanbidding elke dag. Meestal is dat na de Eucharistieviering. Daarnaast hebben we ook nog de rozenkrans dat we elke dag bidden. En dan ook nog

0: Een 20 minuutjes, of ja, een grote 20 minuutjes dat wij besteden aan geestelijke lezing. Dat is een beetje de volledige dag met gebed.
1: Duidelijk geworteld in gebed. Wat zijn zo de taken die de verschillende zusters eigenlijk opnemen? Want ik kan mij voorstellen, met de kinderen in huis, dat het altijd een levendige dag is.
0: Het is zo dat voor het morgengebed zijn er een paar zusters die al beginnen met bejaarde zusters helpen uit bed halen, verzorgen, omdat ze ook zouden kunnen deelnemen aan het morgengebed. Dan hebben we het morgengebed, daarna hebben we het ontbijt, kort ontbijt, en dan gaat ieder naar zijn werk. Voor de ene zuster is dat verder bij de bejaarde zusters helpen, voor de andere zusters is dat naar de kinderen gaan, de kinderen wekken, zorgen dat ze nu in de vakantie het hadden klaarmaken voor de kampen, of voor het speelpleinwerking, zorgen dat ze klaar zijn. Dan hebben we ook zusters die meest het logistieke doen. Dat is de was, dat is een heel groot werk. Want de wasmachine, dat draait hier heel goed. Ja, dat is een beetje in het kort. Dan ook een zuster die meer in de administratie zit. En dan ook een zuster die veel bij de kinderen is. Maar dan is dat dan meer van vervoer naar dokters, naar ziekenhuizen, ook naar de kampen eventueel, naar school brengen. Als school is, worden al de kinderen naar school gebracht. Dat is ook door ja, 2, 3 mensen die dat doen. Soms ook zusters, maar ook medewerkers van ons. Dan hebben we ook zusters die het huishouden doen bij ons. Dat moet ook gebeuren. De afwas doen, eruit de tafel zetten. Ook ja, meehelpen dan al de bejaarde zusters op tijd in de kapel zijn, die op tijd aan tafel zijn. Dat gebeurt ook allemaal.
1: Dat moet hier een serieuze geoliede machine zijn, denk ik, om alles rond te krijgen. Misschien moeten we het toch even ook hebben over uzelf. Hoe bent u er eigenlijk toe gekomen om uiteindelijk het klooster in te gaan, dat religieuze leven te gaan beleven? En hoe bent u dan uiteindelijk overste geworden?
0: Het is zo dat ik uit een gezin kom, een groot gezin van 13 kinderen, levende kinderen. Het zijn ook 4 kleintjes gestorven, maar 13 die in leven waren. Dus dat was een groot gezin. Dus 8 jongens en 5 meisjes was dat. Wij waren een doorsnee katholiek gezin. Niet met hele hoogten, ook niet met laagten. Dat was, de sacramenten was iets normaals. De eucharistieviering, de zondag, biecht. Ik weet altijd, dat is iets die in mijn geheugen blijft hangen. Elke eerste ik weet niet welke dag van de maand, maar ik wist altijd, mijn ouders gaan nu naar de biecht. Ja. Dat deed mij wel iets. En dan ook het gebed in het gezin zelf, maar dat was ook niet extreem. Als we klein waren, deden we nog elke dag de Rozenkrans 's avonds. Maar dat is met de tijd weggevallen, omwille van ja, een beetje drukte, denk ik. Maar toch ook nog bidden voor en na eten. Meestal toch, het was een doorsnee katholiek gezin. Maar wij waren natuurlijk niet heel rijke mensen. Mijn vader was een kleine handelaar, een middenstand noemden ze dat dan. Dat was een kleine handelaar voor melk- en zuivelproducten dat hij deed. Op het laatste kwam er daar ook nog ijscream bij dat hij verkocht. Mijn moeder hielp daar ook aan mee. Maar die dat thuis een beetje ja, allemaal voorbereidde dan. Maar dat was natuurlijk, wij waren niet rijk, maar we hebben nooit iets tekort gehad. En dat siert mijn ouders, hoe dat ze het deden. Ik weet het gewoonweg niet. Als ik nu vergelijk, is een groeipakket voor ieder kind, dat bestond dan nog niet. Dat is maar heel op het laatste gekomen, denk ik. De laatste 4 kinderen waarschijnlijk, denk ik. Ook was er nog geen hulp aan huis. Dat was alles alleen. Hoe dat die mensen dat gedaan hebben, ik weet het gewoon waar niet. Ik weet één ding dat mijn moeder, dat ze dan een keer vertelde. Ik ging gaan slapen, 3-4 uurtjes. En ik wist dat iedereen sliep en ik stond weer op om te werken. Dat heeft ze gezegd, maar ze heeft nooit veel van zichzelf verteld. Ze was er heel bescheiden in. Ik hoor de klanken dat ik hoor van thuis, is meer van andere mensen dan dat ik ze hoorde van thuis zelf. Maar dat is een beetje, en het was ook zo, en denk dat ik dat een beetje meegekregen heb van mijn moeder, is dat het een heel gastvrij waren van altijd mensen bij ons. We waren al met de grootste zin, maar we waren nooit minder met 20 mensen aan tafel. Iedereen was welkom, zet je maar bij. Dus ja, het was ook een levendige boel thuis.
1: Ik denk dat God u goed heeft voorbereid op de levendige boel hier in uw tweede thuis, zeg maar. Hè. En inderdaad, die gastvrijheid, ik kan dat zelf beamen. En ook mijn collega's en zo, we hebben daar zelf ook al heel veel van mogen genieten. Luisteraars mogen ook zeker weten dat hierboven is ook zelfs een studio van Radio Maria, zodat mensen die in West-Vlaanderen of in de buurt van West-Vlaanderen wonen niet helemaal nu de rit naar Tienen moeten ondernemen om ook hier opnames te kunnen doen. U spreekt met veel liefde over uw ouders en over uw thuissituatie. Hoe is dan toch de verdieping van het geloof gekomen en ondanks, kunnen we zeggen, ja, het gewone katholieke gezinsleven, is er toch een moment gekomen waarop dat u dacht dat u naar iets dieper of iets meer zocht?
0: Het is zo, ik denk dat het altijd, denk van 11, 12 jaar, iets was die sluimerend in me zat. Maar nooit uitgesproken naar niemand, dat zat er lekker in, dat weet ik. Maar toch een gewone jeugd gehad. Ook met, hoe zou ik zeggen, contacten met jongens en allemaal. Tussen jongens en meisjes, zowel thuis als buitenhuis. Wat dat een heel normaal leven, denk ik. Maar het was altijd iets die in me sluimerde van, ja, er is iets meer te doen met mijn leven. Geleidelijk aan is dat wel duidelijker geworden. Heb ik ook en daarvoor ben ik heel dankbaar, ben ik onze lieve Heer heel dankbaar. Ik heb altijd priesters gehad in mijn leven. Ik kan niet zeggen altijd heilige priesters, maar altijd hele goede herders. En ik heb altijd terecht gekund, zowel in de lagere school, dan in het middelbaar, dan ook een bepaalde leeftijd, 18 jaar, totdat ik ingetreden ben, dan meer. Dat was dan sterker, die contacten. En via geestelijke leiding en die dingen ben ik dan toch uiteindelijk, ja, die diepere drang in mezelf is dan tot groter uiting gekomen. En zo ben ik dan tot mijn roeping gekomen.
1: En hoe hebt u dan kennis gemaakt met de congregatie? Vanwaar de beslissing om zuster van liefde te worden?
0: Het is zo dat ik aan 15 jaar ben ik hier op het internaat geweest. Maar wij waren met 4 zessen, dus mijn zus, ik heb hier ook een zus in het klooster, die 4 jaar ouder is dan ik. Die contacten met haar waren niet zo intens, want zij is al vertrokken als ze 15 was, dus ik was dan 11 jaar. Ik heb dan, en zij is praktisch nooit meer thuis geweest. Ze had dan gaan werken ook en hier gewerkt. Dus die contacten. Maar zij was hier op school, dan nog een tweede zus ook. Dan ik, dan nog een vierde zus. Dus ze zijn hier met 4 zussen op school geweest. Dat is zo gekomen. Dat was hier, dat was natuurlijk een beetje ver van ons huis. Toch een 30 kilometer. Maar wij wisten, of mijn ouders wisten dan, er is daar onderwijs voor verzorging. Maar het is ook een gratis internaat. Dus voor mijn ouders kwam dat heel goed uit. 13 kinderen. En ze wilden ons allemaal laten studeren tot 18 jaar. Die in die tijd meer was of dat moest. Dus dat kwam heel goed uit dat hier gratis was. En daarom zijn we dan naar hier gekomen. En zo heb ik de congregatie leren kennen.
1: Uw kennismaking met de zusters, is er een specifiek moment gekomen waarvan dat u dacht, eigenlijk wil ik dit ook, eigenlijk wil ik hetzelfde doen als wat ik hier zelf ontvang?
0: Dat moment, heel duidelijk, kan ik niet zeggen. Ik denk wel, als de schooltijd hier voorbij was, had ik iets van een afscheid, wat die een beetje aan het hart pijn deed. Mm-hmm. Zonder dat ik weet waarom. Het is dan ook een moment geweest dat een priester waar ik dan af en toe naartoe ging, die zei, ja, je zou toch niet beter gaan niet bij je zus. Dat is niet zo goed in hetzelfde klooster bij je zus. Ik had daar nooit aan gedacht, want die band was zeker niet om mijn zus dat ik gekomen ben. Het was dan een andere priester die ook zei, ja, waar wil je? Ja, ik zei, ja, liever hier. In korte markt, maar ze zagen dat het beter is dat ik niet bij mijn zus. En ik weet niet hoe dat komt. Ik begon te wenen. Echt te wenen. Omdat ik dan voelde, ja, het is niet met mijn hart dat ik naar dat andere klooster zou gaan. Mijn hart ligt hier en zo ben ik... Je moet gaan waar dat je hart zit. Dus heb ik dat gedaan. Ben ik hier terechtgekomen.
1: Ik vind dat wel heel mooi. Je moet gaan waar je hart zit. En inderdaad, wel, misschien moeten we dat omvormen tot een vraag. Waar zit uw hart?
0: Bij Christus, maar wel in een bepaalde congregatie. Ja. En ik kan zeggen, heel in het begin dat ik hier in het klooster was, zat ik een moment hier buiten in de tuin. En ik zeg tegen onze lieve neer, je hebt me gezet op de mooiste plaats die bestaat in de wereld. En ik sta daar nog altijd.
1: Ik kan u verzekeren, u moet weten, beste luisteraars, ja, we hebben de mogelijkheid gehad om hier te overnachten. Als je vanuit de kamer naar buiten kijkt, naar de prachtige tuin met de zonsopgang, dat ik het alleen maar kan beamen. Het is een ongelooflijk mooie plek. En jullie hebben ook het grote geluk om een hele mooie grote tuin te hebben, die zeker ook kan helpen in het gebed. Want daarnaast, naast alles wat we al hebben gehoord, organiseren jullie ook nog eens gebedsweekends.
0: Ja, dat doen wij ook omdat we altijd, zeker ook mensen die niet direct een roeping hebben, maar die toch ook wel nood hebben, en ik denk dat iedereen die nood heeft, om een keer enkele dagen in stilte te zijn. Dat kunnen mensen zijn die gehuurd zijn, dat kunnen mensen zijn die alleen zijn. Maar om een keer te herbronnen, een keer in die stilte. En na het gebedsweekend horen wij dat altijd. Ja, onze batterijen zijn weer een keer opgeladen. We kunnen weer verder. We gaan terug naar de zorgen van de wereld. Maar we hebben weer de energie gekregen van hier te zijn. En we zijn daar heel dankbaar voor. Dat is altijd een beetje de reactie dat wij horen. En wij willen ook die mensen zeker verder blijven ondersteunen. Wij doen ook moederretreiten. Dat is ook zo dat de mama's ook met grote gezinnen soms ook wel een keer nood hebben een dag, twee dagen weg te zijn van het gezin. Maar dan hier ook kunnen weer een beetje energie opladen en dan ook terug verder gaan. En dat voel je dat die mensen, en wij willen dat zeker verder doen, omdat de geestelijke nood is zeker, denk ik, nog groter of de andere noden in onze wereld.
1: Ja. Ja, van zodra dat ik jullie heb leren kennen, dat is ondertussen al vele jaren, kan ik dat enkel maar beamen. Ik heb hier zelf ook al enkele van die stilte weekends mogen beleven. Het contact met andere mensen, want de meeste, sommigen denken, ja, die zusters die zitten achter de muren van hun klooster, maar het is hier letterlijk de zoete inval bijna, een komen en gaan van alle mogelijke mensen. De hele kerk komt hier over de vloer, zullen we maar zeggen. Had u ooit gedacht in uw leven, hè, want uiteindelijk, u hebt ervoor gekozen om zuster te worden, waarbij een huwelijk en het hebben van kinderen eigenlijk, ja, wegvalt. Maar eigenlijk hebt u heel veel kinderen in de plaats gekregen.
0: Ik heb dat zeker nooit gedacht, want ik ben iemand die leeft dag na dag. Dus alles die vandaag gebeurt, ben ik dankbaar voor, neem ik met twee handen vast. Maar wat er morgen zal komen, dat laat ik aan onze lieve neer over. En hetgeen die voorbij is, geef ik af en het is weg. Ik heb een geheugen gekregen van onze lieve neer om te vergeten. En niet om te onthouden.
1: 24 uur en dan reset. Fantastisch, want gisteren had ik nogal wat overredingskracht nodig om u uiteindelijk tot aan de microfoon te krijgen. Dus voilà, ondertussen was u het al vergeten. Gelukkig maar. Ik denk ook dat in deze tijd het religieus leven beleven kan uitdagend zijn. Ziet u dat zelf ook zo? Ervaart u dat ook? Wat zijn zo de uitdagingen van deze tijd? En hoe ziet u, als we misschien verder dan één dag kunnen kijken, de toekomst?
0: Ik heb een klein beetje, maar dat is een gevoel, bij de mensen die, ja, ik wil dat niet negatief benoemen, maar mensen die 50, 60 zijn, dat daar ergens iets frustratie zit naar geloof, naar kerk. Waarom, dat weet ik niet. Maar bij de jongeren is er heel veel weer verlangen naar God, naar onze lieve Heer, naar Jezus. Ik kan een voorbeeldje geven. Wij hebben nu een jongere. Hij is begonnen met de Bijbel te lezen. En hij doet dat elke dag. En hij is ook, hij zegt ook tegen andere jongeren, je moet de Bijbel lezen. Die andere jongere is nu ook begonnen met die Bijbel te lezen. Maar hij zegt erbij, het zal een keer een dag komen dat hij zegt, maar het is toch wel saai, ik zal stoppen. En hij, die andere jongens die begonnen is, zegt, nee, je mag niet stoppen, je moet verder doen. Want er zal een dag komen dat je aan het lezen bent in de Bijbel en dat je zult ontdekken, maar dat is over mijn leven dat hier gaat. En toen dacht ik, een jongen van 17 jaar die dat zegt, dat is niet hem die dat zegt, dat is de Heilige Geest die dat zegt. Ik vond dat zo mooi.

0: Een moeilijke of misschien zelfs heel makkelijke vraag, dat hangt er soms een beetje van af. Wie is Jezus voor u?
1: Alles. Dat is heel kort gezegd. Ik kan bijvoorbeeld na een dag dat je zegt, het is hier een stottekot geweest, bij manier van spreken. Het was alleen maar zorgen en problemen die op me afgekomen zijn. En dan weet ik, ja, ik ga nu naar de kapel, want ik wil ook nog mijn gebeden doen. En dat, als ik die gebeden gedaan heb, komt rust over mij en is alles gepasseerd.
0: Dat is heel eenvoudig, maar ik denk dat dat inderdaad, zoals u zelf al zei, alles, het is de kern van uw leven. Een andere persoon die ook voor Radio Maria heel belangrijk is, we dragen ook haar naam, is de heilige maagd Maria. Jullie hebben ook zeker aandacht voor de mariale dimensie van het gebed. Wie is Maria voor u en voor de congregatie? Welke rol neemt zij in voor de zusters?
1: Voor de congregatie is het zo dat we dus elke dag ons rozenkrans, de paternoster, bidden. In de oktobermaand en in de advent en kersttijd en ook elke zaterdag doen we dat samen, omdat dat belangrijk is, dat we ook Maria samen. Het is ook zo dat wij in het jaar van Maria de toewijding gedaan hebben aan Maria, heel de congregatie dan. En we doen die vernieuwing doen we nog elk jaar. En dat is op 2 februari, dat is de dag van het Godgewijde Leven. En dan vernieuwen we onze toewijding aan Maria. Dat is nu, ja, ik mag niet staan, deze pluimpje op mijn hoed. Maar dat is wel in mijn periode van overste dat we dat. Het is niet zo dat dat vroeger niet bestond, maar we hebben dat nu meer uitdrukkelijk gedaan. Maar dat bestond zeker. Voor mij persoonlijk, ik ben, ja, de spiritualiteit van de regio de Montfort ligt me heel nauw aan het hart. En hoe meer ik dat beleef door Maria, met Maria, in Maria, voor Maria, ondervind ik, en dat is niet overdreven tot in detail, zegt Maria mij, nu dat doen. Dat lijkt 9 PS. En als ik ben niet altijd gehoorzaam eraan. Soms zeg ik, ja, maar ik ga toch eerst dat doen. Maar als ik dat wel doe, voel ik heel mijn dag, dat klopt, van minuut tot minuut, hoe dat is, ja. Dat is lekker een GPS die bij me is. Ik vind dat heel, ja, aangenaam.
0: Een GPS die ongetwijfeld naar Jezus leidt. Hoe ziet u de toekomst tegemoet? Zijn er momenteel novicen? Zijn er zusters in opleiding? Is er een vooruitzicht naar eventueel andere kandidaten die nog bij de congregatie zouden willen aansluiten?
1: Het is zo dat wij nu 3 jongeren hebben. De jongste is 33 en dan 2 van 37. Als ik me een beetje goed die data en die verjaardag, dat is niet mijn het eerste die aan mijn hoofd zit. Het is zo dat wij, denk ik, ongeveer 20 jaar geen roepingen hadden. Dus hebben we dan wel die 3 roepingen. We krijgen dat. We hebben daar niets voor gedaan. Dat is een geschenk van onze Lieve Heer. Die 3 jongeren hebben dan de kans gekregen om te studeren. 1 is er nu afgestudeerd als chef-kok. Die in Spermali en Brugge, dat is een heel gekende school voor opleiding van, die ook deeltijds toch in de keuken staat. En dan zijn er nu nog 2 zusters die in opleiding zijn. 1 ervan is in Antwerpen, die criminologie doet. Omdat dat ook belangrijk is in de verdere ondersteuning van onze jongeren. En dan 1 jongere zusters die nog in Kortrijk studeert voor toegepaste psychologie, die ook stage achter de rug heeft, die heel goed verlopen is. Ze heeft 18 of 20, dat is uitnemend, want er is niemand die dat krijgt. Door haar ervaring dat ze hier al heeft bij ons, heeft ze daar een heel goede stage kunnen afleggen.
0: Een trotse moeder.
1: Ja.
0: Ik merk het helemaal. Ja, u wordt moeder, Goddelieve, genoemd. Dus dit is zeker een moederlijke dimensie naar uw medezusters toe. Hoe manifesteert zich dat in de wijze waarop dat u leiding geeft aan de congregatie?
1: Het is zo dat dat in de eerste regel al vaststond. Dat is dus van pastoor Lampe. De zusters zullen altijd de overste aanspreken met moeder. Dat is zo. In de meeste congregaties is dat niet. Ik denk dat we de enigste zijn hier. Maar dat stond in onze eerste regel. En wij hebben gezegd, wij gaan dat zeker altijd verder zo doen. Dus dat is een traditie dat dat zo blijft. Hoe dat ik dat ervaar, denk ik, like de gewone mama's, denk ik. Dat je echt moeder wilt zijn, maar dat je ook soms, ja, ernaast zit. Hè. Ja, dat ik gezegd, ja, dat is niet echt de liefde van een moeder dat ik hier, ja, dat je tekort komt aan geduld of dat je een keer te streng bent. Ik voel ook dat ik naarmate ik ouder word, en ik ben nu al 72, dus dat is al niet meer min, dat ik ook veel milder ben of in het begin. Ja. In het begin denk je dat je moet streng zijn om het allemaal binnen de lijntjes te houden, maar dat lukt niet. Dat is menselijke gedachten, maar dat is niet hetgeen dat onze leven Heer wil.
0: Ook binnen het klooster kan ik mij voorstellen dat het een evenwichtsoefening is. We hoorden al dat er heel wat verschillende taken te doen zijn. Ik veronderstel dat dat ook een onderdeel is van uw onderscheiding samen met de zusters, om te zien waar iemand al dan niet gepast is om zich ook goed te voelen, zonder het te sentimenteel te willen maken, maar toch ook, ja, vreugdevol te voelen in de beleving van haar eigen zuster zijn.
1: Ja, dat klopt, want dat is niet zo evident. Ook, ik denk ook mensen die huwen, dat er daar ook enkele jaren nodig voor zijn om elkaar te leren kennen. Maar ook in het klooster is dat zo. Als iemand binnenkomt, of als ik binnenkwam, toen ik al de zusters ken, of als overste dan meer, voordat je ze kent, gaan er daar enkele jaren over. Wat is er karakter? Wat is er... Ja, een minder goede wil bijvoorbeeld. Maar tot nu toe ondervind ik, al de zusters zijn allemaal heel goed van wil, maar hebben een karakter zoals ik het mijne heb. En dat moet, ja, dat kunnen een soort harmonie daarin brengen. Maar ook dat kan ik afgeven bij manier van spreken. Zij komen een keer tekort bij, als ik het zo kan zeggen. Je zegt dat bijvoorbeeld zo niet, maar ik zeg dat ook van mezelf. Eigenlijk mag je dat zo niet zeggen, maar wat daarin een grote stimulans is voor ons, wij hebben elke week de gelegenheid om te biechten. En ik voel, natuurlijk, wij weten niet wat dat we biechten van elkaar, maar ik voel dat de zusters, vooral rond die zusterlijke liefde, daar echt hun werk van maken. Omdat, en wij hebben ook elke week, en dat is ook iets die in andere congregaties is weggevallen, dat wij ook hebben willen, en we houden het daaraan vast, wij hebben elke week een schuldkapitel, dat is de vrijdag, en dan is dat zo dat wij tijdens de dagsluiting gaan wij dan, elk zegt dan, ik vraag vergeving omdat ik bijvoorbeeld iets kon doen voor die zuster, maar ik heb te veel aan mezelf gedacht, want ik wilde mijn eigen werk eerst doen, ik heb die dienst niet gedaan. Of ben kort geweest, want ik was ongeduldig. Of alle dingen die je zou, niet de inwendige fouten noemen wij dat dan, maar alles die te maken heeft met het gemeenschapsleven. Of ik heb mijn gebed altijd, in plaats van een beetje prioriteit te geven aan dat gebed, heb ik verschoven voor het werk. En wij doen dat open naar elkaar en dat helpt om het religieuze leven hoog te houden. Ja. Ja.
0: Een ander iets waar jullie ook stevast aan vasthouden is het dragen van het habijt. Jullie zijn zichtbaar zusters, zonder daar een oordeel over uit te spreken. Maar waarom is dat nu voor jullie belangrijk om ook daar een trouw te houden?
1: Het is zo dat wij in de overgang van, na het concilie was dat een beetje extreem, de moderne visies die boven kwamen. En dan, dat is iemand dat wij heel dankbaar moeten voor zijn, de rector van dan, die heel goede kijk had, die heel goed de wijsheid had. Hij zei, we mogen en we moeten meegaan met alles dat het concilie vraagt, maar het evangelie blijft en Christus blijft en we mogen niet het concilie niet zelf invullen. Het moet zijn wat het concilie zegt. En het concilie zei, de zusters moeten meer aangepast zijn aan de tijd, ook in hun kledij, maar wel zichtbaar blijven. En dat hebben wij gedaan. Wij waren de eerste hier in Vlaanderen die van lange habijten naar korte zijn gegaan. En wij waren bekeken, ik weet dat zelf niet, ik heb dat horen vertellen, wij waren bekeken van, goh, de moderne zusters van kort, maar zij lopen in het kort. Ja, maar dat was de vraag van het concilie, van het moet meer hygiënisch zijn, het moet meer werkbaar zijn, want ze staan allemaal in onderwijs, dat was maar in de verzorging met die lange kledij, dat was niet meer hygiënisch. Dus wij hebben dat direct gedaan, onder leiding van die priester. Maar hij zegt, we moeten wel, en dat vraagt het concilie ook, en veel documenten na het concilie vragen dat religieuze priesters moeten herkenbaar blijven in de maatschappij, want ze zijn in verwijzing naar, dus wij hebben dat zo gedaan, en nu worden we bekeken omdat we nog een habit dragen. Dat is een beetje de zottigheid ervan.
0: Het is ook nooit goed eigenlijk, hè? In de ogen van de wereld, zal ik maar zeggen. Is er zo, als u nadenkt over de vele jaren dat u nu in het klooster bent, één anekdote die er uitspringt, iets dat u hebt meegemaakt, dat u diep heeft geraakt, dat u, ondanks uw geheugen van 24 uur, toch is bijgebleven, dat u zou willen delen met de luisteraars?
1: Ja, het is zo dat wij, als we, het is een kleine anekdote hoor, wij hebben, dus zoals jullie al gehoord hebben, wij ontvangen veel mensen. Wij geven ook veel gelegenheid aan mensen voor bijvoorbeeld groepen te ontvangen. En ik denk dat het dan was iets van de organisatie die hier was. Ik weet het niet meer welke. Maar ze vroegen ook een beetje te vertellen over ons apostolaat, over de kinderen die er zijn, hoe dat komt, welke achtergrond. En na afloop zat ik aan tafel bij die mensen en iemand zegt tegen mij, ha, wij dachten in een klooster dat zij niets wisten van de wereld, dat ze helemaal bijna op de maan leven, dat ze niet in contact met de wereld, dat ze er niets van weten. Zeg ze, nu weet ik beter, zeg ze, of nu zeg ik, jullie weten veel meer van de wereld of dat wij ervan weten.
0: Ik denk ook dat de eigenheid van het apostolaat dat ook eist, hè? Want we hoorden eigenlijk al in het begin van het interview een constante samenwerking met het sociale werkveld, zeg maar, hè? De sociale organisaties, de staat, de gemeente. Ja, dat zijn allemaal verschillende instanties die beroep kunnen doen op jullie. Hoe verlopen die contacten?
1: Die contacten lopen heel goed, moet ik zeggen. Het is zo dat wij ook niet te pas en te onpas over Christus en over Jezus spreken, want dat is, de paarden moet je niet voor de zwijnen werpen. Maar die mensen zijn ons zeer genegen, hebben ook heel veel bewondering voor wat dat we doen. Het is ook zo dat bijvoorbeeld de voorzitter van het OCMW gezegd heeft, of nog zegt, jullie zijn eigenlijk onze tweede arm. Want als we jullie niet zouden hebben, kunnen wij zeker niet doen wat wij hier nu doen. Dus die samenwerking met OCMW, dat is al van in het begin van de congregatie, dus dat loopt verder. Het is ook zo dat wij bijvoorbeeld van consulenten horen, we weten dat de kinderen, de jongeren hier goed zijn. Voor ons is dat een dossier dat we ons geen zorgen moeten overmaken. Veel bewondering, veel pluimpjes aan ze geven. Ik probeer dat altijd een beetje af te wimpelen, omdat het ook denk, ze moeten niet overdrijven. Wij hebben ook onze minder goede kanten, als ik het zo mag zeggen. Maar er is veel bewondering en veel dankbaarheid. Het is ook zo dat we een beetje gekend zijn, maar wij hebben dat nu moeten afbouwen door de wetgeving, maar ook omdat we minder mogelijkheden hebben. Voordat we overgestapt zijn naar welzijn, was het zo dat, en het is nog zo, telefoontjes van, ja, wij hebben hier een kind, een jongere, die vannacht geen bed heeft, mag ze komen. Mm-hmm. Dus ja, ik met mijn goed hart, kom maar. Of plots belt er iemand van het politiebureau, wij hebben hier 4 kinderen, we hebben ze moeten wegnemen van thuis, mogen ze vanavond nog brengen? Ja, breng ze maar. Maar dan voelde ik mij al zo'n beetje in de tijd van de Heilige Vincentius. Alles kwam naar Vincentius, de wezen, de alles, de zieken. Wij hebben dat nu moeten stopzetten van ja, de mogelijkheden moeten ze hebben. Als ze iets doet, moet je het goed doen. En wij vonden, wij kunnen niet alles doen, want je kunt niet al die mensen opvangen. Maar het is zo dat er nog elke week, soms 2 keer of 3 keer in de week, nog een telefoon komt, kunt u toch niet ja zeggen. En ik dan met ja, pijn in het hart, nee, we mogen niet, we kunnen niet. Want we lopen nu al zelf op onze, op de toppen van de tenen. We mogen ook de zusters hier niet kapot maken. Nee. En daardoor is dat nu verminderd. Maar het is wel, de vraag blijft. En ook het voordeel hier is dat er altijd zusters zijn. Hè? Bijvoorbeeld in een gewone voorziening, wissel van personeel, de aanwezigheid is helemaal anders. Ik zeg maar 1 voorbeeldje. Bijvoorbeeld, 's morgens een medewerkster die zegt, ik ben ziek of ik heb me overslapen. Ja, ik moet niet in angst zijn, want ja, die kinderen moeten toch uit bed. Bah, ik roep ze zelf op, of het is een andere zuster. Als ze bijvoorbeeld 's middags hier niet zijn omwille van iets anders, of het is een probleem in het gezin, mogen we thuis blijven, mijn kindje is ziek, we kunnen niet komen, geen probleem. Al de kinderen komen bij ons eten. Like de zondag komen er altijd kinderen bij ons eten. De zaterdag ook. Dat is altijd, en ze vechten ervoor om bij ons te mogen eten. Maar gisteren was mijn naamfeest. En dus de jongeren, dan is ik de zusters alleen. En een van de jongeren, maar ik vind dat echt niet leuk, want je bent ook onze moeder en wij willen ook aan tafel zitten. Maar ik dacht, ja, vandaag kan het nu een keer niet. Ze komen graag bij ons aan tafel.
0: Het is duidelijk dat ze ook veel ja, liefde, want jullie, het staat ook in jullie naam, ervaren van jullie. En dat daar, dat er ook die band en die relaties. Ja, ik kan mij voorstellen dat de situaties waarmee jullie worden geconfronteerd. Hier komen diep gekwetste kinderen terecht. Hoe ervaren zij dat? Heeft u daar een anekdote of iets wat u kan vertellen over hoe de kinderen zelf het eerste contact ervaren en hoe dat misschien verder evolueert?
1: Het is zo dat wij, als wij de kinderen kunnen bij ons krijgen, en dat is ook de bedoeling, bij ons mogen ze komen vanaf 2,5 jaar. Dus en hoe jonger ze zijn, hoe meer dat wij kunnen doen. Wij hebben een kindje bijvoorbeeld van 2 jaar die toegekomen is in de coronatijd. En zij is nog altijd bij ons en zij is nog altijd in dezelfde leefgroep, nog altijd bij dezelfde zuster. Dus die zuster is eigenlijk haar moeder. Want elke dag is ze daar, ze is daar 's nachts, dat is eigenlijk haar moeder. Want haar eigen moeder is uit beeld. En je ziet, wij hebben foto's van als die kindjes, het waren 2 zusjes, maar het jongste was 2 jaar. Wij hebben foto's van die meisjes genomen op dat moment. En dan, ja, 6 maanden later nog een keer, enkele foto's zo, dat je aan het spelen zijn. Je kunt niet geloven hoe dat veranderd was, alleen maar van uiterlijk. Maar je ziet ook dat die 2 kinderen, ze zijn gelukkig, ze zijn nog kind. Het is enorm om dat te zien, hoe dat de, ja, alleen maar de genegenheid, een vaste structuur, een veiligheid, geen ruzies, geen ja, geen politiewagens die staan te tuten aan de voordeur. Al die dingen dat ze meegemaakt hebben. Een van die kinderen heeft zelf tussen zijn mama en papa in moeten gaan, omdat mama met een mes naar papa ging. Dat zijn ervaringen van die kinderen die nu nooit weggaan. Maar ze kunnen dat hier dan vertellen. Dat duurt wel een tijdje voordat ze dat vertellen. Maar ze vertellen dat dan. En het feit dat ze het kunnen vertellen, is dat een stukje genezing van die wonden eigenlijk. Ja. Een ander verhaaltje, dat is nu heel recent. Er is hier een tweelingske toegekomen aan 4 jaar. Wij waren dan nog geen welzijn en heel, ja, geen gemakkelijke kinderen. Dat kan niet anders, want de mama heeft ze op straat gezet op een bepaald moment. Ik denk rond de 3, 4 jaar. Dus dat is ook blijven hangen. Maar dan is die moeder toch weer een keer boven gekomen en ze, van de ene dag op de andere komen ze die kinderen hier weghalen. Ik denk dat we er 5 jaar of 6 jaar voor gezorgd hadden. Dus een zuster, een medezuster en ik stonden erbij te wenen. De kinderen stonden te wenen. Ja, mama zegt, ze komt terug naar huis. Maar ja, ze had er ook niet voor gezorgd achteraf. Maar nu is die, een van die 2 is nu 19 jaar. Hij heeft zijn diploma behaald en hij schrijft een mailje nu, enkele dagen terug naar mij. Ik ben heel fier, zegt hij, ik wil je dat meedelen, want ik ben als beste leerling uitgekozen op 300 leerlingen voor mijn attitude, voor mijn omgang met de medemens, voor mijn studies. En ik wil je dat meedelen. Ik had daar zo'n klein diplomaatje gekregen. En dat doet iets.
0: Ja. Ja, ik moet zeggen, beste luisteraars, ik zie hier toch een fiere moeder aan tafel zitten. Dat, en duidelijk ook ja, met uw hart, hè, want het is een hele opdracht, denk ik, om alles in goede banen te leiden. Maar u doet het met heel uw hart en met heel veel liefde. Ja, de Zusters van Liefde, ik zeg het toch maar eens, het staat ook in jullie naam. Ik dank u van ganser harte voor de tijd die u hebt genomen om, ondanks uw tegenstribbeling, op onze vragen te antwoorden. Als u misschien nog een boodschap hebt voor onze luisteraars bij het besluit van ons interview.
1: Ja, natuurlijk. Jullie gebed is zeker de grootste steun dat jullie kunnen geven. En misschien ook een gebedje voor Kevin dat hij mij dat aangedaan heeft. Dank u wel.

En zo mochten wij vandaag moeder Goddelieve wat beter leren kennen. De overste van de congregatie hier van de Zusters aan Liefde te Kortemark. En we gaan dat volgende aflevering ook nog wat verder doen, kennismaken met de gemeenschap, door in gesprek te gaan met zuster Catharina. Zij is een van de jonge vrouwen die in de afgelopen jaren haar eeuwige professie hier heeft uitgesproken. Die van, en ze zal het mij vergeven dat ik het zo uitdruk, van opstandige tiener naar zuster gegaan is. En hoe dat zij hier eerst op het internaat terechtgekomen is en dan later de oproep van de Heer heeft ervaren om hier haar leven te geven aan het apostolaat. Dat is voor een volgende keer. Ik kijk er alvast naar uit om dan samen met u met haar in gesprek te gaan. En dan beloof ik u ook dat we in de volgende aflevering wel degelijk op onze fiets gaan springen richting Roeselare. En als ik zeg Roeselare, dan zeg ik ook Rodenbach. U mag er al dorst van krijgen. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren. En graag tot dan, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Een fijne dag gewenst.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen op deze donderdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne vindt u op bladzijde 682. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1209. Daarna, voor het verdere verloop van de dagsluiting, keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. We mogen ook op het einde van deze dag opnieuw God dankbaar zijn voor alles wat we hebben mogen ontvangen. We willen er eveneens een moment van maken waar we even terugblikken op de dag die voorbij gegaan is en stilstaan bij de momenten waarop we ons verwijderd hebben van God, de momenten waarop we hebben gezondigd. Op het einde van deze dag, alvorens wij slapen gaan, willen wij ons opnieuw tot God keren en vragen om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. De God van de vrede, hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen, door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, Heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende Maagd.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. We waren ondertussen aangekomen bij hoofdstuk 6. Dat draagt de titel Niepokolanov en dat is de periode van 1927 tot 1930. We zagen de oprichting van de Ridderschap der Onbevlekte. We zagen ook de oprichting van het tijdschrift, de Ridder, en vooral de wijze.

0: waarop onze lieve vrouw ervoor zorgde dat dit exponentieel kon groeien op een zeer korte tijd. Men vertelt dat pater Maximiliaan eens een wereldatlas voor zich had liggen en daarop de afstanden berekende en de gewoonten en godsdiensten bestudeerde van de volkeren die op verschillende continenten leefden. Opeens riep hij uit: "Wij, ridders der onbevlekte, moeten onze missies hebben. Er zullen veel moeilijkheden komen, maar laten wij vertrouwen op de onbevlekte. Tot dat doel zal zij ons ook de nodige roepingen schenken." Deze episode is uit 1928. We moesten dit even vooruit vertellen, omdat, alvorens een wereldatlas ter hand te nemen waarop wij de reizen van pater Maximiliaan kunnen aangeven, wij eerst een landkaart van Polen moeten nemen om er met gouden letters op te schrijven Niepokalanov. De kaart zou vooral betrekking moeten hebben op de geschiedenis van het katholicisme in een land dat in zijn duizendjarig christendom heel wat heldhaftige mensen voor de kerk van Christus heeft geleverd. Bij het bestuderen van die geschiedenis zouden wij wel eens tot de conclusie kunnen komen dat het land bij zijn hoofdstad niet alleen een heiligdom, maar zelfs een hele stad der onbevlekte in het Pools Niepokalanov bewaard is. Een Poolse dichterschrijver heeft eens geschreven: Niepokalanov is een ander Lourdes, met dit verschil. In Niepokalanov heeft de onbevlekte aan Polen gunsten en genaden verleend die in zeker opzicht doeltreffender zijn dan die zij gaf door de verschijning aan de heilige Bernadette. In Lourdes gaf zij water, dat je ziet en voelt, dus plaatselijk is. In Niepokalanov heeft zij een bron van geestelijk water doen ontspringen dat in staat is niet alleen Polen, maar heel de wereld te genezen. Laat deze vergelijking tussen de twee steden dan wat overdreven zijn, overigens begrijpelijk voor een Pools schrijver, er zit zeker een kern van waarheid in. Zoals het Lourdeswater door duizenden en duizenden pelgrims over de hele wereld en naar alle windstreken gebracht werd en daar zieken genas en afgedwaalden terugbracht, zo ontstond er in Niepokalanov een bron waaruit een frisse Maria-devotie opwelde die zich door middel van de pers, nu al internationaal, over de hele wereld verspreidde en velen terugbracht bij Christus. Niepokalanov was zo vruchtbaar dat later ook elders nieuwe bronnen ontsprongen: Cittadella di Immacolata, te Rome, Marytown in Amerika, Little City of Mary Immaculate in Engeland. Weliswaar staan deze nog aan het begin en kunnen ze ook niet vergeleken worden met Niepokalanov en ook niet met Mugenzai no Sono in Japan, maar die werden dan ook gesticht door iemand die zich als eigendom beschouwde van de onbevlekte en ook wel de dwaas van onze lieve vrouw genoemd werd, pater Maximiliaan, die zijn kracht vond bij haar in de gehoorzaamheid en in zijn buitengewone liefde voor de armoede. De naam Niepokalanov is een vinding van hemzelf. Wij vertalen hem als stad der onbevlekte, met het gevaar dat wij voorbij zien aan de diepere bedoeling die hij zelf ermee had. Alles wat er was, alle gebouwen, alle machines, was eigendom van de onbevlekte. Ook de paters en de broeders stonden tot haar beschikking om het programma uit te voeren waardoor het doel van de ridderschap, de verering van de onbevlekte en de redding der mensen, werkelijkheid zou worden. Rond Pasen 1927 werd pater Maximiliaan, enigszins hersteld van zijn ziekte, uit het sanatorium van Zakopane ontslagen. Hij ging eerst naar het provincialaat in Krakau en vervolgens naar Grodno. Na een afwezigheid van 15 maanden vond hij een totaal veranderd klooster terug. Het was één grote drukkerij geworden, verbonden aan het eveneens uitgebreide bestuur van de ridderschap, en dankzij het wijs bestuur van pater Melchior, intussen gardiaan van het klooster geworden, en voor wat betreft de idealen van de ridderschap, een volgzame leerling van pater Maximiliaan, had pater Alfons veel werk kunnen verzetten. Alleen in Polen waren er al 126.000 leden van de ridderschap en de maandelijkse oplage van de ridder haalde 60.000 exemplaren. In het klooster was er geen plekje meer vrij. Met moeite kon men zich door de gangen bewegen vanwege de papiervoorraad die daar opgeslagen moest worden en de stapels gedrukte exemplaren van de tijdschriften die op verzending wachten. De cellen van de paters en de broeders, op zich al onvoldoende doordat het aantal broeders zich intussen sterk had uitgebreid, waren veranderd in werkplaatsen, bezet met grote werktafels en voorraden lood die men nodig had voor de linotypes en intertypes. De machines stonden opgesteld in wat vroeger de keuken en de refter waren. 'S Avonds werden de bedden in de verschillende werkplaatsen klaargemaakt. Op een avond, om juist te zijn op 13 juni 1927, dwaalde pater Maximiliaan door de gangen van het klooster. Bij het zien van de medebroeders, die te slapen lagen in die werkplaatsen, riep hij plotseling uit: "Kijk eens, dit is nu werkelijk de bijenkorf van de onbevlekte." Deze treffende vergelijking tussen het werk van de bijen voor hun koningin en de bijzondere activiteit van zijn confraters voor de onbevlekte ontsnapte hem zo heel spontaan op het einde van een dag die de ridders der onbevlekte wel als providentieel in hun annalen mogen herdenken. Op deze feestdag van de wonderdoener van Padua was de eerwaarde heer Siborowski, in de hele omtrek van Grodno bekend als Imker, de gast van het klooster. Onder het diner werd gesproken, en waar zou men het in de gegeven omstandigheden anders over kunnen hebben dan over twee dingen. Van de ene kant kon de heer Siborowski zijn bijen eens heerlijk ophemelen, en niet te vergeten zijn kunde als imker, de kwaliteit van zijn honing en de winst die ervan te maken was. En van de andere kant konden pater Maximiliaan en zijn medebroeders vertellen over hun dagelijks werk, de behaalde resultaten en over de successen welke men nog hoopte te behalen. De vergelijking tussen de instinctief georganiseerde werkzaamheden der bijen en het werk der broeders, dat geregeld werd door de gehoorzaamheid, kon niet anders dan heel spontaan zijn. En het was ook heel natuurlijk dat pater Maximiliaan tot een bijzondere gevolgtrekking kwam. Zoals de bijen na verloop van tijd gaan uitzwermen, zo zouden ook de broeders, nu zij zo talrijk geworden waren, moeten uitzwermen om het eenmaal begonnen werk nog meer uit te breiden. Maar waarheen? Na het eten had Don Siborowski haast om afscheid te nemen. Hij was op doorreis in Grodno en voor het vallen van de avond moest hij in Ponjemoen zijn om over de uitbreiding van zijn bijenkorven overleg te plegen met de heer Sredniki, de rentmeester van prins Drukilobeki, een bekende grootgrondbezitter van die streek. Aan de poort van het klooster nam Siborowski afscheid, maar dan vroeg pater Maximiliaan hem opeens: "Zeg, heeft die prins nog andere eigendommen buiten het gebied van Grodno?" "Ja," antwoordde Siborowski. "In de buurt van Warschau, bij Terezin, heeft hij nog veel en uitgebreide terreinen liggen." Bij Warschau, dacht pater Maximiliaan. In het centrum van Polen. Een knooppunt van spoorwegen. Dit was de plaats waar hij zo lang over gedroomd had, in verband met de ontwikkeling van de ridder. Hij keek Don Siborowski aan en zei: Maar zou u dan de onbevlekte geen grote dienst willen bewijzen door de heer Sredniki in te lichten over het plaatsgebrek van de ridder met het verzoek de prins ervoor te willen interesseren?
1: Graag, pater. Dat de onbevlekte ons helpen.
0: Met deze woorden vertrok Don Siborowski. Het hoeft echt geen product van onze fantasie te zijn als wij veronderstellen dat pater Maximiliaan die avond bij het bidden van zijn rozenhoedje dacht aan Don Siborowski, de heer Sredniki en prins Drukilobeki.

Don Ziborowski hield woord. Enkele weken later werden pater Maximiliaan en pater Alfons door hem uitgenodigd een bezoek te brengen op het bedrijf waar de bijenkorven verzorgd werden en waar zij de heer Srednicki konden ontmoeten. Na de eerste kennismaking ontstond er een open en hartelijk gesprek. Wij laten de rentmeester Srednicki zelf aan het woord. Ik had enkele uren een vertrouwelijk gesprek met pater Maximiliaan. De pater vertelde mij van zijn plannen en het doel van zijn werk. Hij sprak rustig en kalm en zonder de minste poging mijn genegenheid te winnen. Mij viel onmiddellijk op dat wat hij zei kundig en doordacht was en ik werd meegesleept door zijn enthousiasme. Persoonlijk was ik doordrongen van een godsdienstige onverschilligheid die voortkwam uit volledige onwetendheid omtrent de bovennatuurlijke waarheden. Ik was een wereldlijk type, een van de zogenaamde intellectuelen van de 19e eeuw. Pater Maximiliaan vertelde mij wat er tot dan toe zoal gedaan was voor de uitgave van de ridder. Volgens hem was de ridder uitmuntend geschikt voor missiewerk. Ik begreep goed dat aan de basis van heel dat werk een onzichtbare werkelijkheid stond en dat heel zijn redenering van het begin tot het einde bovennatuurlijk was. Ik liet mij door hem overtuigen en dit was de eerste stap waardoor ik de dingen ook van geestelijk standpunt uit begon te bekijken. Zo kwam het dat ik mij op dit voor mijn nieuw gebied ging verdiepen in de wetenschappen van een bovennatuurlijke wereld. Nadat pater Maximiliaan in het kort iets had verteld over het plaatsgebrek en over enkele nadelen van Grodno, nodigde hij de rentmeester van de prins uit het klooster en de drukkerij te komen bezichtigen. In het aangehaalde proces gaat de rentmeester verder en vertelt: ik beloofde hem erheen te gaan, maar nog gedurende dat gesprek deed ik hem de belofte prins Druki Lubieki voor te stellen aan de paters, een stuk grond bij Terezin in de buurt van het station, 42 kilometer van Warschau, ter beschikking te stellen. Mocht de prins bezwaar maken, dan was ik zelf bereid een stuk grond te geven bij Milosna, ook niet ver van Warschau. De volgende dag belde de rentmeester aan bij de poort van het klooster te Grodno. Bij dat bezoek werd het hem duidelijk dat er van enige uitbreiding geen sprake kon zijn en kwam hij nogmaals tot de conclusie van daags tevoren. Een stuk grond bij Terezin of bij Milosna. Toen hij het klooster verliet, nodigde hij pater Maximiliaan uit voor een tegenbezoek in het administratiegebouw van de prins in Grodno. Toen pater Maximiliaan, en wij laten de rentmeester weer aan het woord, bij mij kwam, ging het gesprek weer verder, Terezin of Milosna. Terezin was vlak bij het station en lag dus erg gunstig. Derhalve viel de keuze op Terezin. Bij een volgende ontmoeting en met goedkeuring van de prins werd een terrein van 5 hectare afgebakend vlak tegenover het station van Shimanov bij Terezin. Pater Maximiliaan wilde geen geschenkakte, nog een koopakte. Hij wilde enkel het vruchtgebruik. De overdracht van het terrein werd alleen mondeling gedaan en wel gedurende dit onderhoud in augustus 1927. Het eerste wat pater Maximiliaan deed was het plaatsen van het beeld van Maria. De kronieken vertellen ons niets omtrent een plechtigheid bij de eerste steenlegging van Nipokalanov. Zoals wij zullen zien, zal deze stad daarom bevlekte als bij toverslag met Franciscaanse armoede en eenvoud uit de grond schieten. En toch lijkt het ons dat pater Maximiliaan eigenhandig de eerste steen legde toen hij op de dag dat hij het terrein in gebruik kreeg, zij het dan ook mondeling, er het Mariabeeld plaatste. Zij, de koningin van de ridderschap, is de eerste steen geweest. Zonder dat beeld zou Nipokalanov misschien nooit ontstaan zijn, want dat beeld was het dat weerstand bood aan de moeilijkheden die nu weer ontstonden.
Het overwon alle tegenstand en narigheden, niet alleen omdat het een beeld was van de hemelse koningin, maar ook omdat het werd verankerd met de vernedering en de heldhaftige gehoorzaamheid van pater Maximiliaan. De luisteraar die begrepen heeft dat de werken van God betaald moeten worden met opoffering van zichzelf en de verloochening van alle menselijke belangen, zal ons gelijk geven. Als kloosterling en onderdaan kon pater Maximiliaan het terrein van prins Druki Lubieki ook niet als een gift aannemen zonder verlof van de oversten. In het onderhavig geval, waar het eigenlijk ging om een nieuwe stichting, was zelfs de goedkeuring van de provinciaal alleen niet voldoende, maar werd tevens de goedkeuring vereist van de provinciale raad, die dan nog bekrachtigd moest worden door de generaal der orde. De onderhandelingen waren weliswaar begonnen met goedvinden van pater provinciaal, maar iedere beslissing werd uitgesteld tot later, wanneer namelijk het provinciaal kapitel onder voorzitterschap van de generaal zou plaats hebben en de hele zaak tot in bijzonderheden zou besproken worden. Dit kapitel had plaats te Lemberg op 19, 20 en 21 juli 1927, dus na de ontmoeting van pater Maximiliaan met de heer Sheretnicki, toch voor de ontmoeting met de prins die plaatsvond in augustus. Een van de agendapunten was de bespreking van de terreinkwestie. De uiteenzetting van pater Maximiliaan over de aanvaarding van het terrein en de gebouwen die erop moesten komen, was voor een aantal kapitularissen niet overtuigend. Pater-generaal, die voor het kapitel met alle leden van de Poolse provincie of persoonlijk of door een assistent gesproken had, stond zeer positief achter de mening dat er een nieuwe zetel voor het apostolaat van de ridderschap der onbevlekte moest komen en dat het aangeboden terrein moest worden aanvaard. Tegen het einde van de discussie wist hij de twijfelaars tot een gunstig besluit te bewegen, met dien verstande echter dat het aanvaarden van het terrein, met de eventuele voorwaarden die de prins zou stellen, de goedkeuring nodig had van de provinciaal en zijn raad. Met goedvinden van de oversten had toen de ontmoeting plaats tussen pater Maximiliaan en de prins. Deze had door middel van zijn rentmeester het terrein al mondeling toegezegd en was ermee akkoord gegaan dat de voorwaarden van de overdracht tot later datum verschoven zouden worden. Maar intussen had pater Maximiliaan, zoals de heer Sheretnicki vertelt, op de dag dat het terrein was toegezegd, er reeds het beeld van de onbevlekte geplaatst. In de heilige overtuiging dat de onbevlekte er de ware en enige gebruikster van zou worden. Het onvoorziene gebeurde later, toen namelijk de oversten de voorwaarden niet wilden aanvaarden die de prins in ruil voor het terrein vroeg. Voor eeuwig moesten er jaarlijks 24 heilige missen gelezen worden voor de ouders van de prins. Maar het provinciaal bestuur durfde deze verplichting niet aan en dus moest pater Maximiliaan weer naar de prins om hem de beslissing van zijn oversten mee te delen. Toen trok de prins, zo lezen wij in het proces, het aanbod weer in en verlangde dat het beeld der onbevlekte werd weggehaald. Maar pater Maximiliaan zei hem dat hij vond dat het beeld er toch maar moest blijven staan, als bewijs dat de onbevlekte eenmaal gefaald had in haar beloften. De prins, verbijsterd door deze woorden, zei toen: wel, houd dan alles zonder één enkele voorwaarde. Het is zelfs zo gegaan, vertelt pater Kita in het proces van Padua, dat naar gelang de stad der onbevlekte groeide en er meer grond nodig was, hij ons de grond schonk die wij hem vroegen. De onbevlekte had weer eens duidelijk gemaakt hoe zij stond tegenover het werk van pater Maximiliaan. De oversten aanvaarden het terrein en gaven opdracht de hele drukkerij van Grodno over te brengen naar het nieuw te bouwen klooster.

Tegen het einde van de maand september vestigde pater Maximiliaan, die tot overste benoemd was van het nieuwe klooster, zich definitief te Terezin voor de stichting van Nepokalanov. Samen met pater Alfons en enkele broeders kregen zij onderdak bij de familie Klimaszewski, waar zij 6 weken bleven. Deze tijd hadden ze nodig voor de bouw van een kapel en de eerste barak. Nauwelijks aangekomen kwam op het juiste moment een nieuwe gift. 2 grote karren hout van prins Chetvertinsky. Zo kon men aanstonds aan het werk. Begin oktober 1927 begon men met de hulp van het volk uit de buurt aan het transport van het materiaal. Uit Grodno kwamen nog enkele broeders die hun armen uit de mouwen staken en aan het werk togen. Eerst werd de grond gelijk gemaakt. Men groef de nodige gleuven, vulde deze met stenen waarop het houten geraamte van het gebouw gezet werd. De muren werden gemaakt van takken die dichtgesmeerd werden met leem en kalk en daarna werd alles nog eens bedekt met een laag karton besmeerd met teer. Na deze behandeling was het gebouw klaar. Als eerste werd de kapel gebouwd waarin op 21 november de eerste heilige mis werd opgedragen. De vloer bestond uit vastgestampte klei en te midden van deze armoede kwam Jezus, zoals 19 eeuwen geleden in Bethlehem. De 22 november werd in Grodno de machines gedemonteerd en in wagons geladen en vertrokken de broeders naar Nepokalanov om de gebouwen voor de drukkerij en de elektrische centrale af te maken en de machines in de nieuwe gebouwen op te stellen. Het leven van die eerste dagen was waarlijk uitzonderlijk. Tegen de sneeuw en de koude wind werden de pioniers beschermd door de verse muren die van binnen nog eens extra beplakt werden met papier om de weinige warmte zo goed mogelijk vast te houden. Het eten werd door de mensen gebracht. Ze leenden ons zelfs potten en pannen voor de keuken. Tafels waren er niet en als het etenstijd was legde men enkele planken over de koffers en diende de vloer om erop te zitten. Na het gemeenschappelijk gebed zaten pater Maximiliaan met zijn broer, pater Alfons, en 15 broeders aan tafel en genoten van de gaven die de goddelijke voorzienigheid hen gezonden had. Voordat wij deze bijzondere stad der onbevlekte gaan beschrijven, past het de andere werkers van het eerste uur te gedenken. Pater Maximiliaan zou slechts tot de eerste maanden van 1930 overste blijven van Nepokalanov. Toen hij, zoals we nog zullen zien, naar het Verre Oosten vertrok, zou eerst pater Alfons hem opvolgen, maar deze stierf heel jong op 3 december 1930 en werd opgevolgd door pater Florian Kozura, een van de eersten die pater Maximiliaan gevolgd waren in zijn Maria-apostolaat. Wij mogen ook de vele broeders niet vergeten die vooral op technisch gebied hun werk hadden. Bij iedere afdeling liet pater Maximiliaan vanaf het begin een ideeënbus plaatsen waarin zij gedachten, ideeën, plannen konden bekendmaken waarmee het geheel van het werk gediend was. Op deze manier was het mogelijk dat Nepokalanov zich binnen 10 jaren tot iets geweldigs kon ontwikkelen. De plattegrond van Nepokalanov laat ons rechts een flink stuk bouwgrond zien dat pater Maximiliaan bestemd had voor een grote kerk ter ere van de onbevlekte die ingewijd zou worden in 1942 bij het 25-jarig bestaan van de ridderschap. De Tweede Wereldoorlog verhinderde dit plan en men kwam niet verder dan de fundamenten. In het centrum zien we een groot complex in de vorm van een H. Hierin zijn ondergebracht de redactie, de bibliotheek, het archief, een lokaal waar de verschillende soorten letters bewaard bleven, een lokaal waar het lood gesmolten werd, de nodige fotoateliers, in verschillende afdelingen de drukpersen naar gelang hun type, de werkplaats met de motoren
verbonden met een ondergrondse elektrische centrale en dan nog de afdelingen voor de boekbinderij, de verzending en opslagplaatsen. Links ligt de vleugel waarin de kloosterlingen wonen met daarnaast de kapel, het klein seminarie, het noviciaat, het algemeen bestuur, de ziekenafdeling en wat verderop de grote elektrische centrale. En dan hier en daar verspreid nog werkplaatsen voor smeden en werktuigkundigen, timmerlui, schoenmakers en kleermakers. Er is ook een grote loods met machines en andere bouwmaterialen en een apart gebouw voor de brandweer. We hebben de plattegrond van Nipokalanov pas goed bekeken als wij ook de grote autogarage niet vergeten hebben en een spoorwegstationnetje met verbinding naar het staatsspoor om het vervoer van de materialen te vergemakkelijken. Bovendien nog overal stapels bomen, planken en alle soorten bouwmateriaal. Dat hier een geweldige organisatie achter stak is wel duidelijk. Pater Flavian Slominski vertelt een en ander bij Ciminelli. De directie was verdeeld in 5 grote afdelingen, die op hun beurt weer verdeeld waren in ongeveer 70 onderafdelingen. De eerste, de afdeling van de redactie en de administratie. Deze eerste afdeling had 18 onderafdelingen waarin 158 broeders werkten. De administratie had 2 secties, 1 voor het buitenland, de andere voor het binnenland. Deze was weer onderverdeeld volgens de 16 provincies en voor iedere provincie verzorgden 2 broeders de abonnementen en inschrijvingen plus de correspondentie. Voor godsdienstige vragen was een pater ter beschikking. Ten tweede, de afdeling drukkerij. Deze bevatte 17 onderafdelingen met 103 broeders. De voornaamste afdelingen hiervan waren de eigenlijke drukkerij, een lokaal met de magazijnen matrijzen, een clichémakerij, en het geheel was verdeeld in 2 grote afdelingen, 1 voor de kleine krant en 1 voor tijdschriften. De drukkerij had 3 rotatiepersen, waarvan er 1 76.000 exemplaren per uur drukte in 2 kleuren. Bovendien 5 andere persen, 2 voor kleine drukwerkjes en 1 voor reclameaffiches. En verder veel grote en kleine machines die op een drukkerij niet te missen zijn. De machinezetterij had buiten de linotypes nog 6 intertypes, 2 ovens om het lood te smelten, een graveermachine, een galvanisator, 2 persen op oliedruk en 2 machines om matrijzen schoon te maken. Er waren 6 elektrische ponsmachines en 4 adresseermachines. Deze laatste waren uitvindingen van broeders van Nipokalanov en werden bekroond op de Expo van Parijs. Ten derde, de technische afdeling had 6 secties met 26 broeders. Hun taak was het de machines te repareren en van nieuwe onderdelen te voorzien. Zij verbonden ook Nipokalanov met het nabijgelegen station van Terezin en hadden tevens de zorg voor de elektrische centrale, waarin 3 grote en 2 kleine motoren stonden met een gezamenlijke capaciteit van 465 paardenkrachten. Ten vierde, de huishoudelijke afdeling. Deze telde 23 onderafdelingen, waarmee 115 broeders belast waren. Keuken, vee, schoenmakerij, wasserij, kleermakerij, tuin, ziekenverblijf enzovoort. In de eetzaal was ruimte voor 1000 zitplaatsen. Voor de lezingen werden luidsprekers gebruikt. Boven de refter bevond zich de kapel van dezelfde afmetingen. Dit was wel het mooiste gebouw van Nipokalanov. Onder de refter bevond zich de bakkerij. Behalve de 4 trekpaarden die men voor transport gebruikte, waren er voldoende koeien die elektrisch gemolken werden. Men maakte er boter en kaas. Op de kleermakerij werden alle kledij gemaakt en gerepareerd, met een capaciteit van onder andere 30 nieuwe habijten per week.
Zo zorgden de broeders, schoenmakers, voor reparatie en vervaardiging van nieuwe schoenen. In de ziekenafdeling was een klein ziekenhuis met een capaciteit van 100 bedden en een afdeling voor eerste hulp bij ongelukken. Ook de tandarts ontbrak er niet. Er was een rusthuis voor herstellenden met toegang tot het bos dat 2 kilometer verder gelegen was. Het ziekenhuis had een eigen kapel. Het geheel was verbonden door middel van luidsprekers, zodat de zieken zich één voelden met de grote communiteit van de gezonden. En ten vijfde de bouwafdeling. Deze had weer 8 secties waarin 30 broeders zich nuttig maakten. Zij hadden de zorg voor de constructie van gebouwen en voor het algemeen onderhoud. In Yepokalanov kwam dikwijls ruw hout aan dat door weldoeners geschonken werd. Dit hout werd tot planken en balken verwerkt en de broeders hadden daardoor elektrische machines beschikbaar. Aan het hoofd van iedere onderafdeling of sectie stond een broeder of pater die dagelijks contact had met het hoofd van de afdeling. Deze hoofden van de afdelingen vormden samen de directie. Dit is in grote trekken de technische en huishoudelijke inrichting van Yepokalanov. Misschien in het kort nog iets over de brandweer. In het begin bestond het grootste gedeelte van Yepokalanov uit houten gebouwen. Brandgevaar was hier dus zeker niet denkbeeldig en dit leidde tot de oprichting van een eigen brandweer. De broeders waren verdeeld in 3 groepen en zij beschikten over een motorspuit en 2 gewone pompen. 5 maal brak er in Yepokalanov brand uit en telkens kon deze geblust worden zonder al te grote schade. Maar deze brandweer was nog van groter nut voor de bevolking uit de wijde omtrek. Het volk is er erg arm en leeft in houten barakken of keten met een strooiend dak. Een klein vonkje kan voldoende zijn om heel het hebben en houden van een familie en dikwijls van hun buren in as te leggen. Enkele ogenblikken na het eerste alarm zaten de broeders met helmen en gasmaskers op de brandweerwagens op weg naar de plek van het onheil. Omdat ze meestal het eerst arriveerden, voerden zij ook het bevel over de brandweerkorpsen van de dorpen uit de omgeving, die later aankwamen. Als de bevolking de brandweerauto's van Yepokalanov zag naderen, riep men elkaar toe: opzij, daar komen de ridders der onbevlekte ons hulp brengen. In de kortste tijd waren de ladders waar ze zijn moesten en klommen de broeders met de spuiten naar boven, terwijl anderen naar binnen drongen om mensen te helpen en zoveel mogelijk huismeubilair te redden. Er was altijd een broederziekenverpleger bij die eerst de hulp verleende waar dit nodig was en een pater die in geval van nood de laatste sacramenten kon toedienen. Was het vuur gedoofd en het gevaar geweken, dan gaf de leider een teken en kwamen de broeders naast elkaar staan en baden samen een wees gegroet. Daarna riepen zij Maria, en keerden rustig en voldaan naar hun basis terug. Voegen wij bij deze opsomming nog een dubbel college en een dubbel noviciaat voor aspirantbroeders en priesterstudenten, waarvan de laatste natuurlijk een andere opleiding ontvingen dan de eerste, maar beiden geleid werden door dezelfde idealen van de ridderschap, dan is onze opsomming weliswaar niet volledig, maar men krijgt toch een globale indruk. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we kennis konden maken met Yepokalanov. Als het ware een stad bijna die gesticht is geweest door pater Maximiliaan, met een enorme omvang, zoals we net konden horen in de opsomming. Een bijzonder werk dat Onze Lieve Vrouw begonnen is en waarbij pater Maximiliaan diende als haar instrument. Een volgende keer gaan we verder met het uitdiepen van onze kennis en kennisname over dit mooie apostolaatswerk van pater Maximiliaan Kolbe. En lezen wij dan verder voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel.
Rest mij enkel nog maar om u van harte te danken voor uw luisterend oor en te hopen dat u een volgende keer opnieuw mag afstemmen op dit programma om samen met ons het leven van de heilige pater Maximiliaan beter te leren kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 333. En wij lezen Handelingen hoofdstuk 12, Eerste Brief aan de Korintiërs, hoofdstukken 5 en 6, en Spreuken hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 3. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website om ze daar te beluisteren op www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij lezen verder in onze geschriften geschreven door de eerste christenen. Zo lezen wij in Handelingen van de Apostelen hoe Herodes de gemeente, de christelijke gemeente, vervolgt en hoe Petrus aan hem ontsnapt. Wij lezen ook hoe Paulus de christenen in Korinthië aanmaant. En dan natuurlijk ook enkele versen uit Spreuken. Wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 12. Herodes vervolgt de gemeente. Omstreeks die tijd liet koning Herodes enkele leden van de gemeente arresteren en mishandelen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Omdat hij merkte dat dit de Joden wel beviel, nam hij ook Petrus nog gevangen. Dat was juist op de dagen van de ongedecemde broden. Toen hij hem in handen had gekregen, zette hij hem in de gevangenis en liet hem door 4 groepen soldaten van ieder 4 man bewaken, met de bedoeling hem na het paasfeest in het openbaar te berechten. Petrus werd dus in de gevangenis vastgehouden, maar in de gemeente werd vurig voor hem gebeden tot God. In de nacht voordat Herodes hem wilde laten voorkomen, lag Petrus aan 2 kettingen tussen 2 soldaten in te slapen, terwijl ook voor de deur van de cel de wacht werd gehouden. Plotseling stond er een engel van de Heer bij hem en er straalde licht in de ruimte. Hij maakte Petrus met een por in zijn zij wakker en zei: "Sta vlug op." En de kettingen vielen van zijn polsen. De engel zei tegen hem: "Doe je gordel om en trek je schoenen aan." Dat deed hij. De engel zei tegen hem: "Sla je mantel om en volg mij." Hij volgde hem naar buiten. Maar het drong niet tot hem door dat wat de engel deed werkelijkheid was. Hij dacht dat hij droomde. Ze passeerden de eerste en de tweede wacht en kwamen bij de ijzeren poort naar de stad, die zich vanzelf voor hen opende. Ze gingen naar buiten en liepen 1 straat door. Toen verliet de engel hem ineens. Daarop kwam Petrus tot zichzelf en zei: "Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gestuurd en mij heeft gered uit de hand van Herodes en van wat het Joodse volk allemaal had verwacht." Toen hem dit duidelijk was geworden, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus heet. Daar waren veel mensen in gebed bijeen. Toen hij op de deur van de toegangspoort klopte, ging de slavin Rode opendoen. Zij herkende Petrus' stem. Van louter blijdschap deed ze de poort niet open, maar rende naar binnen met het bericht dat Petrus voor de deur stond. Ze zeiden tegen haar: "Je bent niet wijs." Maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Ze zeiden: "Dan is het zijn engel."

En onderwierp hij de wachters aan een verhoor en liet hij hen terechtstellen. Daarop vertrok hij van Judea naar Caesarea en bleef daar. Herodes dood, uitbreiding van de gemeente. Hij had een conflict met de inwoners van Tyrus en Sidon. Zij kwamen gezamenlijk naar hem toe. We praten Blastus, de kamerheer van de koning, en vroegen om een vreedzame regeling. Hun gebied was namelijk voor de voedselvoorziening afhankelijk van dat van de koning. Op de vastgestelde dag nam Herodes in koninklijk ornaat plaats op zijn troon en hield een indrukwekkende toespraak. Het volk juichte hem toe. Dat is taal van een god en niet van een mens. Maar onmiddellijk werd hij geveld door een engel van de Heer, omdat hij de eer niet aan God had gegeven. Door wormen aangevreten stierf hij. Het woord van God gedijde en breidde zich uit. Terugkeer en uitzending van Barnabas en Saulus. Barnabas en Saulus keerden terug na hun taak in Jeruzalem vervuld te hebben en namen Johannes, ook wel Marcus genoemd, met zich mee. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5. Ontucht in de gemeente. Men hoort algemeen spreken van ontucht onder u, en wel van de soort die zelfs bij de heidenen niet voorkomt. Dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En daar bent u ook nog trots op. Was maar liever in de rouw gegaan. Dan zou de man die zoiets heeft bedreven uit uw midden verwijderd zijn. Ik voor mij, hoewel lichamelijk afwezig, maar in de geest aanwezig, heb reeds, alsof ik bij u was, het vonnis geveld over hem die dat heeft durven doen. In de naam van onze Heer Jezus en met zijn kracht moet u in een bijeenkomst waarbij ik in de geest aanwezig ben, die man uitleveren aan de Satan, tot ondergang van zijn lichaam, maar tot redding van zijn geest op de dag dat de Heer komt. Uw zelfvoldaanheid staat u niet fraai. U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken. Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid. In mijn brief schreef ik al dat u niet moest omgaan met mensen die zich aan ontucht overgeven. Natuurlijk bedoelde ik niet alle ontuchtigen ter wereld, of uitbuiters, oplichters en afgodendienaren in het algemeen. Dan zou u de wereld moeten verlaten. Nee, wat ik bedoel is dat u niet moet omgaan met elke zogenaamde christen die erop losleeft of hebzuchtig is, of met een afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Ik heb toch niet te oordelen over de buitenstaanders. U oordeelt zelf immers ook alleen over mensen uit uw eigen kring. Over de anderen zal God wel oordelen. Verwijder die boosdoener uit uw midden. Hoofdstuk 6. Rechtszaken in eigen kring. Is het waar dat sommigen van u hun recht gaan zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen, als zij een kwestie hebben met een mede-christen? Weet u dan niet dat de heiligen over de wereld zullen oordelen? En als het oordeel over de wereld bij u berust, zou u dan niet bevoegd zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen?

Hoeveel te meer dan over alledaagse zaken. Voor alledaagse geschillen laat u hen die in de gemeente niet in tel zijn, zitting houden. Om u te beschamen, zeg ik dit. Is er onder u niet één verstandig man die tussen broeders uitspraak kan doen? Moet dan de ene broeder tegen de andere procederen, en dat nog wel ten overstaan van ongelovigen? Dat u tegen elkaar processen voert, is al treurig genoeg. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Maar u pleegt zelf onrecht, zelf berokkent u schade, en nog wel aan broeders. Weet u niet dat zij die onrecht plegen geen deel zullen hebben aan het koninkrijk van God? Maak u zelf niets wijs. Hoerenlopers, afgodendienaren, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, dieven, uitbuiters, dronkaards, lasteraars, oplichters. Zij zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar nu bent u schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Het lichaam als tempel van de geest. Alles is mij geoorloofd. Ja, maar niet alles is goed voor mij. Alles mag ik. Ja, maar ik moet mij door niets laten knechten. Het voedsel is er voor de buik en de buik voor het voedsel. En God zal aan allebei een eind maken. Het lichaam is er echter niet voor de ontucht, maar voor de Heer. En de Heer voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heer opgewekt. Hij zal ook ons laten opstaan door zijn kracht. U weet toch dat uw lichamen lichaamsdelen zijn van Christus? Zou ik dan van die lichaamsdelen van Christus lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit. Of weet u niet dat hij die met een hoer omgang heeft, één met haar wordt? De schrift zegt immers, die twee zullen één zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt, is met hem één geest. Vlucht weg van ontucht. Elke andere zonde die een mens bedrijft, gaat buiten het lichaam om. Maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam. U weet het, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in u woont, die u van God hebt ontvangen. U bent niet van uzelf. U bent gekocht en de prijs is betaald. Eer God dus met uw lichaam. Spreuken hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 3. De zondaars vluchten zonder dat iemand hen achtervolgt. Maar de rechtvaardigen voelen zich zo veilig als een jonge leeuw. Als een land opstandig is, krijgt het veel koningen. Maar door mensen van inzicht en verstand blijft de orde lang duren. Een heerser die de armen onderdrukt, is als een regenbui die wegspoelt en geen voedsel achterlaat.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 333 en we hebben zo net gelezen Handelingen, hoofdstuk 12, de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstukken 5 en 6, en Spreuken, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 3. Wij sluiten nog af met een citaat van de priester Origenes. Wanneer u ziet dat ons paaslam is geslacht, Christus zelf, en wij het ongedecemde brood van reinheid en waarheid eten. Wanneer u ziet dat de vruchten van de goede aarde in de kerk 30-voudig, 60-voudig en 100-voudig zijn. Dat wil zeggen, weduwen, maagden en martelaren. Wanneer u het zaad van Israël vermenigvuldigd ziet in hen die niet uit bloed, noch uit de begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Wanneer u ziet dat de verstrooide kinderen van God samengebracht worden. Wanneer u ziet dat het volk van God de Sabbat heiligt, zich niet afwendt van de gemeenschappelijke bekering, maar wel van het bedrijven van de zonde. Wanneer u dat alles ziet, moet u zeggen dat de dienaar van God, Mozes, gestorven is en dat Jezus, de Zoon van God, de heerschappij in bezit heeft. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 333 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij dag 334. En dan lezen wij Handelingen hoofdstuk 13, eerste brief aan de Korintiërs hoofdstukken 7 en 8 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 4 tot en met 6. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,

Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: "Zie de mens." Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt,

Wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis.
Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden.
mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 42. Waarachtig, ik verzeker u, wie niet door de deur de hof van de schapen binnenkomt, maar naar binnen klimt op een andere plaats, kan alleen maar een dief zijn en een bandiet. Wie wel door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. Zijn schapen roept hij ieder bij zijn naam en hij brengt ze naar buiten. En als hij zijn schapen allemaal naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze nooit volgen. Integendeel, ze gaan voor hem op de vlucht, omdat ze de stem van vreemden niet kennen. In deze versluierende taal sprak Jezus hen toe, maar ze begrepen niet wat hij hun te zeggen had. Jezus ging dus verder: waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Al degenen die voor mij zijn gekomen zijn dieven en bandieten. Naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wie door mij binnenkomt, zal gered worden. Die kan vrij in- en uitgaan en zal wij de grond vinden. Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten en om verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten en wel in overvloed. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar een huurling, geen echte herder dus, als die een wolf ziet komen, laat hij de schapen in de steek en gaat er vandoor. Het zijn zijn eigen schapen niet. En de wolf overvalt ze en drijft ze uiteen. Hij is immers een huurling en bekommert zich niet om de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen. Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof. Ook voor hen moet ik een herder zijn. Ze zullen luisteren naar mijn stem. Zo wordt het één kudde met één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het daarna weer terug te nemen. Niemand neemt het mij af. Ik geef het uit eigen vrije wil. Daartoe immers heb ik de macht, zowel om het te geven als om het terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb ontvangen. Door deze woorden ontstond er weer verdeeldheid onder de Joden. Hij is bezeten, hij raaskalt, zeiden velen. Waarom luisteren jullie nog naar hem? Maar anderen zeiden: dit is geen taal van een bezetene. Een bezetene kan toch de ogen van blinden niet openen? Toen werd in Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter en Jezus liep op en neer in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden kwamen om hem heen staan en zeiden: hoe lang laat u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde: dat heb ik al gedaan, maar u wilt niet geloven. De daden die ik namens mijn Vader verricht, getuigen van mij. Maar omdat u niet tot mijn schapen behoort, wilt u niet geloven. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef hun eeuwig leven. Nooit zullen ze verloren gaan. Niemand zal ze aan mijn hand ontrukken. Want wat mijn Vader mij heeft toevertrouwd, gaat alles te boven. Niemand kan het ontrukken aan de hand van mijn Vader. Ik en de Vader, wij zijn één. Weer scheelde het niet veel of de Joden hadden hem gestenigd. Hierop zei Jezus: Zoveel daden heb ik u te zien gegeven, weldaden die van de Vader kwamen. Om welke daarvan wilt u mij stenigen? De Joden antwoordden: Niet om een weldaad willen we u stenigen, maar wegens godslastering. Want, hoewel u maar een mens bent, geeft u zich voor God uit. Jezus hernam: Staat er niet in uw wet geschreven, ik heb gezegd, jullie zijn goden? Als dus de wet diegene, tot wie dit woord gericht wordt, goden noemt, en de schrift is onaantastbaar, met welk recht bestempelt u dan diegene die de Vader heeft uitverkoren en naar de wereld heeft gezonden, als een godslasteraar, omdat hij zich zoon van God noemt? Als ik de daden van mijn Vader niet verricht, hoeft u niet in mij te geloven. Maar als ik ze wel verricht, dan zou u, ook als u niet gelooft in mij, toch moeten geloven op grond van die daden, zodat u eindelijk en voorgoed gaat erkennen dat de Vader in mij is en ik in de Vader ben. Weer hadden ze hem toen willen grijpen, maar hij wist uit hun handen te blijven. Hij keerde terug naar de plaats aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes indertijd gedoopt had, en daar bleef hij. Velen kwamen naar hem toe. Ze zeiden: Johannes heeft dan wel geen enkel teken verricht, maar alles wat hij over deze man heeft gezegd, was waar. En velen kwamen daar tot geloof in hem.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 57. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria is de vrouw die de Heer met balsem zalfde en zijn voeten met haar haren afdroogde. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurde Jezus de boodschap: Heer, hier is iemand ziek, iemand van wie u houdt. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de verheerlijking van God, want de Zoon van God moet erdoor verheerlijkt worden. Jezus hield veel van Martha, van haar zuster en van Lazarus. Jezus hoorde dus van zijn ziekte, toch bleef hij nog 2 dagen waar hij was. Daarna pas zei hij tegen zijn leerlingen: Kom, we gaan weer naar Judea. Maar Rabbi, zeiden de leerlingen, onlangs nog probeerden de Joden u te stenigen, wilt u er nu alweer heen? Jezus antwoordde: Een dag duurt toch 12 uren. Zolang het dag is, kan men zijn weg gaan zonder te struikelen, omdat men het licht van deze wereld ziet. Maar als men 's nachts zijn weg gaat, zal men struikelen, omdat men dan het licht moet missen. Na deze woorden deelde hij hun mee: Onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar ik ga erheen om hem wakker te maken. De leerlingen merkten op: Als hij slaapt, Heer, dan komt hij er weer bovenop. Jezus had echter over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij de gewone slaap bedoelde. Daarom zei Jezus ronduit: Lazarus is gestorven. Toch ben ik blij voor jullie, met het oog op jullie geloof, dat ik niet ter plaatse was. Maar kom, laten we er nu heen gaan. Toen zei Thomas, ook Didymus genaamd, tegen zijn medeleerlingen: Laten wij ook maar gaan, dan kunnen we samen met hem sterven. Bij de aankomst van Jezus bleek Lazarus al 4 dagen in het graf te liggen. Nu lag Bethanië dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadiën. Heel wat Joden waren dan ook naar Martha en Maria toegekomen om hun medeleven te betuigen met het verlies van hun broer. Martha, die gehoord had dat Jezus op komst was, was hem tegemoet gegaan. Maria was thuisgebleven. Martha zei tegen Jezus: Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn. Maar ik weet zeker dat u ook nu nog alles aan God kunt vragen en dat hij het u zal geven. Je broer zal opstaan, verzekerde Jezus haar. Dat weet ik, zei Martha, hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Ik ben de opstanding en het leven, zei Jezus. Wie in mij gelooft, mag dan wel sterven, toch zal hij leven. En iedereen die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, antwoordde Martha. Ik geloof vast dat u de Messias bent, de Zoon van God, degene die in de wereld komen zou. Na deze woorden ging ze haar zuster Maria roepen. De Meester is er, fluisterde ze haar toe. Hij laat je roepen. Zodra ze het hoorde, ging ze op weg naar hem toe. Jezus was namelijk nog niet in het dorp, maar bevond zich nog op de plaats waar Martha hem ontmoet had. De Joden die bij Maria in huis waren om hun medeleven te betuigen, zagen haar het huis uitsnellen en gingen haar achterna, in de veronderstelling dat ze bij het graf wilde gaan treuren. Toen Maria de plaats bereikt had waar Jezus zich bevond, wierp ze zich, zodra ze hem zag, voor hem neer en zei: Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn. Toen Jezus zag hoe ze weeklaagde en hoe ook de Joden die haar vergezelden weeklaagden, ontstak hij in toorn en wond zich op. Waar hebt u hem neergelegd? Vroeg hij. Komt u maar kijken, Heer, zeiden ze. Jezus begon te huilen, zodat de Joden zeiden: Hij moet wel veel van hem gehouden hebben.
maar sommigen merkten op. Had hij dan niet kunnen zorgen dat hij niet doodging? Hij heeft toch ook de ogen van de blinden geopend? Opnieuw in toorn ontstoken ging Jezus naar het graf. Het was een grot die met een steen was afgesloten. Neem die steen weg, beval hij. Martha, de zuster van de gestorvene, zei: Maar Heer, de stank! Hij ligt er al 4 dagen. Jezus antwoordde: Heb ik je niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zult zien als je maar gelooft? Toen nam men de steen weg. Jezus sloeg de ogen op en bad: Vader, ik dank u dat u mij aanhoord hebt. Voor mij stond het vast dat u mij altijd aanhoort, maar ik spreek zo met het oog op al die mensen hier, opdat ze mogen geloven dat u mij gezonden hebt. Na dit gebed riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de dode kwam naar buiten, zijn voeten en handen gebonden met zwachtels en zijn gezicht in een doek gewikkeld. Maak hem los, beval Jezus, en laat hem gaan. Van de Joden die naar Maria toe waren gegaan en gezien hadden wat hij gedaan had, gingen velen in hem geloven. Anderen echter gingen naar de Farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. De hoge priesters en Farizeeën belegden toen een vergadering en zeiden: Wat bereiken we eigenlijk? Kijk maar eens hoeveel tekenen hij verricht. Als we hem zo laten doorgaan, zal iedereen nog in hem gaan geloven. En dan komen de Romeinen en zien we alles verloren gaan, onze heilige plaats en onze natie. Een van hen, Caiaphas, hij was dat jaar hoge priester, nam het woord en zei: Gebruik toch uw verstand. U ziet niet in dat het in uw eigen belang is wanneer één mens sterft voor het volk en niet onze hele natie ten onder gaat. Dit idee kwam niet van hemzelf. Hij was dat jaar hoge priester en als zodanig had hij een profetisch woord gesproken. Jezus zou inderdaad sterven voor zijn volk. En niet alleen voor zijn volk, maar ook om de kinderen van God die verstrooid zijn te verzamelen en tot eenheid te brengen. Vanaf die dag waren ze vastbesloten om hem ter dood te brengen. Jezus bewoog zich dan ook niet meer openlijk onder de Joden. Hij vertrok naar de streek in de buurt van de woestijn, naar de stad Ephraim, en met zijn leerlingen bleef hij daar. Intussen kwam het Joodse Pasen dichterbij. En veel mensen uit de rest van het land waren nog voor het feest naar Jeruzalem gekomen om zich daar te reinigen. Ze waren benieuwd of ze Jezus zouden zien. En terwijl ze in de tempel bleven, zeiden ze tegen elkaar: Denken jullie dat hij nog naar het feest zal komen? De hoge priesters en Farizeeën hadden intussen het bevel gegeven dat iedereen die te weten kwam waar hij was, daarvan aangifte moest doen, zodat ze hem konden arresteren.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 50. Jezus kwam 6 dagen voor het paasfeest naar Bethanië, de woonplaats van Lazarus, de man die door Jezus uit de doden was opgewekt. Men gaf daar een maaltijd ter ere van hem. Martha trad op als gastvrouw en Lazarus was een van degenen die met hem aan tafel zaten. Maria kwam met een litra echte, heel dure nardusbalsem naar Jezus toe, zalfde daarmee zijn voeten en droogde die met haar haren af. Het huis werd vervuld van de balsemgeur. Judas Iscariot, een van zijn leerlingen, degene die hem zou overleveren, merkte op: "Waarom heeft men die balsem niet voor 300 denariën verkocht en het geld aan de armen gegeven?" Dit zei hij niet omdat hij zo met de armen begaan was, maar omdat hij een dief was en zich, als beheerder van de kas, de inkomsten toe-eigende. Toen kwam Jezus tussen beiden. "Laat haar. Ze moest die balsem bewaren voor de dag van mijn begrafenis. De armen zullen jullie altijd bij je hebben, maar mij niet." Heel veel Joden waren intussen te weten gekomen dat hij daar was en kwamen erop af. Niet alleen vanwege Jezus, maar ook omdat ze graag die Lazarus wilden zien die hij uit de doden had opgewekt. De hoge priesters maakten toen plannen om ook Lazarus ter dood te brengen, want wegens hem liepen er veel Joden over en ze gingen in Jezus geloven. De volgende dag hoorden de menigte feestgangers dat Jezus toch naar Jeruzalem kwam. En in grote getalen trokken ze hem met palmtakken tegemoet. Ze riepen almaar: "Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël." Jezus wist een ezeltje te vinden en ging erop zitten. Zoals geschreven staat: "Vrees niet, dochter Sion, zie, uw koning komt, gezeten op een ezelsveulen." Dit begrepen zijn leerlingen aanvankelijk niet. Maar toen Jezus verheerlijkt was, toen werd het hun duidelijk dat het geschreven stond, met het oog op hem, en dat dit met hem ook gebeurd was. Veel mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de doden opwekte, bleven daarvan getuigenis afleggen. Dat was ook de reden waarom de menigte hem tegemoet was getrokken. Ze hadden gehoord dat hij dit teken had verricht. De fariseeën mopperden tegen elkaar: "Zie je wel, we komen geen stap verder. Kijk maar, de hele wereld loopt hem achterna." Nu waren er ook Grieken onder de pelgrims, die ter gelegenheid van het feest aan de eredienst kwamen deelnemen. Ze wenden zich tot Filippus, die afkomstig was uit Bethsaida in Galilea, met het verzoek: "We zouden Jezus willen ontmoeten." Filippus ging dit bespreken met Andreas en samen gingen ze toen de zaak aan Jezus voorleggen. Jezus gaf hun ten antwoord: "Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Waarachtig, ik verzeker jullie, als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld, zal het behouden voor het eeuwig leven. Wie mij wil dienen, zal mij moeten volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Wie mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader. Nu het zover is, is mijn ziel ontsteld. Zal ik dan zeggen: 'Vader, red mij uit dit uur'? Nee, want juist daarom ben ik gekomen, met het oog op dit uur. Vader, verheerlijk uw naam." Toen klonk er een stem uit de hemel: "Die heb ik al verheerlijkt, en ook nu zal ik hem verheerlijken." De mensen die hadden staan luisteren dachten dat het gedonderd had. Maar sommigen zeiden: "Er heeft een engel tegen hem gesproken."
Jezus zei echter, niet voor mij heeft die stem geklonken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu gaat de vorst van deze wereld ontroond worden. Ikzelf moet van de aarde omhoog geheven worden en zo haal ik allen naar mij toe. Hiermee kondigde hij aan op welke manier hij zou sterven. De mensen wierpen tegen. Ons heeft de wet geleerd dat de Messias blijft tot in eeuwigheid. Hoe kunt u het dan hebben over een mensenzoon die omhoog geheven moet worden? Wat is dat voor een mensenzoon? Hierop zei Jezus, nog maar een korte tijd is het licht in uw midden. Ga dus uw weg, zolang het licht er nog is, en laat de duisternis u niet overvallen. Wie zijn weg gaat in de duisternis, weet niet waar hij terechtkomt. Geloof in het licht, zolang het er nog is, dan wordt u kinderen van het licht. Met deze woorden nam Jezus afscheid van hem en hij trok zich terug. Hoewel hij voor hun ogen zoveel tekenen had verricht, geloofden ze toch niet in hem. Want het woord van de profeet Jesaja moest in vervulling gaan. Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze boodschap? Wie heeft de machtige arm van de Heer herkend? En de reden waarom ze niet konden geloven, vinden we eveneens bij Jesaja, waar hij zegt, hun ogen heeft hij verblind, hun hart heeft hij versteend, opdat ze met hun ogen niet zien en met hun hart niet tot inzicht komen. Opdat ze zich niet bekeren en ik hen zou genezen. Jesaja zegt dit, omdat hij Jezus' heerlijkheid heeft gezien. Daarom sprak hij met het oog op hem. Toch waren er, zelfs uit de leidende kringen, velen in hem gaan geloven. Maar uit vrees voor de fariseeën kwamen ze er niet voor uit, om niet uit de synagoge gebannen te worden. Ze waren meer gesteld op menselijke glorie dan op de glorie die van God komt. Toch had Jezus met nadruk verklaard, wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Als een licht ben ik in de wereld gekomen, zodat niemand die in mij gelooft in de duisternis blijft. Maar als iemand mijn woorden hoort zonder ze ter harte te nemen, dan ben ik het niet die hem veroordeel. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden. Voor wie mij afwijst en mijn woorden niet aanvaardt, is er al een rechter. Het woord dat ik verkondigd heb, dat zal hem op de laatste dag veroordelen. Ik heb het immers niet eigenmachtig verkondigd, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij opgedragen wat ik te zeggen en te verkondigen heb. En ik weet dat deze opdracht eeuwig leven betekent. Mijn boodschap verkondig ik, zoals ik haar van de Vader heb gehoord.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 38. Het paasfeest was op handen. Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Nu zou hij de wereld verlaten om naar de Vader te gaan. Voorheen hield hij al van degenen die hem in de wereld toebehoorden. Maar nu zou hij hun zijn liefde betonen tot het uiterste. Het gebeurde tijdens een maaltijd. De duivel had inmiddels iemand ertoe aangezet hem over te leveren. Judas, de zoon van Simon Iscariot. Jezus, die wist dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God gekomen was en naar God zou teruggaan, stond van tafel op, legde zijn bovenkleren af en bond een linnen schort om zijn middel. Daarna goot hij water in een waskom en begon hij de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de schort om zijn middel. Zo kwam hij bij Simon Petrus. Heer, zei deze, gaat u mij de voeten wassen? Jezus gaf hem ten antwoord. Wat ik doe, daar heb je nu geen begrip van. Later zul je het begrijpen. Petrus hield vol. Nooit in der eeuwigheid zult u mij de voeten wassen. Maar Jezus zei, als ik je voeten niet mag wassen, hoor je niet bij mij. Heer, zei Simon Petrus toen, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Maar Jezus antwoordde, wie in bad is geweest, is helemaal gezuiverd. Buiten de voeten hoeft hij niets meer te wassen. Zo zijn ook jullie gezuiverd, hoewel niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou overleveren. Daarom zei hij, jullie zijn niet allemaal gezuiverd. Toen hij hun voeten had gewassen en zijn bovenkleren had aangetrokken, nam hij weer aan tafel plaats en zei, begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie noemen mij meester en heer. En terecht, want dat ben ik. Wel nu, als ik, jullie heer en meester, jullie voeten heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie het voorbeeld gegeven. Je moet doen zoals ik voor jullie heb gedaan. Waarachtig, ik verzeker jullie, een knecht is niet meer dan zijn meester en een gezant niet meer dan degene die hem zendt. Nu je dat weet, gelukkig ben je als je er ook naar handelt. Ik kan dit niet van jullie allemaal zeggen. Ik weet wat voor mensen ik heb uitgekozen. Maar de schrift moet in vervulling gaan. Hij die mijn brood eet, heeft zich tegen mij gekeerd. Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is, dan zul je, als het zover is, geloven dat ik het ben. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie iemand opneemt die ik gezonden heb, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Bij deze woorden werd Jezus diep bewogen en plechtig verklaarde hij, waarachtig, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij overleveren. De leerlingen keken elkaar niet begrijpend aan en vroegen zich af wie hij bedoelde.

een van zijn leerlingen, zijn naaste tafelgenoot, rustte aan het hart van Jezus. Het was de leerling van wie Jezus hield. Simon Petrus wenkte hem dat hij moest vragen wie hij toch kon bedoelen. Hij keerde zich toen vertrouwelijk naar Jezus toe en vroeg: wie is het, Heer? Jezus antwoordde: degene voor wie ik dit stuk brood ga indopen en aan wie ik het dan zal geven. Toen doopte hij het stuk brood in en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. Nauwelijks had deze het brood aangenomen of de Satan voer in hem. Jezus zei tegen hem: doe maar meteen wat je te doen hebt. Geen van de tafelgenoten begreep echter waar dit op sloeg. Omdat Judas de kas beheerde, meenden sommigen dat Jezus hem opdroeg: ga de nodige inkopen doen voor het feest, of dat hij iets aan de armen moest gaan geven. Meteen nadat hij het stuk brood had aangenomen, ging hij weg. Het was nacht. Toen hij was weggegaan, zei Jezus: nu wordt de mensenzoon verheerlijkt, en in hem wordt God verheerlijkt. En als God wordt verheerlijkt in hem, verheerlijkt God ook hem bij zichzelf. Ja, nu gaat hij hem verheerlijken. Kinderen, nog maar kort zal ik bij jullie zijn. Dan zullen jullie mij zoeken, maar ik heb tegen de Joden gezegd: waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. En dat zeg ik nu tegen jullie. Ik geef jullie een nieuw gebod, dat je elkaar lief hebt. Met de liefde die ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar lief hebben. Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van mij zijn. Als jullie onder elkaar de liefde bewaren. Simon Petrus zei tegen hem: waar gaat u dan heen, Heer? Jezus antwoordde: waar ik heen ga, kun je mij nu nog niet volgen. Later zul je mij volgen. Maar Petrus hield vol: waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik ben bereid zelfs mijn leven voor u te geven. Jezus antwoordde: zo, je bent bereid je leven voor mij te geven. Waarachtig, ik verzeker je, wanneer de haan kraait, zul je me 3 maal verloochend hebben.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 31. Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God, geloof zo ook in mij. In het huis van mijn vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou ik anders gezegd hebben dat ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereed maken. Maar ik kom terug. En dan neem ik jullie bij me op, zodat daar waar ik ben, ook jullie zullen zijn. En waar ik heen ga, de weg daarheen is jullie bekend. Maar Heer, zei Thomas, we weten niet eens waar u heen gaat. Hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn? Jezus antwoordde, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alleen door mij heeft men toegang tot de Vader. Als jullie mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen. Sterker, nu al kennen jullie hem en heb je hem gezien. Hierop zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden. En Jezus weer, ik ben al zo lang bij jullie, Filippus, en je hebt me nog niet leren kennen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan nog zeggen, laat ons de Vader zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij? De woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik niet uit mezelf. Het zijn daden van de Vader die in mij blijft. Geloof me toch. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Of geloof het anders op grond van de daden. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie in mij gelooft, zal de daden die ik verricht, ook zelf verrichten. Ja, nog grotere zal hij verrichten, want zelf ga ik naar de Vader. Maar wat jullie zullen vragen in mijn naam, zal ik doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. Als jullie mij iets zullen vragen in mijn naam, dan zal ik het doen. Als jullie mij lief hebben, zul je ter harte nemen wat ik jullie opdraag. En ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, omdat ze hem niet ziet en ook niet kent. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie dus niet verweest achter. Ik kom bij jullie terug, want nog maar een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Terwijl jullie mij wel zullen zien, want evenals ikzelf zullen ook jullie leven. Op die dag zul je inzien dat ik in mijn Vader ben en dat jullie in mij zijn zoals ik in jullie ben. Wie zich aan mijn opdracht gebonden weet en haar ter harte neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal ondervinden hoe de Vader hem lief heeft. En ook ik zal hem lief hebben en mij aan hem openbaren. Judas, niet Judas Iscariot, vroeg, Heer, hoe komt het dat u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld gaat openbaren? Jezus gaf hem ten antwoord, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord ter harte nemen. Dan zal mijn Vader hem lief hebben en zullen we bij hem ons verblijf gaan houden. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet ter harte. Het woord dat jullie horen is echter niet mijn woord, maar dat van de Vader die mij gezonden heeft. Dat is het wat ik jullie te zeggen had, nu ik nog bij jullie ben. De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn Heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten. Hij zal jullie alles laten begrijpen wat ik jullie gezegd heb. Vrede laat ik jullie na. Mijn eigen vrede geef ik jullie. Een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. Je hebt gehoord wat ik zei. Niet alleen dat ik heen ga, maar ook dat ik bij jullie terugkom. Als jullie mij lief hadden,
zou het jullie met vreugde vervullen dat ik heen ga naar de Vader, want de Vader is groter dan ik. Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is. Dan zul je, als het zover is, geloven. Veel zal ik jullie niet meer kunnen zeggen, want de vorst van de wereld is in aantocht. Niet dat hij macht over mij heeft, maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb. Wat de Vader mij heeft opgedragen, voer ik ook uit. Kom, laten we gaan.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 27. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit hij die weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat ik jullie verkondigd heb. Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en ik. Want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met mij verbonden blijft. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met mij verbonden blijft, zoals ik met hem, draagt rijkelijk vrucht. Want los van mij kunnen jullie niets. Wie niet met mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank. Ze verdorren. Men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur waar ze verbranden. Als jullie met mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt en het valt je ten deel. Mijn vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie mijn leerlingen betonen. Met de liefde die de vader mij heeft toegedragen, heb ik jullie lief gehad. Blijf in die liefde met mij verbonden. Als je mijn opdracht ter harte neemt, zul je in liefde met mij verbonden blijven, zoals ook ik de opdracht van mijn vader ter harte heb genomen en met hem in liefde verbonden blijf. Dit alles heb ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde en zo jullie vreugde volkomen te maken. Dit is mijn opdracht, dat jullie elkaar lief hebben met de liefde die ik jullie heb toegedragen. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen bestaat hierin, dat hij zijn leven voor hen geeft. Mijn vrienden zijn jullie. Maar dan moeten jullie ook doen wat ik jullie opdraag. Voor mij zijn jullie geen dienstknechten meer. Een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb vernomen aan jullie heb meegedeeld. Niet jullie hebben mij uitgekozen. Nee, ik heb jullie uitgekozen en ik heb jullie de taak gegeven erop uit te gaan en vrucht te dragen. Vruchten die blijvend zijn. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Dit draag ik jullie op, dat je elkaar lief hebt. Als de wereld jullie haat, bedenk dan dat zij mij voor jullie heeft gehaat. Als jullie van de wereld waren, zou de wereld jullie als het hare herkennen en lief hebben. Maar jullie zijn niet van de wereld. Ik heb jullie uit de wereld uitgekozen en daarom haat de wereld jullie. Bedenk wat ik gezegd heb. Een knecht is niet meer dan zijn meester. Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze ook jullie vervolgen. En voor zover ze mijn woord ter harte hebben genomen, zullen ze ook dat van jullie ter harte nemen. Dat alles zullen ze je dus aandoen vanwege mijn naam, omdat ze hem niet kennen die mij gezonden heeft. Als ik hun mijn boodschap niet was komen verkondigen, dan zouden ze zonder zonde zijn. Maar nu hebben ze geen verontschuldiging voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik in hun midden geen daden had verricht, zoals niemand anders ooit verricht heeft, dan zouden ze zonder zonde zijn. Maar ze hebben mij die zien verrichten, en toch zijn ze vol haat, tegen mij en tegen mijn vader. Maar het woord dat in hun wet geschreven staat, moest in vervulling gaan. Ze hebben mij gehaat zonder reden. Wanneer echter de helper komt, die ik jullie zal zenden, als ik bij de Vader ben, de Geest der waarheid, die van de Vader komt, zal hij over mij getuigenis afleggen. En ook jullie moeten getuigenis afleggen, want jullie zijn vanaf het begin bij mij.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 33. Dit heb ik jullie gezegd om je te waarschuwen, zodat je niet in val komt. Want ze zullen jullie uit de synagoge bannen. Er zal zelfs een tijd komen dat ze denken God een dienst te bewijzen door jullie ter dood te brengen. Dat ze tot zulke dingen in staat zullen zijn, komt doordat ze de Vader niet hebben leren kennen en mij ook niet. Dit heb ik jullie gezegd om je te waarschuwen. Als die tijd komt, zul je je herinneren dat ik jullie erop gewezen heb. Tot nu toe hoefde ik jullie daar niet op te wijzen, omdat ik nog bij jullie was. Maar nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van jullie vraagt mij, waar gaat u heen? Nu ik jullie dat alles gezegd heb, is jullie hart vol droefheid. En toch, om de waarheid te zeggen, voor jullie eigen bestwil moet ik weggaan. Doe ik dat niet, dan zal de helper niet komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar jullie toezenden. En als hij komt, zal hij het ongelijk van de wereld aantonen en laten zien wat zonde, wat gerechtigheid en wat oordeel is. Wat zonde is, dat ze niet in mij willen geloven. Wat gerechtigheid is, dat ik heen ga naar de Vader en dat jullie me niet meer zullen zien. Wat oordeel is, dat de vorst van deze wereld is veroordeeld. Eigenlijk heb ik jullie nog veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. Wanneer de Geest der waarheid komt, zal hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn. Niet dat hij eigenmachtig zal spreken. Hij zal slechts zeggen wat hij te horen krijgt. En wat komen gaat, zal hij jullie meedelen. Hij zal mij verheerlijken, want wat hij jullie zal meedelen, komt van mij. Alles wat de Vader heeft, is ook van mij. Daarom mag ik zeggen dat hetgeen hij jullie zal meedelen, van mij komt. Nog een korte tijd en je ziet me niet meer. En nog een korte tijd en je zult me zien. Sommige leerlingen merkten onder elkaar op, wat bedoelt hij met die uitspraak? Nog een korte tijd en je ziet me niet. En nog een korte tijd en je ziet me wel. En dan zegt hij ook nog, ik ga heen naar de Vader. Ze vroegen zich dus af, wat bedoelt hij toch met die korte tijd? We weten niet waar hij het over heeft. Jezus, die doorhad dat ze hem om uitleg wilden vragen, zei, zoeken jullie naar de betekenis van mijn uitspraak? Nog een korte tijd en je ziet me niet. En nog een korte tijd en je ziet me wel. Waarachtig. Ik verzeker jullie, je zult treuren en weeklagen te midden van een wereld die zich zal verheugen. Maar ook al zijn jullie bedroefd, jullie droefheid zal in vreugde verkeren. Wanneer een vrouw moet bevallen, heeft ze het zwaar, omdat haar uur gekomen is. Maar is het kind eenmaal geboren, dan denkt ze niet meer aan haar benauwdheid, uit pure vreugde, omdat er een mens ter wereld is gekomen. Zo hebben ook jullie het nu wel zwaar. Maar ik zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn. Een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen. Op die dag zul je mij geen uitleg meer te vragen hebben. Waarachtig, ik verzeker jullie. Wat jullie de Vader ook zullen vragen in mijn naam, hij zal het jullie geven. Tot nu toe heb je nooit iets gevraagd in mijn naam. Vraag en je zult verkrijgen en je vreugde zal volkomen zijn. Dit alles heb ik tegen jullie gezegd in versluierende taal. Er komt een uur dat ik geen versluierende taal meer zal gebruiken, maar onomwonden over de Vader zal spreken. Op die dag zullen jullie gaan bidden in mijn naam. Dat wil niet zeggen dat ik jullie bij de Vader zal moeten aanbevelen, want uit eigen beweging houdt de Vader van jullie, omdat jullie van mij hebben gehouden en geloofd hebben dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben inderdaad uitgegaan van de Vader. Ik ben in de wereld gekomen, maar nu verlaat ik de wereld
en ga ik weer naar de Vader. Toen zeiden zijn leerlingen: Kijk, nu gebruikt u eens geen versluierende taal, nu spreekt u onomwonden. Nu zien we dat u alles weet. Niemand hoeft u om uitleg te vragen. Daarom geloven we dat u van God bent uitgegaan. Jezus antwoordde hen: Zo, jullie geloven nu. Let op, er komt een uur, ja, het is er al, dat jullie uiteengejaagd worden, ieder naar zijn eigen plek, en mij alleen zullen laten. Hoewel, ik ben niet alleen, de Vader is met mij. Dit alles heb ik jullie gezegd, opdat je in mij vrede zult bezitten. In de wereld zal benauwenis jullie deel zijn. Maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 26. Na deze toespraak sloeg Jezus zijn oog op naar de hemel en bad: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. Laat hem, krachtens de macht die u hem gegeven hebt over alle mensen, eeuwig leven schenken aan al degenen die u aan hem hebt toevertrouwd. Eeuwig leven, dat betekent dat ze u, de enige waarachtige God, leren kennen, en ook degene die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat u mij te doen hebt gegeven. Verheerlijk mij nu, Vader, aan uw zijde, en bekleed mij met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld bestond. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen uit de wereld die u mij had toevertrouwd. Ze waren van u, en u hebt hen aan mij toevertrouwd. Ze hebben uw woord ter harte genomen. Nu erkennen ze dat alles wat u mij gegeven hebt, van u komt. Want de woorden die u mij gegeven had, heb ik aan hen doorgegeven, en zij hebben die aangenomen. Ze hebben naar waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. Ze hebben geloofd dat u mij hebt gezonden. Voor hen bid ik, niet voor de wereld, maar voor hen die u mij hebt toevertrouwd, bid ik, omdat ze de uwe zijn. Al het mijne is trouwens het uwe, en al het uwe is het mijne. En omdat in hen mijn heerlijkheid zichtbaar is geworden. Ik ben al niet meer in de wereld, maar zij blijven in de wereld achter, terwijl ik naar u toe kom. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die u mij hebt toevertrouwd, opdat ze één mogen zijn, zoals wij. Zolang ik bij hen was, was het mijn taak hen te bewaren in uw naam, die naam die u mij hebt toevertrouwd. Ik heb over hen gewaakt, en geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die verloren moest gaan, opdat de schrift in vervulling zou gaan. Nu kom ik naar u toe, maar terwijl ik nog in de wereld ben, zeg ik dit alles, opdat ze volkomen vervuld mogen zijn van mijn vreugde. Ik heb hun uw woord doorgegeven, en de wereld is hen gaan haten, want ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Ik vraag u niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Maak hen toegewijd aan u in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals u mij naar de wereld hebt gezonden, zo heb ik hen naar de wereld gezonden. En voor hen wijd ik mezelf toe aan u, opdat ook zij u toegewijd zullen zijn in de waarheid. Niet alleen voor hen bid ik, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven, dat ze alle één mogen zijn, zoals u, Vader, in mij bent en ik in u. Zo moeten zij in ons zijn, zodat de wereld kan geloven dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid waarin u mij hebt laten delen, opdat ze één mogen zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen, zoals u in mij. Dat hun eenheid volkomen mag zijn, zodat de wereld kan erkennen dat u mij hebt gezonden en dat u hen hebt liefgehad met de liefde die u mij hebt toegedragen. Vader, diegene die u mij hebt toevertrouwd, zou ik graag bij mij hebben waar ik ben, zodat ze de heerlijkheid zien waarin u mij hebt laten delen. Want voor de grondvesting van de wereld had u mij al lief. Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld u niet heeft gekend, ik heb u gekend. Zijn zij het die hebben erkend dat u mij gezonden hebt? Uw naam heb ik hun bekendgemaakt, en dat zal ik blijven doen, opdat de liefde die u mij hebt toegedragen in hen mag zijn,
opdat ik in hen mag zijn.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 40. Na dit gebed vertrok Jezus met zijn leerlingen naar de overkant van de Kedronbeek. Daar lag een tuin waar hij met zijn leerlingen binnenging. Ook Judas, die hem ging overleveren, kende de plaats, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Zo kwam Judas erheen met de cohort en een aantal gerechtsdienaren van de hoge priesters en fariseeën, voorzien van fakkels, lantaarns en wapens. Jezus, die alles wist wat hem zou overkomen, trad naar voren en vroeg: "Wie zoekt u?" Ze antwoordde: "Jezus, de Nazoreër." "Ik ben het," zei hij, terwijl Judas, die hem overleverde, erbij stond. Nauwelijks had hij gezegd: "Ik ben het," of ze deinsde achteruit en viel op de grond. Nogmaals stelde hij hun de vraag: "Wie zoekt u?" "Jezus de Nazoreër," zeiden ze. Jezus antwoordde: "Ik zei u al, ik ben het. Als ik de man ben die u zoekt, laat hen dan gaan." Zo zou het woord in vervulling gaan dat hij gesproken had: "Van hen die u mij hebt toevertrouwd, heb ik niemand verloren laten gaan." Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, raakte de knecht van de hoge priester en sloeg hem het rechteroor af. De knecht heette Malchus. Maar Jezus zei tegen Petrus: "Steek dat zwaard in de scheede. Zou ik de beker niet drinken die de Vader mij gegeven heeft?" Toen grepen de cohort met haar tribunus en de Joodse gerechtsdienaren Jezus vast en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas. Hij was de schoonvader van Caiaphas, die dat jaar hoge priester was. Dezelfde Caiaphas die de Joden de raad had gegeven: "U hebt er alle belang bij dat één mens sterft voor het volk." Nu waren Simon Petrus en nog een andere leerling Jezus gevolgd. Deze leerling was een kennis van de hoge priester en ging tegelijk met Jezus het paleis van de hoge priester binnen. Petrus was buiten aan de poort blijven staan. Daarom ging de andere leerling, de kennis van de hoge priester, met de portierster praten en bracht toen Petrus naar binnen. Het meisje aan de poort zei tegen Petrus: "Bent u ook niet een van de leerlingen van die man?" "Ik? Wel nee," zei hij. De knechten en de gerechtsdienaren stonden zich te warmen bij een houtskoolvuur dat ze hadden aangelegd omdat het zo koud was. Ook Petrus stond zich bij hen te warmen. De hoge priester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en zijn leer. Jezus antwoordde hem: "Ik heb openlijk voor de hele wereld gezegd wat ik te zeggen had. Ik heb altijd onderricht gegeven waar alle Joden samenkomen. In een synagoge of in de tempel. Nooit had ik iets in het geheim te zeggen. Waarom ondervraagt u mij? Ondervraag degene die gehoord hebben wat ik te zeggen had. Die weten heel goed wat ik gezegd heb." Op dit woord gaf een van de dienaren die erbij stond Jezus een klap in het gezicht en zei: "Is dat de manier waarop je de hoge priester antwoord geeft?" Daarop Jezus zei: "Als ik iets verkeerd gezegd heb, toon dan aan wat er verkeerd aan was. Maar als het ter zake was, waarom slaat u me dan?" Toen stuurde Annas hem geboeid naar de hoge priester Caiaphas. Terwijl Simon Petrus zich stond te warmen, vroeg men hem: "Bent u soms ook een van zijn leerlingen?" Hij ontkende het. "Ik? Wel nee," zei hij. Toen zei een van de knechten van de hoge priester, een bloedverwant van de man bij wie Petrus een oor had afgeslagen: "Ik heb u toch bij hem in de tuin gezien." Opnieuw ontkende Petrus het, en op hetzelfde ogenblik kraaide er een haan. Men bracht Jezus toen van Caiaphas naar het praetorium. Het was vroeg in de ochtend. De Joden gingen het praetorium niet binnen om geen onreinheid op te lopen en het paaslam te kunnen eten. Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: "Welke aanklacht brengt u tegen deze man in?" Ze gaven hem ten antwoord:
Als hij geen misdadiger was, zouden we hem niet aan u hebben overgeleverd. Daarop zei Pilatus, dan moet u hem zelf maar volgens uw wet berechten. De Joden antwoordden, wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen. Zo zou het woord van Jezus in vervulling gaan, waarmee hij had aangekondigd op welke manier hij zou sterven. Toen ging Pilatus het praetorium weer binnen en riep Jezus bij zich. Bent u de koning van de Joden? Vroeg hij. Jezus antwoordde, bent u daar zelf op gekomen of hebben anderen u over mij verteld? Ben ik soms een Jood? Zei Pilatus. Uw eigen volk, uw hoge priesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde, mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn koningschap van deze wereld was, zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben dat ik niet aan de Joden werd overgeleverd. Mijn koningschap is echter niet van deze wereld. U bent dus toch koning, zei Pilatus. Ja, zei Jezus, ik ben koning. Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid. Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem. Waarheid, zei Pilatus, wat is waarheid? Na deze woorden kwam hij weer naar buiten en zei tegen de Joden, ik acht hem volstrekt onschuldig. Maar u bent gewend dat ik ter gelegenheid van het paasfeest iemand vrijlaat. Zal ik dus de koning van de Joden vrijlaten? Nee, hem niet, riepen ze terug, maar Barabbas. Barabbas was een bandiet.

krans en zijn purperrode mantel. Hier is hij dan, de mens, zei Pilatus. Zodra ze hem zagen, begonnen de hoge priesters en hun dienaren te schreeuwen: kruisigen, kruisigen! Waarop Pilatus zei: dan moet u hem zelf maar kruisigen. Ik acht hem onschuldig. De Joden antwoordden: wij houden ons aan de wet, die zegt dat hij ter dood gebracht moet worden, omdat hij zich voor zoon van God uitgeeft. Toen Pilatus dat hoorde, werd hij pas echt ongerust. Hij ging het praetorium weer binnen en stelde Jezus de vraag: waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf geen antwoord. U spreekt niet tegen mij, zei Pilatus. U weet toch dat ik de macht heb om u vrij te laten, maar ook de macht om u te laten kruisigen. Jezus antwoordde: u zou over mij geen enkele macht hebben als u dit niet door de hemel vergund was. De zwaarste schuld ligt dan ook bij hem die mij aan u heeft overgeleverd. Toen begon Pilatus alles in het werk te stellen om hem vrij te laten. Maar de Joden schreeuwden: als u zo iemand vrijlaat, verliest u de gunst van de keizer. Wie zichzelf tot koning maakt, komt in verzet tegen de keizer. Toen Pilatus hen zo hoorde spreken, liet hij Jezus naar buiten brengen en plaatsnemen op een verhoging, het zogeheten plaveisel, in het Hebreeuws Gabbata. Het was de voorbereidingsdag voor Pasen, ongeveer het zesde uur. Toen zei Pilatus tegen de Joden: hier is hij dan, uw koning. Maar ze schreeuwden: weg, weg met hem, aan het kruis met hem. Zal ik dan uw koning kruisigen? Vroeg Pilatus. Maar de hoge priesters antwoordden: wij hebben geen koning, wij hebben alleen de keizer. Toen leverde hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Ze namen Jezus dus over. Hij droeg zelf het kruis en ging de stad uit, naar het zogeheten schedelveld, in het Hebreeuws Golgotha. Daar werd hij gekruisigd, en met hem twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. Op het bordje dat op het kruis werd aangebracht, had Pilatus laten schrijven: Jezus de Nazoreër, koning van de Joden. Dit opschrift kregen heel wat Joden te lezen, want de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag dicht bij de stad. En het stond er in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De Joodse hoge priesters zeiden tegen Pilatus: u moet niet schrijven koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde hun: wat ik geschreven heb, blijft geschreven. Toen de soldaten Jezus hadden gekruisigd, verdeelden ze zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar er was ook nog de lijfrok, die was naadloos, van bovenaf uit één stuk geweven. Daarom zeiden ze tegen elkaar: die mogen we niet stuk scheuren. Laten we hem liever onder elkaar verloten. Zo moest het schriftwoord in vervulling gaan dat zegt: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en om mijn kleding hebben ze gedobbeld. Dit hebben de soldaten inderdaad gedaan. Intussen stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van Clopas en Maria van Magdala. Jezus zag zijn moeder en bij haar de leerling van wie hij hield. Toen zei hij tegen zijn moeder: vrouw, daar is nu je zoon. Vervolgens zei hij tegen de leerling: daar is je moeder. Toen, van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op. Jezus wist dat alles thans volbracht was. Daarom zei hij, want de schrift moest ten volle in vervulling gaan: ik heb dorst. Er stond daar een kruik met zure wijn. Ze doopte er een spons

en staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van die wijn gedronken had, zei hij: "Het is volbracht." Daarop boog hij het hoofd en gaf hij de geest. Omdat het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat er op Sabbat lijken aan het kruis zouden hangen, het was nog wel een heel bijzondere Sabbat, vroegen ze aan Pilatus of men hun de benen mocht breken en hen weghalen. Daarop kwamen de soldaten de benen breken, van zowel de eerste als de tweede die met hem gekruisigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al dood was, braken ze zijn benen niet. Wel doorstak een van de soldaten met een lans zijn zijde, en meteen kwam er bloed uit en water. Hiervan getuigt iemand die het gezien heeft. Zijn getuigenis is betrouwbaar, en hij is er zeker van dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u zult geloven. Want dit alles is geschied, omdat het schriftwoord in vervulling moest gaan: geen been van hem zal worden verbrijzeld. Terwijl nog een ander schriftwoord zegt: ze zullen opzien naar hem die ze hebben doorstoken. Hierna ging Jozef van Arimathea, een leerling van Jezus, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus vragen of hij het lichaam van Jezus mocht weghalen. En deze stond het toe. Jozef kwam dus het lichaam weghalen. Ook Nicodemus, die in der tijd 's nachts naar Jezus toe was gekomen, was daar en had een mengsel meegebracht van mirre en aloë, ongeveer 100 litras. Ze bonden het lichaam van Jezus in linnen doeken samen met de kruiden, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Op de plaats waar hij gekruisigd was, lag een tuin, en in die tuin lag een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was bijgezet. Omdat het de Joodse voorbereidingsdag was en het graf dichtbij lag, legden ze Jezus daarin neer.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 31. Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald. Ijlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. Ze hebben de Heer uit het graf gehaald, zei ze, wisten we maar waar ze hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ijlings liepen de twee er samen naartoe. Maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan. Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen dokken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen. Toen kwam ook Simon Petrus na hem bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen, maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt niet bij de andere doeken lag. Hij was opgerold en lag helemaal apart. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof. Ze wisten toen nog niet wat de schrift zei, dat hij uit de doden moest opstaan. Daarop gingen de leerlingen terug naar huis. Maria echter stond buiten bij het graf te huilen. En terwijl ze zo huilde, wierp ze een blik in het graf en zag daar twee in het wit geklede engelen zitten, de een aan het hoofdeinde, de ander aan het voeteneind van de plaats waar Jezus had gelegen. Ze spraken haar aan. Waarom huilt u zo? Ze antwoordde: ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze klacht keerde ze zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus vroeg: waarom huilt u zo? Zoekt u iemand? In de mening dat het de tuinman was, zei ze: Heer, als u het bent die hem hebt weggenomen, zeg me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem laten halen. Jezus zei: Maria. Ze keerde zich nu naar hem toe en zei: Rabuni. Dat is Hebreeuws voor meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun: ik stijg op naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Daarop ging Maria van Magdala aan de leerlingen verkondigen: ik heb de Heer gezien. En ze vertelde hun wat hij tegen haar gezegd had. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond hij in hun midden en zei: vrede. Na deze groet toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. Vrede, zei Jezus nogmaals. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Na deze woorden ademde hij over hen. Ontvang de Heilige Geest, zei hij. Als jullie iemand zijn zonde vergeven, dan zijn ze ook vergeven. Als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was er niet bij toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: we hebben de Heer gezien. Maar hij zei: ik wil zijn handen zien met de gaten van de spijkers erin. Ik wil ze met mijn vingers voelen. Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen. Anders geloof ik niet. 8 dagen later waren de leerlingen weer bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus. Ineens stond hij in hun midden en zei: vrede. Vervolgens richtte hij zich tot Thomas. Kijk maar, hier zijn mijn handen. Kom nu maar met je vinger en kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Hierop zei Thomas: mijn Heer
mijn God. Jezus zei, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zij die zonder gezien te hebben, toch tot geloof komen. Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven. Die, welke u hier vindt, zijn neergeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.